het bloed van Jojada's zoon te wreken. Zij vermoorden hem in zijn bed. Hij werd begraven in de Davidstad, maar niet in de graven van de koningen. Dit zijn de namen van de samenzweerders. Zabad, de zoon van Simat, de Ammonitische, en Jozabad, de zoon van Simrit, de Moabitische. Verdere bijzonderheden over zijn zonen, de vele godspraken tegen hem, en over de herbouw van het huis zijn te vinden in het leerschrift van het Boek van de Koningen. Hij werd opgevolgd door Amasja, zijn zoon.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 28. Amasja was 25 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jehoadan en was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagt, zei het niet met een onverdeeld hart. Zodra hij de koninklijke macht vast in handen had, doodde hij de hovelingen die zijn vader, de koning, vermoord hadden. Maar de zonen van de moordenaars doodde hij niet. Hij hield zich aan hetgeen geschreven staat in het boek van de wet van Mozes, waar de Heer geboden heeft: vaders mogen niet ter dood gebracht worden vanwege hun kinderen, en kinderen niet vanwege hun vader. Alleen vanwege zijn eigen schuld mag iemand ter dood worden gebracht. Amasja riep Juda bijeen en deelde heel Juda en Benjamin in naar families onder aanvoerders van 1000 en van 100. Bij de inspectie van alle personen van 20 jaar en ouder telde hij 300.000 strijdbare mannen die speer en schild konden hanteren. Bovendien nam hij voor 100 talenten zilver nog 100.000 dappere krijgers uit Israël in dienst. Maar een man van God diende zich bij hem aan met de boodschap: laat het leger uit Israël niet met u uitrekken, koning, want de Heer is niet met Israël en met de zonen van Efraïm. Maar als u gaat, rust u uit voor de strijd. Anders zal de Heer u voor de vijand laten bezwijken. Want God bezit de macht om u te helpen en tevens om u te laten bezwijken. Amasja antwoordde de man van God: maar hoe moet dat dan met de 100 talenten zilver die ik voor de troepen van Israël betaald heb? En de man van God zei: de Heer kan u nog veel meer geven dan dat. Toen ontsloeg Amasja de troepen uit Efraïm die zich bij hem aangesloten hadden, uit zijn dienst, en zei hun dat ze naar huis konden terugkeren. Zij werden echter boos op Juda en keerden vol verontwaardiging naar huis terug. Amasja vatte moed en voerde zijn leger naar het Zoutdal. Daar aangekomen versloeg hij 10.000 mannen van Seir. Vervolgens namen de Judeërs nog 10.000 anderen levend gevangen. Zij brachten ze op de top van de rots en gooiden ze vanaf daar naar beneden, zodat ze allemaal te pletter vielen. De troepen echter die Amasja ontslagen had en niet had meegenomen in de strijd, plunderden intussen de steden van Juda, van Samaria tot Bet-Horon. Ze vermoorden 3000 man en behaalden een grote buit. Toen Amasja na zijn overwinning op de Edomieten thuiskwam, bracht hij de afgodsbeelden van de mannen van Seir mee. Hij stelde ze op als zijn eigen goden, wierp er zich voor neer en bracht er offers voor. Daarop ontbrandde de woede van de Heer tegen Amasja. Hij stuurde een profeet naar hem toe en liet hem vragen: hoe komt u erbij de goden te vereren van een volk die niet eens hun eigen volk uit uw handen hebben kunnen redden? Voordat hij uitgesproken was, viel Amasja hem in de reden en zei: wie heeft jou aangesteld tot mijn raadgever? Hou op, zodat ze jou niet vermoorden. De profeet gehoorzaamde, maar zei eerst nog: ik weet dat God van plan is u te vernietigen, omdat u dit gedaan hebt en niet naar mijn raad wilt luisteren. Een tijd later pleegde Amasja, de koning van Juda, overleg. Hij stuurde een boodschap naar Joas, de zoon van Joachas, de zoon van Jehu, de koning van Israël, van de volgende inhoud: kom aan, laten wij onze krachten meten. Maar Joas, de koning van Israël, stuurde het volgende antwoord aan de koning van Juda: eens deed een distel op de Libanon aan een ceder op de Libanon dit verzoek: wees zo goed uw dochter als vrouw af te staan aan mijn zoon. Maar er kwam een wild dier van de Libanon voorbij en dat vertrapte de distel. U zegt: ik heb Edom vernietigd. En u bent er overmoedig door geworden. Maar blijf toch liever thuis.
waarom zou u zich in een ongelukkige oorlog storten en uw volk Juda meeslepen in uw val? Maar Amasja wilde niet luisteren. Dit was zo door God beschikt, want God wilde hem uitleveren aan de hand van de vijand, omdat ze de goden van Edom hadden vereerd. Joas, de koning van Israël, rukte op en bij Bet-Semes in Juda maten hij en Amasja, de koning van Juda, hun krachten. De Judeërs werden door de Israëlieten verslagen en allen vluchtten naar hun tenten. En koning Joas van Israël nam bij Bet-Semes Amasja, de koning van Juda, de zoon van Joas, de zoon van Joachas, gevangen. Hij voerde hem mee naar Jeruzalem en brak de muur van Jeruzalem af over een lengte van 400 el, van de Efraïmpoort tot de Hoekpoort. Hij maakte zich meester van al het goud en zilver, van al de voorwerpen die in het huis van God bij Obed-Edom bewaard werden en in de schatkamers van het koninklijk paleis, en trok met een aantal gijzelaars terug naar Samaria. Na de dood van Joas, de zoon van Joachas, de koning van Israël, leefde Amasja, de zoon van Joas, de koning van Juda, nog 15 jaar. Verdere bijzonderheden over Amasja uit vroegere en latere tijd zijn te vinden in het boek van de koningen van Juda en Israël. Vanaf het ogenblik dat Amasja de Heer afviel, werd er in Jeruzalem tegen hem samengespannen, zodat hij naar Lachish moest vluchten. De samenzweerders echter stuurden personen achter hem aan die hem in Lachish vermoorden. Op paarden werd hij overgebracht en hij werd in de Davidstad bij zijn vaderen begraven.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 23. Het volk van Juda nam de 16 jaar oude Uzzia tot koning en opvolger van zijn vader Amasja. Nadat hij zijn vader, de koning, bij zijn vaderen te rusten had gelegd, lijfde hij Elot bij Juda in en versterkte die stad. Uzzia was 16 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jecolja en was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat de Heer behaagt, zoals ook zijn vader Amasja gedaan had. Zolang Zekaria, die hem in vrees voor de Heer opgevoed had, leefde, vereerde hij de Heer en schonk God hem voorspoed. Hij trok ten strijde tegen de Filistijnen en haalde de muren omver van Gat, Japne en Asdod. En hij bouwde steden in het gebied van Asdod en de Filistijnen. God hielp hem tegen de Filistijnen, de Arabieren die in Gurbaal woonden, en tegen de Meunieten. Ook de Ammonieten moesten Uzzia schatting betalen. En zijn roem verbreidde zich tot aan de Egyptische grens, want hij was immers zeer machtig geworden. Uzzia bouwde torens aan de hoekpoort, de dalpoort en aan de hoek, en hij versterkte ze. Ook bouwde hij vestingen in de woestijn en liet hij regenbakken uitkappen, want hij had een grote veestapel in de Sefela en op de vlakte. En hij had landbouwers en wijngaardeniers in het Karmelgebergte. Hij was namelijk een liefhebber van de landbouw. Uzzia had een leger dat krijgsdienst verrichtte en uittrok in de afdelingen die door Jeiel, de schrijver, en Maasea, de beambte, ondergeschikte van Chananjan, de bevelhebber van de koning, gemonsterd waren. Deze dappere krijgers stonden onder leiding van in totaal 2600 familiehoofden. Zij stonden aan het hoofd van een leger van 307.500 krijgers, die de koning krachtig hielpen tegen zijn vijanden. Uzzia had voor heel zijn leger schilden, speren, helmen, pantsers, bogen en stenen voor de slingers laten aanschaffen. Ook liet hij in Jeruzalem vernuftige oorlogswerktuigen plaatsen op de torens en op de hoeken, voor het afschieten van pijlen en grote stenen. Zijn faam verbreidde zich wijd en zijd. Hij werd op wonderbare wijze geholpen en werd heel sterk. Maar toen hij machtig geworden was, werd hij hoogmoedig tot zijn eigen ongeluk en zondigde hij tegen de Heer zijn God, doordat hij het huis van de Heer binnenging om zelf offers op te dragen op het reukofferaltaar. Maar Azaria, de priester, en 80 andere priesters, allen voortreffelijke mannen, gingen hem achterna. Zij stelden zich op rond Uzzia, de koning, en zeiden: "Het is u niet toegestaan, Uzzia, offers op te dragen voor de Heer, doch slechts aan de priesters, de zonen van Aaron, die gewijd zijn voor de offerdienst. Verlaat het huis, want u zondigt. Dit zal u bij de Heer God niet tot eer strekken." Uzzia, het wierookvat nog in de hand, ontstak in woede. Maar terwijl hij woedend uitviel tegen de priesters, kwam er opeens een vlek van huidziekte op zijn voorhoofd. De priesters, die rond het reukofferaltaar stonden in het huis van de Heer, zagen het. Azaria, de opperpriester, en alle andere priesters gingen op Uzzia af en stelden vast dat hij een vlek van huidziekte op zijn voorhoofd had. Vol ontzetting drongen zij erop aan dat hij daar weg zou gaan. En zelf had Uzzia ook haast om weg te komen, omdat de Heer hem geslagen had. En koning Uzzia bleef de huidziekte behouden tot aan de dag van zijn dood. Hij leefde sindsdien in afzondering als een melaatse. En hij mocht niet in de nabijheid van het huis van de Heer komen. Gedurende deze tijd beheerde Jotam, zijn zoon, het paleis van de koning en hij sprak recht voor het volk in het land.
Verdere bijzonderheden over Uzia uit vroegere en latere tijd zijn opgetekend door de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Uzia ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven bij zijn vaderen op een stuk grond bij het graf van de koningen, want men zei, het is een huidziekje. Zijn zoon Jotam volgde hem op.

0: Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 9. Jotam was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jeruza en was een dochter van Sadok. Hij deed wat de Heer behaagd, zoals zijn vader Uzzia gedaan had. Maar het huis van de Heer drong hij niet binnen. Het volk echter had zijn zondige gebruiken nog niet opgegeven. Hij bouwde de poort van het huis van de Heer, de Allerhoogste, en hij liet de muur van de Ofel versterken. Hij liet vestingen bouwen in het bergland van Juda, en in bosrijke streken bouwde hij burchten en torens. Hij voerde oorlog met de koning van de Ammonieten en overwon hem. De Ammonieten moesten hem dat jaar 100 talenten zilver en 10.000 kor tarwe en 10.000 kor gerst betalen. Dit betaalden ze hem dan ook, en eveneens in de twee volgende jaren. Jotam werd steeds machtiger, omdat hij de wegen van de Heer zijn God bewandelde. Verdere bijzonderheden over Jotam, zijn oorlogen en ondernemingen, zijn te vinden in het boek over de koningen van Israël en Juda. Hij was 25 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Jotam ging bij zijn vaderen rusten. Hij werd begraven in de Davidstad en Achas, zijn zoon, volgde hem op.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 27. Achas was 20 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Maar hij deed niet wat de Heer behaagt, zoals zijn vader David gedaan had. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël en maakte zelfs gegoten beelden voor de Baals. Hij offerde in het Ben-Hinnom-dal en hij verbrandde zijn zonen overeenkomstig de gruwelijke gewoonten van de volken die de Heer voor de Israëlieten verdreven had. Ook offerde hij en brandde hij wierook op de hoogten, op de heuvels en onder elke groene boom. De Heer zijn God leverde hem uit aan de koning van Aram, die hem overwon en hem met velen van zijn volk gevangen wegvoerde naar Damascus. Hij werd ook overgeleverd aan de koning van Israël, die hem een grote nederlaag toebracht. Pekach, de zoon van Remaljahu, liet in Juda op één dag 120.000 personen ombrengen. Allemaal weerbare strijders, want ze hadden de Heer, de God van hun vaderen, verlaten. Zikri, een held uit Efraïm, doodde Maaseia, de zoon van de koning. Azrikam, de hofmaarschalk, en Elkana, de plaatsvervanger van de koning. De Israëlieten namen 200.000 vrouwen en zonen en dochters van hun broeders gevangen, behaalden bovendien een grote buit en trokken daarmee naar Samaria. In Samaria woonde een profeet van de Heer, Odet genaamd. Toen het leger Samaria naderde, ging hij de stad uit en liep ze tegemoet. Hij sprak: "De Heer, de God van uw vaderen, heeft de Judeërs aan u overgeleverd, omdat hij woedend op hen was. Maar u hebt hen afgeslacht met een wreedheid die ten hemel schrijdt. En nu denkt u de bewoners van Juda en Jeruzalem bovendien nog te kunnen vertrappen als uw slaven en slavinnen. Maar laat u daarmee geen schuld op u? Luister daarom naar mij en laat deze gevangenen die uw broeders toebehoren vrij, want anders zal de toorn van de Heer op u neerkomen." Nu traden ook enkele van de voornaamste Efraïmieten op het teruggekeerde leger toe. Azaria, de zoon van Jochanan, Berekia, de zoon van Mesilemot, Jechizkia, de zoon van Salum, en Amasa, de zoon van Gatlai. Zij spraken hun als volgt toe: "Breng de gevangenen niet de stad binnen. We hebben reeds een schuld op ons geladen jegens de Heer, en wilt u onze zonde en onze schuld nog erger maken? Onze schuld is al groot genoeg. Een hevige woede dreigt over Israël los te barsten." Daarom lieten de soldaten ten overstaan van de aanzienlijken en het verzamelde volk de gevangenen vrij en stonden ze hun buit af. Mannen die daarvoor met naam aangewezen waren, gingen naar de gevangenen om ze te helpen. Iedereen die naakt was, gaven ze kleren en schoeisel uit de buit. Ze gaven hun te eten en te drinken, en ze zalfden hen. Ten slotte brachten zij hen terug naar hun broeders in Jericho, de palmenstad. En iedereen die niet goed kon lopen, vervoerden zij daarheen op ezels. Daarna keerden zij zelf terug naar Samaria. Een tijd later liet koning Achas aan de koning van Assur vragen om hem te hulp te komen. De Edomieten hadden Juda opnieuw verslagen en hadden krijgsgevangenen gemaakt. De Filistijnen hadden de steden van de Sefela en de Negeb van Juda geplunderd. En zij hadden Bet-Semes veroverd, evenals Ayalon, Gederot, Soko, Timna en Gimzo met onderhorige gebieden, en zich daar gevestigd. De Heer had Juda immers vernederd om Achas, de koning van Juda, te straffen, omdat hij in Juda de tuchteloosheid had bevorderd en omdat hij tegen de Heer in opstand gekomen was. Maar in plaats van hem te helpen, rukte Tiglath-Pileser, de koning van Assur, tegen hem op en bracht hem in het nauw. Want al had
Achas, het huis van de Heer en zijn koninklijk paleis en het paleis van de prinsen leeggehaald als gift voor de koning van Assur, het mocht niet baten. Zelfs terwijl hij in het nauw gedreven was, kwam koning Achas nog meer in opstand tegen de Heer. Hij offerde aan de goden van Damascus, die hem nog wel verslagen hadden. Want hij dacht, de goden van de Arameese koningen hebben hen geholpen. Wanneer ik offers voor hen opdraag, zullen ze mij helpen. Maar ze werden hem en heel Israël alleen nog maar meer noodlottig. Achas liet al het vaatwerk van het huis bijeenbrengen en het in stukken slaan. Hij sloot de poorten van het huis van de Heer en liet altaren oprichten op elke straathoek in Jeruzalem. In alle steden van Juda liet hij offerhoogten aanleggen om te offeren aan vreemde goden. Zo tergde hij de Heer, de God van zijn vaderen. Verdere bijzonderheden over zijn daden en levenswandel uit vroegere en latere tijd zijn te vinden in het boek van de koningen van Juda en Israël. Achas ging bij zijn vaderen rusten en werd in de stad Jeruzalem begraven, maar niet in de graven van de koningen van Juda. Zijn zoon Hiskia volgde hem op.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 36. Hiskia werd koning toen hij 25 jaar was en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abia en was een dochter van Zekaria. Hij deed wat de Heer behaagt, zoals ook zijn vader David gedaan had. In het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, opende hij de poorten van het huis van de Heer weer en liet ze herstellen. Hij riep de priesters en levieten op het Oostplein bijeen en zei tegen hen: luister naar mij, levieten. Heilig uzelf en heilig het huis van de Heer, de God van uw vaderen, en verwijder alles wat onrein is uit het heiligdom. Want onze vaderen zijn afvallig geworden en hebben gedaan wat de Heer onze God mishaagt. Ze hebben hem in de steek gelaten, hun gezicht afgewend van de verblijfplaats van de Heer en haar de rug toegekeerd. Ze hebben zelfs de poort van de voorhal gesloten en de lampen gedoofd. Ze hebben geen wierook gebrand in het heiligdom en er geen brandoffers opgedragen voor de God van Israël. Daarom barstte de toorn van de Heer over Juda en Jeruzalem los en maakte hij ze tot een voorwerp van schrik, van ontzetting en verbijstering, zoals u met eigen ogen kunt zien. Om die reden zijn onze vaderen gevallen door het zwaard en zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap weggevoerd. Daarom heb ik mij voorgenomen een verbond te sluiten met de Heer, de God van Israël, opdat zijn brandende toorn van ons wijkt. Mijn zonen, verwaarloos niet langer uw plicht, want de Heer heeft u uitverkoren om hem in zijn huis te dienen en wierook voor hem te branden. Toen traden de volgende levieten naar voren: Machat, de zoon van Amasai, en Joel, de zoon van Azariahu, van de Kehatieten, van de Merarieten, Kis, de zoon van Abdi, en Azariahu, de zoon van Jehalelel, en van de Gersonieten, Joach, de zoon van Zimna, en Eden, de zoon van Joach. Van de zonen van Elisafan, Simri en Jeiel. Van de zonen van Asaf, Zekaria en Matania. Van de zonen van Heman, Jechiel en Simi. En van de zonen van Jedutun, Semaja en Utsiel. Ze riepen hun broers bijeen, heiligden zich en begonnen volgens het bevel van de koning en overeenkomstig de voorschriften van de Heer aan de reiniging van het huis van de Heer. Hiertoe gingen de priesters het achterste gedeelte van het huis van de Heer binnen en brachten alle onreine voorwerpen die ze in het huis van de Heer aantroffen naar de voorhof, waar de levieten ze overnamen om ze weg te brengen naar het Kidrondal. Op de eerste dag van de eerste maand begonnen ze met de heiliging en op de achtste dag van de maand waren ze aan de voorhal van het huis van de Heer toe. Zo heiligden ze het huis van de Heer in 8 dagen. Met het geheel waren ze gereed op de 16e dag van de eerste maand. Toen begaven ze zich naar koning Hiskia en verklaarden: we hebben het hele huis van de Heer gereinigd, het brandofferaltaar met toebehoren en de tafel voor de toonbroden met toebehoren. Ook alle andere voorwerpen die koning Achas tijdens zijn regering door zijn afgoderij ontwijd heeft, hebben we hersteld en weer geheiligd. Ze staan klaar voor het altaar van de Heer. Toen riep koning Hiskia in alle vroegte de magistraten van de stad bijeen en ging naar het huis van de Heer. Ze brachten 7 jonge stieren, 7 rammen, 7 lammeren en 7 geitenbokjes mee als zondeoffer voor het koninkrijk, voor het heiligdom en voor Juda. En Hiskia beval de zonen van Aaron, de priesters, om ze op te dragen op het altaar van de Heer.
Ze slachten de runderen en de priesters vingen het bloed op en besprenkelden het altaar ermee. Vervolgens werden de rammen geslacht en werd het altaar met het bloed besprenkeld. Ten slotte werden de lammeren geslacht en werd het altaar met het bloed besprenkeld. Daarna leidden ze de bokken voor het zondeoffer naar de koning en het verzamelde volk, en die legden hun handen op de koppen van de dieren. De priesters slachten ze en sprenkelden het bloed als een zondeoffer op het altaar om verzoening tot stand te brengen voor heel Israël. Want de koning had het brandoffer en het zondeoffer voor heel Israël bestemd. Toen stelde hij in het huis van de Heer de levieten op met cymbalen, lieren en harpen, naar het voorschrift van David en van Gad, de ziener van de koning, en van de profeet Nathan. Het voorschrift kwam immers van de Heer door toedoen van de profeten. De levieten stelden zich op met de muziekinstrumenten van David en de priesters met de trompetten. Toen beval Hizkia het brandoffer op te dragen op het altaar. En op hetzelfde ogenblik dat het brandoffer werd ontstoken, begon men te zingen ter ere van de Heer en op de trompetten te blazen, onder begeleiding van de muziekinstrumenten van David, de koning van Israël. Het verzamelde volk boog zich neer. Het gezang duurde voort en de trompetten bleven schallen tot het brandoffer verteerd was. Toen ze gereed waren met het offer, knielde de koning en alle aanwezigen met hem en zij wierpen zich neer. Daarna bevalen koning Hizkia en de magistraten de levieten ter ere van de Heer liederen te zingen van David en de ziener Asaf. Ze begonnen vol vreugde te zingen en bogen zich in aanbidding neer. Toen nam Hizkia het woord en zei: "Nu hebt u zich aan de Heer gewijd. Kom naderbij en draag in het huis van de Heer slacht- en dankoffers op." En het verzamelde volk droeg slacht- en dankoffers op en ieder die daartoe bereid was, ook brandoffers. Het aantal brandoffers dat het verzamelde volk bracht bedroeg 70 runderen, 100 rammen en 200 lammeren. Deze waren alle bestemd als brandoffer voor de Heer. De heilige gaven bedroegen in het geheel 600 runderen en 3000 schapen. Er waren echter priesters te weinig om alle als brandoffer bestemde dieren te vullen. Maar hun broeders, de levieten, hielpen hen met het werk totdat alle priesters zich geheiligd hadden. De levieten hadden namelijk met de heiliging meer ernst gemaakt dan de priesters. Behalve met de talrijke brandoffers had men nog werk met het vet van de slachtoffers en met de plengoffers die bij de brandoffers behoren. Zo werd de dienst in het huis van de Heer hervat. Hizkia en al het volk verheugden zich over wat God zo onverwacht voor het volk gedaan had.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw bemiddeling.

0: In de Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u.

0: Beste luisteraars, bidden wij nog samen driemaal het Jezusgebed. Met een passage uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 19, vers 30. Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei hij, het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden deze dag.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder in het boek Het Wonder van Guadalupe van Francis Johnston. Ten slotte slaagde de bisschop erin de strenge censuur van Guzman te omzeilen en in een uitgehold crucifix een bericht naar Karel V in Spanje te zenden. De keizer verving Guzman en zijn tyrannieke trawanten onmiddellijk door een tweede raad, voorgezeten door een man van onbetwistbare integriteit, bisschop Don Sebastian Ramirez y Fuenleal. Alhoewel de benoemingen plaatsvonden in 1530, duurde het nog een hele tijd vooraleer die aangestelden hun taken in Spanje konden beëindigen en een reis van 3 maanden over de Atlantische Oceaan hadden gemaakt. En daarom waren ze het jaar daarop nog niet in Mexico aangekomen. Ondertussen hadden de Azteken en andere stammen, gedreven door de wreedheid van de Eerste Raad, de wapens opgenomen tegen de Spanjaarden. Zumarraga voelde dat een algemene opstand dreigde en smeekte de Heilige Maagd tussen beiden te komen en de uitbarsting van geweld die de weinige Spanjaarden in het land dreigde te doen verdwijnen, af te wenden. In het geheim vroeg hij aan de Heilige Maagd hem van Castiliaanse rozen te zenden, toen onbekend in Mexico, als een teken dat zijn wanhopig gebed verhoord was. Dus Castiliaanse rozen. Terloops moeten we er wel op wijzen dat de wreedheden door de Spanjaarden gepleegd tegen de pas verslagen Mexicanen voor het grootste deel op rekening komt van de overheid. Een belangrijk deel van de kolonisten streefde ernaar hechte banden te leggen met de inboorlingen, door met hen huwelijken af te sluiten en pogingen aan te wenden om hun 2 culturen en tradities te versmelten tot 1 nieuwe natie. De burgerrechten van de meerderheid werden tenslotte vastgelegd door Karel V toen hij in 1542 in Sevilla de Raad van Indië oprichtte. Deze raad moest de klachten en de inbreuken tegen de wet in de nieuwe wereld behandelen. We mogen ook niet vergeten dat een groot deel van de laster over het werk van Cortés en dat van zijn opvolgers ten zeerste overdreven werd, vooral door een zekere Bartolomé de las Casas, kapelaan van Diego Velázquez, de veroveraar van Cuba.

Deze man koesterde een bittere persoonlijke wrok tegen Cortés en veel van zijn landgenoten in Mexico. Zijn in het wilde weg verdraaide beschuldigingen werden overgenomen door de Engelsen, de Fransen en de Nederlandse protestanten in Europa, die erop uit waren het werk van de katholieke missionarissen in de nieuwe wereld in discrediet te brengen. Hoofdstuk 2. De Maria-verschijningen op de Tepeyac. Tot de eerste Mexicanen die het doopsel ontvingen behoorde prinses Papantzin in 1525. Toen in datzelfde jaar een arme boer en zijn vrouw uit het dorp Cuautitlan, zowat 15 mijl ten noordoosten van Mexico City, eveneens tot de kerk toetraden, nam hij de naam aan van Juan Diego en zijn echtgenote werd Maria Lucia. Onder de eerste christenen was ook de oom van Juan Diego, Juan Bernardino, die in het dorp Tolpetlac woonde, zowat 6 mijl ten zuiden van Cuautitlan. Juan werd geboren in 1474, precies 18 jaar vooraleer Columbus voor het eerst San Salvador aandeed. Nadat hij in zijn kinderjaren zijn ouders verloren had, werd Juan opgevoed door zijn oom. Bij zijn huwelijk verhuisde hij naar Cuautitlan en nam zijn intrek in een lemen hut die slechts 1 kamer had en met stro bedekt was. Hij legde zich toe op de landbouw. Hij vlocht matten uit het riet dat hij in de nabije meren ging snijden, maakte meubelen en werkte als dagloner voor gelijk welke beschikbare karwei in de buurt. Hij bezat ook een huis en wat land in Tolpetlac. Beide huizen waren robuust gebouwd en bevinden zich op de dag van vandaag nog altijd in opmerkelijk goede staat. Juan was een eerder kleine man, vriendelijk maar gereserveerd van aard. Uit het weinige dat we over hem weten, blijkt dat zijn voornaamste deugd de nederigheid geweest is. Hij was uiterst bescheiden en als hij zich op straat vertoonde, slofte hij wat voorovergebogen voort. Hoewel hij tot de middenklasse behoorde en een rudimentaire opvoeding moet genoten hebben, was hij in feite zo arm als de laagste bevolkingsgroep. Het leven was voor hem een voortdurende strijd. Hij vond echter troost in zijn nieuw geloof dat hij met vurige devotie bekleed. Het is opmerkelijk dat hij zichzelf kwam aangeven voor de lering en het doopsel, slechts 2 jaar nadat de eerste Franciscanen in Mexico geland waren. Herhaaldelijk trokken Juan en zijn vrouw te voet naar de 15 mijl verder gelegen Tlatelolco om er de mis bij te wonen. Tlatelolco, om er de mis bij te wonen en de sacramenten te ontvangen en verder onderricht te krijgen in het geloof. Daarvoor moesten ze lang voor dageraad opstaan om een verre voettocht over de heuvelen te beginnen. Want de missionarissen hadden er sterk de nadruk op gelegd dat de gelovigen tijdig moesten aanwezig zijn. Zoals de meeste van zijn rasgenoten waren Juan en zijn echtgenoten van in hun jeugd zulke lange tochten gewoon. Maar met het toenemen der jaren moet de tocht over de golvende terreinen steeds zwaarder zijn gaan wegen. Bij hun aankomst in het nieuwe Franciscanenklooster in Tlatelolco gingen Juan en zijn vrouw op de harde grond zitten, in gezelschap van honderden andere Mexicanen, en luisterden naar de paters die hen geduldig onderrichten in het nieuwe geloof. Uitdrukkingen zoals Amar a Dios, bemin God, en Santa Maria, Heilige Maria, kwamen gemakkelijk en blij over hun lippen. Het contrast tussen de verschrikkingen van het heidendom en de liefde, de vreugde en de brandende hoop van het christendom kon niet groter geweest zijn. Juan's leven verliep rustig en onopvallend tot in 1529 Maria Lucia plots overleed. Het is begrijpelijk dat de schok voor deze eenvoudige Mexicaanse boer behoorlijk zwaar was. Omdat hij geen kinderen had, vond hij het leven in zijn ledig huis met het zwijgende weefgetouw, de ongedekte tafel en de eenzame avonden bijna ondraaglijk.
Ten slotte besloot hij Quautitlan te verlaten en te gaan wonen in de buurt van zijn bejaarde oom in Tolpetlac. Dat had daarboven het voordeel dat hij slechts 9 mijl verwijderd was van de kerk in Tlatelolco. Hij was zijn oom altijd zeer toegewijd geweest en aangezien die alleen leefde, kon Juan nu veel tijd besteden om voor hem te zorgen. Ondertussen leidde hij voort zijn bestaan van boer. Hij kweekte graan en bonen en ging af en toe jagen op wild. Hij zette zijn geregelde tochten over de heuvelen verder om de mis bij te wonen, alhoewel hij rond 1531, toen hij de leeftijd van 57 jaar bereikt had, vlugger vermoeid begon te worden. De afstand was te groot voor zijn oude oom en als Juan in de kille duisternis voor het opgaan van de zon naar Tlatelolco vertrok, moet hij sterk de hem omringende eenzaamheid gevoeld hebben en een groot verlangen naar de aanwezigheid van zijn vrouw. En dan staat er in het vet gedrukt puntjes die voor de dag opgaat. Op de morgen van zaterdag 9 december 1531, die toen het feest was van de onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd, stond Juan naar gewoonte vroeg op en verliet zijn huis om onder de koude sterrenlicht zijn tocht te beginnen over de heuvelende landschappen. Hij wou immers de mis bijwonen ter ere van zijn moeder en koningin. Dit feest had voor hem een bijzondere betekenis. Hadden de paters niet uitgelegd dat de moeder van Christus geboren was zonder de smetter erfzonde en hoe ze reeds vooraf deelgenoten was geworden aan de verdiensten van Calvaria? En zij, de alzuivere en stralende hemelse moeder, was zijn eigen moeder. Hij voelde zijn droefheid wegen en zijn pas versnellen, terwijl de sterren boven hem verbleekten. En terwijl hij zich met deze gedachte voorhaaste, schonk hij nauwelijks aandacht aan de bitterkoude wind die over de kale heuvels blies en aan de scherpe stenen die door zijn lederen sandalen drongen.

Terwijl hij de kam van de Tepeyac-heuvel naderde, met zijn lang vergeten herinnering aan de tempel van Tonantzin, schrok hij plots op bij het horen van flarde muziek in de stille morgenschemering. Hij stond stil en luisterde. Misschien was het zijn verbeelding, maar nee, de muziek was echt en wat nog meer verwonderlijk was, ze was onbeschrijfelijk mooi. Zoals een koor van zoetvloeiende vogelstemmen die de kille lucht vervullen met verrukkelijke liefelijkheid die zijn zintuigen aangreep. Onthutst keek Juan naar het donkere silhouet van de Tepeyac-heuvel vanwaar die heerlijke harmonie als vloeibaar zilver neervloeide. Tot zijn verbazing zag hij gloeiende witte wolk omzoomd door een schitterende regenboog die gevormd werd door stralen verblindend licht dat vanuit de wolk kwam. En plots hield de in vervoering brengende muziek op zonder enig spoor van een echo. Toen hoorde Juan iemand op hem roepen vanaf de nevelige heuveltop. Een vrouwenstem was het, lief en indringend, die als een speer door hem heen scheen te gaan. Juanito, Juan Dieguito, riep ze hartelijk en gebruikte het verkleinwoord van zijn naam. Juan keek naar de rotsige heuveltop. Hij voelde zich inwendig gedwongen de mysterieuze uitnodiging te beantwoorden. Onbevreesd klauterde hij de met stenen bezaaide helling op. Toen hij de 130 voet hoge top bereikt had, stond hij plots oog in oog met een dame van overweldigende glans en schoonheid. Haar gewaad glansde als de zon. De straling van haar persoon verlichtte de omgevende rotsen, mesquite-struiken, prikperen en andere knoestige struiken die in de buurt groeiden, met zo'n felle kleur als stonden ze achter het loodglasraam van een of andere prachtige kathedraal. Ze scheen zeer jong te zijn, misschien 14 jaar, en toen ze hem uitnodigde naderbij te komen, deed Juan enkele aarzelende passen en zonk in aanbidding op zijn knieën neer, overweldigd door de lieflijkheid van het visioen. Juanito, mijn zoon, waar gaat je heen? Haar stem klonk zacht en lief. Haar toon was vol waardering. Edele dame, hoorde hij zichzelf zeggen. Ik ben op weg naar de Tlatelolco om er de mis te horen. De dame glimlachte erkentelijk en zei: wees er zeker van, dierbaarste van mijn zonen, dat ik de volmaakte en eeuwige maagd Maria ben, de moeder van de ware God door wie alles leeft. De Heer van alles, die meester is van hemel en aarde. Ik wens vurig dat hier in Teocalli, dus een tempel, wordt gebouwd waar ik al mijn liefde en medelijden zal tonen en waar ik mijn hulp en bescherming aan de mensen zal geven. Ik ben de vergevingsgezinde moeder, de moeder van al diegenen die met elkaar verbonden leven in dit land. De moeder van heel de mensheid, van al diegenen die mij beminnen, van degenen die tot mij roepen, van degenen die op mij vertrouwen. Hier zal ik luisteren naar hun geween en hun geweeklaag. Ik zal hun lijden verzachten en hun noden en tegenslagen verlichten. Daarom, opdat mijn intenties werkelijkheid zouden worden, ga naar het huis van de bisschop van Mexico City en zeg hem dat ik u gezonden heb en dat het mijn wens is dat hier een Teocalli gebouwd wordt. Vertel hem alles wat je gezien en gehoord hebt. Wees ervan overtuigd dat ik u dankbaar zal zijn en u zal belonen als je welwillend doet wat ik u gevraagd heb. Nu je mijn woorden gehoord hebt, mijn zoon, ga en doe alles zo goed je kunt. Juan boog zeer diep en zei onderdanig: heiligheid, dame, ik zal alles doen wat je gevraagd hebt. Dan nam hij afscheid van haar, daalde de stenige helling van Tepeyac af en begaf zich in een staat van vervoering naar Mexico City. De boodschapper van de moedergods. De zon was nauwelijks in de kille blauwe lucht verschenen toen Juan de dam van het Texcoco-meer overstak en door de Noorderpoort de stad betrad.
Terwijl hij zijn weg zocht naar het huis van de bisschop door de nog slapende stad, vroeg hij zich ongemakkelijk af hoe hij door de prelaat zou ontvangen worden, want hij was zich wel bewust van zijn grove kleding en zijn lage status. Hij betwijfelde of de bisschop zijn onwaarschijnlijk verhaal zou geloven. En erger nog, de dienaren van zijn eminentie, die zouden hem misschien slaan of honden op hem loslaten, omdat hij hun huiselijke rust op dit vroege uur kwam storen. Zijn hart kromp ineen bij het vooruitzicht, maar vermits het de koningin des hemels was die hem die opdracht gaf en belast had, besloot hij ermee door te gaan. Traag en beslist klopte hij op de deur van het bisschoppelijk paleis. Ze werd geopend door een dienaar. Juan vroeg naar de bisschop gebracht te worden. Zoals te verwachten was, schrok de dienaar van zijn onverzorgde verschijning en bekeek hem achterdochtig. Juan herhaalde geduldig zijn verzoek. Na enige aarzeling scheen de dienaar van mening te veranderen. Hij ging opzij staan en leidde Juan in een patio waar hij hem zei te gaan zitten en te wachten. Een uur ging voorbij. En Juan begon zich af te vragen hoe lang hij daar nog zou moeten zitten in de bijtend koude lucht. De scherpe wind sneed hem als een mes. Want die stad die ligt 7000 voet boven de zeespiegel. En hij trok zijn mantel of tilma wat vaster rond zijn rillend lichaam en wreef zijn handen over elkaar in een poging om ze warm te houden. Ten slotte verscheen een officieel persoon in de deuropening en kondigde aan dat zijn eminentie bereid was hem te ontvangen. Bisschop Zumarraga stond op om zijn ongewone bezoeker te groeten met zijn gewone hoffelijkheid en vriendelijkheid en liet een tolk komen, een Spanjaard genaamd Juan González. Deze laatste was een welopgevoede 31-jarige man die de Aztekentaal geleerd had op zijn reizen doorheen het uitgestrekte land om de verafgelegen missieposten te helpen. Als gevolg daarvan werd hij tot officiële tolk van de bisschop benoemd en maakte deel uit van de bisschoppelijke huishouding. Terwijl hij voor de prelaat knielde en zijn zenuwachtigheid onderdrukte, vertelde Juan Diego zijn buitengewone belevenis zo goed hij kon en herhaalde de boodschap van de dame precies zoals hij ze gehoord had. De bisschop die krabde aan zijn wenkbrauw en keek onderzoekend naar het getaande gelaat van de Mexicaan in een poging om vast te stellen of die de waarheid sprak. Terwijl hij luisterde, kwam hij willensnillens onder de indruk van dit klaarblijkelijke eerlijkheid en nederigheid van Juan. Hij vroeg hem waar hij woonde en wat zijn beroep was. Ondervroeg hem dan over het evangelie en zijn geloofsbeleving. De antwoorden van Juan voldeden de bisschop. Maar wat het verhaal over de koningin des hemels betrof, die hem zou verschenen zijn, Zumarraga zuchtte en aarzelde. De bisschop schudde traag het hoofd. En toen Juan hem met verslagenheid aanstaarde, legde de prelaat zacht zijn hand op diens schouders en zei op een sussende toon: "Je moet terugkomen, mijn zoon, als ik meer tijd heb om naar u te luisteren. Ondertussen zal ik nadenken over wat je me verteld hebt en ik zal beslist rekening houden met de goede wil en de ernstige wens die u naar mij hebt doen komen." Hij deed hem teken dat het onderhoud afgelopen was en Juan stond op, terneergeslagen en zich bewust van het feit dat hij niet geslaagd was in de zending die Maria hem had opgedragen. Alhoewel hij dit allerlings verwacht had, was het negatief besluit van de bisschop een schok voor hem. Het volgende ogenblik werd hij door een ruime gebouw geleid, voorbij een groepje officiëlen en bedienden die hem met een geamuseerde blik naoogden. En weldra bevond hij zich in de stofferige straat. Het is waar, zijn eminentie was vriendelijk en minzaam geweest, maar de lachlust van zijn huishouding had zijn bittere ontgoocheling versterkt. Met een zwaar hart schokte hij noordwaarts de stad door en de dam over in de richting van Tepeyac.

Stuur toch iemand anders. Toen hij de rotsige heuvel naderde, voelde Juan instinctief dat Maria hem zou opwachten op de top. Hij kroop de stenen helling op en zag haar staan, badend in dezelfde bovennatuurlijke glans die hij eerder gezien had. Hij viel meteen op zijn knieën, boog zich in diepe verering neer. Edele Maria, zuchtte hij, ik heb uw bevelen uitgevoerd. Ik trad binnen in de ontvangkamer van de bisschop, alhoewel dit moeilijk ging. Ik sprak met zijn eminentie zoals gij mij gevraagd hebt. Hij ontving me vriendelijk en luisterde aandachtig. Maar toen hij mij antwoordde, scheen het alsof hij me niet geloofde. Juan aarzelde en beet ontgoocheld op zijn lip. Toen ging hij verder. Hij zei tegen mij, je moet een andere keer nog eens terugkomen, mijn zoon, wanneer ik meer tijd heb om rustig naar u te luisteren. Ik zal nadenken over wat je me gezegd hebt en ik zal rekening houden met de goede wil en het ernstig verzoek die u naar mij hebt doen komen. Ik wist aan de manier waarop hij antwoordde dat hij dacht dat ik het verhaal over uw verzoek hier een tempel te bouwen verzonnen had. En daarom smeek ik u, edele Maria, geef de opdracht aan iemand van betekenis, iemand die goed bekend is en geëerd wordt, opdat uw wens in vervulling zou kunnen gaan. Want ik ben maar een simpele boer en gij, Maria, hebt me naar een plaats gezonden die niet past bij mijn stand. Vergeef me als ik u ontgoocheld heb door niet te slagen in mijn zending. Maar de heilige Maria glimlachte teder naar hem en zei, luister, mijn liefste zoon, en begrijp dat ik talloze dienaars en boden heb die ik zou kunnen gelasten met het overbrengen van mijn boodschap. Maar het is nu eenmaal nodig dat gij degene zijt om die zending te ondernemen en dat het door uw tussenkomst en hulp is dat mijn wens vervuld moet worden. Ik dring er zeer bij u op aan morgen weer naar de bisschop te gaan. Zeg hem dat je in mijn naam komt en breng hem duidelijk mijn wens over, namelijk dat hij de Teocalli, de tempel, bouwt die ik vraag. En herhaal dat ik persoonlijk het ben, de maagd Maria, de moeder van God, die u zendt. Terwijl hij naar haar onuitsprekelijk aanmoedigend gelaat keek, voelde Juan zijn zelfvertrouwen groeien en antwoordde, Heilige Maria, ik zal u niet teleurstellen. Op uw verzoek zal ik met blijdschap gaan, alhoewel ik de kans loop weer niet geloofd te worden. Morgen tegen zonsondergang zal ik hier terugkomen en verslag uitbrengen over het antwoord van de bisschop. Hierna stond Juan op, keek een laatste maal naar de stralende aanwezigheid, boog diep neer en nam afscheid. Toen hij thuis kwam, kookte hij zijn avondmaal en ging daarna recht naar bed. Want hij was moe en de dag daarop, een zondag, stond hem weer een lange dagreis te wachten. Enkele uren later stond hij in het donker op en kwam na een tocht zonder wetenswaardigheden aan in de kerk van Santiago Tlatelolco, om er mis te horen en verder in de christelijke leer onderricht te worden. Het was bijna 10 uur toen hij de kerk verliet en naar het nabije Mexico City ging. Terwijl hij voortjokte, overdacht hij hoe hij de dienaars van de bisschop zou kunnen overhalen en weer naar zijn eminentie te brengen. En hoe hij de prelaat ervan zou kunnen overtuigen dat hij de waarheid sprak. De gedachte aan een mislukking maakte hem ongerust. Stel dat de dienaars weigerden hem toe te laten en waakhonden op hem afstuurden. Ze moesten alleen een bevel roepen en hij zou ernstig gebeten worden. Juan mompelde een gebed tot de heilige maagd en stapte resoluut naar het huis van de bisschop. Zeker zou zij hem moed helpen houden en hem een tweede audiëntie verzekeren. Juan Diego opnieuw bij de bisschop. Toen hij de residentie van de bisschop bereikt had, was hij niet verwonderd toen hij begroet werd met nauw verholen ergernis. Eminentie was in beslag genomen door ernstigere zaken, zei men hem botweg, en zou hem onmogelijk kunnen ontvangen. En Juan herhaalde zijn aandrang en zijn verzoek
overwond tenslotte de weerstand van de bedienden en werd grommend naar de patio geleid, waar men hem zei te wachten. Uit de toon waarop de bediende dat zei, kon hij opmaken dat hem weer lang uitstel te wachten stond. De koude wind joeg door de patio en Juan trok zijn tilma vaster om zijn lichaam, terwijl hij op en neer liep en bij zichzelf overwoog hoe hij de bisschop zou kunnen overtuigen van het feit dat het visioen dat hij gehad had echt was. Geregeld gleed een officieel persoon voorbij. Af en toe wierp men hem een boze blik toe. Juan deed of hij het niet zag, maar voelde zich vernederd en verward. Hij was ervan overtuigd dat men hem aanzag voor een onwetende Indiaan. Maar er knaagde ook nog een andere vrees aan zijn hart. Hoe zou hij hun kunnen overtuigen dat hij de waarheid sprak? Ten slotte, nadat hij uren gewacht had, riep iemand zijn naam en werd hij naar de bisschop geleid. Tsumaraga keek op, onthutst hem zo spoedig weer te zien, maar hij ontving hem met zijn gewone hoffelijkheid, er zich niet van bewust dat zijn bezoeker zo lang had moeten wachten. Juan wierp zich onmiddellijk op de knieën en herhaalde de boodschap van Maria met al de vurigheid die hij kon opbrengen. Maar de volheid van zijn gemoed en het lange wachten in de kou waren dit keer te veel voor hem. Tranen sprongen in zijn ogen en de woorden rolden hartstochtelijk uit zijn mond toen hij met samengevouwen handen pleitte voor de inwilliging van het verzoek van Maria. Tsumaraga was verveeld door dit vreemd gedrag. Hij legde een hand op de schouder van de Mexicaan en op vriendelijke, vaderlijke toon vroeg hij hem zich te vermannen en zijn vragen te beantwoorden. Juan haalde diep adem en herstelde zich. Waar hebt ge haar gezien? Vroeg de bisschop. Hoe zag ze eruit? Hoe lang is ze bij u gebleven? En de Mexicaan vertelde opnieuw alles wat er op de Tepeyac-euvel gebeurd was. En gedurende het strenge kruisverhoor dat volgde, sprak hij zich in geen enkel detail van zijn verhaal tegen. De bisschop verlangt een teken van de hemel. Tsumaraga was onder de indruk, maar hij ging zich niet laten verleiden om een tempel te bouwen op die verafgelegen plaats, alleen op basis van de onbevestigde bewering van een Indiaan. Hoe kon hij er zeker van zijn dat deze man niet leed aan een of andere vorm van zelfbedrog? Hij moest iets meer overtuigends hebben, zoals een teken van de hemel. Toen hij dit hoorde, voelde Juan een straaltje hoop. Heer, vroeg hij gestriftig, welk soort teken verlangt gij? Ik zal onmiddellijk gaan en het aan de hemelse dame die mij zond vragen. Verwonderd misschien door dit antwoord, aarzelde de bisschop en liet dan verstaan dat hij het aan de veronderstelde verschijning overliet dat teken te bepalen. En daarop liet hij Juan gaan. Onmiddellijk nadat hij vertrokken was, gaf Tsumaraga aan verscheidene betrouwbare helpers het bevel Juan ongezien te volgen, te onderzoeken waarheen hij ging en met wie hij sprak. Dat gebeurde. Hem op een veilige afstand volgend hielden ze hem in het oog terwijl hij de stadspoort verliet en over de dam in de richting van Tepeyac liep. Toen hij een ravijn nabij de heuvel bereikt had, verdween hij plots uit hun gezicht. De mannen van de bisschop zochten overal, klommen over rotsen, gluurden in holen, maar niemand was te zien. Verveeld door al die last die hij hun berokkende, gaven ze tenslotte hun zoeken op en keerden terug naar de stad, waar ze aan de bisschop vertelden dat de Mexicaan klaarblijkelijk een bedrieger was die hen allemaal had beetgenomen. Ze stelden daarboven voor hem te straffen en een lesje te geven als hij de onbeschaamdheid zou hebben nog terug te komen. Tsumaraga zei niets. Hij had besloten zijn oordeel in beraad te houden tot hij meer wist over het teken dat hij gevraagd had. Terwijl men hem aan het zoeken was, had Juan de oneffen helling van Tepeyac beklommen en bevond zich eens te meer in de stralende nabijheid van de moedergods. De schitterende aureool die haar omgaf, hulde hem in een lichtende nevel en verborg hem voor het gezicht. Hij wierp zich aan haar voeten neer en stortte zijn hart uit in een vloed van spijt.
Niemand had zijn verhaal geloofd. Hij had zijn best gedaan, maar was niet geslaagd. Of Maria hem alstublieft een teken wou geven om de bisschop ervan te overtuigen dat hij de waarheid sprak. Kom morgen terug naar hier. Toen zijn beangstigd praten eindelijk ophield, lachte Maria hem teder toe, volledig instemmend met al zijn inspanningen. Dat is zeer goed, mijn zoon. Kom morgen hier weer en je zult het teken krijgen waarnaar hij gevraagd heeft. Dan zal hij u geloven en u niet langer verdenken. Let op mijn woorden, mijn zoon. Ik zal u rijkelijk belonen voor al de last, het werk en de moeite die gij u om mijnentwege getroost hebt. Ge moogt naar huis gaan. Morgen zal ik hier op u wachten. En Juan keerde naar Tolpetlac terug, vol vreugde over de woorden van Maria en met het gevoel dat een grote last van zijn schouders genomen was. Toen hij die avond zijn geliefde oom Juan Bernardino ging bezoeken, was hij zeer ontdaan toen hij ontdekte dat die aan Cocolixte leed. De gevreesde koorts die altijd de dood tot gevolg heeft. Juan liet onmiddellijk de dorpsdokter komen die zijn best deed om met kruidenaftreksels het lijden van de oude man te verlichten, maar de toestand van de zieke verslechterde. Heel de nacht en de dag daarop zag Juan Diego met gebroken hart. Hij zat naast het bed van zijn oom, verzorgde hem en beurde hem op zo goed als hij kon. En zeker zou Maria zijn positie begrijpen en hem verontschuldigen, omdat hij niet naar Tepeyac was gekomen. Tegen zonsondergang werd het duidelijk dat zijn oom op sterven lag. De getroffen man smeekte zijn neef zich naar Tlatelolco te haasten en een priester mee te brengen om zijn biecht te horen en de laatste sacramenten toe te dienen. Om die wens te vervullen vertrok Juan rond 4:00 's morgens. Hij stapte zo snel hij kon, want hij wist dat zijn oom nog maar enkele uren te leven had. Volgende keer gaan we verder met Juan Diego komt de afspraak niet na. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars van Radio Maria, en tot een volgende leesbeurt.

vormen als geen tegenslag mij raakt? Hoe leer ik volharden als alles voor de wind gaat? En hoe leer ik tevredenheid als ik zomaar alles krijg? Hoe kan ik overwinnen als ik niets ken van de strijd?

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit een nieuw kerkelijk document met de titel E Supremi Apostolatus. Bij aanvang van het pontificaat van de heilige paus Pius X over alles herstellen in Christus. En dat was ook zijn wapenspreuk. Gepubliceerd op 4 oktober 1903. De inleiding begint met artikel 1. De gevoelens van de paus bij zijn verheffing. Nu wij voor de eerste maal het woord tot u gaan richten, vanaf de leerstoel van het opperste apostelambt, waarop wij door een onnaspeurlijk raadsbesluit van God verheven zijn, houdt niets er ons van terug u in herinnering te brengen, onder welke vloed van tranen en met welke dringende beden wij getracht hebben deze schrikwekkende last van het pontificaat van ons af te wenden. Inderdaad, al staan we in verdiensten ver beneden Anselmus, toch mogen we, denken we, op ons geval de jammerklachten toepassen die deze grote heilige uitte, toen hij zich, ondanks zijn tegenzin en tegenstand, gedwongen zag de bisschoppelijke waardigheid op zich te nemen. Ja, dezelfde uitingen van droefheid die hij voor zich toen liet horen, mogen ook wij op onze beurt doen horen, om te tonen in welke gesteltenis van geest en wil wij de zeer zware taak aanvaard hebben van herder over Christus' kudde. Mijn tranen, zo schrijft hij, mijn kreten, het luide zuchten van mijn hart zijn mijn getuigen. Ik herinner me niet dat me ooit tevoren bij enig verdriet zulke tekenen van droefheid ontsnapt zijn voor die dag waarop ik het zware lot van het episcopaat van Canterbury op mij zag neerkomen. Allen die op die dag mijn gelaat aanschouwden, moeten dat bespeurd hebben. Ik geleek in gelaatskleur meer op een dode dan op een levende. Ik was bleek van ontzetting en smart. Tegen deze verkiezing, of liever tegen deze op mij uitgeoefende

beroepende dwang heb ik mij, ik kan het naar waarheid verzekeren, tot de dag van heden toe zo goed ik kon verzet. Maar thans, of ik wil of niet, zie ik mij gedwongen te erkennen dat Gods oordelen zich dagelijks meer en meer tegen mijn pogingen verzetten, zodat ik geen enkel middel meer zie om eraan te ontkomen. Ik ben overwonnen door het geweld, niet zozeer van mensen als van God, waartegen geen menselijk verstand iets vermag. Ik heb gebeden, zoveel ik kon. Ik heb alles beproefd om te verkrijgen dat die kelk, indien mogelijk, mij voorbij zou gaan zonder hem te moeten drinken. Maar thans begrijp ik dat er voor mij maar één besluit overblijft: aan mijn eigen zin en wil te verzaken en mij aan Gods zin en wil geheel en al over te geven. Aldus de heilige Anselmus bij de aanstelling van het episcopaat van Canterbury. Artikel 2. De redenen van zijn weerzin. Paragraaf 1. Zijn eigen kleinheid en de grootheid van zijn voorganger. We hadden ongetwijfeld vele en ernstige redenen om weerstand te bieden. We konden ons immers vanwege onze zwakheid de eer van het pontificaat in geen enkel opzicht waardig achten. En dan, wie zou niet ontsteld zijn bij de gedachte tot opvolger te worden aangewezen van een man die gedurende de bijna 26 jaren waarin hij de kerk met grote wijsheid bestuurde, door zulke onvermoeide geestkracht, door zulke schittering van alle deugden uitmuntte, dat hij de bewondering zelfs van tegenstanders afdwong en door zijn luisterrijke daden zijn naam de wijding der onsterfelijkheid heeft geschonken. Paragraaf 2. De treurige toestand waarin de mensheid verkeert. Vervolgens, om de andere redenen stilzwijgend voorbij te gaan, bevoelden ons op zijn allerhevigst afgeschrikt bij het gezicht van de diep treurige toestand waarin de mensheid op het ogenblik verkeert. Want wie zou niet weten dat de maatschappij tegenwoordig, meer dan in het verleden, ten prooi is aan een zware, diep ingewortelde ziekte die van dag tot dag verergert, die aan haar binnenste knaagt en haar ten ondergang voert. Ge begrijpt, eerbiedwaardige broeders, welke die ziekte is. Het is de afval, de afscheiding van God. Niets is er waar de ondergang zekerder mee verbonden is, volgens het woord van de profeet. Want zie, die u verlaten gaan zeker te gronde. Tegen die vreselijke ramp, zo zagen we, moeten we krachtens het ons opgedragen opperpriesterlijke ambt ons te weerstellen. We achten immers het bevel van God tot ons gericht, zoals aan de profeet Jeremia, hoofdstuk 1, vers 10. Zie, heden geef ik u volmacht over volken en koninkrijken, om uit te roeien en af te breken, om op te bouwen en te planten. Maar in het bewustzijn van onze zwakheid schrikten wij terug voor een taak die geen uitstel duldt en tegelijk zo vol van moeilijkheid is. Artikel 3. Pius doel bij zijn pontificaat. Evenwel, nu het God eenmaal behaagd heeft onze geringe persoon
tot deze volheid van macht te verheffen, scheppen wij moed in Hem die ons versterkt. Zoals staat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi, hoofdstuk 4, vers 13. Steunend op Gods kracht zetten we de hand aan het werk en verklaren wij dat ons enig doel bij de uitoefening van ons pauselijk ambt is alles in Christus herstellen, opdat Christus alles en in allen zij. Artikel 4. Zijn programma en leuze. Daar zullen er zeker zijn die het goddelijke met een menselijke maatstaf metend, zullen trachten onze innerlijke bedoelingen uit te vorsen en die te verdraaien in de zin van aardse belangen en partijdoeleinden. Om hun alle ijdele verwachtingen af te snijden, verzekeren wij met alle beslistheid dat we niets anders willen zijn en dat we met Gods hulp voor de menselijke maatschappij ook niets anders zullen zijn dan de bedienaar van God, met wiens gezag wij zijn bekleed. Gods belangen zijn onze belangen en het staat bij ons vast. Daaraan zullen wij al onze krachten, ja, ons leven wijden. Wanneer men ons dus naar een leuze vraagt om onze innerlijke bedoeling te openbaren, dan zullen wij altijd slechts deze leuze geven: alles herstellen in Christus.

Hoofdstuk 1. Het doel van de paus. Alles herstellen in Christus. Artikel 1. Een geweldige strijd tegen God is aan de gang. Als we nu dit heerlijke werk gaan ondernemen en altijd blijven voortzetten, hebben wij, eerbiedwaardige broeders, als hoogste aanmoediging de zekerheid dat gij allen onze krachtige helpers zult zijn om het te voltooien. Immers, om daaraan te twijfelen, zouden we u zeker ten onrechte voor onwetend of voor onverschillig moeten houden tegenover de misdadige strijd die op het ogenblik bijna overal tegen God is ondernomen en voortdurend wordt aangewakkerd. Want waarlijk, de volken razen en de naties maken ijdele plannen tegen hun schepper. De kreet van Gods tegenstanders, ga weg van ons, is haast algemeen geworden. Vandaar bij zeer velen niet de minste eerbied meer voor de eeuwige God. Men houdt in het particuliere, in het openbare leven, in geen enkel opzicht rekening meer met zijn soeverein wezen. Ja, nog meer, men spant alle krachten in, men wendt alle middelen aan om zelfs de herinnering aan God en de notie van God geheel en al te doen verdwijnen. Artikel 2. Men zou haast vrezen dat de antichrist reeds op aarde is. De overweging hiervan doet onwillekeurig de vrees opkomen dat deze verdorvenheid van de gemoederen een voorproef en als het ware het begin is van alle rampen die op het einde der tijden te wachten staan. En dat de zoon des verderfs, waarvan de apostel spreekt in de tweede brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vers 3, reeds hier op aarde verblijft. Zo groot is namelijk de vermetelheid, zo hevig de razende woede, waarmee men overal de eerbied voor de godsdienst aanvalt, de leerstukken van het geloof bestrijdt, en hardnekkig poogt alle plichtsbetrekkingen van de mens met God af te schaffen en totaal te vernietigen. Van de andere kant, en dat is volgens dezelfde apostel het karakteristieke kenteken van de antichrist, de mens heeft zich in ongeëvenaarde overmoed op de plaats van God gedrongen en zich verheven tegen al wat God heet. Zo ver is hij daarin gegaan dat hij, hoewel niet in staat de kennis van God geheel in zich te vernietigen, toch Gods opperhoogheid verworpen heeft en voor zichzelf deze zichtbare wereld als het ware tot een tempel heeft gewijd, om zich door de overigen te laten aanbidden. In diezelfde brief aan de Thessalonicenzen, een vers later, vers 4 van het tweede hoofdstuk, schrijft de heilige apostel Paulus: hij zet zich neer in Gods tempel en geeft zich uit voor God. Artikel 3. De einduitslag van de strijd is zeker Gods zegepraal. Welke de uitslag zal zijn van deze strijd van de stervelingen tegen God, daarover kan wel geen verstandig mens in twijfel zijn. Zeker, de mens die zijn vrijheid misbruikt, heeft de vrijheid, het recht en het gezag van de Schepper aan te randen, maar de overwinning is altijd aan de kant van God. Ja, zelfs de ondergang is juist dan het meest nabij als de mens
in de hoop te triomferen, zich met groter vermetelheid verheft. God zelf waarschuwt ons hieromtrent in de Heilige Schrift. Hij doet namelijk alsof hij de zonden van de mensen niet ziet. Naar het boek Wijsheid, hoofdstuk 11, vers 24. Alsof hij zijn macht en opperhoogheid vergeten heeft. Maar dan, opeens, na die schijnbare terugtocht, reist hij op als een held, dronken van de wijn, die opstaat uit de slaap, naar Psalm 77. En zal hij de kop van zijn vijanden verpletteren, naar Psalm 67, vers 22. Opdat allen zullen weten dat God de koning is der ganse aarde en de heidenen leren dat ze maar mensen zijn. Verwijzing naar Psalm 9, vers 21. Artikel 4. We moeten trachten Gods overwinning te bespoedigen. Dit alles, eerbiedwaardige broeders, nemen wij met vast geloof aan en verwachten we. Maar dit belet niet dat ook wij, ieder voor ons deel, Gods werk trachten te bespoedigen. Dat doen we niet alleen door voortdurend te bidden: sta op, Heer, laat de mens niet de overhand krijgen. Maar, en dat is van meer belang, dat doen we ook door met woord en daad, in het volle licht, Gods opperheerschappij over de mens en over ieder schepsel met nadruk te belijden en te verdedigen, met het doel dat zijn heersersrecht en macht door allen met heilige eerbied worden erkend. Artikel 5. Dat is ook in het belang van de mensheid. Zo doen is niet alleen een plicht die volgt uit de natuur, maar is ook een eis van het algemeen belang van de mensheid. Wiens hart immers, eerbiedwaardige broeders, zou niet door angst en droefheid bevangen zijn, als hij ziet hoe de mensen in een tijd die terecht groot gaat op de vooruitgang van de beschaving, voor het merendeel onderling zo gruwelijk verdeeld zijn dat het bijna is een strijd van allen tegen allen. Zeker, in aller hart woont het verlangen naar vrede, en geen mens die er niet luid om roept. Maar het is een ongerijmdheid vrede te zoeken als men God verwerpt. Want waar God afwezig is, daar is de gerechtigheid verbannen. En waar de gerechtigheid verbannen is, daar hoopt men tevergeefs op vrede. Zoals het staat bij de profeet Jesaja, hoofdstuk 32, vers 17. De vrede is het werk der gerechtigheid. Artikel 6. Terugkeer tot God is de enige weg naar vrede en orde. We weten het. Daar zijn er velen die uit verlangen naar vrede, dat is de rust van de orde, zich aaneensluiten tot bonden en partijen, die ze de partij der orde noemen. Ijdele hoop, verloren moeite. Daar is maar één partij der orde die te midden van de verwarring de vrede kan brengen. De partij van de aanhangers van God. Die partij moet men dus bevorderen. Haar leden zoveel mogelijk vermeerderen, als we door liefde voor een veilig, rustig bestaan bezield worden. Artikel 7. Terugkeer tot God kan enkel geschieden door Jezus Christus.
Maar, eerbiedwaardige broeders, juist deze terugkeer van de volken tot erkenning van Gods opperhoogheid en gezag zal, ondanks alle pogingen, nooit anders kunnen geschieden dan door Jezus Christus. Immers, de apostel waarschuwt ons in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 11. Niemand mag een ander fundament plaatsen dan wat gelegd is, en dat is Jezus Christus. Want Hij alleen is het die de Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden, zoals weer klinkt in het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 36. De afstraling van zijn glorie en de afdruk van zijn wezen, zoals geschreven staat in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 1, vers 3. Waarachtig God en waarachtig mens, zonder wie niemand tot de noodzakelijke kennis van God kan komen, want niemand kent de Vader dan de Zoon, alleen, en Hij aan wie de Zoon het openbaren wil. We horen het weer klinken in het heilig evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 11, vers 27. Artikel 8. Dus, alles herstellen in Christus en terugkeer tot God is één en dezelfde zaak. Hieruit volgt, alles herstellen in Christus en de mensen terugbrengen tot gehoorzaamheid aan God is één en dezelfde zaak. Al onze zorgen moeten dus hierop gericht zijn, het mensdom onder Christus heerschappij terug te brengen. Is dat bereikt, dan is het daardoor reeds tot God teruggekeerd. We zeggen tot God, niet tot een werkeloze God die zich om de mensen niet bekommert, zoals de onzinnige beweringen van de materialisten er een hebben gemaakt, maar tot de levende en ware God, één in wezen, drievuldig in personen, de schepper van de wereld, de alwijze bestuurder van het heelal, en eindelijk de oneindige rechtvaardige wetgever, die de schuldigen straft en voor de deugden de haar beloofde beloningen heeft bereid. Artikel 9. De weg naar Christus is de kerk. Verder, de weg die ons naar Christus leidt is duidelijk, de kerk. Daarom zegt Chrysostomus terecht, de kerk is uw hoop, de kerk is uw redding, de kerk is uw toevluchtsoord. Daartoe namelijk heeft Christus haar ten koste van zijn bloed gesticht. Aan haar heeft hij zijn leer en de voorschriften van zijn wetten toevertrouwd, tegelijk met de goddelijke genadegaven die de mensen heiliging en zaligheid brengen. Ge ziet dus, eerbiedwaardige broeders, welke taak ten slotte aan ons en tegelijk aan u is opgedragen. Het gaat erom de maatschappij die van Christus wijsheid is afgedwaald tot een leven volgens de kerk terug te brengen. De kerk op haar beurt zal haar aan Christus onderwerpen en Christus aan God. Als we dit met Gods hulp bereiken, dan zullen we de vreugde genieten, de onrechtvaardigheid voor de rechtvaardigheid te zien plaatsmaken en met blijdschap horen een machtige stem uit de hemel. Thans is gekomen het heil en de macht, het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde, zoals weer klinkt in het boek Openbaring van Johannes, hoofdstuk 12, vers 10. De verwezenlijking echter van deze wensen vordert als voorwaarde de inspanning van alle mogelijke krachten tot algehele uitroeiing
van de monsterachtige, verfoeilijke misdaad van onze tijd, de zelfvergoding van de mens. Verder, de heilige wetten en raden van het evangelie moeten weer in haar vroeger aanzien hersteld worden. De door de kerk overgeleverde waarheden moeten met meer grondigheid verkondigd worden. Haar leer namelijk over de heiligheid van het huwelijk, over de opvoeding en het onderwijs van de jeugd, over de eigendom en het gebruik van de goederen, over de plichten van de onderdanen jegens de overheden en uiteindelijk het ware evenwicht tussen de maatschappelijke standen moet worden hersteld volgens de christelijke leer en zeden. Artikel 10. Het slot van dit eerste deel. Zie daar wat wij van onze kant overeenkomstig Gods aanwijzing ons bij ons pontificaat als doel stellen en waarvoor we naar best vermogen zullen blijven werken. Uw taak echter, eerbiedwaardige broeders, zal het zijn door uw heiligheid, uw wetenschap, uw ondervinding en vooral door uw ijver voor de glorie Gods onze pogingen te ondersteunen, zonder enig ander doel dan dat in allen Christus gevormd worden. Zoals beschreven in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 19.

Hoofdstuk 2. De middelen om het doel van de paus te bereiken. Welke nu de middelen zijn om zulke grote zaak te bereiken, behoeven wij nauwelijks te zeggen, want ze liggen voor de hand. Artikel 1. Zorg voor goede priesters. Onze eerste zorg moet zijn Christus te vormen in degenen die krachtens hun ambtsplicht bestemd zijn om Christus in anderen te vormen. We bedoelen hier de priesters, eerbiedwaardige broeders. Allen immers die de heilige wijdingen ontvangen hebben, moeten weten dat ze bij het volk, waaronder zij leven, dezelfde zending hebben die Paulus naar zijn eigen getuigenis op zich genomen had, zoals hij dat uitdrukt in die innig tedere woorden in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 19. Mijn kinderkens, voor wie ik opnieuw barensweeën moet lijden, eer Christus in u is gevormd. Maar hoe kunnen ze die taak vervullen als ze niet eerst zichzelf met Christus hebben bekleed, en dat wel zo dat ze de woorden van dezelfde apostel mogen gebruiken: ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij, zoals staat in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 2, vers 20. Of in de brief aan de Filippenzen: Christus is mijn leven, hoofdstuk 1, vers 21. Weliswaar geldt voor alle gelovigen de aansporing om een volwassen man te worden en de mannenmaat van de volmaakte Christus te bereiken, zoals staat in de brief aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 4, vers 13. Maar toch is ze bij uitstek bedoeld voor hem die de priesterlijke bediening uitoefent. Deze wordt een andere Christus genoemd, niet enkel omdat hij deelt in Christus' macht, maar ook omdat hij door navolging van Christus' werken Christus in zijn eigen persoon moet uitbeelden. Paragraaf 1. Zorg voor de seminariën. Doch als dat zo is, hoe groot en ernstig moet dan uw zorg zijn, eerbiedwaardige broeders, om de geestelijkheid tot een in alle opzichten heilig leven te vormen. Al het overige, wat dan ook, moet hiervoor wijken. Bijgevolg moet uw hoofdzorg zijn de juiste inrichting en leiding van uw priesterseminaries en de volle bloei daarvan in zuiverheid van leer en heiligheid van leven. Laat het seminarie die vreugde van uw hart zijn en verzuimt voor het welzijn ervan niets van hetgeen door het Concilie van Trente met de grote wijsheid is bepaald. Paragraaf 2. Voorzichtigheid bij het toelaten tot de heilige wijdingen. Wanneer dan de tijd gekomen is om de kandidaten tot de heilige wijdingen toe te laten, vergeet dan, bid ik u, niet wat Paulus aan Timotheus schreef: leg niemand overijld de handen op. In de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 5, vers 22. Bedenkt met de grootste aandacht, zoals degenen die je tot het priesterschap zult toelaten, zijn, zo zullen meestal ook de gelovigen zijn. Houd daarom geen rekening met enig particulier belang, wat dan ook, maar let uitsluitend op God, de kerk en het eeuwige geluk van de zielen, om te voorkomen dat ge u, zoals de apostel waarschuwt in datzelfde vers, aan vreemde zonden schuldig maakt. Paragraaf 3. Zorg voor de jonge priesters,
hen vooral vormen tot zielzorgers. Verder, de jonggewijden uit het seminarie vertrokken priesters moeten uw ijverige zorgen niet missen. We sporen u uit het diepst van onze ziel aan. Uw hart moet voor hen van hemels vuur branden en laat hen meermalen tot u komen. Vuurt hen dan aan. Wekt in hen het brandend verlangen om alleen voor God en het heil der zielen te leven. Wij, voor ons, eerbiedwaardige broeders, zullen er met de grootste zorg voor waken dat de leden van de geestelijkheid zich niet laten vangen door de listen van een nieuwe, een pseudo-wetenschap, die niet de geest van Christus ademt, maar wier streven het is door fraai ingeklede en sluwe schijnbewijzen de dwalingen van het rationalisme en semi-rationalisme ingang te doen vinden. Daartegen waarschuwde Paulus reeds Timotheus toen hij schreef in zijn eerste brief, hoofdstuk 6, vers 20: Bewaar het toevertrouwde pand en vermijd de onheilige nieuwe woorden en de tegensprekingen der valselijk zogenaamde wetenschap door het belijden waarvan sommigen van het geloof zijn afgevallen. Dit belet ons echter niet om die jonge priesters, die zich op nuttige studies op elk gebied van wetenschap toeleggen, om zich beter te wapenen voor de verdediging van de waarheid en de weerlegging van de lasteringen van de vijand van het geloof, onze lof waardig te achten. Maar we kunnen het niet verhelen, ja, we komen er heel openlijk voor uit. De eerste prijs zullen wij altijd toekennen aan degenen die, zonder de gewijde en de menselijke wetenschappen te verwaarlozen, zich toch rechtstreeks wijden aan de zielzorg, door het waarnemen van de bedieningen, welke een priester betamen, die vol ijver is voor de glorie van God. We ondervinden een grote droefheid en een voortdurend harteleed, weer klinkt het in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 9, vers 2, als we zien dat de klacht van Jeremia's ook op onze tijd van toepassing is. De kinderen vroegen om brood, maar niemand die het hun brak. Want onder de geestelijkheid zijn er die, al naar hun neiging het ingeeft, zich wellicht wijden aan dingen van veeleer schijnbaar dan werkelijk nut. Daarentegen telt men er niet zoveel die naar het voorbeeld van Christus het woord van de profeet tot het hunne maken. De geest des Heren heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te prediken, om te genezen die vermorzeld zijn van harte, om aan gevangenen verlossing te verkondigen en aan blinden het gezicht. Zoals weer klinkt in het heilig evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 4, versen 18 tot 19. Paragraaf 4. Ze moeten zich bovenal wijden aan het godsdienstonderricht. En toch, wie ziet het niet in, eerbiedwaardige broeders? Als de mensen zich nu eenmaal vooral door verstand en vrijheid laten leiden, is dan het onderricht in de godsdienst niet het voornaamste middel om Gods heerschappij in de zielen te herstellen? Hoe groot is het getal van hen die Christus haten, die voor de kerk, voor het evangelie, een afschuw hebben, meer uit onwetendheid dan uit boosheid? Men zou van hen terecht kunnen zeggen: ze beschimpen wat zij niet kennen. In dit verschijnsel kan men waarnemen niet alleen bij het gewone volk of bij de grote massa van de onderste lagen van de bevolking, die juist door haar levensomstandigheden licht tot dwaling wordt gebracht,
maar ook bij de beschaafde standen. En zelfs bij mensen die overigens een meer dan middelmatige ontwikkeling bezitten. Daar ligt voor de meesten de oorzaak van de geloofsafval. Men mag immers niet toegeven dat het geloof verloren gaat als gevolg van de vorderingen van de wetenschap. Het is veeleer de onwetendheid die de oorzaak is. Waar dan ook de onwetendheid het grootst is, daar is ook de geloofsafval het grootst. Dat was de reden waarom Christus de apostelen het bevel gaf: gaat en onderwijst alle volken. Zoals weer klinkt in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19. Paragraaf 5. De liefde is hierbij het beste middel. Maar om nu van de taak van onderrichten en de ijver daarvoor de verhoopte vruchten te zien en Christus te vormen in allen, is er geen machtiger middel dan de liefde. Laat dit diep in uw geheugen geprent staan, eerbiedwaardige broeders. Immers, de Heer was niet in de storm, zoals we in de eerste boek Koningen, hoofdstuk 19, vers 11 kunnen horen. Men zou zich vergissen als men hoopte door een bitterder optreden zielen voor God te kunnen winnen. Ja, zelfs te vinnige taal tegen de dwalingen, te heftige verwijten tegen de ondeugden, doen soms meer kwaad dan goed. De apostel gaf Timotheus wel de aansporing: weerleg, berisp en bestraf, maar voegde erbij: in alle langmoedigheid. Tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 2. Zeker is dat het voorbeeld dat Christus gegeven heeft. Komt, zo sprak hij volgens de schrift, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u verkwikken. Het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 11, vers 28. En onder die vermoeiden en belasten verstond hij geen anderen dan de mensen in de boeien van zonde en dwaling. Inderdaad, welk een zachtmoedigheid in die goddelijke meester. Welk een tederheid, welk een medelijden voor alle mogelijke ongelukkigen. Waarlijk, Jesaja heeft ons zijn hart getekend in de woorden: ik leg mijn geest op hem, hij zal niet strijden, noch zijn stem verheffen, hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven. We horen het in het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 42, vers 1. Paragraaf 6. Ook tegenover tegenstanders en vervolgers. Die liefde, geduldig en goedertieren, zoals beschreven in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 4, moet zich ook uitstrekken tot onze tegenstanders of vervolgers. Worden wij gescholden, wij zegenen, zei Paulus van zichzelf. Worden we vervolgd, we verdragen het. Worden we gelasterd, we spreken ten goede. Opnieuw, eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 12. Misschien lijken ze slechter dan ze zijn. Het milieu, de vooroordelen, de raad en het voorbeeld van anderen, en tenslotte het verleidende menselijke opzicht, heeft hen bij de partij van de bozen gebracht. Maar hun wil is niet zo bedorven als ze zelf wel willen voorgeven.
Waarom zouden we niet hopen dat de vlam van de christelijke liefde het duister uit hun ziel zal verdrijven en daar tegelijk Gods licht en vrede zal brengen? Soms zal de vrucht van ons werken misschien op zich laten wachten. Maar de liefde laat zich door lang wachten niet uitputten. Ze weet het dat God het loon van de arbeid niet beloofd heeft aan het succes, maar aan de goede wil. Artikel 2. Medewerkers met de priesters. Paragraaf 1. Alle gelovigen. Het is echter niet onze bedoeling, eerbiedwaardige broeders, dat gij en uw geestelijkheid bij het zo moeilijke werk om de volken in Christus te herstellen zonder medehelpers zou blijven. We weten dat God aan iedereen geboden gegeven heeft over zijn naaste. Niet alleen dus degenen die zich aan de heilige bediening gewijd hebben, maar volstrekt alle gelovigen moeten werken voor de belangen van God en de zielen. Natuurlijk niet ieder op zijn eigen gezag en naar zijn eigen inzicht, maar altijd onder de leiding en volgens de wenken der bisschoppen. Want het recht om in de kerk aan het hoofd te staan, te onderwijzen, leiding te geven, is aan niemand verleend dan aan u, die de Heilige Geest gesteld heeft om de kerk Gods te besturen. Zo lezen wij het ook in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 20, vers 28. Paragraaf 2. Katholieke verenigingen, haar eerste en voornaamste doel. De organisaties van katholieken met verschillende doelstelling, maar altijd ten bate van de godsdienst, hebben van onze voorgangers reeds lang goedkeuring en zegen ontvangen. Ook wij geven aan dat uitstekende werk zonder aarzelen onze lof, en wij verlangen vurig dat het zich in steden en op het land krachtig uitbreidt en bloeit. Maar men begrijpt wel wat we bedoelen. Het eerste en voornaamste doel dat dergelijke organisaties moeten beogen, is het onveranderlijk christelijk leven van al de leden. Inderdaad, scherpzinnige besprekingen over allerlei vraagstukken en welsprekende vertogen over rechten en plichten zijn van weinig belang als de daad er niet bij komt. Onze tijd immers vraagt om daden, maar daden van nauwgezette, volledige onderhouding van de goddelijke wetten en de voorschriften van de kerk, van vrijmoedige en openlijke belijdenis van de godsdienst, en tenslotte van werkelijke, alomvattende naastenliefde, zonder rekening te houden met persoonlijke belangen of stoffelijke voordelen. Zulk een heerlijk voorbeeld van zoveel strijders van Christus zal veel meer waarde hebben om de harten te treffen en mee te slepen dan woorden en nog zo keurige verhandelingen. Allicht zullen velen dan hun vrees afleggen, hun vooroordelen en twijfels opzij zetten en zich in ganse scharen tot Christus laten brengen om op hun beurt de kennis van Christus en de liefde tot Christus te verbreiden, die de weg zijn naar het ware, duurzame geluk. Paragraaf 3. Slot van het tweede deel. Heerlijke vooruitzichten. Waarlijk, als in alle steden, in alle dorpen, de geboden van God trouw onderhouden worden, als het heilige er in ere is, als de sacramenten er dikwijls worden ontvangen en als men er alles wat verder tot een christelijk leven behoort in acht blijft nemen, dan zal er verder, eerbiedwaardige broeders, niet veel meer te doen zijn om alles in Christus te herstellen.
en men meende niet dat dit enkel maar zal strekken tot het winnen van de hemelse goederen. Nee, het zal ook een buitengewoon hulpmiddel zijn voor het tijdelijke welzijn en voor de maatschappelijke welvaart. Want is het eenmaal zover, dan zullen de mensen van hogere stand en de rijken, de minder bedeelden volgens de eisen van rechtvaardigheid en liefde te hulp komen. En deze laatsten zullen de moeilijkheden van hun armoediger bestaan met kalmte en geduld dragen. Dan zullen de burgers niet meer luisteren naar de hartstocht, maar naar de wetten. Dan zal de eerbied en de liefde voor de vorsten en alle staatshoofden, wier gezag alleen van God afkomstig is, als een heilige plicht beschouwd worden. Wat zullen we nog meer zeggen? Dan zullen eindelijk allen overtuigd zijn dat de kerk als een stichting van Christus een volledige en algehele vrijheid moet genieten en niet onder vreemde overheersing mag staan. En dat onze vordering van die vrijheid niet enkel een handhaving is van de heiligste rechten van de godsdienst, maar daardoor ook een bescherming van het welzijn en de veiligheid van de volken. Immers, de godsvrucht is nuttig onder alle opzichten, en waar zij onaangetast haar levenskracht uitoefent, zal het volk werkelijk rusten in de volheid van de vrede. Verwijzingen respectievelijk naar de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 8, en het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 32, vers 18.

Hoofdstuk 3. Slot. Artikel 1. Aansporing tot gebed. Moge God, die rijk aan ontferming is, in zijn goedheid dat herstel van alle volken in Christus bespoedigen, want het is niet het werk van hem die wil, noch van hem die loopt, maar van de ontferming Gods, zoals staat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 9, vers 16. En wij, eerbiedwaardige broeders, laten wij in de geest van nederigheid hem omwille van de verdiensten van Jezus Christus die gunst door dagelijks en dringend gebed afsmeken. Laten wij ook gebruik maken van de altijd bereidvaardige tussenkomst van de Moeder Gods. Om die tussenkomst te verkrijgen en naar aanleiding van de omstandigheid dat wij deze brief juist op de feestdag van de Rozenkrans uitvaardigen, verordenen en bevestigen wij alles wat onze voorganger heeft voorgeschreven betreffende de toewijding van de maand oktober aan de Verheven Maagd, door het openbaar verrichten van het Rozenkransgebed in alle kerken. We sporen u bovendien aan om ook de voorspraak in te roepen van de kuise bruidegom van Gods Moeder, de patroon van de kerk, en van de apostelvorsten Petrus en Paulus. Voor de gunstige vervulling van onze wensen en de gelukkige uitslag van al uw ondernemingen smeken we over u in rijke overvloed de hulp van Gods genade af. En als bewijs van de innige liefde waarmee we u en alle gelovigen die de goddelijke voorzienigheid ons heeft willen toevertrouwen, omhelzen, verlenen we met grote liefde in de Heer aan u, eerbiedwaardige broeders, aan uw geestelijkheid en aan uw volk, de apostolische zegen. Gegeven te Rome bij Sint-Pieter, de 4e oktober 1903, in het eerste jaar van ons pausschap.

Tot een volgende keer, dan lezen we u graag voor uit een nieuw kerkelijk document. Van harte een zeer fijne dag gewenst. En graag tot dan.

ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag 29 augustus, waarop wij de marteldood van de heilige Johannes de Doper gedenken. Zoals van alle andere heiligen wordt ook van Johannes de Doper de sterfdag gevierd. Daarbij herdenken wij de omstandigheden waaronder de voorloper van de Heer uit dit leven is heengegaan, als slachtoffer van Herodes' lichtzinnigheid. Zo is Johannes ook in zijn lijden en dood voor Christus uitgegaan. De datum van deze herinnering gaat terug op de inwijding van de kerk, gebouwd boven zijn vermeend graf, de Sabaste in Samaria. De psalm bij de uitnodiging vindt u op pagina 662. We nemen de hymne op pagina 1401. En voor de psalmen gaat u naar pagina 868. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus, het Lam Gods, is in zijn lijden door Johannes vooraf gegaan. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus, het Lam Gods, is in zijn lijden door Johannes voorafgegaan. Komt, laat ons hem aanbidden. Johannes, die naar s'Heeren woord de grootste aller mensen zijt, omdat gij doopt die door zijn bloed de wereld van haar schuld bevrijdt. Gij zijt geen ziener die slechts zag het heil dat in de verte daagt, maar wijst het lam met eigen hand dat alle schuld ter wereld draagt. Gij die het overvloedig loon geniet van uw boetvaardigheid, bekeer ons hart en wijs de weg die regelrecht naar Christus leidt. O goede Vader, geef ons kracht om wegen als Sint-Jan te gaan. Dan oosten wij in overvloed, waar Christus eeuwige gaven staan. Wie zichzelf gering acht, zoals een kind, is de grootste in het rijk der hemelen. Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer. Mijn ogen kijken niet verwaand. Ik streef ook niet naar grote daden, hoger dan ik reiken kan. De stormen zijn bedaard in mij en vredig is mijn geest. Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij. Zoek Israël uw toevlucht bij de Heer, van nu af voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie zichzelf gering acht zoals een kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. Met een oprecht hart heb ik u, mijn God, vol blijdschap alles gegeven. Heer, denk in uw mildheid aan David, aan zijn bezorgdheid voor u, hoe hij de Heer had gezworen, de sterke van Jacob beloofd: ik zal mijn huis niet betreden, niet rusten gaan op mijn bed, ik gun mijn ogen geen slaap meer, mijn oogleden weiger ik rust, tot ik voor de Heer een plaats vind, voor Jacobs sterke een huis. Wij hoorden ervan in Efrat en vonden de ark in Jearims velden. Laten wij binnengaan waar hij verblijft. Vallen wij neer voor Gods voetbank. Reis op, Heer, en kom naar uw rustplaats. Gij en de ark van uw majesteit. Uw priesters gekleed in gerechtigheid. Uw heiligen dansend van vreugde. Omwille van David, uw dienaar, verstoot uw gezalfde niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met een oprecht hart heb ik u, mijn God, vol blijdschap alles gegeven. De Heer heeft David gezworen, hij heeft zijn rijk voor eeuwig gevestigd. De Heer heeft David gezworen, een eed die hij niet meer breekt. Een telg uit uw geslacht zal ik op uw troon verheffen. Houden uw zonen zich aan mijn verbond, aan alles wat ik hun opleg, dan zullen hun zonen ook voor altijd zetelen op uw troon. Want God heeft Sion gekozen, zijn woning wenste hij daar. Voor eeuwig zal ik hier rusten. Hier woon ik, dit is mijn keus. Met overvloed zegen ik deze stad. Haar armen lijden geen honger. Haar priesters kleed ik in welstand. Haar inwoners hebben het goed. Daar zal voor David een hoorn ontspruiten. Voor mijn gezalfde schijnt daar een licht. Zijn vijanden zal ik beschamen, maar hij draagt een stralende kroon. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer heeft David gezworen, hij heeft zijn rijk voor eeuwig gevestigd. Komt en ziet wat de Heer heeft gedaan, zijn wonderen werken op aarde. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Veel geliefde, de Geest zegt nadrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat zij gehoor geven aan dwaalgeesten en demonische leringen, verleid door huichelachtige leugensprekers, van wie het geweten met een brandijzer is toegeschroeid. Deze lieden verwerpen het huwelijk en het gebruik van bepaalde spijzen, ofschoon God ze heeft geschapen om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die de waarheid erkend hebben. Want al wat God geschapen heeft is goed, en niets is verwerpelijk dat in dank wordt aanvaard. Het wordt geheiligd door het woord van God en het gebed. Als gij de broeders deze gedachten voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn, gevormd door de beginselen van het geloof en de goede leer, waarvan gij een trouw aanhanger zijt. Houd u niet op met die goddeloze en zinneloze mythen. Oefen u in vroomheid. Oefening van het lichaam heeft beperkte waarde, maar de voordelen van de godsvrucht zijn onbeperkt, want zij houdt beloften in, zowel voor dit leven als voor het toekomstige. een waar woord dat alle instemming verdient. Dit is het doel van al ons zoeken en strijden. Want wij hebben onze hoop gesteld op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Dit moet gij hun bijbrengen, en hierin moet gij hen onderrichten. Niemand mag uw jeugd minachten. Wees een voorbeeld voor de gelovigen door woord en gedrag, in liefde, in geloof en in zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op de voorlezing en het onderricht. Verwaarloos de genadegave niet die in u is en die u krachtens een profetenwoord werd geschonken onder handoplegging van de gezamenlijke presbyters. Neem dit alles ter harte, ga er geheel in op, dan zullen uw vorderingen voor allen zichtbaar zijn. Blijf voortdurend zorg besteden aan uzelf en aan uw onderricht. Zodoende red gij uzelf en hen die naar u luisteren. Tegen een oudere man moogt gij niet uitvaren. Spreek tot hem als was hij uw vader. Spoor jonge mannen aan als broeders, bejaarde vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle reinheid.

De voordelen van de godsvrucht zijn onbeperkt, want zij houdt beloften in, zowel voor dit leven als voor het toekomstige. Wij hebben onze hoop gesteld op de levende God. Wij worden opgejaagd, maar niet in de steek gelaten. Wij worden neergeveld, maar gaan er niet aan dood. Wij hebben onze hoop gesteld op de levende God. Uit een preek van de heilige priester Beda, de eerbiedwaardige, overleden in het jaar 735. De heilige voorloper van de geboorte van de Heer, van zijn prediking en zijn dood, heeft in zijn moedige strijd een schouwspel geboden, de hemelingen waardig. Zoals de schrift zegt, ook al werd hij naar de mening van de mensen gestraft, hij was vervuld van één hoop, de onsterfelijkheid. Terecht vieren wij jaarlijks op plechtige wijze de dag die hij met het purper van zijn bloed heeft gesierd en door zijn marteldood voor ons tot een feestdag heeft gemaakt. Terecht eren wij in geestelijke vreugde de gedachtenis van deze man die met zijn dood als martelaar zijn getuigenis voor de Heer heeft bezegeld. Inderdaad leidt het geen twijfel dat de heilige Johannes de Doper gevangenschap heeft doorstaan voor onze Verlosser, van wie hij vooraf getuigenis aflegde en voor wie hij zijn leven heeft gegeven. Want ook al heeft de vervolger hem niet gevraagd Christus te verloochenen, maar alleen de waarheid te verzwijgen, hij is toch voor Christus gestorven. Christus zelf heeft immers gezegd: ik ben de waarheid. Omdat Johannes voor de waarheid zijn bloed vergoten heeft, is hij inderdaad voor Christus gestorven. Van Christus' geboorte, prediking en doopsel heeft hij getuigd, want hij is hem vooraf gegaan door zijn eigen geboorte, door zijn prediking en door de toediening van het doopsel. Naar Christus' lijden en dood heeft hij verwezen door eerst zelf te lijden en te sterven. Zo'n groot man als deze bereikte zijn levenseinde door het vergieten van zijn bloed na een lange, smartelijke gevangenschap. Hij die de vrijheid van een bovenaardse vrede verkondigde, wordt door goddelozen in de gevangenis geworpen. Hij die gekomen is om te getuigen van het licht en die terecht door Christus het licht zelf, een lamp, ontstoken om te verlichten, is genoemd, wordt opgesloten in een duistere kerker. Met zijn eigen bloed wordt hij gedoopt, aan wie het gegeven was de Verlosser van de wereld te dopen, de stem van de Vader boven hem te horen en de genade van de Heilige Geest op hem te zien neerdalen. Maar voor mensen zoals Johannes viel het niet zwaar. Ja, voor hen was het veeleer licht en begerenswaardig omwille van de waarheid tijdelijke kwellingen te verduren. Want zij wisten dat hun het loon wachtte van de eeuwige vreugde. Zij verkozen, na het belijden van Christus' naam, de dood, die toch al van nature onvermijdelijk dreigt, om vervolgens de zegeprijs te ontvangen van eeuwig leven. Terecht zegt dan ook de apostel: u is het door Christus gegeven, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Daarom zegt hij dat het Christus gave is als de uitverkorenen voor hem lijden, omdat, naar zijn eigen woorden, het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat.

0: Herodes liet Johannes grijpen en in de gevangenis in boeien slaan, omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer, die hij tot vrouw had genomen. Hij stuurde een lijfwacht en liet Johannes in de gevangenis onthoofden. Omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer, die hij tot vrouw had genomen. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om bij zijn geboorte en in zijn dood de voorloper van uw zoon te worden. Geef dat wij onwankelbaar ons geloof belijden, zoals hij de marteldood heeft ondergaan voor waarheid en rechtvaardigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.
1: Welkom bij Radio Maria. Een

0: dice.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 14, Schaakmat. Het was, zoals ik zei, nog steeds mogelijk dat mijn geest op een of andere manier verschilde van de God van de volksreligie. Mijn tegenspeler maakte hier geen punt van. Het werd volstrekt onbelangrijk. Hij wilde daar niet over twisten. Hij zei slechts: ik ben de Heer. Ik ben die ik ben. Ik ben. Mensen die van nature godsdienstig zijn, kunnen het verschrikkelijke van zo'n onthulling moeilijk begrijpen. Vriendelijke agnosten zullen opgewekt spreken van de mens op zoek naar God. Tegen mij, zoals ik toen was, hadden ze even goed kunnen spreken van de muis op zoek naar de kat. Het beste beeld van mijn toenmalige toestand is de ontmoeting tussen Mimme en Wotan in de eerste acte van Siegfried. Hier brauche ich nicht Spürer nog sparer, gluurders of spionnen. Einsam wil ik. Bedenk wel dat ik altijd voor alles had gewild dat ik niet werd lastiggevallen. Mijn zotte wens was geweest baas in eigen ziel te kunnen zijn. Mijn zorg was veel meer uitgegaan naar het vermijden van leed dan naar het verkrijgen van genoegens. Ik had altijd de risico's willen beperken. Ook het bovennatuurlijke was voor mij eerst een stiekem borreltje geweest waar ik vervolgens misselijk van werd. Zelfs bij mijn recente poging om volgens mijn filosofie te leven had ik, zo wist ik nu, heimelijk allerlei slagen om de arm gehouden. Ik had drommels goed geweten dat mijn deugdideaal nooit de kans zou krijgen om tot ondraaglijke, pijnlijke dingen te leiden. Ik zou wel redelijk blijven. Maar dat wat een ideaal was geweest, werd nu een gebod. En wat zou er al niet van je verlangd kunnen worden? Ongetwijfeld was God per definitie de reden zelf. Maar zou hij ook in die andere, meer behagelijke zin redelijk zijn? Op dat punt werd me geen enkele garantie geboden. Totale overgave. De absolute sprong in het duister werd gevraagd. De werkelijkheid, waarmee geen verdrag te sluiten is, stond aan de deur. De eis luidde niet eens alles of niets. Dat stadium was geloof ik voorbij toen ik in de bus mijn harnas aflegde en toen de sneeuwpop begon te smelten. De eis was nu eenvoudig alles. U moet zich voorstellen hoe ik daar op Mechelen avond aan avond alleen in mijn kamer zat. Telkens wanneer mijn gedachten maar een ogenblik van mijn werk loskwamen, voelde ik de gestage, onverbiddelijke nadering van hem, die ik zo gaarne niet zou hebben ontmoet. Wat ik vreesde, was mij tenslotte overkomen. In het zomertrimester van 1929 gaf ik toe en ik erkende God als God, en knielde, en bad. Die avond wellicht de neerslachtigste en onwilligste bekeerling in heel Engeland. Ik zag toen niet wat nu wel het eerst in het oog springt. De nederigheid van de God die
bekeerlingen zelfs op deze voorwaarden wil accepteren. De verloren zoon liep tenminste op zijn eigen voeten terug naar huis. Maar wie kan het lof zingen van een liefde die de poorten opent voor een verlorene die trappelt, vechtend en boos wordt binnengehaald, naar alle kanten om zich heen kijkend of er nog ontsnapping mogelijk is? De woorden compelle intrare, dwing hen binnen te gaan, zijn door verdorven mensen zo misbruikt dat we ervan huiveren. Maar, mits juist opgevat, peilen die woorden de diepten van de goddelijke genade. De hardheid van God is milder dan de zachtheid van mensen. En zijn dwang is onze bevrijding. Hoofdstuk 15. Het begin. Laat mij onderstrepen dat de bekering die in het vorige hoofdstuk beschreven is, slechts een bekering was tot theïsme, zonder meer, niet tot het christendom. Ik wist nog niets van de incarnatie. De God aan wie ik mij overgaf, was in het geheel niet menselijk. U zult nu misschien vragen of mijn ontzetting niet enigszins verzacht werd door de gedachte dat ik nu naderde tot de oorsprong van de vreugdepijlen, die al sinds mijn jeugd op mij afgeschoten waren. Niet in het minst. Ik kreeg niet de geringste aanwijzing dat er ooit verband bestaan had, of verband zou komen, tussen God en vreugde. Eerder het tegendeel. Ik had gehoopt dat het hart van de werkelijkheid van dien aard was dat het zich symbolisch nog het best laat voorspellen als een plaats. Maar het bleek een persoon te zijn. Het had best gekund dat een van zijn eisen, misschien wel zijn allereerste eis aan mij, zou zijn dat ik radicaal afscheid nam van de zogeheten vreugde. Er kwam mij geen enkele muziek, geen geur van eeuwige boomgaarden tegemoet terwijl ik over de drempel werd gesleurd. Er was geen enkele vorm van begeerte aanwezig. Mijn bekering hield vooralsnog niet in dat ik geloofde in een hiernamaals. Ik beschouw het nu als een van de grootste genades die ik ontvangen heb, dat ik maanden, misschien wel een jaar lang, God heb mogen kennen en gehoorzaamheid heb geoefend, zonder dat de vraag daarnaar ooit bij mij opkwam. Mijn oefenschool was als die van de Joden, aan wie hij zich openbaarde eeuwen voordat de eerste geruchten gingen dat er aan gene zijde van het graf nog iets beters of slechters was dan het schimmige, vormloze Sheol. En zelfs daaraan wijdde ik geen gedachte. Er zijn mensen, en veel betere mensen dan ik, voor wie onsterfelijkheid welhaast centraal staat in hun godsdienstig geloof. Ik voor mij heb nooit ingezien hoe de hele zaak niet bedorven zou worden wanneer je vanaf het begin vooral hiermee bezig bent. Ik was opgevoed met de overtuiging dat goedheid alleen goedheid was, indien belangeloos, en dat iedere hoop op beloning of angst voor straf een aantasting van de wil betekent. Als ik dit verkeerd zag, het is in werkelijkheid een veel ingewikkelder kwestie dan ik toen begreep, werd mij dat misverstand toch heel welwillend toegestaan. Ik was bang dat ik door dreigementen of beloftes gedemoraliseerd zou raken.
kwamen geen dreigementen of beloftes. De geboden waren onverbiddelijk, maar er kwam geen sanctie aan te pas. God moest gehoorzaamd worden, eenvoudig, omdat hij God was. Allang geleden had hij mij geleerd, eerst via de goden van Asgard, en later via de voorstelling van het absolute, hoe men een ding kan vereren, niet om wat het voor ons doet, maar om wat het op zichzelf is. Vandaar dat het wel een ontzettende, maar geen verrassende ontdekking was, dat God gehoorzaamd moet worden om wat hij op zichzelf is. Vraag je waarom we God zouden moeten gehoorzamen, dan is het antwoord uiteindelijk: ik ben. God kennen is weten dat we hem moeten gehoorzamen. In zijn wezen wordt zijn soevereiniteit de jure openbaar. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Natuurlijk ligt de zaak gecompliceerder, zoals ik al zei. Het noodzakelijke oerwezen, de schepper, is zowel de facto als de jure soeverein. Hij heeft zowel de kracht als het koninkrijk en de heerlijkheid. Maar de soevereiniteit, de jure, werd mij eerder bekendgemaakt dan de kracht. Het recht eerder dan de macht. En daar ben ik dankbaar voor. Ik denk dat het altijd goed blijft zo nu en dan tegen jezelf te zeggen: God is van dien aard dat als zijn kracht eens kon verdwijnen, terwijl zijn overige attributen blijven, zodat het hoogste recht voorgoed van de hoogste macht zou zijn beroofd, wij hem nog dezelfde soort en mate van trouw schuldig zouden zijn als nu. Anderzijds mag het dan waar zijn dat Gods wezen de eigenlijke wettiging van zijn geboden is. Maar dit inzicht moet ons toch uiteindelijk tot de conclusie brengen dat vereniging met dit wezen een zaligheid en afzondering daarvan een gruwel is. Zo komen hemel en hel in beeld. Maar door hier veel aan te denken anders dan in dit denkkader, door ze te hypostaseren alsof ze een zelfstandige betekenis hadden, los van Gods aan- of afwezigheid, zou je de leer over die beide zaken wel eens kunnen bederven en daarmee ook jezelf, zolang je erover nadenkt. Over de laatste episode van mijn verhaal, de overgang van theïsme zonder meer naar christelijk geloof, weet ik nu het minst. Aangezien dit ook de meest recente episode is, zou dit gebrek bevreemding kunnen wekken. Er zijn, denk ik, twee redenen voor te noemen. De ene reden is dat het geheugen bij het ouder worden beter wordt naarmate het verder in de tijd teruggaat. Maar de andere reden ligt, geloof ik, in één van de eerste resultaten van mijn theïstische bekering. Te weten, een aanmerkelijke afname, en het was hoog tijd, zoals ieder lezer van dit boek zal beamen, afname van de pietluttige aandacht die ik al zo lang besteedde aan de ontwikkeling van mijn eigen opvattingen en geestesgesteldheid. Voor veel gezonde, extraverte mensen begint zelfonderzoek pas met bekering. Bij mij ging het bijna andersom. Het zelfonderzoek ging natuurlijk door. Maar het gebeurde, vermoed ik, want ik kan het mij niet precies herinneren, op vastgestelde tijden en met een praktisch doel. Uit plicht, als een punt van orde, als onplezierig moment. Niet meer uit liefhebberij of gewoonte. Geloven en bidden vormde het begin van extraversie. Ik was, zoals dat heet, van mezelf losgekomen. Zelfs wanneer het theïsme verder niets voor mij betekend had, zou ik nog dankbaar zijn dat het mij genas van de tijdverslinnende en dwaze gewoonte om een dagboek bij te houden. Zelfs voor autobiografische doeleinden is een dagboek lang niet zo bruikbaar als ik had gehoopt. Je schrijft iedere dag op wat je belangrijk vindt, maar je kunt natuurlijk niet iedere dag zien van welke dingen op den duur zal blijken dat ze belangrijk zijn geweest. Zodra ik theïst geworden was,
begon ik zondags mijn parochiekerk te bezoeken en door de week de kapel van mijn college. Niet omdat ik het christelijk geloof aanhing en ook niet omdat ik het verschil tussen christendom en theïsme maar klein vond, maar omdat ik vond dat men kleur bekennen moet met een onmiskenbaar openlijk signaal. Ik handelde uit, misschien misplaatst, eergevoel. Kerkelijkheid had voor mij niets aantrekkelijks. Ik was absoluut niet anticlericaal, maar wel door en door antikerkelijk. Het bestaan van hulppriesters en aartsdiakens en kerkmeesters juichte ik van harte toe. Zij streelden mijn Jenkiniaanse liefde voor alles wat zijn eigen krachtige aroma heeft. En afgezien van Oldie had ik het goed getroffen met mijn klerikale kennissen. In het bijzonder met Adam Fox, de Dean of Divinity van Magdalen, en met Arthur Barton, later aartsbisschop van Dublin, die bij ons thuis in Ierland onze dominee was. Hij had trouwens ook in Belsen onder het Oldie-regime geleefd. Bij de dood van Oldie had ik tegen hem gezegd: goed, die zien we dus nooit meer terug. Je bedoelt, zei hij met een bozaardig lachje,

moest godsdienst een zaak zijn van goede mensen die in afzondering bidden en in groepjes van 2 of 3 over geestelijke zaken spreken. En dan al dat tijdverslindende gedoe eromheen. Het klokgelui, de dromme mensen, de paraplu's, de mededelingen, de drukte, het voortdurende geregel en georganiseer. Gezangen vond en vind ik buitengewoon vervelend. Van geen muziekinstrument houd ik minder dan van het orgel. Ook heb ik een soort geestelijke onhandigheid, waardoor ik ongeschikt ben voor deelname aan rituelen.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Mijn kerkgang was dus een puur symbolische en voorlopige bezigheid. Als ik hierdoor in christelijke richting vooruitgeholpen ben, dan was en ben ik mij daarvan niet bewust. Mijn voornaamste metgezel op dit deel van de weg was Griffiths, met wie ik een overvloedige correspondentie voerde. Wij geloofden nu beide in God en stonden klaar om meer over hem te horen, uit welke bron dan ook, heidens of christelijk. In mijn gedachten, voor de zijne kan ik nu niet instaan, en zijn eigen verhaal heeft hij prachtig verteld in The Golden String, begon de verwarrende veelheid van religies zich te ordenen. Het eerste spoor van orde was mij gewezen door die doorgewinterde atheïst, toen hij zei: rare boel, al dat gedoe over de stervende God, lijkt wel of het ooit echt gebeurd is. Door hem en door Barfield, die niet mijn plezier in de heidense mythe, maar wel mijn eerbied daarvoor aanwakkerde. De vraag was niet meer wat de ene zonder meer ware religie was, te midden van wel duizend zonder meer valse religies. Het was veeleer: waar is de religie tot volle wasdom gekomen? Waar zijn de dingen waarop alle heidendom zinspeelt in vervulling gegaan, als dat ooit gebeurd is? Ongodsdienstige mensen interesseerden mij niet meer. Hun levensvisie stond voortaan buitenspel. In vergelijking met hen had de grote massa van godsvereerders, met al hun dans en zang en offers en siddering en aanbidding, het duidelijk bij het rechte eind. Maar we moeten ons zowel door het verstand en het geweten als door orgie en ritueel laten leiden. Er was geen kwestie van een terugkeer naar primitief, ongetheologiseerd en ongemoraliseerd heidendom. De God die ik uiteindelijk erkend had, was één en was rechtvaardig. Het heidendom was slechts de kindertijd der religie of een profetische droom geweest. Waar was zij volgroeid? Of waar werd zij wakker? Hier kwam de Everlasting Man mij te hulp. Eigenlijk waren er maar twee antwoorden mogelijk: in het hindoeïsme of in het christendom. Al het overige was ofwel een voorbereiding ofwel een popularisatie van die twee. Voor alles wat elders te vinden was, kon je hier iets beters krijgen. Maar het hindoeïsme scheen twee disqualificaties te hebben. Ten eerste leek het niet zozeer een door moraal en filosofie gerijpt heidendom, als wel een olie- en waterachtige coexistentie van filosofie en ongezuiverd heidendom. Van de mediterende Brahmin in het bos en, in het dorpje, een paar kilometer verderop, tempelprostitutie, weduweverbranding, vreedheid, monsterlijke praktijken. En ten tweede maakte het niet dezelfde aanspraak op historiciteit als het christendom. Ik had nu te veel ervaring met literatuurkritiek om de evangeliën nog als mythen te beschouwen. Zij misten de mythische smaak. En toch was datgene wat ze op hun ongekunstelde historische manier naar voren brachten, de manier van dat bekrompen, onaantrekkelijke jodendom, blind voor de mythenrijkdom van de heidenen om zich heen, nu precies wat je in grote mythen tegenkomt.
Als er ooit een mythe tot feit geworden was, vlees geworden was, dan zou het zoals hier gegaan zijn. En precies zoals hier ging het verder nergens in de hele literatuur. In zeker opzicht ging het zoals in mythe. In een ander opzicht zoals in geschiedverhalen. Maar zoals hier ging het nergens anders. En er was geen persoon zoals de hier geschilderde persoon. Door die dikke lage tijd heen nog net zo reëel en herkenbaar als de Socrates van Plato of de Johnson van Boswell. En 10 maal reëler dan de Goethe van Eckermann of de Scott van Lockhart. Maar toch ook lumineus, door een buitenwerelds licht beschenen, een god. Maar indien een god, dan, we zijn geen polytheïsten meer, niet een god, maar God. Hier en nergens anders in de tijd moet de mythe tot feit. Het woord vlees, God mens geworden zijn. Dit is niet een religie en ook niet een filosofie. Het is de samenvatting en realiteit van alle religies en filosofieën. Zoals ik al zei, over deze laatste overgang spreek ik met minder zekerheid dan over alle voorgaande. En het is mogelijk dat er in de vorige alinea gedachten zijn terechtgekomen die pas later volgden. Maar de hoofdlijn kan bijna niet onjuist zijn. 1 ding weet ik zeker. Toen het slotstuk heel dichtbij kwam, voelde ik een weerstand die bijna even sterk was als mijn eerdere verzet tegen het theïsme. Even sterk, maar korter van duur. Want ik begreep er nu meer van. Iedere stap die ik genomen had, van het absolute naar geest en van geest naar God, was een stap geweest in de richting van het concretere, van grotere klem, van krachtiger dwang. Bij iedere stap had je minder kans om nog baas in eigen ziel te zijn. Geloof in de incarnatie was een volgende stap in diezelfde richting. God komt hierdoor naderbij, of op een nieuwe manier nabij. En ik merkte dat dit iets was wat ik niet gewild had. Maar met de reden waarom ik het ontlopen had, werd meteen ook het beschamende en zinloze daarvan duidelijk. Ik weet heel goed wanneer, maar nauwelijks hoe, de laatste stap genomen werd. Op een zonnige morgen reed ik met iemand mee naar Wipschneet, de diergaarde. Toen we vertrokken, geloofde ik niet dat Jezus Christus de Zoon van God is. En toen we bij Wipschneet arriveerden, geloofde ik het. Toch had ik onderweg niet bepaald zitten nadenken. Ook had ik geen grote emoties gehad. Emotioneel is misschien wel het laatste woord dat van toepassing is op een paar van de belangrijkste gebeurtenissen. Het ging meer zoals wanneer je na een lange slaap, nog bewegenloos in bed liggend, tot het besef komt dat je al wakker bent. En het was, net als boven in die bus naar Headington, een dubbelzinnig moment. Vrijheid of noodzakelijkheid. Zijn die twee op hun maximum wel verschillend? Op dat maximum is een mens wat hij doet. Hij bestaat uit niets anders meer dan uit de daad. En de wil en het gevoel, zoals we ze meestal noemen,
Volgens mij praten die gewoonlijk te luid. Protest too much. Om helemaal geloofwaardig te zijn. En we hebben een stil vermoeden dat grote passies en rotsvaste voornemens ten dele doorgestoken kaart zijn. Whipsnade hebben ze sindsdien verknoeid. In het Wallaby Wood, met vogelzang boven je hoofd, grasklokjes onder je voeten en de rondspringende wallabies overal om je heen, was je bijna terug in het paradijs. Maar hoe is het nu afgelopen met de vreugde, waar het in dit verhaal toch vooral om ging? Om u de waarheid te zeggen, dit interesseert mij nauwelijks meer sinds ik christen werd. Ik kan niet, zoals Woodsworth zeggen, dat het visionaire licht helaas gedoofd is. Ik geloof, even aangenomen dat dit het vermelde waard is, dat ik na mijn bekering die steek van vroeger, dat bitterzoete, even vaak en even heftig heb gevoeld als in iedere andere periode van mijn leven. Maar ik weet nu dat deze ervaring, beschouwd als een toestand van mijn eigen innerlijk, nooit het belang heeft gehad dat ik er ooit aan hechtte. De waarde ervan lag alleen in de verwijzing naar iets anders en naar buiten. Zolang dat andere betwijfeld werd, lag het voor de hand dat mijn gedachten vol waren van de richtingwijzer. Voor verdwaalden in het bos heeft een richtingbord grote betekenis. De eerste die het ziet roept: "Kijk!" Het hele gezelschap komt erop af en bekijkt het. Maar hebben we de weg gevonden en passeren we inmiddels regelmatig borden, dan staan we er niet meer naar te kijken. Bemoedigend zijn ze wel, die richtingwijzers, en een reden tot dankbaarheid aan de instantie die ze geplaatst heeft. Maar we staan er niet meer naar te kijken, of niet vaak. Niet op deze weg, al waren het palen van zilver en letters van goud. We would be at Jeruzalem. Maar natuurlijk betrap ik mezelf er vaak op dat ik langs de weg sta te kijken naar nog wel onbelangrijker dingen.

En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen, niet alleen van deze aflevering van het programma Boekad, maar ook van het boek zelf. Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Ik hoop dat jullie er plezier aan hebben gehad. En vergeet niet, op onze website kan u de vorige uitzendingen herbeluisteren. Dus neem gerust een kijkje op radiomaria.be bij het programma Boekad. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met diaken Warlito van de pastorale zone Zaventem. Vandaag gedenken wij de marteldood van de heilige Johannes de Doper. De hymne kan u vinden op pagina 1401. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1402. En de psalmen vindt u vanaf pagina 871.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer en de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Johannes, die naar het Heerens woord, de grootste aller mensen zijt, omdat je doopt die door zijn bloed de wereld van haar schuld verbreidt.
1: Gij zijt geen ziener die slecht zag het heil dat in de verte daagt, maar wijst het lam met eigen hand dat alle schuld der wereld draagt.
2: Gij die het overbloedig loon geniet van uw voetwaardigheid, beker ons hart en wijs die weg, die regelrecht naar Christus leidt.
1: O goede Vader, geef ons kracht om wegen als Sint-Jan te gaan, dan oogsten wij in overvloed waar Christus eeuwige gaven staan. De Heer stak zijn hand uit, raakte mijn mond aan en wees mij aan als profeet voor de volken.
2: God, mijn God, zet jij, ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
2: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar jij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
2: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstreken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
2: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over uw peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
2: Met heel mijn hart houd ik was aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer stak zijn hand uit, raakte mijn mond aan, en wees mij aan als profeet voor de volken. Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was, en nam hem in bescherming.
2: Looft de Heer. Alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loof de Heer hemelse sferen, boden des Heren, prijst hem.
2: Loof hem, wateren boven de hemel, hemelse machten, prijst hem.
1: Loof de Heer zon en maan, sterren des hemels, prijst hem.
2: Looft de Heer, regen en dauw, alle stormwinden, prijst hem.
1: Looft de Heer, vuur en hitte, koude en warmte, prijst hem.
2: looft hem, nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Looft de Heer ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
2: Looft de Heer, licht en donker. Bliksem en volken, prijst hem.
1: Looft de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
2: Looft de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Looft de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
2: Looft de Heer, zeegedroogden, alles wat leeft in het water, vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren, mensenkinderen, prijst de Heer.
2: Israël, looft de Heer, prijs en verhef hem eeuwig.
1: Looft de Heer, priesters des Heren, al zijn dienaren, prijst hem.
2: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen, bromen ontmoetigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Anania, Azaria, Misael, prijst en verheft hem eeuwig.
2: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheppen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was en nam hem in bescherming. Telkens als Herodes Johannes gehoord had, verkeerde hij in tweestrijd, maar toch luisterde hij graag naar hem.
2: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weerklinken ten midden der zijnen.
1: Israël, juiche zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
2: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
2: Jubelt dus, heiligen, om uw triomf. Weert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
2: Trekt met uw raak door het hedense land. Bestraf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters.
2: Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Telkens als Herodes Johannes gehoord had, verkeerde hij in tweestrijd, maar toch luisterde hij graag naar hem. Uit de profeet Jesaja. Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen. Nog voor mijn geboorte heeft hij mijn naam genoemd. Hij maakte mijn tong scherp als een zwaard. In de palm van zijn hand hield hij mij verborgen. Hij maakte van mij een puntige pijl en stopte mij in zijn koker.
2: Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd en hij heeft getuigd voor de waarheid.
1: Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd en hij heeft getuigd voor de waarheid.
2: Hij was de lamp ontstoken om te verlichten.
1: En hij heeft getuigd voor de waarheid.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd en hij heeft getuigd voor de waarheid. De vriend van de bruidegom is al vol blijdschap wanneer hij de stem van de bruidegom hoort. Zo is ook mijn vreugde en ze is volkomen.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te bannen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De vriend van de bruidegom is al vol blijdschap wanneer hij de stem van de bruidegom hoort. Zo is ook mijn vreugde, en ze is volkomen.
2: Bidden wij tot Christus, die Johannes heeft gezonden om zijn komst aan te kondigen en zijn weg te bereiden. Zoon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
1: Heer, gij hebt Johannes van blijdschap doen opspringen in de schoot van zijn moeder. Laat uw komst in deze wereld een blijvende vreugde voor ons zijn.
2: Zoon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
1: Door het woord en het leven van de doper hebt gij ons boetvaardigheid geleerd. Verander onze gezindheid en bekeer ons.
2: Zoon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
1: Door de prediking van Johannes hebt gij u bekend gemaakt. Zend over heel de wereld mensen uit die uw evangelie verkondigen.
2: Zoon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
1: In de Jordaan zijt gij door de voorloper gedoopt. Maak ons vrij voor het Rijk Gods en zijn gerechtigheid.
2: Zoon van gerechtigheid, kom en verlicht ons. En laten we nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: God, je hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om bij zijn geboorte en in zijn dood de voorloper van uw Zoon te worden. Geef dat wij onwakenbaar ons geloof beleden, zoals hij de marteldood heeft ondergaan, voor waarheid en rechtvaardigheid, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven we de Heer.
1: Wij danken God.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. Vandaag is voor ons een speciale dag. Wij houden ons vrijwilligersfeest. Speciaal om alle vrijwilligers van Radio Maria te danken. En daarmee is de mis vandaag niet om 9 uur, maar straks om 11 uur. Tot dan!

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Jawel, het moment is opnieuw aangebroken. Zo tegen het einde van de week willen we natuurlijk graag even terugblikken op datgene wat u in de afgelopen dagen op Radio Maria hebt kunnen beluisteren. Aan de hand van kleine fragmenten uit de programma's die deze week te horen waren bij Radio Maria krijgt u zo een weekoverzicht en dat staat u toe om misschien wel één of meerdere programma's uit te kiezen om integraal te gaan beluisteren, herbeluisteren en dat kan natuurlijk via onze website

0: bemoedigen. Zij die hun tijd, hun moeite geven in de loop van het jaar om even samen te komen. En dat doen we heel in het bijzonder, vooral ook in de Eucharistie. Om 11 uur zal deze worden opgedragen door onze programmadirecteur priester Carlo, in concelebratie met verschillende priesters die ook verbonden zijn met Radio Maria, om deze mooie dag samen door te brengen. Als u een bezoek brengt aan onze website, dan heeft u ook al gemerkt dat u opnieuw op bedevaart kan gaan met Radio Maria. En dat is naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneux. En dat op 6 oktober. Als u zich wil inschrijven, dan kan dat dus via de website www.radiomaria.be/Banneux. Daar selecteert u de bus waar u graag wil opstappen en volgt u alle stappen om uiteindelijk tot de betaling te kunnen komen. Op deze wijze wordt uw inschrijving ook volledig officieel en geregistreerd. Uiteraard is het zo, mocht het u echt niet lukken om dit via de computer te doen, dan mag u altijd met ons contact opnemen. Dat gezegd zijnde, dierbare luisteraars, gaan wij van start met ons weekoverzicht op maandag 24 augustus. Tevens de dag waarop wij het feest hebben gevierd van de heilige Bartholomeus. Zo weerklonk het ook in het ochtendgebed van de kerk, de lezingendienst.
1: Bartholomeus was afkomstig van Cana. Door tussenkomst van de apostel Filippus ontmoette hij Jezus. Volgens een bepaalde overlevering heeft hij na Christus hemelvaart het evangelie in India verkondigd, waar hij de marteldood gestorven is.
0: Ook deze week konden wij verder horen over het levensverhaal van C.S. Lewis in zijn boek Verrast door Vreugde, dat u verder werd voorgelezen door Koen van Ermen. We gaan luisteren naar een fragment uit Verrast door Vreugde, te horen bij Radio Maria deze week.
2: Maar het waren niet langer dierenland en India. Ergens, tegen het einde van de 18e eeuw, hun 18e eeuw, niet de onze, waren ze samengevoegd tot één staat, Boksen. Een naam waarvan de bevoeglijke vorm, merkwaardig genoeg, Boksonis luidt en niet Boksenis, zoals je verwachten zou. Door een wijze maatregel behielden ze beide hun eigen koning. Maar er was een gemeenschappelijke wetgevende vergadering, de Damarfesk. Het kiesstelsel was democratisch. Maar dit was van veel minder belang dan in Engeland. Want de Damarfesk was nooit veroordeeld tot één vaste vergaderplaats. De Verenigde Vorsten konden hem bijeenroepen waar ze wilden. Zoals in het kleine vissersdorpje Daffabel, het Klovli van Noord-Ierland, aan de voet van de bergen. Of op het eiland Piscia. En doordat het hof eerder dan wie ook wist welke plaats de vorsten zouden kiezen, was alle accommodatie daar volgeboekt voordat een gewone deelnemer er lucht van kreeg. En bereikte zo iemand de plaats van de zitting, dan had hij geen enkele garantie dat de vergadering niet naar elders zou verhuizen zodra hij arriveerde. Zo horen we van een Damarfesk-lid dat in feite nog nooit een vergadering had bijgewoond, afgezien van één keer toen hij het geluk had dat zijn eigen stad vergaderplaats was. In de bronnen wordt deze vergadering soms aangeduid als het parlement. Maar dit is misleidend. Er was maar één kamer die door de koningen werd voorgezeten. In de periode die ik het beste ken, lag de feitelijke macht echter niet bij hen, maar bij een opperfunctionaris die bekend stond als de Little Master, uit te spreken met de klemtoon op de eerste lettergreep. De Little Master was eerste minister,

0: rechter en misschien niet altijd opperbevelhebber van het leger. De bronnen zijn vaag op dit punt.
1: In het programma Catechismus mochten wij deze week van eerwaarde heer Daniël de Witte meer vernemen over de Joodse wortels van de Eucharistie. We gaan luisteren naar een fragment uit een van deze catecheses die deze week te horen waren.
2: De Israëlieten verwachten dus een Messias en dat zou gepaard gaan met een nieuwe exodus. En in die nieuwe uittocht, die nieuwe exodus, zijn er vier delen, aspecten die belangrijk zijn. Ik heb er al drie van besproken. Men verwacht een nieuwe Mozes. Men verwacht een nieuw verbond. Men verwacht een nieuwe tempel. En nu het vierde punt. Men verwachtte een nieuw beloofd land. De eerste uittocht, de tijden van Mozes dus, ging naar het beloofde land Kanaan voor de 12 stammen van Israël. In de nieuwe exodus die door de profeten was voorspeld, zou God het volk van Israël en de heidenen voeren naar een nieuw beloofd land dat zij voor altijd zouden bezitten. Jesaja 60, vers 21. Het eerste beloofde land was Kanaan, dat God aan Abraham beloofd had. Toen zijn nakomelingen in Egypte waren beland, voerde God hen na lange tijd weer terug naar dat beloofde land. Maar, zoals ik al zei, Israël bleef niet voor altijd in dat land. 10 van de 12 stammen werden weggevoerd in 722 voor Christus naar Assyrië en in 587 voor Christus werden de resterende stammen van Juda en Benjamin meegevoerd naar Babylon. In 539 werden de zuidelijke stammen teruggebracht naar Israël, maar in de tijd dat Jezus leefde waren de noordelijke stammen nog altijd verspreid over verschillende landen en volken, midden tussen de heidenen dus. De profeten voorspelden dat ze ooit terug zouden keren naar het land en dat zou een nieuwe uittocht zijn naar een nieuw beloofd land. Deze verwachting van een nieuwe exodus is volop te vinden in de Joodse schriften. Amos zegt al in de 8e eeuw voor Christus dat God zijn volk op een goede dag zal planten in zijn eigen grond en ze worden niet meer weggerukt uit de grond die God hen heeft gegeven. Profeet Amos 9, vers 15. De profeet Hosea in dezelfde tijd, 8e eeuw voor Christus, spreekt ook in die zin: alle 12 stammen zullen in de tijd van het nieuwe verbond opnieuw neergestreken zijn in het land. Hosea 2, 1 tot 2, Hosea 2, 18 tot 25. En Jeremia zegt dat God de 12 stammen bij de nieuwe exodus een heerlijk land als erfdeel zal geven. Jeremia 3, 15 tot 19.
1: In de kerk spreekt, mocht ik u voorlezen uit E Supremi Apostolatus, de eerste encycliek van de heilige Paus Pius X, over het programma van zijn pontificaat, alles te herstellen in Christus. In Radio Vaticaan om 17:30 hoorde u meer over de boodschap die Paus Leo XIV stuurde naar de jongeren naar aanleiding van de jeugddag die werd georganiseerd in Mexico. Ook was er een boodschap voor de bescherming van de schepping en hoorden we in een eerste deel over het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan San Marino. In Heiligen Getuigen op maandag hoorden wij over het wonder van Guadalupe. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de verschijning van Onze Lieve Vrouw op de gelijknamige plaats in Mexico. Een boek dat u wordt voorgelezen door Mark van Horik. U hoort een fragment, we maken de overgang naar dinsdag 25 augustus.
3: Dan begaf hij zich naar de Dam van Mexico City. Zijn hart sloeg onstuimig terwijl hij voortliep, want deze keer zou de bisschop hem moeten geloven. Om de haverklap stond hij stil om zich ervan te vergewissen of de waardevolle bloemen nog altijd lagen zoals Maria ze geschikt had. Hun uiterste fijne geur scheen hem voort te drijven. Zo verlangde hij naar het ogenblik waarop de bisschop eindelijk zijn verhaal zou geloven en de opdracht zou geven op Tepeyac, de Peyac-heuvel, een kerk te bouwen. Alhoewel hij wist dat er zich met de dienaren aan de poort weer moeilijkheden zouden voordoen, voelde hij dat hij op een of andere manier alle hindernissen te boven zou komen. Nauwelijks had hij het huis van de bisschop bereikt, of de dienaren kwamen kwaad buiten gelopen om hem weg te jagen. Juan bleef echter staan, smeekte hem nog één keer bij de bisschop te brengen en drong aan, zeggende dat zijn eminentie deze keer zijn verhaal zeker zou geloven. Ze weigerden onder voorwendsel hem niet te verstaan. Beschuldigingen werden naar zijn hoofd geslingerd, toen de metalen poort rammelend voor zijn gezicht dichtviel. En Juan weigerde weg te gaan en besloot desnoods de hele dag voor de poort te wachten om hen met zijn aanhoudend gesmeek te vermurwen. Een uur of wat later bemerkte een van de officiële personen achter de poort dat hij daar nog altijd was en dat hij de zoon van zijn tilma angstvallig bijeenhield als zou hij iets verbergen. Hij vroeg Juan wat hij bij zich had, maar kreeg geen voldoeningsschenkend antwoord. Bij het horen van deze intrigerende woordenwisseling verschenen verscheidene andere leden van de bisschoppelijke huishouding. Ze openden de poort en troepten samen rond de Mexicaan met de vraag zijn tilma te openen. Ja, toen hij weigerde, dreigden ze geweld te gebruiken. En toen hij zich realiseerde dat het hun ernst was, opende Juan met tegenzin zijn tilma een beetje om in een glimp van de bloemen te laten opvangen. En ze stonden met open mond bij het zien van die prachtige bloesems en waren overweldigd door hun verfijnde geur. Gulzig trachten ze ernaar te grijpen, maar terwijl ze dat deden, schenen de bloemen weg te smelten in de wand van de tilma, als waren ze borduurwerk. Een van de bedienden liep toen snel weg om dit buitengewoon gebeuren aan de bisschop te melden. Zumarraga, zich eens te meer bewust van het feit dat ze Juan hadden laten wachten, vroeg zich deze keer af of hij het teken zou meegebracht hebben, waarnaar hij gevraagd had, en gaf onmiddellijk bevel Juan bij zich te brengen.
1: In Mystieke Lectuur hoorden wij opnieuw over het spiritueel dagboek van Lucie Christine. En in de Kerkleraars mochten we opnieuw kennis maken met de heilige Alphonsus de Liguori. Een programma u gebracht door Nele. In de heiligen getuigenbrief hoorden wij over het leven van de zalige moeder Maravillas van Jezus. Dit werd u voorgelezen door Mark van Horik. U hoort een fragment.
3: In de traditie is het contemplatieve leven verbonden met het gebed tot Jezus op een eenzame plek. Gods Zoon, in eenheid met de Vader, heeft die bijzondere momenten van eenzaamheid en gebed gewild. De Heilige Geest nodigt de kloosterzuster, bruid van het vlees geworden woord, uit de eenzaamheid van Jezus Christus te delen en in stille overpeinzing met hem in God te leven. Op deze wijze neemt ze tot in zeer hoge graad het eerste gebod in acht. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw krachten en geheel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf. Lucas 10. Ze streeft naar de volmaaktheid in de naastenliefde door God te kiezen als de enige noodzakelijke en door hem op een exclusieve wijze te beminnen. God heeft de mensen lief met de liefde van een bruidegom voor zijn bruid. De Zoon van God laat zich zien als de bruidegom Messias, die de bruiloft van God met de mensheid is komen verwezenlijken. Conferatur Matthäus 22. In de roeping van de kloosterzuster komt heel in het bijzonder het karakter van een echt verbintenis met de kerk tot uiting. Haar leven herinnert ons allen aan de fundamentele roeping van de mens in de ontmoeting met God, welke haar vervolmaking zal vinden in de hemel. Opdat zij alleen met God kan leven, in aanbidding en lofzang, daarom is het noodzakelijk dat ze vrij is van iedere band, van alle drukte, van iedere afleiding. Dat is de voornaamste reden van de kloosteromheining. Door de gelegenheden van contact met de buitenwereld te beperken, sluit zij voor een groot deel de verstrooiing uit, die het resultaat is niet alleen van een veelvoud aan beelden, bron van wereldse gedachten en ijdele verlangens, maar ook van informatie en emoties die afleiden van het enig noodzakelijke. Dankzij de kloostermuren blijft de religieuze in een klimaat van vrede en heilige eenheid met de Heer en met de andere zusters. Paus Johannes Paulus II kon dat ook op 7 maart 1980 zeggen. De kloosteromheining opgeven zou betekenen dat men opoffert wat het specifiekste is aan een van de vormen van religies en van religieus leven, via welke de kerk laat zien aan de wereld dat contemplatie verheven is boven actie. Het eeuwige verheven is boven het tijdelijke.
1: En in Bijbel in een jaar waren we aangekomen bij dag 359. De cirkel is opnieuw bijna rond, waar het handelt over de kerk. Het programma dat u werd gebracht door mijn collega Marieke, we gebruiken het als brug naar woensdag 26 augustus.
4: Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. Hij heeft zijn engel gezonden om haar mee te delen aan zijn dienstknecht Johannes. Deze heeft getuigd van Gods woord en voor het getuigenis van Jezus Christus van al wat hij gezien heeft. Gelukkig degene die de woorden van deze profetie voorleest en gelukkig degenen die ernaar luisteren en in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Schrijver lezers groet. Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genaden zij u. En vrede van hem die is, en die was, en die komt. En van de 7 geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene van de doden. En de vorst van de koningen van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters, voor zijn God en Vader. Aan hem zij de heerlijkheid en de macht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem aanschouwen, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser. Brieven aan de 7 gemeenten. Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus. Ik bevond mij op het eiland Patmos, omwille van Gods woord en het getuigenis van Jezus. Ik raakte in geestvervoering op de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een stem, luid als een trompet, die riep: schrijf wat u ziet op in een boek en stuur het aan de 7 gemeenten: Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik keerde mij om te zien wie mij had aangesproken. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaars. En tussen de kandelaars iemand als een mensenzoon, gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, en met een gouden gordel om zijn borst. Zijn hoofdhaar was wit als sneeuwwitte wol, en zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid, en zijn stem klonk als het gedruis van vele wateren. In zijn rechterhand had hij 7 sterren. Uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard, en zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht.
1: In het programma Radio Vaticaan Live mochten we opnieuw helemaal live verbonden zijn met de Heilige Vader tijdens zijn generale audiëntie en de catechese die hij heeft gegeven. Voor een laatste keer sprak hij over de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de heilige liturgie Sacro Sanctum Concilium. Woensdag is traditioneel toegewijd aan de heilige Jozef. De verhalen van Sint Jozef kon u dan ook opnieuw beluisteren, vanaf 11 uur. In Anno Domini om 1 uur bracht Marieke u een zomercompilatie. En we hoorden over het feit dat Jezus niet kan voetballen in de jeugdcatechese, gebracht door Mark van Horik. We waren biddend verbonden met de gemeenschap Sant Egidio om 19:30, helemaal live vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. En mochten ons verwonderen in Katowice om 8:15. Een prachtige Amerikaanse dramafilm, Wonder dus. August Augie Pullman is een jongen die geboren werd met een misvormd gezicht en daardoor regelmatig tijd in het ziekenhuis moet doorbrengen. Met de hulp van zijn ouders, Nate en Isabel, probeert hij zijn draai te vinden in een nieuwe school. Geen gemakkelijke opdracht voor de jongen, zo hoorden wij in de film Wonder op woensdagavond in Katowice. We gaan zo via dit fragment over naar donderdag 27 augustus.
5: De volgende dag gaat Augie naar school. Hij is zo blij, want hij mag verkleed naar school. Dat wil zeggen dat niemand hem herkent en dus iedereen normaal doet met hem. Dit is zo gaaf, zegt hij. Vooral omdat mensen mij gewoonlijk niet willen aanraken omdat ze denken dat ik besmettelijk ben. En vandaag voelt Augie zich een normaal kind. Dit allemaal omdat niemand weet dat hij het is, dankzij de verkleedkleren. Maar wanneer hij zijn klas binnenwandelt, hoort hij enkele kinderen spreken. Eén van hen is Julian. Hij heeft zijn masker afgedaan. En ze hebben het over hem.
6: He's always reminded me of like a shrunken head, you know?
7: Oh, or an orc. If I look like him, I'd swear. I'd put a hood over my face.
8: If I look like him, I think I'd kill myself.
7: Why do you hang out with him so much, Jack?
8: Yeah, I don't know. Touchman asked me to be his welcome buddy, and now he just follows me around everywhere.
7: Well, that must stink. That must stink.
5: Hij doet mij altijd denken aan het gekrompen hoofd, zegt Julian terwijl hij zijn masker laat zien. Of een ork. Ja, lachen enkele kinderen. Als ik eruit zag zoals hij, dan zou ik elke dag een kap dragen, zegt een van de andere kinderen. Als ik eruit zag zoals hij, zou ik denk ik zelfmoord plegen, zegt Jack. Waarom ga jij zoveel met hem om? Vraagt Julian aan Jack. Geen idee, antwoordt Jack. Directeur Tushman vroeg mij om zijn welkomstmaatje te zijn en nu loopt hij mij overal achterna. En Augie is er kapot van. Jack Will, zijn vriend, zijn enige vriend, spreekt zo over hem. Hij loopt zo rap als hij kan weg. Ondertussen zijn Isabel en haar dochter Via thuis. Ze brengen samen wat tijd door. En dan vraagt Isabel.
9: Hey, tell me what's going on with Miranda.
10: It's not just the pink hair. She's just... She won't even talk to me.
9: I had a friend in high school. We went through this exact same thing. And what I did, which fixed it almost immediately...
10: Yeah?
9: ...was to eat an entire jack-o'-lantern bucket of candy.
5: Vertel eens wat er aan de hand is met Miranda. Wel, het is niet alleen het roze haar. Ze praat niet eens meer tegen mij, zegt Via. Ik had een vriendin op de middelbare school, antwoordt Olivia's moeder. We hadden precies hetzelfde. En wat ik deed, wat het bijna onmiddellijk oploste... Ja, vraagt Olivia, was bijna een hele emmer vol snoep opeten. Olivia moet lachen. Plots gaat de telefoon. Het is de directeur van Augie's school. De jongen heeft overgegeven op school en moet worden opgehaald. Isabel vertrekt meteen om haar zoon te gaan halen. Olivia blijft op de zetel zitten. Ze is kwaad, of eerder teleurgesteld. Isabel en Oggy zijn terug thuis. Oggy is op zijn kamer en zijn moeder belt naar haar man Nate op.
10: Nate, weet jij waar zijn helm is? Hij vroeg erom en ik heb overal gezocht. Geen idee, iets op school. Hij wil het niet vertellen. Hij komt zijn kamer niet uit. En nu zegt hij dat hij ook geen snoepjes wil gaan halen. Ik weet het. Dank je. Kom gewoon zo snel mogelijk hierheen.
9: Nate, do you know where his helmet is? He's asking for it and I've looked everywhere. I don't know. Something at school he won't say. He won't come out of his room. And now he says he doesn't even want to go trick-or-treating. I know. Okay. Thank you. Just get here.
1: Op donderdag 27 augustus vierden wij de gedachtenis van de heilige Monica. Ze hoorde u in de lezingendienst.
11: Monica werd in 331 te Tagaste in Noord-Afrika geboren uit christelijke ouders. Op jeugdige leeftijd werd zij aan een zekere Patricius ten huwelijk gegeven. Een van haar kinderen was Augustinus, voor wiens bekering zij onder tranen tot God heeft gebeden. Zij is het voorbeeld van een goede moeder, die haar geloof versterkte door gebed en ervan getuigde door een deugdzaam leven. Zij stierf te Ostia in 387.
1: In de zomerwereldreis die we met het programma De Rots in de Branding samen met Jos en zijn echtgenote Luut mogen maken, kwamen we terecht in Libanon. Een laatste uitstap. In het volkslied horen wij weer klinken: mogen God haar voor altijd beschermen. Haar symbool van onsterfelijkheid is de seder. Een bescherming die de Libanezen zeker vandaag zeer hard nodig hebben. Samen met Jos de Kok en Luut mochten wij op zoek gaan hoe het christendom er is binnengekomen. We ontdekten de Maronitische kerk die gesticht werd in Syrië door de heilige Maron in de 5e eeuw en in de 8e eeuw naar Libanon verhuisde. En, hoe kan het ook anders, een bezoek aan de heilige pater Charbel Youssef Maklouf, de patroonheilige van Libanon, kon zeker niet ontbreken. U hoort een fragment uit De Rots in de Branding van donderdag. Zomerreis naar Libanon.
12: Ja, beste vrienden, we komen aan de laatste uitstap van deze excursie in het land Libanon.
13: En we hopen tevens dat u ons nog blijft volgen.
12: Jazeker, want we gaan op bezoek bij een zeer belangrijke heilige uit dit land.
13: We maakten reeds kennis met de heilige Maron uit de 5e eeuw, wel niet uit Libanon, maar uit Syrië, die er de Maronistische kerkgemeenschap oprichtte, welke dan wel in de 8e eeuw verhuisde naar Libanon en tot vandaag zeer veel betekent voor het land.
12: Maar de volgende heilige die we gaan ontmoeten komt uit een veel recentere periode.
13: Inderdaad, in 1977 verklaarde paus Paulus VI pater Charbel Maklouf heilig. Youssef Maklouf werd geboren op 8 mei 1828 in Libanon, in het noordelijke Beka Kafra, uit een Oosters-katholiek boerenfamilie als jongste van 5 kinderen. Reeds 3 jaar later overleed zijn vader. Maar reeds als kind is geweten dat hij bij het dagelijks hoeden van de schapen lang kon geknield blijven om te bidden in een kleine grot die hij had omgevormd tot een gebedsruimte met een Mariabeeldje. Deze grot werd als het ware zijn eerste kluizenaarshut. Hij had trouwens 2 ooms die kluizenaar waren in een nabij Maronietenklooster.
12: Op 23-jarige leeftijd in 1851 verliet Youssef plotseling, 's nachts, zonder afscheid te nemen, het ouderlijke huis om in te treden in het Onze Lieve Vrouw-klooster van Maifouk, op 50 kilometer ten westen van zijn thuis. Het was inderdaad zeer radicaal.
13: Ja, want toen zijn moeder en de familie hem wilden bezoeken, deed hij de deur van zijn cel niet open en riep naar zijn moeder: "Moeder, we zullen elkaar terug ontmoeten en omhelzen in de hemel." De reden waarom hij op zo'n manier van huis was weggegaan, is niet heel duidelijk. Ofwel had hij een duidelijke goddelijke oproep, ofwel vreesde hij dat zijn moeder niet zou akkoord zijn geweest.
1: Om 17:30 mocht ik bij u komen met het programma Radio Vaticaan. En gingen wij verder, onder meer door te luisteren naar een toespraak in het verslag van het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan San Marino. Deze keer de ontmoeting met de plaatselijke kerk in de basiliek van San Marino. Ook hoorde u de homilie die de Heilige Vader uitsprak tijdens het vieren van de Eucharistie bij het tweede deel van dit pastorale bezoek, deze keer aan Rimini en de mooie havenplaats. De generale audiëntie die u kon horen op woensdag, die brachten we tot bij u en dus die laatste catechese over Sacrosanctum Concilium van de Heilige Vader. In het inzicht sprak Marleen Kaars ons over de realiteit van het vage vuur. En om 20:30 mochten wij opnieuw de fiets op. We gingen deze keer van Moorsleden, waar we vorige keer een bezoek brachten, aan de Sint-Martinuskerk en het belevingscentrum rond het leven van pater Constant Lievens, de opmerkelijke jezuïet die zijn leven gaf aan de kleinsten in India als missionaris, zo naar Dadizele en natuurlijk naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele en het prachtige rosarium dat vlakbij te vinden was. In deze gebedstuin van Maria ontmoetten we Colette. Een dame die moeilijk te been was, moeilijk kon spreken, maar een zeer duidelijke boodschap voor ons had. Een mooie ontmoeting daar vlakbij de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. Daarmee maken wij de brug naar vrijdag 28 augustus, daar u het programma ook nog eens in de ochtend kon beluisteren. We gaan luisteren naar een fragment uit de ontmoeting met Colette en besluiten zo ons weekoverzicht voor vandaag. Dan rest ons enkel, dierbare luisteraars, u te danken voor uw luisteren. En blijf het ook zeker doen de komende uren, dagen en weken. Hier bij Radio Maria. Graag tot volgende week. U hoort tot slot nog een fragment uit Pelgrim in eigen land.
14: Zijn er niet zoveel meer mensen die verenigd zijn met God?
15: Dat klopt. En tegelijkertijd geloven we ook bij Radio Maria dat we door deze momenten te delen, door elkaar te ontmoeten hier op deze plaats, dat we kunnen helpen om andere mensen ook het geloof te laten delen, te laten ervaren. Hè? Want u zelf, u bent met een rollator onderweg.
14: Ja.
15: U bent moeilijk te been. En toch gaat u deze gebedsweg.
14: Ja, het is een stil gebed rond u.
15: Ja.
14: Waar ik zo van geniet. En hier vind ik mijn vertrouwen terug.
15: Ja. En dat is soms moeilijk natuurlijk in het leven. Hè? Ik had daar net uw naam al opgevangen, dat was Colette.
14: Ja, ja,
15: ik had de zuster van liefde die u ook kent natuurlijk en die, ja, die u ook heeft aangesproken. Komt u hier vaak?
14: Ja, ik kom hier heel vaak. Ik zoek de stilte op en hier vind ik dat nog.
15: Ja. Vindt u het anders moeilijk om stilte te vinden?
14: Ja, in de wereld is er bijna geen stilte meer.
15: Mm-hmm. Ja, en als u hier komt, dan vindt u die, ondanks het feit dat ik wel luidop aan het bidden was.
14: Nee, maar dat is, voor mij is dat geen bezwaar. Luidop bidden, dat maakt je ook stil.
15: Ja. Ah, ik vind het prachtig dat u dat zegt, want de mensen kunnen het natuurlijk niet zien, maar terwijl we de mysteries was u eigenlijk een beetje al aan het meegaan zo, in uw gebed. Daar ben ik ook heel, heel dankbaar voor. Als u mensen zou kunnen aanspreken over het belang van het geloof, wat zou u hen zeggen?
14: Dat ze vriendelijk zijn onder elkaar. Dat ze die stilte momenten met elkaar zouden delen.
15: Enerzijds de stilte, maar anderzijds toch delen met elkaar.
14: Ja, delen met elkaar.
15: Heeft u het geloof van jongs af aan gekregen?
14: Ja, ik heb dat van jongs af aan gekregen. Maar mijn eerste communie, prachtige communie. En hier nu ook. Mijn ouders zijn altijd gestorven, maar ik zet mijn geloof verder.
15: Ik vind het prachtig, want het is sowieso niet gemakkelijk. Ja, we horen en we zien ook dat u
14: ja, een leeft.
15: Ja,
14: ja. Ja, ik leef terug en in deze luidruchte vlugge wereld is dat wel moeilijk.
15: Ja. Inderdaad, ja. Dus mevrouw loopt met een rollator. U bent moeilijk te been. Hoe ervaart u het zelf in deze maatschappij? Voelt u zich gezien in deze maatschappij?
14: Nee, ik voel me niet gezien, maar hier tussen in de stilte plaats voel ik me wel gezien.
15: Ja, dat is prachtig. Door Maria en door God zelf natuurlijk. Hè? Bent u altijd mariaal geweest?
14: Ja, ik bedoel mariaal.
15: Heeft Maria altijd een plaats gehad in uw leven?
14: Bij mijn moeder veel meer dan ik. Maar ik geloof meer in Jezus, God.
15: Maar toch komt u naar de tuin, het rosarium hier, dat ook uitgesproken mariaal is natuurlijk, vlakbij de basiliek ook, vandaar die zelen. Waarom is het voor u belangrijk de stilte op te zoeken? Wat ervaart u dan?
14: Dan voel ik dat mijn traag leven een beetje begrepen wordt en dan hou ik kracht om verder te doen.
15: Wel, ik ben zo blij dat ik u heb mogen leren kennen hier, Colette, in deze mooie tuin van onze lieve vrouw, vlakbij de basiliek van Dadizelen. En ondanks uw traag leven toch een stukje hebt kunnen delen met ons. Misschien moeten wij die wel op een of andere manier snel door het leven kunnen gaan, moeten gaan, wel misschien ook een beetje vertragen.
14: Ja, zeker. Leren vertragen. Dan ga je veel gelukkiger zijn. En niet roes.
15: Dus u zegt, ik ben gelukkig.
14: Ja, ik ben wel gelukkig.
15: In deze plaats inderdaad, kan u zijn wie u bent. En als u of nu traag of snel bent, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Onze lieve vrouw ontvangt hier iedereen. Colette, ik dank u voor dit korte ontmoetingsmoment. We gaan onze gebedsweg misschien verder zetten. Hè?
14: Dank u.
15: Ik wens u een fijne dag, hoor.
14: Dag.
15: Tot ziens.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Binnen enkele momenten mogen wij samen Eucharistie vieren. Op deze zaterdag zeer speciaal voor alle vrijwilligers van Radio Maria. Tot zo dadelijk om 11:00.

0: In de naam van de Vader, in de Zoon, in de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, vandaag zijn we hier verenigd met de vrijwilligers van Radio Maria. We bidden voor al de intenties van degenen die zich inzetten voor de evangelisatie in ons land. We bidden voor Radio Maria. En dit op de dag dat we de gedachtenis vieren van de marteldood van de heilige Johannes de Doper. Johannes de Doper werd onthoofd door Herodes Antipas in de burcht Macheronte bij de Dode Zee. Hoezeer de voorloper van Christus overgegeven was aan de God die hem riep, toont ons zijn marteldood. In zijn dood, zowel als in zijn leven en prediking, heeft hij getuigd voor de waarheid. En was hij naar Jezus' woord de lamp die brandt en verlicht. Tot in lijden en dood is hij de Heer voorafgegaan. Ja, ook wij zijn uitgenodigd om te getuigen. Te getuigen van Jezus Christus. En laten we daartoe eerst en vooral zijn barmhartigheid vragen over ons. Bekeren we ons tot God om deze Eucharistie goed en waardig te kunnen vieren. Ik belijd voor de

0: geistliche Gott, en voor u allen, dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. God, je hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om bij zijn geboorte en in zijn dood de voorloper te worden van uw Zoon. Geef dat wij onwankelbaar ons geloof belijden, zoals hij de marteldood heeft ondergaan voor waarheid en rechtvaardigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: Erste lezing uit de profeet Jeremia. In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij. Omgord uw lenden, sta op en zeg tot het volk alles wat ik u opdraag. Laat u door hen niet afschrikken, anders jaag ik u voor hun ogen de schrik op het lijf. Ikzelf maak u heden tot een versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land, voor de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers van het land. Zij zullen u bestrijden, maar niets tegen uw vermogen, want ik ben bij u om u te redden, zo spreekt de Heer. Woord van de Heer.
1: Ja.

Alleluia. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Alleluia.

0: De Heer zal bij u zijn. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus.
1: Lof zij u, Christus.

Indeed, hat Herodes Johannes Lat ergriffen, er in die Gefängnis in Bujen geschlagen, um Wille von Herodias, der Frau von seinem Bruder Philippus. Und er hat Haar tot Frau genommen. Johannes hat immers tot Herodes gesagt, es ist nicht geurlaubt, die Frau von ihrem Bruder zu haben. Herodias was darum auf ihm gebeten und wollte ihn doden. Aber sie krieg ihn ganz. Und Herodes hat Unsag vor Johannes. Er wiss, dass er ein Rechtskaper und Heiligmann was und nahm ihn in Beskärming. Telkens, wenn er ihm gehört hat, verkehrte er in zwei Streit, aber doch lösterte er grad dahin. Er kam echter ein günstiger Tag, tun Herodes bei sein Verjahrdag ein Mahlzeit anrichte, wo sein Hochwardigkeit bekleders, sein Hauptoffizieren in der Voranstanden von Galiläa. Die Tochter von Herodias trat op mit einem Tanz, und sie befiel an Herodes in sein Tafelgenoten. Die Koning seht tot den Hetmeische, brag mit wat je wilt, und ich soll het je geben. Und he bewistigt haar mit ein Eid. Wat je mir auch vraagt, ich soll het je geben. Al is het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar buiten en vroeg aan haar moeder. Wat zou ik vragen? Deze antwoordde. Het hoofd van Johannes de Doper. Ze haastte zich naar binnen, naar de koning en zei hem haar verlangen. Ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit deed de koning leed, maar om zijn eed gestand te doen en ook wegen zijn tafelgenoten wilde hij haar niet afwijzen. Terstond stuurde de koning dus een leeftwacht en geslaagde hem het hoofd van Johannes te brengen. De man ging en onthoofde hem in de gevangenis. Hij brak het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje. Het meisje gaf het weer aan haar moeder. Toen zijn leerlingen ervan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Woord van de Heer.

Broeders en zusters, het is elk jaar opnieuw een vreugde om met de vrijwilligers van Radio Maria samen te komen. In de eerste plaats om te danken. Een dank aan de vrijwilligers zelf, maar een dank aan God. Want ieder van u is gegeven. U bent een geschenk die voorbereid door de Moeder Gods wordt aangeboden om in ons land het evangelie te verkondigen. Wat de verschillende taken ook mogen zijn. Gebed, administratie, kuisen, redactioneel werk. Wat het ook mogen zijn, alles staat ten dienste van Jezus. Alles is een getuigenis van Jezus. Het voorbeeld dat we vandaag krijgen in Johannes de Doper is daarom ook sprekend. Tot aan de dood toe heeft Johannes getuigd van Jezus Christus. De directe aanleiding vandaag in het evangelie van de dood van Johannes is: hij heeft een waarheid over het huwelijk verkondigd. Het is u niet geoorloofd, zegt Johannes, de vrouw van uw broer te hebben. En omdat Jezus heeft gezegd dat hij de waarheid is, getuigt de heilige Johannes dus van de waarheid en dus van Jezus. Bij Radio Maria doen we hetzelfde. We doen ons best met de inspiratie die de heilige maagd ons kan geven om te getuigen van de waarheid. Om te getuigen dus van Jezus Christus. Soms hebben sommigen misschien niet altijd begrip voor die waarheid. En ook daar moeten we misschien wel respect voor hebben. Maar tegelijkertijd mag het ons niet weerhouden om te durven spreken. Maar bij Radio Maria proberen we dat altijd op een positieve manier te doen. Radio Maria moet vreugde schenken. En dat wil zeggen dat iedereen die zich inzet voor de radio in de eerste plaats een diepe vreugde moet kennen in het hart. En ook dat is niet altijd even gemakkelijk. We hebben allemaal ons leven, we hebben allemaal onze moeilijkheden, we hebben misschien zelfs allemaal ook onze zonden. En die stellen ons niet altijd in staat om volledig vreugdevol te leven. En toch worden we uitgenodigd om in de eerste plaats vreugdevol te zijn. Vandaag vieren we in de kerk eigenlijk iets droevigs. Een dood van iemand goeds, van iemand die getuigde. En toch mogen we dat vieren. Want het is een diepe vreugde te weten dat Johannes gestorven is voor het goede, voor de waarheid en voor Jezus. En wanneer Radio Maria getuigt voor iedereen in ons land, dan is dat voor hetzelfde doel, voor de waarheid, voor Jezus Christus, maar altijd positief. Wij doen ons best om niet in de aanval te gaan, maar we doen enkel ons best om voor Jezus Christus te gaan. Ja, soms zullen we wel dezelfde soort woorden gebruiken als Johannes. Het is u niet geoorloofd dit of dat. Maar altijd in een positieve zin om een ware vreugde te doen ontdekken in het hart van de mensen die luisteren. Want in het evangelie zit diepe vreugde. Een vreugde door een belofte die ons is gedaan. U zult deel hebben aan het eeuwig leven als ge gelooft. Ook al weten we dat we ons niet alleen richten tot gelovigen, integendeel, vele van onze luisteraars zijn nog niet gelovig. Vele van onze luisteraars durven echt luisteren naar de rust die Radio Maria schenkt. En die rust, die kan bij de mensen een zekere vreugde geven.
En die vreugde leidt naar Jezus Christus. En dus naar de waarheid. Want als gelovigen weten wij dat Jezus Christus in alles de waarheid heeft gezegd, in alles de waarheid heeft gedaan. En zo moeten we verder gaan. Het is vandaag al de 15e keer dat wij met onze vrijwilligers verenigd zijn. Om, zoals we zeiden, in de eerste plaats te danken voor het geschenk dat Maria heeft gedaan. Maar we zijn hier ook om te bidden voor kracht. We zijn hier ook om te bidden voor inzicht, om altijd en overal de vreugde te ontdekken van het evangelie. Laten we daartoe, broeders en zusters, vandaag deze Eucharistie opdragen. Mogen de Eucharistie, waarbij Jezus Christus werkelijk onder ons komt, mogen deze nu dienen om een hart vol dankbaarheid te hebben, waar we een vreugde ontdekken die bovennatuurlijk is, want die gegeven wordt door God. Ondanks de moeilijkheden, ondanks onze eigen situaties. En als we kiezen zoals Johannes voor de waarheid, als we kiezen voor Jezus Christus, dan komt die vreugde er bijna van nature. Dan komt die vreugde er dankzij het geloof die ons vandaag hier herenigt en die we willen uitspreiden in heel ons land. Ja, Heer, kom tot ons met uw liefde en geef ons allen de kracht hier om te blijven getuigen van uw liefde, om te blijven getuigen van een ware vreugde, de vreugde die komt door het evangelie en door Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is.

0: Laten we nu samen recht staan om al onze intenties aan te bieden aan de Heer. Bidden we voor de intenties van de kerk en van de wereld.
1: Voor de kerk van Christus, dat zij steeds vertrouwend op de voorspraak van de heilige maagd Maria, onder wiens mantel wij leven en werken, de weg naar heiligheid helpt bewandelen, in trouw aan Jezus Christus. Laat ons bidden.

bidden wij voor alle politieke leiders dat ze bereid mogen zijn hun leven te verliezen om het zo te winnen in Christus en te werken voor vrede en verzoening. Laat ons bidden.

Bidden wij voor de zieken, armen, de kleinen en de eenzamen, dat het apostolaat van Radio Maria aan hen allen troost en nabijheid mag schenken. Laat ons bidden.

Bidden wij voor alle luisteraars en weldoeners van Radio Maria, waarvan velen met ons op dit moment verbonden zijn, dat ze de kracht en de genade mogen ontvangen te volharden in het dragen van hun kruis en het volgen van Jezus Christus. Laat ons bidden.

bidden we voor alle vrijwilligers, u allen hier aanwezig, voor hun gezinnen, voor hun intenties, uit grote dankbaarheid voor hun inzet en vrijgevige gaven van hun talenten en tijd, en ook voor alle overleden vrijwilligers van Radio Maria. Laat ons bidden.

0: Heer, kom tot ons met uw liefde en verhoor onze gebeden. We vragen het u door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer in de handen nemen, tot loof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van zijn hele kerk.
0: Heer, omwille van de gaven die wij u bieden, vragen wij, geef ons uw genade, maak onze wegen recht. Want voor deze gerechtigheid heeft Johannes de Doper getuigenis afgelegd. Met de moed van een profeet die roept in de woestijn. En met het offer van zijn bloed dat hij vergoten heeft. Voor Jezus Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is ons dankbaarheid waardig.
2: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer.

0: Wij bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u door hem die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier die wij u aanbieden. Dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de kerk, die gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, paus Leo. In eenheid met onze bisschop, Luc, Koen zijn hullebisschop. Verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld. Herinner u de namen, Heer, van allen die u toebehoren. En van alle mensen die hier voor u staan. Jij kent hun geloof, jij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen, van hun aanbidding en hun dankbaarheid. In naam van allen smeken wij u, houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig, jij eeuwige en waarachtige levende God.
1: Zo bidden wij u, samen met de maagd Maria, die u verheerlijkt is, de moeder van Jezus, onze Heer en onze God. Met heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, met Tobus, Jacobus, Filippus en Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, met Linus en Cletus, Clemen en Sixtus, met Cornelius, Cyprianus, Laurentius en Chrysogonus, met Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en ook met Johannes de Doper en met al uw heiligen. Om hunentwil en op hun voorspraak vragen wij, wees onze toevlucht waar we ook gaan. Wees onze kracht.
0: Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst. Wij zijn met allen die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede. Dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker. Bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven. Dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen, om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij verrezen is, dat hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij onszelf in handen hebt gelegd, dit ongebroken vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig, zoals gij in genade hebt aanvaard, het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham die onze vader is. Het heilig offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchizedek u heeft gebracht. Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed, van u gezegend zullen zijn, vol van genade.
1: Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters, die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof, dat zij en allen die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land, verlicht en vertroost.
2: Wij zijn van u met al ons kwaad. Op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen, Johannes, Stefanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia. En van al die anderen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, omdat wij mogen delen in hun geluk, door Jezus Christus onze Heer.
0: In hem hebt gij al wat bestaat, geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade, hij is ons leven. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
3: Amen.
0: Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
4: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid.
2: Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
4: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
4: En met
5: uw geest. Geef ons de naam de vrede van Christus.
6: Vrede van Christus.
7: Ja. Vrede van Christus.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat jij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: En laat ons tot slot nog bidden. Heer, we hebben de Eucharistie ontvangen op het martelaarsfeest van de heilige Johannes de Doper. Wij bidden u, laat ons dit sacrament eren als een teken van heil en het ook met vreugde ervaren als een bron van genade door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, beste luisteraars, we zijn zeer dankbaar voor deze dag die we vandaag hier mogen beleven met de vrijwilligers en vrienden van Radio Maria. Zeer dankbaar ook heel bijzonder voor de aanwezigheid van verschillende priesters. Aanwezig zijn priester Karel Loots, pastoor van Tienen, pater Freddy Stalens, priester Arthur Jansen en dank ook aan de dienst van de diaken Warlito. Dank aan ieders aanwezigheid hier en aan u, beste luisteraar, voor het gebed dat ons allen blijft dragen om te doen wat we moeten doen. Het evangelie verkondigen in alle waarheid, in volgzaamheid aan Jezus Christus. En daartoe mogen we nu de zegen van de Heer ontvangen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: En zegene u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Ga alleen heen in vrede.
0: Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd om op deze zaterdag 29 augustus het middaggebed van de kerk te bidden. Vandaag gedenken wij de marteldood van de heilige Johannes de Doper. De hymne voor het middaggebed kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 874. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Toon mij de weg, Heer, die Gij beschikt hebt. Dan wijk ik daar nooit van af. Geef mij begrip om uw wet na te leven, om haar te volgen met heel mijn hart. Leid mij langs de paden van uw geboden. Daar vind ik mijn vreugde in. Mijn hart zij gericht op wat gij verordent. En niet op ijdel gewin. Weerhoud mijn oog van nietswaardige zaken. Maar laat mij leven volgens uw weg. Vervul de belofte uw dienaar gegeven. Wat gij uw vereerders hebt toegezegd. Neem van mij weg de dreigende schande. Want heilzaam is alles wat gij bepaalt. Zie, ik verlang uw bevelen te volgen. Laat mij dan leven, rechtvaardige God. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Die gaan tot de Heer komen nooit iets tekort. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. Verheerlijk de Heer, tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte. Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En red hen uit hun ellende. De engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen. Proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem. Eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek. De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer komen nooit iets tekort. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Wie is er bij u die het leven lief heeft? En dagen van voorspoed verlangt. Weerhoud dan uw tong van bozaardige taal. U uw lippen van leugenachtige woorden. Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los. Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd. Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten. Naar vromen die roepen, luistert de Heer. En red hen uit iedere nood. De Heer is nabij voor almoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent. Veel rampen zullen de vrome bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer. De Heer zal over zijn beenderen waken, opdat hij er geen van breekt. Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft. De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Uit de profeet Jeremia. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie kan het peilen? Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren, ik vergeld ieder naar zijn gedrag, naar de vrucht van zijn werk. Vergeef mij, Heer, ook wat ik niet weet. Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u. Laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste lief hebben omwille van u. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. We zijn deze maand niet op stap gegaan naar een nieuwe stad, maar wij gaan terugblikken op de mooie momenten van het afgelopen jaar. Wij zijn 10 keer op stap geweest en vorige uitzending hebben wij u al de statistieken meegegeven, welke steden het best hebben geantwoord op de verschillende vragen. En deze uitzending gaan wij focussen op de vrijwilligers die zijn meegeweest. 10 keer is er iemand zo lief geweest om met ons op stap te willen gaan, om wildvreemden aan te spreken in onze Vlaamse steden en hen een beetje het vuur aan de schenen te leggen en 10 kennisvragen te stellen over het geloof. Iets wat ze meestal helemaal niet zien aankomen. En om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in ons land. En 10 keer dus hebben wij een vrijwilliger meegenomen. En daarover gaan we het iets meer hebben, deze uitzending. We gaan de verschillende provincies waar wij op bezoek geweest zijn overlopen, van oost naar west. Dus wij beginnen met Limburg, met de meest oostelijk gelegen stad die wij bezocht hebben, namelijk Hasselt. In Hasselt was vrijwilliger Thomas mee. Hij heeft ons geholpen met de techniek en hij heeft ook vragen gesteld aan de voorbijgangers. Maar hij kon niet te gast zijn bij ons in de studio voor de opname achteraf. En dus kan hij zichzelf niet introduceren aan jullie, beste luisteraars. Maar zijn naam komt jullie misschien bekend voor, want hij is al lang vrijwilliger voor Radio Maria. En hij is ook lid van de Raad van Bestuur van Radio Maria. Maar aangezien we geen fragment hebben waar hij zichzelf aan ons voorstelt, gaan wij in de plaats de voorbijgangers die wij hebben geïnterviewd

0: Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
1: Brit.
2: Renzo.
0: Aangenaam. Ik ben Marieke. Hebben jullie daar een beetje van gehoord dat er een nieuwe paus verkozen is dit jaar?
1: Ja,
3: ja.
1: Leo.
3: Vorig jaar.
0: Vorig jaar, mijn excuses. We zijn 2026.
1: Ja. Leo.
0: Helemaal juist, ja. Leo de 14e. Straks, wij zijn hier in Hasselt en we hebben twee jonge mannen en een jonge vrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt dat jullie willen meedoen.
4: Graag gedaan.
0: Zou jullie even je voornaam willen zeggen?
4: Ja. Arend.
5: Emiel.
0: Emma.
6: En wanneer is dat live?
0: Dit wordt uitgezonden komende vrijdag van 10:30 tot 12:00.
6: Ja, Katzenbrechts, okay.
0: En dan ook de zaterdag daarop om 1:00. Dat is misschien iets makkelijker om te...
3: Een herhaling, ja.
0: Ja, oké.
4: Okay.
0: Ja.
4: Zaterdag om 1:00.
6: Radio Maria. Ja. Dat zijn het in mijn oma.
0: Tof.
6: Ja.
0: Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
7: Mijn naam is Maarten.
8: En ik ben David.
0: Aangenaam, Maarten en David.
7: Aangenaam.
0: Ik ben Marieke.
7: Dag Marieke.
8: Dag Marieke.
0: Jullie zijn de eerste die er twee konden op.
7: Hey. Oei, dat is wel sad. Dat is, ja. Allee, dat is goed voor ons.
0: Goed
7: maar,
0: voor jullie.
7: Ja.
0: Tot welke religieuze orde behoort onze huidige paus?
9: Nog bedankt.
7: De Jezuïten. Is dat ook één?
0: Ik snap dat je dat gokt, want de vorige paus was een Jezuïet.
7: Ah, oké.
0: Okay. Maar niet onze huidige paus. Hoi, joh.
7: De Augustijnen.
0: Hij wordt er gewoon los vals gespeeld.
7: Oh, vals gespeeld? Nee, ze toonde een berichtje van haar vriend. Ja. Kom eens terug en rond West-Vlaanderen, dan zal ik dat kunnen.
3: Brugge, aangepaste vragen.
7: Ja.
0: Brugge hebben we al eens gedaan. Hè.
7: Ah, voilà.
0: In Brugge was de vraag, hoe heet de basiliek in Brugge?
7: Tja, ik ben eigenlijk niet van Brugge. Maar ik zeg altijd Brugge, omdat mensen mijn dorpje in Zevenzeelen niet kennen. Dus,
0: ja, oké, okay, maar zo...
7: De basilisk in Brussel is van Koekelberg.
0: Dus je hoeft niet te antwoorden.
8: En Zevenzeelen
7: is er geen basilisk.
8: Nog niet.
7: Ja.
0: Basiliek. De heilige bloedbasiliek trouwens.
7: Ah ja. De heilige bloedprocessie.
0: Basiliek, ja, inderdaad, ja. Van het heilige bloed. Maar goed, dat er geheel terzijde.
7: Ja.
0: We hebben twee jonge dames gewonnen die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
10: Ik ben Robin. En ik ben Loriana.
11: Ik ben van Radio Maria. Ik ben Thomas. Zullen we beginnen met uw voornaam?
12: Ik ben De Smetala en ik sta op Winterland Hasselt.
11: Meneer en mevrouw, hartelijk dank om ons even te woord te staan. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat is uw voornaam?
13: Ja, mijn naam is Robert.
14: Chantal.
11: Bent u van Hasselt?
14: Ik ben van Hasselt.
11: U ook?
14: Diepenbeek.
11: Dat is dichtbij.
13: Ja.
11: Ja.
13: Hasselt hoort bij Diepenbeek.
11: Dank u wel. Eerst en vooral om het interview aan te nemen. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat zijn jullie voornamen?
15: Mijn voornaam is Ismaël.
16: Mijn is Berkan.
17: En die van mij is Oscar.
11: Oké, drie jonge mannen hier op de kerstmarkt hier in Hasselt. Dank u wel. En dan de laatste vraag.
18: Wacht, mijn moeder belt even.
11: Ah ja, maar als je moeder belt, moet je opnemen. Hè? Een zeer goed idee. We gaan verder met de twee andere kandidaten.
19: Mijn naam is Hanne.
10: En ik ben Kati.
11: We zijn hier op de kerstmarkt in Hasselt. En ik heb hier een jonge dame gevonden. Ik ben Thomas. Wat is uw voornaam?
17: Mijn voornaam is Zoe.
11: En ik heb hier twee jonge mannen tegengekomen. Ik ben Thomas. Wat zijn jullie voornamen?
10: Ja, ik heet ook Thomas.
1: En ik heet Kobe.
11: Maar we hebben al direct iets gemeenschappelijk. Perfect. Perfect.
2: Beste luisteraars, de tweede stad in Limburg die wij aangedaan hebben, is Sint-Truiden. Daar mochten wij mensen aanspreken in het gezelschap en met de hulp van vrijwilliger Pieter. Wij gaan luisteren hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna luisteren wij naar een fragmentje opgenomen in Sint-Truiden. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
6: Zeker. Ik ben Pieter, ik kom uit Bilze. Ik ben wel een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was toen ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
6: ja.
2: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
6: Nee, ik heb niet getwijfeld, natuurlijk niet. Dat fijn ging worden, wist ik wel, maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet, maar het is wel leuk geweest. Veel diverse antwoorden, sommige hele grappige, enkele correcte.
2: En denk je over het algemeen,

0: Want we spreken zo mensen uit het niets aan mm-hmm. om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat ze dan hun houding was er tegenover?
1: Ja. Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden. Dat ook...
0: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
1: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was. Die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
0: Quo Vadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn, of niet?
1: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
0: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
1: Helaas wel.
0: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld aan mensen die jou vragen gesteld hebben of zo?
1: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
0: Dus. Ja, oké. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
1: Ja, toch wel.
0: Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
2: Oei, oei.
0: Waaraan is de maand juni gewijd?
2: Juni?
0: Ja. Geen idee?
2: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
0: Exact. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
2: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
2: Nee.
3: Is dat Maria-maand?
4: Nee, dat is mij.
3: Nee, dat is mij. Just.
0: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
3: Juni. We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
0: Nee. Dus, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinepolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
3: Och.
0: Ik weet niet of jullie dat gezien hebben of niet, nee. Ik dacht er maar aan,
3: nee,
0: dat is misschien een hint.
3: We hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij
0: wel,
3: komen.
0: Ja, iets van reclame of zo, nee.
3: Maar,
0: het heeft iets met Jezus te maken.
3: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
0: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
3: Verlos ons uit ons lijden, ja.
5: Oogst?
0: Dat zou je kunt hebben.
5: Ja, ik weet het niet.
0: Het heeft iets met Jezus te maken.
5: Ah. Nee, sorry dat ik zo weinig weet, maar...
0: Maar je moet dus geen zorgen maken.
5: Oké.
0: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant zien van het schilderij.
5: Die daar hangt?
0: Ja, enige wat daarop afgedeeld
5: is. Nee, daar hebben we ook nog niet op gelet tot nu toe. Nee.
0: Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
6: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus. Sorry?
0: Ja, het heeft te maken met Jezus.
6: Is dat niet misschien LGBT, de
7: LGBT,
6: misschien dat je maakt, misschien dat je terug... op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien, met zijn vader.
0: Dat had gekund, ja. Het is...
8: Hey Pierre, je bent wel slim, hè?
6: Ik weet dat, ja.
8: Precies is in het eerste.
0: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken. Maand juli. Juni, ja.
9: Juli of juni?
0: Onze huidige maand, juni.
9: Die pas begonnen, juni.
0: Ja.
9: Ik weet het niet.
3: Ik ook niet.
9: Ik ook niet.
0: De maand juli. Dat is deze maand.
9: Ja, juni, deze maand.
0: Ik weet het niet. Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
10: Is het iets
4: Is het iets relevant met Jezus? Of,
0: ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
4: Toen hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
0: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
4: Maar u zei dat hij een vrouw...
0: Heb ik dat gezegd dat hij een vrouw had?
4: Nee, wat heeft hij niet gezegd? Iets met vrouw. Wat heeft hij niet gezegd?
0: Gewoon
7: iets met liefde.
0: Oké, ik snap het. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
7: Met zijn liefde voor de wat?
0: Voor alle mensen. Het heeft ook met een lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
4: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo, zoiets.
3: Nee. Geen idee.
0: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken.
3: In juni.
0: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde, als je dat wilt tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor.
3: Hart.
8: De maand juni?
0: Ja.
8: Dat is verjaar, dus dat weet ik.
0: Proficiat. Ja.
8: En dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn vandaag.
0: Echt? Mega dus, leuk, voilà. Proficiat.
8: Dus.
0: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
8: Ja.
0: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
8: Wat? Het hart.
10: Het hart.
2: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet wel. Dat is de hooimaand. Juno. Nee.
0: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
2: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij. Nee,
0: Pinksteren is voorbij, ja.
2: Is voorbij.
8: Moeilijke vragen.
0: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je... aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
2: Een roos.
0: Had je gekund?
2: Het hart, het heilig hart. Dat is het heilig hartplein, hè?
0: Ah, is dat zo?
2: Ja, het heilig hartplein.
0: Ah, ja, inderdaad. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in dit programma Quo Vadis. De volgende stad waar wij het over gaan hebben is Tiene. Daar zijn wij in december op bezoek geweest. Dat was voordat de radio zelf naar Tiene is verhuisd. Het was een beetje in anticipatie daarvan. Naar Tiene was vrijwilligster Els mee. Ook een vrijwilligster die jullie zeker al kennen, namelijk de voorzitter van Radio Maria België. Laten wij luisteren hoe zij zichzelf introduceert. En zoals ik al zei, hadden we weer een vrijwilliger mee die zo lief was om mee te gaan op tocht naar Tiene. Een vrijwilliger die jullie waarschijnlijk bekend in de oren zal klinken. Els, zou u even aan onze luisteraars willen voorstellen?
11: Zeker, Marieke. Dus ik ben Els. Ik ben inderdaad al vele jaren vrijwilliger bij de radio, maar eerder achter de schermen, dus zo vaak kom ik niet op de radio. In 2012 ben ik begonnen als bestuurslid en in die tijd kwam ik ook regelmatig op woensdagvoormiddag om de permanentie van de balie te verzekeren. Dus ik nam dan de telefoontjes van onze luisteraars aan en ik werkte ook een beetje het adressenbestand bij. En nu, sinds 3,5 jaar, ben ik voorzitter van de radio. Maar ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik heb een fantastisch bestuur achter mij. En samen met hen proberen we eigenlijk de radio in de goede banen te leiden.
0: Ja, hartelijk bedankt Els dat u mee wou gaan naar Tiene. Ik denk, als ik erop terugkijk, er was een markt bezig op de Grote Markt.
11: Klopt.
0: Dus daarom zijn we eigenlijk ook heel de tijd op de Grote Markt in Tiene gebleven, omdat er wel wat volk aankwam. Ik denk ook dat we best een mooie selectie van mensen hebben kunnen spreken. Het waren op de markt zelf misschien eerder oudere mensen die inkopen aan het doen waren. Maar we hebben wel ook jongere mensen, een beetje alle leeftijden, zowel mannen als vrouwen kunnen spreken. Dus ik denk dat het daarvoor ook een heel geschikte plaats was.
11: Inderdaad. En tegen de middag eigenlijk kwamen er toch ook wel een beetje schooljeugd eraan. Dus dat was ook wel leuk om die mix te hebben. Het was eigenlijk ook wel heel bedrijvig daar op de Grote Markt, want ze waren de kerstmarkt ook op aan het zetten. Dus af en toe moesten we ons een keer verplaatsen, omdat we echt heel veel geboor hoorden van die houten hutjes die klaargemaakt werden. Maar het was wel heel gezellig daar.
0: Ja, en dat zullen de luisteraars ook meekrijgen, want af en toe hoor je het ook in de fragmenten. Toch niet genoeg aan de kant gaan staan.
11: Ik vond de mensen heel, heel vriendelijk, heel open ook. Ja, daar was ik toch wel van verbaasd hoe snel dat mensen eigenlijk hun hart en ziel blootleggen aan mensen die ze totaal niet kennen.
0: Ja, absoluut. Dat vond ik ook echt. Dat ze zowel over het algemeen vriendelijk waren als we ze aanspraken. Soms loopt er eens iemand door of zo, maar dat is normaal, dat is overal zo. Maar dat ook in gesprek, dat ze echt wel praten over hun ervaringen, over hun gevoelens, dat vond ik echt mooi om te zien.
11: Ja, want dikwijls hebben we toch na de 10 vragen die altijd gesteld worden, zijn we meestal nog eventjes in gesprek gegaan. En dat vond ik eigenlijk wel een van de leukere delen ook, om de mensen beter te leren kennen en te zien hoe zij met het geloof omgaan en het beleven en daarmee in gesprek te gaan.
0: Ja, inderdaad, dat was mij echt opgevallen deze keer. Dat we veel na het gesprek, na de opname, nog zijn blijven praten. Natuurlijk hadden we ook een heel goede gelegenheid om dat te doen, want we konden ook altijd aan hen vertellen, de radio verhuist naar Tiene, bij de zusters passionisten, je kunt moeder Martha haar graf gaan bezoeken, daar bij haar bidden. En dat was dan ook onmiddellijk een aanleiding om het gesprek eigenlijk verder te zetten.
11: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Dus we hebben ook al veel mensen uitgenodigd om ons te komen bezoeken.
11: Ja, we gaan veel volk daar over de vloer krijgen.
0: Zo, beste luisteraars, dat was het over vrijwilligster Els die meeging naar Tiene. Als laatste over ons bezoek aan deze stad in kader van het programma Quo Vadis luisteren wij nog naar het fragment waar wij de mensen vroegen of zij zelf gelovig zijn, wat het geloof hen zegt en zo meer.
10: U zegt dat u gelovig bent.
12: Ja.
10: Is dat belangrijk voor u in uw leven?
12: Ja, ik heb me daaraan vast. Ik ben mijn man.
10: Het is voor u houdt vast het geloof.
12: Ja.
10: Oké.
12: Okay. Klaar. Want ik ga niet naar het katholiek.
10: Zou ik u nog een laatste vraag mogen stellen? U bent moslim, zegt u?
13: Ik ben moslim, ja.
10: Komt u ooit in contact met katholieken of christenen?
13: Jawel. Dat is geen enkel probleem. Contact zo samen. Ik werk met de mensen. Wij praten over islam, over katholiek. Maar het staat op de Koran ook van Maria, van Jezus. Dan zijn we niet zo ver. We zijn niet zo ver. En de God blijft altijd voor iedereen. De ene God.
10: U kon niet zoveel van de vragen beantwoorden. Komt u ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Bent u gelovig opgevoed zelf?
14: Of? Dat wel. Ja, maar dat is al even geleden. Mm. Dus ik heb mijn communies gedaan, alles. Maar
10: u doet er niets meer mee?
14: Nee, eigenlijk niet, nee.
10: Oké, en denkt u dat dat nog een toekomst heeft, geloof? Of denkt u van niet?
14: Jawel, zeker en vast wel. Ja. Okay. Veel jongeren ook terug die geloven, hè. En een houvast voor iemand. Dat geloof ik wel.
10: Kent u mensen die gelovig zijn?
15: Ja.
10: Spreekt u daar ooit met hen over of niet?
15: Soms. Heel soms.
10: En zijn het vrienden of familie?
15: Vrienden en familie. En gewoon, ja.
10: Bent u gelovig opgegroeid? Zegt u dat iets?
16: Ik heb mijn plechtje communie gedaan. Ik ben gevormd door kardinaal Seunens. Maar dat was in in 62 was dat. Dus ik ben nu 77 jaar. Dat was in 1962. Hè. Hier ook in de Sint-Germanuskerk ben ik gevolgd.
10: Oké, je bent een echte tiener daar.
16: Dat hoort aan mijn rouw. Hè. Dat kunnen we niet afleren als tiener.
17: Ja, ik ben katholiek opgevoed. Altijd katholiek naar school geweest. En ik ben ook als ik dat mag zeggen, politiek mandataris geweest voor een katholieke partij, als ik dat zo mag noemen, dus okay. CD&V. Dus misschien had ik dan wat beter wel moeten scoren en wat beter dan antwoorden. Val ik een beetje door de mand misschien, maar kom. Ik heb geantwoord wat ik wist, hè.
10: Ja, zeker, ja. Het is niet iets dat u mee bezig bent met het geloof, nee.
17: Ja, minder als vroeger toch wel, ja.
10: Zou ik u mogen vragen of dat u bent op een katholieke school gezeten?
18: Ja, katholiek opgevoed, ja. Ik heb godsdienst gedaan, maar ik ben een beetje, ja. Ik heb zoveel miserie in mijn leven dat ik mijn geloof een beetje kwijt ben, om eerlijk te zijn.
10: Okay. Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat jullie, zijn jullie katholiek opgevoed? Zegt jullie dat iets geloof of helemaal niet?
14: Wij zijn katholiek opgevoed, ja. Maar dat is een beetje met de jaren verwaterd. Maar wij zijn wel katholiek opgevoed. Ja. We zijn gevormd al om twee.
10: Ja.
14: Ja. We komen wel uit een katholiek gezin, ja.
19: Bonnie?
14: Ja.
19: Het is ja, weggegaan met de jaren. Door al de miserie, zou ik maar zeggen, dat je in de wereld ziet, is dat wel een beetje afgezwakt.
10: Dank u.
14: Maar ik begrijp wel dat daar mensen kracht en moed uitputten uit het geloof. Omdat dat zijn heel veel mensen, als je echt met de rug tegen de muur staat, dat dikwijls nog het enige is wat de mensen hebben om hun aan vast te houden. Die hoop, dat geloof. En ja, dat blijft er toch nog wel altijd in zitten, hè. Zo, ja, dan hou vast aan het geloof en de hoop. Ja. Ja.
10: Is dat iets wat je zelf ook ervaren heeft als je het moeilijk heeft of niet?
14: Toch wel. Okay. Ja, toch wel.
20: Dat is mooi.
14: Dat je daarover nadenkt en dat je denkt van, ja.
20: Ja, toch wel.
14: Toch wel, maar ik denk dat dat ook is doordat je ook een deel van katholiek opgevoed bent. Ik denk dat diep van binnen blijft zitten.
20: Ja, dat kan wel.
14: En dat met zijn momenten dan toch terug naar boven komt. En dat je denkt van, ja.
19: Misschien kan hem ons nog helpen. Hè?
14: Ja, en niet alleen om te helpen. Soms, ik durf dat eerlijk toegeven. Soms dat je zegt van, dat je ja, precies een gesprek aangaat. Zo van, jong.
20: Ja, dat is juist.
14: Moet dat nu? Ja. Daarom niet om hulp vragen. Omdat, ja, weet je, het is iets spiritueel ook. Ik bedoel, geloof is iets, ja, iets heel specifiek, iets heel raars ook. Maar dat je soms denkt van, ja, ik heb dat soms wel, ja.
10: Hartelijk bedankt, mevrouw, om onze vragen te willen antwoorden. U had een mooi aantal van de vragen juist.
19: Ja, ik ben ook christelijk opgevoed, hè, maar ik ben nu zelf niet meer echt gelovig, maar dat maakt nu niet uit. Hè. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat wel zijn. Ik wou dat ik het was, maar ik ben het niet. Ik kan het niet. Dat is gewoon een keuze. Hè. Geloof is een geloof. Ik ga daar niet over discussiëren. Maar ik weet, vroeger met mijn vriendin ging ik ook 's middags bidden bij het paterkin in Hasselt. Omdat zij dat heel belangrijk vond, omdat ze erin geloofden. En ik heb altijd respect gehad voor mensen die dat wel hebben. Dus ik vind leven en laat leven. En ik heb, meer kan ik daar niet over zeggen. En ik heb dat met alle geloven een beetje. Zolang als dat niet extreem wordt, dan daar heb ik het wat moeilijk mee. Want dan wil je niet meer anderen laten leven. Hè? Dan wil je uw ding opdringen en dat vind ik niet oké.
21: Het zijn al zo genoeg moeilijke tijden. Hè? We hebben wel een beetje hoop nodig.
10: Want, ja, absoluut.
21: Het is niet leuk gelijk het nu gaat. Mm-hmm. Nu ja, ik hoor ook wel dat de jeugd ook terug veel geloviger wordt.
20: Het zijn zoekend, hè?
21: Ja, maar dat is ook, ik snap dat wel. Ik snap het. Gelijk mijn vader, die was compleet niet. Die was kwaad op het geloof. Mm. En die vlak voor zijn dood, een week ervoor, heeft hij zich nog bekeerd terug.
20: Echt? Oh, zo mooi.
21: Ja, omdat hij toch schrik had dat hem dan toch niet in de hemel zou komen. Ja. En dan denk ik, ja.
10: Ja, soms als je boos bent op iets, dat is ook een beetje een erkenning dat het er is, hè. Ja, soms is dat gewoon een worsteling die je moet doormaken.
21: Ja, want ik moest wel naar de kerk gaan van hem. Hè. Dus ik moest wel gaan, maar ik vond dat niet eerlijk. Waarom moet ik gaan en hij niet?
10: Ja,
21: okay. Zo.
10: Okay.
21: Het is wat het is. En ik heb de Bijbel wel bestudeerd. Ik vind dat allemaal heel, heel mooie dingen. En ik vind wat daarin staat wel helemaal oké. Maar ik geloof niet in een God. Dus
20: je hebt geen persoonlijke band eigenlijk.
21: Nee. Ik geloof... Eigenlijk geloof ik een beetje in de goedheid. Dat fundamenteel de goedheid toch nog altijd gaat overheersen.
10: Oké.
21: We zien dat niet altijd, maar ik denk wel dat dat de bedoeling is. Dat we moeten evolueren naar betere mensen altijd. En dat de slechte dingen, alles. Ik vind wel dat alles wat in je leven over gebeurt, heeft een reden. En heeft een doel. En kan u soms met je twee voeten terug op de grond zetten. Kan u inzicht geven. Dus daar geloof ik dan weer wel in zo'n dingen. Ja. Maar zo, om dat echt op iemand te plakken, zullen we maar zeggen.
10: Het was een beetje moeilijk om de vragen te beantwoorden.
1: Ja.
10: Ken je mensen die gelovig zijn?
1: Ja.
10: Vrienden of familie? Of?
1: Ja, vrienden, familie.
10: En heb je het daar ooit met hen over?
1: Nee, ja, eigenlijk niet. Tenzij we in de les zitten. Zo heel soms, maar eigenlijk niet.
10: En is het iets waar je zelf mee bezig bent of niet?
1: Nee. Heel eerlijk, nee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij verder gaan met de stad Leuven, luisteren wij naar een nummer gekozen door Els toen wij in stap waren in Tiene.
5: Oh nee, ik

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomerse editie van het programma Quo Vadis. Wij zetten onze tocht door de Vlaamse provincies verder met de stad Leuven. Daar waren wij naartoe gegaan in de maand april samen met zuster Kasia. Laten wij samen luisteren naar enkele vragen die ik haar achteraf in de studio gesteld heb en natuurlijk haar antwoorden daarop. En dan luisteren we ook nog naar een fragment van ons bezoek aan de stad Leuven. Kan u een beetje beschrijven, zuster, wat voor dag het was? Heeft u kou geleden?
1: Ja, inderdaad was koud, maar ik was goed gekleed en dat was. Ik heb dat niet aan het begin toch niet gevoeld. Dat is zo een beetje fris, ik kan zeggen. Maar de uitspraken van de mensen hebben me zo warm gemaakt. Dat is voor mij dat was een mooie ervaring.
0: Zuster, toen ik u vroeg om mee te gaan voor dit programma, wat dacht u dan? Wat ging er in uw hoofd om?
1: Ja, ik moet zeggen dat in mijn hoofd was, ik kan zeggen zo licht zonder iets te verwachten. Ik heb nog nooit, ik heb gehoord die programma, dus ik wist het, dat zijn vragen die u stelt aan de mensen, maar ikzelf heb nog nooit dat gemaakt, dus ik wist het niet hoe dat gaat zijn. Maar wat ik heb meegemaakt, voor mij was echt een mooie ervaring. De mensen waren zo ook blij om mee te doen. Dat was echt tof.
0: Dus u bent eigenlijk met een open blik meegegaan?
1: Ja, inderdaad.
0: Ik wou u nog vragen of dat u verwachtingen overeenstemde met de realiteit, maar u had dus niet bepaald echt verwachtingen.
1: Nee, omdat ik denk dat alles, wij komen zo bij de mensen, dat die kunnen, soms u weet wel, maar plots zo komen niet de juiste antwoorden. En daarom tijdens die gesprekken, ik heb voor alle mensen gebeden dat de Heilige Geest mag komen bij hem om hem te helpen om goede antwoord te geven.
0: Is u iets opgevallen bij deze vragen, zuster?
1: Ja, dat veel mensen hebben zo precies geweten, gezocht in hun hoofd. Waarschijnlijk vroeg of laat hebben gehoord de verhaal en die vraag die wij hebben gesteld. Ik denk dat meer. Dat is een les voor mij, en ik denk dat ook voor de luisteraars. Soms wij weten iets, maar wij herinneren niet meer waar dat is gebeurd of hoe lang geleden. En ik denk dat Radio Maria is een goede optie om ons goed te formeren, ik kan zeggen, hele jaar. Als wij luisteren, wij kunnen meer weten, wij kunnen meer begrijpen ook. Als wij weten meer, wij kunnen ook meer beminnen. Als wij willen God beminnen, wij moeten meer over hem weten. Dat is iets dat is van mij ook persoonlijke ervaring. Hoe meer ik lees de Bijbel of andere catechismus van de kerk of andere dingen die brengen bij ons de informaties, juiste informaties, dat wij kunnen meer beminnen, meer begrijpen ook. Ja, ik denk zo.
0: Als cadeautje willen we jullie graag nog een keuze laten tussen een rozenkrans of een stilo.
2: Geef mij dan maar een balpen.
0: Een balpen? Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Goh, ja, geef me zo eentje maar dan.
0: Rozenkrans?
3: Ja, dank je.
0: Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
4: Ik zal een rozenkrans nemen.
0: Ah, top.
5: Deze.
0: Rozenkrans?
5: Ja.
0: Top.
3: Alsjeblieft.
2: Dank je.
3: Fijne dag nog, dankjewel.
4: Wat is kei lief.
1: Ja, wat is lief.
5: Ik heb ook een pen nodig.
4: Ik wil een roze krans.
1: Ik heb een roze krans.
3: Ik heb een roze krans gekozen.
4: Ik heb ook een roze krans gekozen.
5: Ik heb een stilo gekozen.
6: Ik heb ook een roze krans gekozen.
1: Dan wil ik een stilo, dat is handig om te schrijven.
3: Oké, zeer goed.
1: Dankjewel.
3: Alsjeblieft. Een roze kans, ja. Zeer goed. Een stilo?
7: Okay. Een dikke,
3: een
7: dikke.
3: Een dikke, ja. Oké.
8: Okay. De roze krans.
4: Ja. Ik ga de pen nemen. Handig voor school, dus kan ik gebruiken. Dankjewel.
0: Beste luisteraars, dan is het tijd voor een nieuwe provincie. We zijn natuurlijk ook naar Antwerpen getrokken. En de eerste stad die wij in die provincie aangedaan hebben, was de hoofdstad van de provincie, de stad Antwerpen. En daar was vrijwilligster Marie-Christine mee met ons op stap. Wij gaan luisteren naar mijn gesprek in de studio met Marie-Christine nadat wij samen naar Antwerpen gegaan waren. En dan natuurlijk ook een fragment met vraag en antwoord van de voorbijgangers in Antwerpen. Zoals de vorige keren heb ik dat natuurlijk niet alleen gedaan, maar is er een vrijwilliger meegegaan. En deze keer zal de vrijwilliger jullie wellicht bekend in de oren klinken, want zij is een vaste waarde op onze radio. Het is de vrijwilligster Marie-Christine. En ze zit ook bij mij in de studio. Marie-Christine, hartelijk bedankt dat u mee bent gegaan met ons.
9: Ja, graag Marieke. En ik had dus, beste luisteraars, de eer om mee te mogen met Marieke naar Antwerpen.
0: Ja. Marie-Christine, zou je misschien nog voor de luisteraars die misschien nieuw zijn bij de radio kort willen zeggen wie u bent?
9: Ja, ik ben Marie-Christine. Ik ben dus ook een vrijwilligster die samen met mijn echtgenoot een programma verzorgen van klassieke muziek, namelijk Klassiekuur. Maar ook natuurlijk staan wij ook nog ten dienste bijvoorbeeld voor het gebed. Bepaalde dagen of bepaalde momenten. Maar we doen het toch al 14 jaar. En zolang dat Radio Maria België bestaat dus. En daar zijn wij natuurlijk heel blij om dat we dat nog mogen doen en kunnen doen. Ja.
0: We zijn ook altijd heel blij om jullie erbij te hebben.
9: Dankjewel, Marieke.
0: Toen ik u vroeg om mee te gaan, heb je onmiddellijk ja gezegd?
9: Ik heb wel onmiddellijk ja gezegd, maar ik was verbaasd. Ik verschoot mij. Van, ik moet er even nadenken. Maar ja, ik wil dat doen, natuurlijk. ik vond dat wel heel fijn om het te mogen doen. En te meer ook omdat ik wel toch wel graag met de mensen praat. Gewoon hen aanspreken, gewoon praten met hen over van alles en nog wat, ja.
0: U was ook, toen dat we in Antwerpen waren, was je ook duidelijk heel enthousiast, want de allereerste persoon die we zagen, we waren nog in de parkeergarage.
9: Ja.
0: Ja. Heb je onmiddellijk aangesproken en hebben we onmiddellijk een gesprek mee mogen hebben. Dat vond ik heel leuk.
9: Tuurlijk. Ik zag, dat was zo'n lieve dame. Hè? En ik dacht toch, laten we meteen van wal steken. Hè? Het was eigenlijk voor mij de eerste keer zoiets. En dan denk ik, ja, je moet direct beginnen. Hè? Direct durven. Voilà.
0: Ja, de andere twee personen die al meegegaan zijn, waren alle twee een stuk terughoudender. Maar dat was bij jou wel anders. Je was er onmiddellijk ingevlogen.
9: Ja, ik moest mij soms een beetje inhouden, hè. Ja. Ja, het was heel fijn eigenlijk om dat te mogen doen, ja. Ja.
0: En had je op voorhand een beeld van hoe het de dag zou verlopen?
9: Ja en nee. Nee, eigenlijk meer nee als ja, want je weet eigenlijk niet hoe dat de mensen gaan reageren. Eerlijk gezegd had ik eerder verwacht dat mensen veel gemakkelijker nee zouden zeggen. Dus dat ze zouden zeggen, nee dank u. Maar ik denk dat dat misschien maar twee keer gebeurd is. En dan nog bij iemand, die eigenlijk door tijdsgebrek, want die had een afspraak en die zei, ja, duurt het lang, want anders wil ik wel, maar ik heb eigenlijk een dringende afspraak. Dus, en dan hebben we die mens, dan hebben we ons goed hart getoond en hem maar laten gaan. Ja.
3: Ja, inderdaad, het is iets dat iedereen altijd denkt, dat het moeilijk zou zijn om mensen te vinden. Ja. Maar eigenlijk hebben wij tot nu toe echt nog geen last gehad.
9: Nee, om... en zowel jonge als oude, hè, mensen, oudere mensen, maar ook, ik wil zeggen, ook jonge mensen, tieners en zo, die toch wel... Dat vond ik wel plezant eigenlijk, hè?
3: Ja.
9: Ja.
3: En nu dat we samen op stap geweest zijn, mm-hmm. hoe kijk je er daar terug?
9: Wel, moest je het nog eens vragen? Ben ik altijd bereid. Alleen, het was wel koud die dag. Dus en ik had mij warmer moeten kleden. En jij ook, denk ik. Hè? Want ja, je staat buiten. Hè? Je bent buiten op weg. En er was toch een beetje wind. En wat nog allemaal. Dus het was wel even koud.
3: Ja, het was zeker bij momenten koud.
9: Ja.
3: En heb je nog veel aan de ervaring teruggedacht?
9: Heel vaak. Heel vaak. Zo van, de, ja, gewoon mijn gedachten laten gaan over... De antwoorden die we kregen, of het eigenlijk een beetje het gebrek ook aan antwoorden. Ik had eigenlijk verwacht dat de mensen toch nog iets meer zouden geweten hebben. Gewoon door herinnering of eender wat. Ja, dat was mij wel een beetje opgevallen. Ja.
3: Uw man, Mark, vertelde mij dat je nog dagen hebt zitten nagedieten.
9: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, dat was inderdaad zo.
3: Oké, zeer goed.
9: Ja.
3: Dan...
9: Nu ja, ik heb wel ervaring om met, in gesprekken te gaan, gewoon al met onze eigen kinderen. Ja, dat is iets, en nu nog altijd. Dan bepaalde kinderen, ja, die, van er gewoon mee in gesprek te gaan. Het zij over het geloof, het zij over de toestand, hoe dat de wereld draait en zo. Maar dat is altijd met elkaar verbonden natuurlijk. En ja, dat geeft een goede oefening, hè.
3: Wat gebeurde er met de profeet Jona toen hij weigerde naar Nineveh te gaan?
7: Jonas... Jonas, that we didn't.
10: Jonah and the whale.
3: Yeah.
10: What happened? Can it niet in het Nederlands zeggen? In Engels is okay.
3: Yeah, doe maar.
10: Yes. Yeah. Was he swallowed by the whale?
7: Geen idee.
3: Jonah.
7: Is dat niet degene die in een vis? Balans of zo.
11: Maar daar ben ik totaal niet bekend mee, met die profeet zelfs.
12: geen idee.
13: Ja, ook geen idee, sorry.
3: Het is de profeet die op een schip was en er stak een storm op. En de mensen aan boord dachten, ah, God is boos op ons, we zitten hier in een storm. Wiens schuld is het? En Jona geeft toe, ik ben het. En dan gooien ze hem overboord. En wat gebeurt er dan? Enig idee?
12: Geen idee.
13: Wordt opgegeten?
12: Nee.
14: Door?
13: Ah, is... Door.
12: Een haai. Ik weet het niet.
13: Door uit een monster.
15: Ik geloof dat dat de walvis was, zeker, jongen. De walvis.
16: Dat is het Oude Testament.
9: Yes.
16: Ik zei verbannen. Hij werd verbannen van de familie.
17: Wie is Jona?
3: Dat is een hele goede vraag.
18: Ik denk dat
17: je... We zijn echt de verkeerde mensen.
18: Ja, wij weten echt niks van...
3: Dat is niet.
12: Geen idee.
17: Ik heb niet meer bestaan.
3: Oh,
12: geen idee.
3: Enig idee?
12: Nee, ook geen idee. Ja.
3: Dus het heeft te maken met de zee, als dan hulp kan zijn?
12: Ah ja, dus de zee, dus hij stond voor de zee. En dan heeft de zee gesplitst. En dan ging hij door.
3: Dat is Mozes, dat is niet Jona.
12: Ah, dat is Mozes.
3: Ja,
12: ja. Nee, dan met de zee, geen idee wat er dan met die zee gebeurt.
0: Beste luisteraars, de tweede stad waar wij zijn naartoe gegaan in de provincie Antwerpen was Mechelen. En toen was vrijwilliger Koen zo vriendelijk om met ons mee te gaan. Wij gaan luisteren naar hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna is het tijd voor muziek. En vrijwilliger Koen is meegegaan. Dag Koen. Zou jij jezelf even willen voorstellen aan onze luisteraars?
14: Wel, mijn naam is Koen en eigenlijk wat belangrijk is om te weten is dat ik vrijwilliger ben bij Radio Maria en zaterdag mee mocht met Marieke naar Mechelen.
0: Hoe heb je dat ervaren om bij mee te gaan naar Mechelen?
14: Wel, het was de eerste keer dat ik mensen mee mocht interviewen, dus dat was een mooie ervaring, leerrijke ervaring. En ik ben verschoten van uw professionalisme, hoe goed u dat doet.
0: Dank u. Denk je, Koen, als je aan mensen uit jouw omgeving denkt die niet gelovig zijn, denk je dat ze op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
14: Op de eerste vraag zeker. Ja. De tweede vraag zou men er denk ik niet ver naast zijn, omdat de mensen van mijn generatie toch nog godsdienstles hebben gehad.
0: Ja.
14: En ik denk dat er toch de meeste daar dicht bij de buurt of erop zouden zijn, ja.
0: En de andere vragen die we hen gesteld hebben, denk je dat het ongeveer hetzelfde zou zijn geweest als de mensen in Mechelen hebben geantwoord?
14: Ja, denk ik wel, ja. Ja. Dat zal ongeveer hetzelfde geweest zijn, ja. Ja. Je merkt zowel dat de kennis toch wel wat minder is als je... bijvoorbeeld, ik heb een aantal socialistische vrienden. Daar is die kennis wat minder bij. Wat op zich niet slecht is natuurlijk. Als je het niet gelezen hebt, dan kan je het niet weten. Maar ja.
0: Oké. En is dat iets waar je doorheen je leven veel gedaan hebt? Met mensen daarover spreken? Of eerder niet?
14: Ik vind het, als je zo wat zoekende bent, als je jong bent, dan... is bijna automatisch dat je mensen zoekt om er te kunnen over spreken. En dat je die gesprekken, ja, ik heb die wel graag gevoerd. Ik voer die nog altijd graag, zo over geloof praten met mensen. En dat mag soms zelfs al eens een verhitte discussie zijn, als het met goede vrienden is, dat je elkaar al jarenlang kent. Dan mag dat het verschil in opvattingen wel heel duidelijk geformuleerd worden. Maar ik vind het altijd boeiend, ja. Over geloof bezig zijn, ja. Of geloof nadenken en geloof praten. Andere visies horen, ja. Ik vind dat altijd verrijkend.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. Het is tijd om een nieuwe provincie aan te doen. En aangezien wij werken van oost naar west, is het tijd voor de provincie Oost-Vlaanderen. Wij zijn in de maand mei naar Aalst getrokken. En dit samen met vrijwilligster Anna. Wij gaan luisteren hoe zij zichzelf introduceert, hoe zij enkele van mijn vragen beantwoordt. En dan luisteren wij nog naar een fragment opgenomen in Aalst. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom Anna.
1: Hallo, dankjewel.
0: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
0: Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Jorader Maria had, zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. En ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
0: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn dan ook zo van, ah, wauw. Toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
0: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel, ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek? Misschien, ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig of stellen wel zich, als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo, of ik ben daar naartoe geweest of dat, dan zeggen ze, ah, hoe is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo? Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven en ja.
0: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Ik probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik ga niet per se met opzet een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als het zo gaat van, oh, was het weekend? En ik ben op retraite geweest, of ik ben daar geweest, of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk dat wel vindt dat ook op vlak van in gesprekken en zo. Ja, dat ik dat niet wegsteek.
0: Enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
2: Niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, dus eigenlijk vrij vreemd voor jou?
2: Ja. Dus, het enige wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké. En is dat iets wat je je voor zou interesseren of helemaal niet?
2: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
3: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
3: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
4: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
5: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
6: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
6: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
6: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Ik denk, dat zat sowieso, ik ben altijd wel aan de katholieke lagere school en zo geweest, dus dat zat wel al een beetje erin of zo. Maar Ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
3: Okay.
6: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
3: Oké, okay, tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
4: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
6: Ja, we hebben ook vrienden dat gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen... dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
3: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
7: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
3: En u bent zo opgegroeid, ja?
7: Ja, zo opgegroeid.
3: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
7: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed zit, ja.
3: Oké. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt of helemaal niet?
1: Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus, okay.
3: Ja. Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
1: Maar ik ben bewust niet zo... Allee, ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor.
3: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
8: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Hier ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
3: Oké, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
8: Eigenlijk niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
3: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niet is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
4: Ja, voor mij zo. Ik ben een atheïst.
3: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
4: Of...
9: Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet okay. Dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja.
3: Voilà. Oké. Okay. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
10: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo, maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
3: Oké, dat is niet echt eigenlijk.
10: Nee.
3: Oké. En jij?
11: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed en ik heb ook geen doop gehad of communie.
3: Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
11: Nee, ik stel me daar niet zoveel vragen bij.
3: Okay.
10: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
3: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
12: Af en toe, ja, toch wel.
3: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
12: Dat ik soms eens bid. Bidden. Dat wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Ja.
3: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
13: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus... Daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
3: En praten jullie daar ooit over?
13: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer... Als we zelf les hebben over religie... Dan vergelijken we eigenlijk een beetje... Wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
3: Jij krijgt zedeleer, zei je.
13: Ja.
3: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
13: Nee. Ja. Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en al.
3: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
14: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan. Dus ja. En ik heb ook mijn communies gedaan met twee. Dus ja, en hij ook, Senne.
15: Ik heb ook mijn twee communies.
14: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan. En dan heeft ze beide gedaan.
3: Oké, okay. Maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
14: Nee, niet echt, nee.
3: Nee. Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
14: Ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
3: Oké, okay, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
14: Nee.
3: En stel je daar ooit vragen over?

0: Maar ja, toch wel. Toch wel, ik ja.
1: Ja.
0: Denk na.
2: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor onze tweede stad in de provincie Oost-Vlaanderen. In oktober, dat was onze tweede uitzending, bezochten wij Gent samen met vrijwilligster Lize. Laten wij luisteren naar enkele fragmentjes uit deze uitzending. Maar net zoals vorige keer zijn we niet alleen op stap gegaan in Gent. We hadden wij een vrijwilligster bij ons. En ik heb deze vrijwilligster Adelijn. Dag Lize.
3: Hallo.
2: Hallo. Zou je jezelf even kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Dus ik ben Lize. Ik ben net afgestudeerd als interieurarchitecte. En ik ben ook net 24 geworden.
2: Het zijn twee grote, hoe zeg je dat, milestones in je leven.
3: Ja, inderdaad, mijlpalen.
2: En ik had u gevraagd of dat je mee wou gaan. Heb je getwijfeld toen ik het je vroeg, of niet?
3: Goh, ik ben nu werkzoekende, dus ik dacht... ik heb er eigenlijk niet lang over nagedacht. Ik heb gewoon gedacht, kom, we doen dat gewoon. Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar kijk, dat is ook wel eens gezond om te doen, nietwaar?
2: Ja.
3: En het is voor de goede zaak, dus.
2: En hoe heb je het ervaren? Had je op voorhand een bepaald beeld van hoe het zou zijn... En was dat dan in lijn met je verwachtingen? Of?
3: Goh, ik ben eigenlijk met een hele open blik daar naartoe gegaan. Ja, ik had niet echt verwachtingen ook. Ik laat het gewoon op mij afkomen en we zien wel hoe het wordt, wat het wordt. En als we het dan hadden gedaan, dan was ik wel blij dat ik ben meegegaan met jou. Gewoon, je ziet toch hoe open mensen zijn... En bereid zijn om toch over gelovige dingen te praten en zo. Dus dat is wel iets wat ik misschien niet direct had verwacht, maar achteraf ja, wel met vreugde naar terugkijk.
2: Je hebt dat dus ja, graag gedaan.
3: Inderdaad, ja.
2: En de eerste twee vragen die we juist beluisterd hebben. Mm-hmm. Had je verwacht dat de mensen zouden weten wat Radio Maria was of niet?
3: Goh, ik had wel zoiets... ik kan me inbeelden dat niet veel mensen naar Radio Maria luisteren als je ook niet iets met het geloof te maken hebt of zo. Dus ik had het wel... het was naar verwachting, de antwoorden, zal ik maar zeggen. Hier en daar, als er dan zo die moeder met haar twee kinderen zei van... Ja, oma, luistert er nog wel veel naar en zo? Dan, ja, dan denk je, ah ja, oké, tof. Maar ja, ik... Het was een beetje naar verwachting, die vraag, denk ik.
2: Ja, ja de mensen inderdaad die de radio kenden, was het dan omdat ze ja, luisteraars kennen? Ja.
3: Ja, inderdaad.
2: Die er duidelijk dan ook wel over vertellen, want anders zouden zij dat ook niet weten, denk ik dan.
3: Nee, inderdaad, ja. Klopt.
2: Had je iets gedacht van hoe dat mensen zouden reageren wanneer dat we ze eerst aanspreken? Dat ze... Ik weet niet, had je gedacht dat er veel mensen zouden nee zeggen? Of dat mensen wel bereid zouden zijn?
3: Ja, in het begin was het wel een beetje een zoektocht om zo de juiste mensen te vinden, allee, die bereid waren. Maar eens ze dan begonnen waren, na de eerste twee, dan waren mensen ook wel meer bereid om deel te nemen aan het interview. En ook altijd heel open en positief.
2: Ja, ik vroeg mij een beetje af of dat... misschien ook aan ons ligt dat de eerste twee, denk ik, dat we hebben aangesproken, zeiden nee. Maar daarna heeft eigenlijk iedereen ja gezegd.
3: Ja, dat kan inderdaad wel. Dat aan ons, alleen zo, dat we het iets gewoner waren om de mensen aan te spreken. Ja. Die ervaring, die eerste stappen zetten, dat is toch altijd ook een beetje een leerproces.
2: Ja.
3: Ja. Dat kan er inderdaad wel mee te maken hebben, ja. Inderdaad, ik had er nog niet zo over nagedacht.
2: Ja,
3: maar klopt, ja.
2: Ik denk het misschien dat wij het al een beetje anders uitstralen, eens dat we er een beetje in zitten.
3: Ja. Ja, inderdaad, dat zal het wel waarschijnlijk geweest zijn.
2: En ik vond het wel een beetje jammer van de eerste man die we hadden aangesproken. Want terwijl we met hem aan het spreken waren, had ik gezien dat hij een kruis rond zijn nek aan had.
3: Ah ja, dat was mij nog niet opgevallen.
2: Ja, maar hij had dus nee gezegd. Dus dat was een beetje jammer.
3: Ah, ja. Het was misschien eerder om esthetisch.

0: reden in het kruis.
1: Dat kan ook altijd, ja. Dat is zeker een mogelijkheid.
2: Denk jij dat de mensen in jouw omgeving die je kent, die niet gelovig zijn, denk jij dat zij op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden of niet?
0: Goh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat heel goed in de lijn zal liggen van de interviews die we hebben gedaan, dat dat een beetje gelijkaardig zal zijn. Zo hier en daar wel. Ik moet zeggen dat mensen die echt nog niks met het geloof te maken hebben gehad, dat die wel het nieuwsgierigste zijn. Als ik gewoon kijk naar mijn vriendengroep, dan, ja, mensen die echt niks met het geloof te maken hebben, die durven wel zoiets een diepgaande vraag stellen of zo, waar dat ik zelfs ook al het idee van heb van, oh, wacht even, ik ga even goed moeten nadenken vooraleer ik u een deftig antwoord geef. En dat zijn wel de mensen die totaal nog niet met geloof of zo in contact zijn gekomen. Dus dat is wel al iets wat mij in de laatste jaren is opgevallen. Ja, ik heb dat toch wel een paar keer gehad. Ook in het middelbaar, dat is zo 5e, 6e middelbaar. Ik denk dat mensen dan ook zo echt meer op zoek gaan naar een doel in hun leven. Is er iets groters dan gewoon de mensheid? Dat mensen dan echt zo op zoek gaan naar een identiteit en zo nieuwsgieriger zijn. En dan komen ze met zo'n vragen. En dan weten ze dat je gelovig bent of zo. En dan, ja.
2: Ben jij de persoon aan wie ze de vraag stellen dan?
0: Ja. Want ik denk ook dat er niet veel anderen zijn die echt nog zo in iets specifieks geloven. En ik denk wel dat die nieuwsgierigheid niet alleen naar ons geloof gaat, maar ook naar andere geloofstrekkingen of zo. Maar het is toch die nieuwsgierigheid die kenmerkend is over mensen die echt nog niks met geloof, niet met geloof zijn opgegroeid of niet naar een katholieke school zijn gegaan of zo.
2: Die er nog helemaal geen beeld van hebben.
0: Nee, inderdaad. Ja. En wel zoiets hebben van, oh, er is wel iets groters, maar wat of waar of hoe.
2: Met welke hoeveelheid eten kon Jezus een menigte van duizenden voeden bij de eerste wonderbare spijziging?
3: Brood en vissen. Ja, dat was een ganse menigte zeker. In het beginaantal. Ik weet toch niet 3. Dat is een heilig getal.
4: Maar het is niet direct een balletje rinkel, nee. Misschien brood. Misschien dat 1 brood. Of...
5: Nee, dat weet ik echt niet.
2: Nee?
5: Ik heb echt geen idee.
2: Ook geen idee wat voor voedsel het was?
5: Ja, waarschijnlijk brood.
2: Al helemaal juist.
5: En wijn.
2: Nee.
5: Of water.
2: Het gaat echt over eten, geen drinken.
5: Vis?
2: Ja, helemaal juist. Brood en vis. Een gokje voor de hoeveelheden?
5: Misschien 10 broden en 10 vissen of zo.
6: Hoeveelheid eten?
2: Ja. Misschien kunnen we beginnen met wat voor eten was het?
6: Dat zal waarschijnlijk brood zijn. Hè?
2: Helemaal waar. En nog iets anders ook?
6: Ah, brood en wijn?
2: Nee, het is niet wijn. Dus dat gaat echt over voedsel, niet over drank. Okay.
6: Brood en... ik had niet weten.
2: Het is brood en vis.
6: Vis?
2: Ja, en enig idee wat de hoeveelheid was?
6: Geen idee van.
7: Dat zou ik moeten weten. Maar ja, nee, dommage.
2: Enig idee om welk soort eten het gaat?
7: Ik meen dat het om die broden gaat.
2: Helemaal juist. Broden en nog iets anders ook.
7: Vis?
2: Inderdaad, helemaal juist.
7: En ik weet dat ze dat vermenigvuldigd hebben, maar ik zou... Ik meen het... 3 broden, ik zou het niet weten.
8: Nee. Brood en wijn, of is dat...
2: Het is niet wijn, het is echt eten. Brood en nog één iets.
8: Nee.
2: Vissen. Een gokje voor de hoeveelheid, of...
8: Nee.
9: 1 brood en wijn? Nee.
2: Brood is al juist, het is geen drank. Het
9: water
2: is
9: en brood. Brood en een vis.
2: Ja, inderdaad. Dus broden en vissen, maar het is niet 1 brood en 1 vis. Het is...
9: Meer weet ik niet meer.
10: Met hoeveel soorten brood en vis?
2: Ja, brood en vis, inderdaad. En weet u hoeveel broden en hoeveel vissen?
10: Een gok 12.
8: Nee,
2: misschien een gokje over wat voor eten het gaat?
8: Het enige wat in me opkomt is brood.
2: Dat is al juist. Brood is al juist. Nog iets anders van voedsel?
11: Misschien iets van fruit of zo?
2: Nee, het zijn vissen. Okay. Brood en vis.
11: Okay.
2: En wil u een gokje maken voor de hoeveelheid? Of,
11: Ik zeg enkel veel.
12: Het was één brood en water. Er werd wijn van gemaakt, zoiets.
2: Het is niet met water en wijn. Dus brood is al juist. Brood, ja. Maar dan nog iets van voedsel?
12: En dan weer water.
2: Het zijn nog vissen. Vissen, ja.
12: Vissen?
2: Ja, dus het... Wil je nog een gokje wagen voor hoeveel brood en hoeveel vissen, of niet?
12: Nou, ik denk, wat zullen we zeggen? 5-5.
11: Ja, ook deze weet ik niet.
2: Enig idee van wat voor voedsel het zou geweest zijn?
11: Brood.
2: Dat is al helemaal juist. Er is nog één iets anders ook. Brood en
11: wijn.
2: Nee.
11: Dat is ook geen voedsel natuurlijk. Dat...
2: Maar heel veel mensen hebben het al gezegd. Het is niet wijn, het is echt voedsel, ja.
11: Ah, ja. Echt brood en graan, denk ik dan. Ik vind... Maar dat is...
2: Nee. Het is nog vissen. Ah, ja, brood vissen. En vissen. Okay. Een gokje voor de hoeveelheid?
11: Een tientallen broden was misschien wel weinig, nee?
1: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor de laatste provincie waar wij het over hebben in deze uitzending. De provincie West-Vlaanderen. En als eerste stad bezochten wij daar Kortrijk met vrijwilligster Eline. Eline, zou jij je even willen voorstellen aan onze luisteraars?
13: Zeker, ja. Ik ben Eline, ik ben 25 jaar, ik woon in Brugge. En ik studeer en werk, dus de combinatie. En ik had inderdaad de eer om met jou op pad te gaan in Kortrijk.
1: Ik ben blij dat je het een eer noemde om mee te gaan.
13: Ja, het was wel spannend, maar ook wel een leuke ervaring.
1: Heb je op voorhand getwijfeld toen ik vroeg om mee te gaan?
13: Een beetje wel, omdat ik geen ervaring heb met radio en hoe die dingen werken. Maar ik dacht, het is uit de comfortzone, dus ik ga het een keer proberen.
1: En nu dat je erop terugkijkt, heb je bepaalde indrukken die zijn blijven hangen?
13: Ja, het was sowieso al een verscheiden publiek en ik vond het wel mooi om te zien dat de meeste mensen wel bereid waren om zo vragen te antwoorden over het geloof en de Bijbel. En ja, de antwoorden vond ik soms wel verrassend. Ik denk dat.
1: Misschien moeten we ook aan de luisteraars een beetje een beeld geven van hoe de dag zelf in Kortrijk was.
13: Ja.
1: We zijn op een maandag... voormiddag geweest. Allee, rond de middag waren we in Kortrijk. Het was een heel zonnige dag. Er was heel veel volk. Want blijkbaar is er in Kortrijk elke maandag voormiddag tot 2 uur een markt gaande. Op de grote markt, maar ook op de straten er rond. En er was echt heel veel volk op die markt.
13: Mm-hmm. Dat was natuurlijk wel handig om vragen te kunnen stellen.
1: Ja, absoluut. Dat was heel handig. En we hadden ook echt een goed plaatsje gevonden. We zijn eigenlijk de parkeergarage uitgewandeld. En we waren juist geparkeerd aan de rand van de markt.
13: Mm-hmm.
1: Dan konden we heel makkelijk daar blijven staan. En er was veel... doorlopen, waren veel mensen die daar passeerden, maar we waren niet echt in de drukte van de markt zelf.
13: Klopt.
1: Dus dat was eigenlijk een perfecte plaats.
13: Ja, het was echt een doorgang waar dat iedereen naar de markt ging of van de markt terugkwam.
1: Ja, inderdaad. En ook qua uur was het ook goed, want we hebben van alle leeftijden mensen kunnen spreken.
13: Mm-hmm.
1: Beetje mensen van verschillende achtergronden ook.
13: Ja, het was een verscheiden publiek.
1: Ja, inderdaad. Dat is altijd leuk. Hè? Dat is leuker.
13: Ja.
1: Dus ook in die zin was het zeker een goede plaats om te staan.
13: In het zonnetje.
1: In het zonnetje, exact. En de luisteraars zullen het ook wel, de fragmenten die we al hebben laten horen, het ook wel gehoord hebben dat het markt was. Want je hoorde dus wel een beetje de bedrijvigheid. En dan tegen het einde de markt. Ik had dus online op voorhand gezien dat hij tot 14 uur daar was, de markt.
13: Mm-hmm.
1: Maar al een stuk op voorhand waren ze die eigenlijk al aan het opbreken.
13: Ja, net waar wij stonden.
1: Ja, inderdaad. Dus dat, Dat hebben jullie misschien al gehoord. Dat zullen jullie zeker de komende fragmenten ook nog horen. Dat ze daar met metalen palen uit elkaar aan het halen zijn en zo.
13: Ja.
1: En eigenlijk zijn we daar... We hebben al onze gesprekken op die plaats gehad. Behalve de laatste, geloof ik. Of misschien de twee laatste. Ik denk alleen de laatste.
13: Ja, inderdaad. De rest was allemaal op de markt.
1: Ja.
13: Op de markt zelf.
1: Ja, en dan waren we al een beetje richting station aan het wandelen. Zodat dat je je trein zou halen daar Brugge.
13: En het is gelukt. Ja. We hebben denk ik alle gesprekken op 2 uurtjes kunnen doen. Ja.
1: Ja, inderdaad, zoiets. Het ging echt vlot. Veel mensen hebben willen meedoen.
13: Ja, dat was wel tof om te zien dat de meeste mensen wel open waren. Ook al wisten ze nog niet wat hun te wachten stond.
1: Ja, inderdaad. Vragen. En ook, het was zelf op een bepaald moment zo dat we zo rap mensen na elkaar hadden die wouden, dat ik niet meer kon bijhouden hoeveel gesprekken we al gehad hadden.
13: Ja.
1: Dat we gewoon de een na de ander, dan kon ik die noteren tussenin.
13: Ja, inderdaad.
1: En zo hadden we dan ook, we dachten eigenlijk dat we al 10 gesprekken gehad hadden.
13: Mm-hmm.
1: Maar dat bleek toch niet waar te zijn.
13: Nee. Dus dan moesten we nog snel één persoon of één koppel aanspreken.
1: Ja, inderdaad. En ik ben ook heel blij dat we dat nog gedaan hebben.
13: Want het was nog een mooi gesprek ook. Met iemand die zo heel open was. En we hebben haar een beetje doen herinneren aan het katholieke geloof. Iets wat ze denk ik zo had meegekregen in haar jeugd.
1: Ja.
13: En een beetje verwaterd was.
1: Ja, inderdaad, exact. En zij vond het ook heel leuk, de manier waarop we het deden.
13: Mm-hmm.
1: Ze zei dat ook achteraf. Dat was echt een leuke manier om nog eens eraan herinnerd te worden.
13: Ja, inderdaad. Dat is leuk om te horen.
1: Ja. Eline, is er een van de gesprekken die speciaal jou is bijgebleven?
13: Even denken. Misschien dat laatste gesprek is wel bij mij blijven hangen. Van dat meisje dat eigenlijk vroeger wel naar de kerk ging en nu niet meer. Maar dat ze daar wel nog altijd appreciatie voor heeft. En ik hoop vooral bij al die mensen die misschien ooit katholiek zijn opgevoed, dat die misschien na deze gesprekken terug een Bijbel opnemen of misschien toch een keer een kerk binnenstappen. Dus ik had wel zo het gevoel dat er wel een opening is bij veel mensen, maar dat het ook wel verdwenen is voor het grootste deel om zo echt het katholieke leven te leven.
1: We zijn hier in Kortrijk.
14: Ja.
1: Welke grote zalige ligt begraven in Kortrijk?
14: Welke grote zalige ligt er begraven in Kortrijk? Sint Maarten.
1: Nee, ligt niet begraven, dat is Tours in Frankrijk.
14: Geen flauw idee.
1: Nee, geen idee. Hij is ook hier in het klooster geweest, is hier gestorven. Hij ligt niet begraven echt in het centrum van Kortrijk. Het is iets meer aan de rand, in de Sint-Antoniuskerk.
14: Sint-Antoine, nee.
1: Nee, die was ook... Sint-Antonius is niet
14: heilige,
1: van deze streek.
14: Heilige van het verlies, zeker, is dat niet? Van iets dat je verloren bent, dan moet je naar Sint-Antonius
1: exact. Ja. Ik weet niet of jullie van Kortrijk zijn.
15: Nee.
1: Dan wordt het misschien een beetje een moeilijke vraag.
15: Geen idee.
1: Ligt begraven in de Sint-Antoniuskerk, maar dat zal waarschijnlijk ook niet helpen.
15: Nee.
16: Broeder Isidor.
17: What his name is?
1: Ja.
17: Okay. Imagine if it's Peter. Can I get a clue?
1: I would, but I don't really know which clue to give.
17: Nee, ik weet het niet.
18: Ja, ik heb daar weet. Maar is dat natuurlijk niet zo.
19: Een hele korte exam. Steenstreuvel.
20: Sint Maarten. Nee, dat zijn moorselen, Sint Maarten.
1: Hij ligt in de Sint-Antoniuskerk begraven, als dat kan helpen.
20: Sint-Antonius.
1: Nee.
20: Oké, geen idee.
21: Kies het door.
20: Goed, ik
1: is helemaal...
20: niet zo lang. Al 3 maanden, dus...
1: Ah, dat is helemaal niet lang.
20: Ja, niet.
22: Is het door? Ja, broeder Isidor?
23: Hij weet
20: dat. Nee, zeker niet.
23: Zijn we dat niet tegengekomen? Wij gaan soms een kerk uit.
1: Het is een Sint-Antoniuskerk in Kortrijk.
23: Sint-Antonius?
1: Nee. Was logisch geweest, maar dat is niet juist antwoord. En zo, beste luisteraars, komen wij aan onze laatste stad die wij bezocht hebben afgelopen jaar in het kader van het programma Quo Vadis. En dat is de stad Brugge. Het was de allereerste uitzending van Quo Vadis. De eerste stad die wij bezocht hebben in september 2025. En wij hadden toen vrijwilligster Theresia mee. Wij gaan luisteren naar wie zij is en naar enkele van haar antwoorden op mijn vragen. En Theresia, die heb ik aan de lijn. Zou jij je kort eens willen voorstellen?
0: Ja, hallo. Ik ben Theresia, 26 jaar en ik woon in Gent.
1: Theresia, ik heb jou gevraagd of jij met ons mee wou gaan op stap in Brugge. Heb jij daarover getwijfeld toen ik jou die vraag stelde? En wat waren je verwachtingen op voorhand? Dat je al een beetje een beeld van hoe dat zou zijn? Van hoe de mensen zouden reageren of niet?
0: Ik had gedacht dat er veel meer mensen weigerachtig zouden staan om geïnterviewd te worden. Daarvan was ik wel echt aangenaam verrast. Dat de meeste mensen wel het zagen zitten en vrij open en spontaan waren.
1: Al was het wel bij ons in Brugge het geval dat het in het begin een beetje moeilijker ging. Dat we mensen aan het vragen waren of dat ze wouden meedoen. En dat we heel veel toeristen hadden. Of ook in het begin toch redelijk wat mensen die nee gezegd hebben.
0: Ja, dat klopt. Ja, op het begin wel. Ik denk dat dat ook vooral lag aan het feit dat we dan op openbare plaatsen waren. En dan mensen te veel bekeken voelden, waardoor dat ze misschien spontaan durven zijn.
1: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dat het, we waren op straat of op de markt, waar heel veel mensen rondom ons stonden.
0: Ja.
1: Ja, en dan daarna, eens dat we in het Minnewaterpark waren, met de kerst.
0: Ja, klopt.
1: Toen ging het veel vlotter. Hè? Dan hebben we eigenlijk niet iedereen, maar echt de grote meerderheid van de mensen die we aangesproken hebben, hebben dan onmiddellijk ja gezegd.
0: Ja. Maar ik denk op die rust aan de kant van een park en het feit dat niet iedereen rond je direct kan horen wat hij zegt tijdens dat interview, mensen toelaat om samen mee te willen doen.
1: Ja, en dat geldt voor de interviewer ook eigenlijk. Ik vind dat ook veel aangenamer.
0: Klopt wel. Ja. Het voelt meer een persoonlijk gesprek als je het in een park doet dan op de grote markt waarin je het gevoel hebt dat iedereen meeluistert. En dat je meer begint te letten op de woorden.
1: Ja, inderdaad. En wat vond je dan nu, als je er nu op terugkijkt? Heb je zo algemene indrukken hoe dat je de dag beleefd hebt?
0: Ik ben wel blij hoe dat is gelopen in de zin dat ik initieel dacht dat ik er minder vreugde uit zou halen. Ik dacht dat de gesprekken vrij oppervlakkig gingen zijn. Maar ik vond het wel leuk dat we ook wel vaak in de diepte gingen. En dat mensen vrij persoonlijke dingen ook zeiden. Waardoor dat het wel een dag was die, ondanks de uitputting van de eerste uren waarin dat we weinig kandidaten hadden, toch vreugdevol en energierijk is afstond.
1: Ja, ik denk eens dat we in het park waren, dat we dan onmiddellijk heel veel energie bij kregen. Dan is zo'n gesprek, geeft je daar echt energie.
0: Ja.
1: Is er een gesprek dat je speciaal is bijgebleven?
0: Ik denk dat gesprek met die dame uit Nederland. Die ons vertelde dat ze anderhalf jaar geleden bekeerd is. Ik vond dat wel mooi, want dat was zo'n toeval of knipoogje van Maria. Dat je van alle mensen dan net juist iemand interviewt die eigenlijk nog maar net bekeerd is.
1: Ja, absoluut. En dat was ook het eerste gesprek
2: wat we in het park gevoerd hebben. Dus ook het eerste gesprek nadat het wat moeilijker was om mensen te vinden. Dat was ook onmiddellijk echt een opkikker om andere mensen nog aan te spreken.
0: Ja, klopt.
1: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van Quo Vadis. Zou u een van deze uitzendingen van het voorbije jaar willen integraal herbeluisteren? Dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. En in september staan wij voor u klaar met een gloednieuwe uitzending van Quo Vadis in een andere Vlaamse stad.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden u samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het

Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden

van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 14, Schaakmat. Het was, zoals ik zei, nog steeds mogelijk dat mijn geest op een of andere manier verschilde van de God van de volksreligie. Mijn tegenspeler maakte hier geen punt van. Het werd volstrekt onbelangrijk. Hij wilde daar niet over twisten. Hij zei slechts: ik ben de Heer. Ik ben die ik ben. Ik ben. Mensen die van nature godsdienstig zijn, kunnen het verschrikkelijke van zo'n onthulling moeilijk begrijpen. Vriendelijke agnosten zullen opgewekt spreken van de mens op zoek naar God. Tegen mij, zoals ik toen was, hadden ze even goed kunnen spreken van de muis op zoek naar de kat. Het beste beeld van mijn toenmalige toestand is de ontmoeting tussen Mimme en Wotan in de eerste acte van Siegfried. Hier brauche ich nicht Spürer noch Sparer. Gluurders of spionnen. Einsam wil ik. Bedenk wel dat ik altijd voor alles had gewild dat ik niet werd lastiggevallen. Mijn zotte wens was geweest baas in eigen ziel te kunnen zijn. Mijn zorg was veel meer uitgegaan naar het vermijden van leed dan naar het verkrijgen van genoegens. Ik had altijd de risico's willen beperken. Ook het bovennatuurlijke was voor mij eerst een stiekem borreltje geweest waar ik vervolgens misselijk van werd. Zelfs bij mijn recente poging om volgens mijn filosofie te leven had ik, zo wist ik nu, heimelijk allerlei slagen om de arm gehouden. Ik had drommels goed geweten dat mijn deugdideaal nooit de kans zou krijgen om tot ondraaglijke, pijnlijke dingen te leiden. Ik zou wel redelijk blijven. Maar dat wat een ideaal was geweest, werd nu een gebod. En wat zou er al niet van je verlangd kunnen worden? Ongetwijfeld was God per definitie de reden zelf. Maar zou hij ook in die andere, meer behagelijke zin redelijk zijn? Op dat punt werd me geen enkele garantie geboden. Totale overgave. De absolute sprong in het duister werd gevraagd. De werkelijkheid waarmee geen verdrag te sluiten is, stond aan de deur. De eis luidde niet eens alles of niets. Dat stadium was geloof ik voorbij toen ik in de bus mijn harnas aflegde en toen de sneeuwpop begon te smelten. De eis was nu eenvoudig alles. U moet zich voorstellen hoe ik daar op Mechelen avond aan avond alleen in mijn kamer zat. Telkens wanneer mijn gedachten maar een ogenblik van mijn werk loskwamen, voelde ik de gestage, onverbiddelijke nadering van hem, die ik zo gaarne niet zou hebben ontmoet.

de nederigheid van de God die bekeerlingen zelfs op deze voorwaarden wil accepteren. De verloren zoon liep tenminste op zijn eigen voeten terug naar huis. Maar wie kan het lof zingen van een liefde die de poorten opent voor een verlorene die trappelt, vechtend en boos wordt binnengehaald, naar alle kanten om zich heen kijkend of er nog ontsnapping mogelijk is? De woorden compelle intrare, dwing hen binnen te gaan, zijn door verdorven mensen zo misbruikt dat we ervan huiveren. Maar, mits juist opgevat, peilen die woorden de diepten van de goddelijke genade. De hardheid van God is milder dan de zachtheid van mensen. En zijn dwang is onze bevrijding. Hoofdstuk 15. Het begin. Laat mij onderstrepen dat de bekering die in het vorige hoofdstuk beschreven is, slechts een bekering was tot theïsme, zonder meer, niet tot het christendom. Ik wist nog niets van de incarnatie. De God aan wie ik mij overgaf, was in het geheel niet menselijk. U zult nu misschien vragen of mijn ontzetting niet enigszins verzacht werd door de gedachte dat ik nu naderde tot de oorsprong van de vreugdepijlen, die al sinds mijn jeugd op mij afgeschoten waren. Niet in het minst. Ik kreeg niet de geringste aanwijzing dat er ooit verband bestaan had, of verband zou komen, tussen God en vreugde. Eerder het tegendeel. Ik had gehoopt dat het hart van de werkelijkheid van dien aard was dat het zich symbolisch nog het best laat voorspellen als een plaats. Maar het bleek een persoon te zijn. Het had best gekund dat een van zijn eisen, misschien wel zijn allereerste eis aan mij, zou zijn dat ik radicaal afscheid nam van de zogeheten vreugde. Er kwam mij geen enkele muziek, geen geur van eeuwige boomgaarden tegemoet terwijl ik over de drempel werd gesleurd. Er was geen enkele vorm van begeerte aanwezig. Mijn bekering hield vooralsnog niet in dat ik geloofde in een hiernamaals. Ik beschouw het nu als een van de grootste genades die ik ontvangen heb, dat ik maanden, misschien wel een jaar lang, God heb mogen kennen en gehoorzaamheid heb geoefend, zonder dat de vraag daarnaar ooit bij mij opkwam. Mijn oefenschool was als die van de Joden, aan wie hij zich openbaarde eeuwen voordat de eerste geruchten gingen dat er aan gene zijde van het graf nog iets beters of slechters was dan het schimmige, vormloze Sheol. En zelfs daaraan wijdde ik geen gedachte. Er zijn mensen, en veel betere mensen dan ik, voor wie onsterfelijkheid welhaast centraal staat in hun godsdienstig geloof. Ik voor mij heb nooit ingezien hoe de hele zaak niet bedorven zou worden wanneer je vanaf het begin vooral hiermee bezig bent. Ik was opgevoed met de overtuiging dat goedheid alleen goedheid was, indien belangeloos, en dat iedere hoop op beloning of angst voor straf een aantasting van de wil betekent. Als ik dit verkeerd zag, het is in werkelijkheid een veel ingewikkelder kwestie dan ik toen begreep, werd mij dat misverstand toch heel welwillend toegestaan. Ik was bang

dat ik door dreigementen of beloftes gedemoraliseerd zou raken. Er kwamen geen dreigementen of beloftes. De geboden waren onverbiddelijk, maar er kwam geen sanctie aan te pas. God moest gehoorzaamd worden, eenvoudig, omdat hij God was. Allang geleden had hij mij geleerd, eerst via de goden van Asgard, en later via de voorstelling van het absolute, hoe men een ding kan vereren, niet om wat het voor ons doet, maar om wat het op zichzelf is. Vandaar dat het wel een ontzettende, maar geen verrassende ontdekking was, dat God gehoorzaamd moet worden om wat hij op zichzelf is. Vraag je waarom we God zouden moeten gehoorzamen, dan is het antwoord uiteindelijk: ik ben. God kennen is weten dat we hem moeten gehoorzamen. In zijn wezen wordt zijn soevereiniteit de jure openbaar. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Natuurlijk ligt de zaak gecompliceerder, zoals ik al zei. Het noodzakelijke oerwezen, de schepper, is zowel de facto als de jure soeverein. Hij heeft zowel de kracht als het koninkrijk en de heerlijkheid. Maar de soevereiniteit, de jure, werd mij eerder bekendgemaakt dan de kracht. Het recht eerder dan de macht. En daar ben ik dankbaar voor. Ik denk dat het altijd goed blijft zo nu en dan tegen jezelf te zeggen: God is van dien aard dat als zijn kracht eens kon verdwijnen, terwijl zijn overige attributen blijven, zodat het hoogste recht voor goed van de hoogste macht zou zijn beroofd, wij hem nog dezelfde soort en mate van trouw schuldig zouden zijn als nu. Anderzijds mag het dan waar zijn dat Gods wezen de eigenlijke wettiging van zijn geboden is. Maar dit inzicht moet ons toch uiteindelijk tot de conclusie brengen dat vereniging met dit wezen een zaligheid en afzondering daarvan een gruwel is. Zo komen hemel en hel in beeld. Maar door hier veel aan te denken anders dan in dit denkkader, door ze te hypostaseren alsof ze een zelfstandige betekenis hadden, los van Gods aan- of afwezigheid, zou je de leer over die beide zaken wel eens kunnen bederven en daarmee ook jezelf, zolang je erover nadenkt. Over de laatste episode van mijn verhaal, de overgang van theïsme zonder meer naar christelijk geloof, weet ik nu het minst. Aangezien dit ook de meest recente episode is, zou dit gebrek bevreemding kunnen wekken. Er zijn, denk ik, twee redenen voor te noemen. De ene reden is dat het geheugen bij het ouder worden beter wordt naarmate het verder in de tijd teruggaat. Maar de andere reden ligt, geloof ik, in een van de eerste resultaten van mijn theïstische bekering. Te weten, een aanmerkelijke afname, en het was hoog tijd, zoals ieder lezer van dit boek zal beamen, afname van de pietluttige aandacht die ik al zo lang besteedde aan de ontwikkeling van mijn eigen opvattingen en geestesgesteldheid. Voor veel gezonde, extraverte mensen begint zelfonderzoek pas met bekering. Bij mij ging het bijna andersom. Het zelfonderzoek ging natuurlijk door. Maar het gebeurde, vermoed ik, want ik kan het mij niet precies herinneren, op vastgestelde tijden en met een praktisch doel. Uit plicht, als een punt van orde, als onplezierig moment. Niet meer uit liefhebberij of gewoonte. Geloven en bidden vormden het begin van extraversie. Ik was, zoals dat heet, van mezelf losgekomen. Zelfs wanneer het theïsme verder niets voor mij betekend had, zou ik nog dankbaar zijn dat het mij genas van de tijdverslinnende en dwaze gewoonte om een dagboek bij te houden. Zelfs voor autobiografische doeleinden is een dagboek lang niet zo bruikbaar als ik had gehoopt. Je schrijft iedere dag op wat je belangrijk vindt, maar je kunt natuurlijk niet iedere dag zien van welke dingen op den duur zal blijken dat ze belangrijk zijn geweest. Zodra ik theïst geworden was,
begon ik zondags mijn parochiekerk te bezoeken en door de week de kapel van mijn college. Niet omdat ik het christelijk geloof aanhing en ook niet omdat ik het verschil tussen christendom en theïsme maar klein vond. Maar omdat ik vond dat men kleur bekennen moet met een onmiskenbaar openlijk signaal. Ik handelde uit, misschien misplaatst, eergevoel. Kerkelijkheid had voor mij niets aantrekkelijks. Ik was absoluut niet anticlericaal, maar wel door en door antikerkelijk. Het bestaan van hulppriesters en aartsdiakens en kerkmeesters juichte ik van harte toe. Zij streelden mijn Jenkiniaanse liefde voor alles wat zijn eigen krachtige aroma heeft. En afgezien van Oldie had ik het goed getroffen met mijn klerikale kennissen. In het bijzonder met Adam Fox, de Dean of Divinity van Magdalen, en met Arthur Barton, later aartsbisschop van Dublin, die bij ons thuis in Ierland onze dominee was. Hij had trouwens ook in Belsen onder het Oldie-regime geleefd. Bij de dood van Oldie had ik tegen hem gezegd: goed, die zien we dus nooit meer terug. Je bedoelt, zei hij met een bozaardig lachje, dat we hopen hem nooit meer terug te zien. De geestelijkheid gaf mij evenveel genoegen als beren, maar ik had even weinig zin om naar de kerk als om naar de dierentuin te gaan. Om te beginnen was de kerk iets collectiefs, het vermoeiende samenkomstgedoe. Ik zag nog niet hoe een dergelijke bezigheid enig verband kon houden met je geestelijk leven. Voor mij moest godsdienst een zaak zijn van goede mensen die in afzondering bidden en in groepjes van 2 of 3 over geestelijke zaken spreken. En dan al dat tijdverslindende gedoe eromheen. Het klokgelui, de dromme mensen, de paraplu's, de mededelingen, de drukte, het voortdurende geregel en georganiseer. Gezangen vond en vind ik buitengewoon vervelend. Van geen muziekinstrument houd ik minder dan van het orgel. Ook heb ik een soort geestelijke onhandigheid, waardoor ik ongeschikt ben voor deelname aan rituelen.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Mijn kerkgang was dus een puur symbolische en voorlopige bezigheid. Als ik hierdoor in christelijke richting vooruitgeholpen ben, dan was en ben ik mij daarvan niet bewust. Mijn voornaamste metgezel op dit deel van de weg was Griffiths, met wie ik een overvloedige correspondentie voerde. Wij geloofden nu beide in God en stonden klaar om meer over hem te horen, uit welke bron dan ook, heidens of christelijk. In mijn gedachten, voor de zijne kan ik nu niet instaan, en zijn eigen verhaal heeft hij prachtig verteld in The Golden String, begon de verwarrende veelheid van religies zich te ordenen. Het eerste spoor van orde was mij gewezen door die doorgewinterde atheïst, toen hij zei: rare boel, al dat gedoe over de stervende God, lijkt wel of het ooit echt gebeurd is. Door hem en door Barfield, die niet mijn plezier in de heidense mythe, maar wel mijn eerbied daarvoor aanwakkerde. De vraag was niet meer wat de ene zonder meer ware religie was, te midden van wel duizend zonder meer valse religies. Het was veeleer: waar is de religie tot volle wasdom gekomen? Waar zijn de dingen waarop alle heidendom zinspeelt in vervulling gegaan, als dat ooit gebeurd is? Ongodsdienstige mensen interesseerden mij niet meer. Hun levensvisie stond voortaan buitenspel. In vergelijking met hen had de grote massa van godsvereerders, met al hun dans en zang en offers en siddering en aanbidding, het duidelijk bij het rechte eind. Maar we moeten ons zowel door het verstand en het geweten als door orgie en ritueel laten leiden. Er was geen kwestie van een terugkeer naar primitief, ongetheologiseerd en ongemoraliseerd heidendom. De God die ik uiteindelijk erkend had, was één en was rechtvaardig. Het heidendom was slechts de kindertijd der religie of een profetische droom geweest. Waar was zij volgroeid? Of waar werd zij wakker? Hier kwam de Everlasting Man mij te hulp. Eigenlijk waren er maar twee antwoorden mogelijk: in het hindoeïsme of in het christendom. Al het overige was ofwel een voorbereiding ofwel een popularisatie van die twee. Voor alles wat elders te vinden was, kon je hier iets beters krijgen. Maar het hindoeïsme scheen twee disqualificaties te hebben. Ten eerste leek het niet zozeer een door moraal en filosofie gerijpt heidendom, als wel een olie- en waterachtige coexistentie van filosofie en ongezuiverd heidendom. Van de mediterende Brahmin in het bos en, in het dorpje, een paar kilometer verderop, tempelprostitutie, weduweverbranding, vreedheid, monsterlijke praktijken. En ten tweede maakte het niet dezelfde aanspraak op historiciteit als het christendom. Ik had nu te veel ervaring met literatuurkritiek om de evangeliën nog als mythen te beschouwen. Zij misten de mythische smaak. En toch was datgene wat ze op hun ongekunstelde historische manier naar voren brachten, de manier van dat bekrompen, onaantrekkelijke jodendom, blind voor de mythenrijkdom van de heidenen om zich heen, nu precies wat je in grote mythen tegenkomt.
Als er ooit een mythe tot feit geworden was, vlees geworden was, dan zou het zoals hier gegaan zijn. En precies zoals hier ging het verder nergens in de hele literatuur. In zeker opzicht ging het zoals in mythe. In een ander opzicht zoals in geschiedverhalen. Maar zoals hier ging het nergens anders. En er was geen persoon zoals de hier geschilderde persoon. Door die dikke lage tijd heen nog net zo reëel en herkenbaar als de Socrates van Plato of de Johnson van Boswell. En tienmaal reëler dan de Goethe van Eckermann of de Scott van Lockhart. Maar toch ook lumineus, door een buitenwerelds licht beschenen, een god. Maar indien een god, dan, we zijn geen polytheïsten meer, niet een god, maar God. Hier en nergens anders in de tijd moet de mythe tot feit. Het woord vlees, God mens geworden zijn. Dit is niet een religie en ook niet een filosofie. Het is de samenvatting en realiteit van alle religies en filosofieën. Zoals ik al zei, over deze laatste overgang spreek ik met minder zekerheid dan over alle voorgaande. En het is mogelijk dat er in de vorige alinea gedachten zijn terechtgekomen die pas later volgden. Maar de hoofdlijn kan bijna niet onjuist zijn. Eén ding weet ik zeker. Toen het slotstuk heel dichtbij kwam, voelde ik een weerstand die bijna even sterk was als mijn eerdere verzet tegen het theïsme. Even sterk, maar korter van duur. Want ik begreep er nu meer van. Iedere stap die ik genomen had, van het absolute naar geest en van geest naar God, was een stap geweest in de richting van het concretere, van grotere klem, van krachtiger dwang. Bij iedere stap had je minder kans om nog baas in eigen ziel te zijn. Geloof in de incarnatie was een volgende stap in diezelfde richting. God komt hierdoor naderbij, of op een nieuwe manier nabij. En ik merkte dat dit iets was wat ik niet gewild had. Maar met de reden waarom ik het ontlopen had, werd meteen ook het beschamende en zinloze daarvan duidelijk. Ik weet heel goed wanneer, maar nauwelijks hoe, de laatste stap genomen werd. Op een zonnige morgen reed ik met iemand mee naar Wipschneid, de diergaarde. Toen we vertrokken, geloofde ik niet dat Jezus Christus de Zoon van God is. En toen we bij Wipschneid arriveerden, geloofde ik het. Toch had ik onderweg niet bepaald zitten nadenken. Ook had ik geen grote emoties gehad. Emotioneel is misschien wel het laatste woord dat van toepassing is op een paar van de belangrijkste gebeurtenissen. Het ging meer zoals wanneer je na een lange slaap, nog bewegenloos in bed liggend, tot het besef komt dat je al wakker bent. En het was, net als boven in die bus naar Headington, een dubbelzinnig moment. Vrijheid of noodzakelijkheid. Zijn die twee op hun maximum wel verschillend? Op dat maximum is een mens wat hij doet. Hij bestaat uit niets anders meer dan uit de daad. En de wil en het gevoel, zoals we ze meestal noemen,
Volgens mij praten die gewoonlijk te luid. Protest too much. Om helemaal geloofwaardig te zijn. En we hebben een stil vermoeden dat grote passies en rotsvaste voornemens ten dele doorgestoken kaart zijn. Whipsnade hebben ze sindsdien verknoeid. In het Wallabywood, met vogelzang boven je hoofd, grasklokjes onder je voeten en de rondspringende wallabies overal om je heen, was je bijna terug in het paradijs. Maar hoe is het nu afgelopen met de vreugde, waar het in dit verhaal toch vooral om ging? Om u de waarheid te zeggen, dit interesseert mij nauwelijks meer sinds ik christen werd. Ik kan niet, zoals Woodsworth zeggen, dat het visionaire licht helaas gedoofd is. Ik geloof, even aangenomen dat dit het vermelde waard is, dat ik na mijn bekering die steek van vroeger, dat bitterzoete, even vaak en even heftig heb gevoeld als in iedere andere periode van mijn leven. Maar ik weet nu dat deze ervaring, beschouwd als een toestand van mijn eigen innerlijk, nooit het belang heeft gehad dat ik er ooit aan hechtte. De waarde ervan lag alleen in de verwijzing naar iets anders en naar buiten. Zolang dat andere betwijfeld werd, lag het voor de hand dat mijn gedachten vol waren van de richtingwijzer. Voor verdwaalden in het bos heeft een richtingbord grote betekenis. De eerste die het ziet, roept: "Kijk!" Het hele gezelschap komt erop af en bekijkt het. Maar hebben we de weg gevonden en passeren we inmiddels regelmatig borden, dan staan we er niet meer naar te kijken. Bemoedigend zijn ze wel, die richtingwijzers, en een reden tot dankbaarheid aan de instantie die ze geplaatst heeft. Maar we staan er niet meer naar te kijken, of niet vaak. Niet op deze weg, al waren het palen van zilver en letters van goud. We would be at Jeruzalem. Maar natuurlijk betrap ik mezelf er vaak op dat ik langs de weg sta te kijken naar nog wel onbelangrijker dingen.

En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen, niet alleen van deze aflevering van het programma Boekat, maar ook van het boek zelf. Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Ik hoop dat jullie er plezier aan hebben gehad. En vergeet niet, op onze website kan u de vorige uitzendingen herbeluisteren. Dus neem gerust een kijkje op radiomaria.be bij het programma Boekat. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is 5:00. We bidden samen het avondgebed van de kerk, de Vespers, op deze vooravond van de 22e zondag van het jaar. De hymne kan u in het getijdenboek vinden op pagina 691. De psalmen vanaf pagina 878 en daarop volgend de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden vanaf pagina 881. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij zijt de bron van al wat is, het leven en de lafenis, die heel de wereld, wijd en zijd, geschapen hebt in heerlijkheid. Gij hebt uw grote werk gedaan, gij rust en geeft in ons bestaan, na onze arbeid zoete rust, die ons verkwikt naar hartelust. Tot stille inkeer komen wij, zo worden wij van zonden vrij. Als wij uw wegen willen gaan, dan zegent gij ons aards bestaan. En als de dag des oordeels komt, in laatste schrik het al verstomt, dan groeten wij elkaar verblijd, vervuld van vrede en zaligheid. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten, alleluia. Uw woord is een lamp voor mijn voeten, het is een licht op mijn pad. Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat Gij rechtvaardig bepaalt. Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord. Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat Gij bepaalt. Al ligt mijn leven los in mijn handen, uw wet vergeet ik toch niet. Al spannen de zondaars mij strikken, van uw bevelen wijk ik niet af. Mijn erfdeel is altijd wat Gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart. Wat Gij beschikt, wil ik trouw volbrengen, nauwkeurig mijn leven lang. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij U, Heer. Alleluia. Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten U. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij u.

Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn naam zich ieder knie zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde. Opdat ieder tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader. Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank, telkens als wij u in onze gebeden gedenken. Wij hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij alle heiligen toedraagt, omwille van de hoop die voor u in de hemel is weggelegd. Gij hebt daarvan vernomen toen het evangelie, het woord van de waarheid, tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te gedijen, evenals bij u. De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood. De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood. Zijn glorie beheerst de hemel, van ochtendgloren tot avondrood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood. De mensenzoon wordt overgeleverd en valt de mensen in handen. Zij zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij worden opgewekt. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De mensenzoon wordt overgeleverd en valt de mensen in handen. Zij zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij worden opgewekt. Wij zijn het volk van God, tot zijn erfdeel gekozen. Hij helpt en beschermt ons om ons gelukkig te maken. Zijn liefde indachtig bidden wij dankbaar. Heer, op u hopen wij. God onze Vader, wij bidden u voor uw dienaren, onze paus Leo en onze bisschoppen. Sta hen bij en schenk hun uw leiding. Heer, op u hopen wij. Wij bidden u voor de zieken en voor allen die lijden. Sterk hen door het kruis en de verrijzenis van uw Zoon.

Herr, ob ihr hoben weh. Wir bitten ü vor Flüchtlingen und Dachlosen. Lass hen ein gut zu Haus finden. Herr, ob ihr hoben weh. Wir bitten ü um Segen vor de Früchten der Erde. Geef iedere Mensch sein dagelijks Brot. Heer, op u hopen wij. Behoed ons volk voor alle kwaad en laat het in vrede en voorspoed leven. Heer, op u hopen wij. Toon uw goedheid en almacht aan de gestorvenen. Geef hun een plaats in uw hemelse woning. Heer, op u hopen wij. En bidden wij dan samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, heel de wereld hoort u toe. En al wat goed is, komt van u. Plant in ons de liefde voor uw naam. Geef voedsel aan het goede dat in ons groeit, als wij u met toewijding dienen. Beveilig wat gij in ons doet ontstaan, als wij met uw hulp waakzaam en vol ijver zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Mijn beide ouders zijn in het begin van de zomer van 2011 overleden. Mijn vader 5 weken na mijn moeder. Ze waren zo hecht dat ze elkaar niet konden missen. Mijn vader zei nog enkele dagen voor zijn plotse dood: ik leef niet meer. Een 3-tal jaar geleden had ik een bijzondere droom over mijn vader. Ik bevond mij in een immens grote hal. Ik stond helemaal bovenaan een hoge trap. De hal was compleet gehuld in duisternis. Toch wist ik dat er ontelbare personen aanwezig waren. Ze stonden als het ware op elkaar gepakt. Plots scheen een schijnwerper door de hal. Hij bleef gericht op 1 persoon. En toen ik goed keek, zag ik dat de persoon die baadde in het licht mijn vader was. Hij straalde. Ik voelde onmiddellijk een heel sterke drang in mij om de trappen af te stormen en naar mijn vader toe te lopen. En ik wist dat ik snel moest zijn, dat dit tafereel niet lang meer zou duren. We vlogen elkaars in elkaars armen en ik voelde een extatische vreugde. Toen ging het licht uit en alles was voorbij. Het was niet moeilijk voor mij om de betekenis van die droom te vatten. Ik wist onmiddellijk dat de duistere hal met al die mensen, inclusief mijn vader, een tafereel suggereerde uit het vage vuur. Hoe dan ook, ben ik daarna met nog meer ijver voor mijn vader en mijn moeder gaan bidden en voor al mijn dierbare overledenen. En ik heb een bijzondere liefde gekregen voor de zielen in het vage vuur. Er bestaat heel veel onwetendheid over het vage vuur. Waarschijnlijk zijn er zelfs heel wat christenen die ervan uitgaan dat het vage vuur het zoveelste sprookje is dat hen als kind is wijsgemaakt. Een ander misverstand, en ik hoorde het vorige week nog uit de mond van een jonge man, is dat er mensen zijn die geloven dat ieder die sterft recht naar de hemel gaat. Redenen genoeg om vandaag het thema van het vage vuur eens uit te diepen. En ik heb hiervoor heel wat inspiratie geput uit een interview tussen 2 grote kenners van deze thematiek. Eén van hen is de rector van een unieke bedevaartplaats in Frankrijk, in Montlignon, dat in Normandië ligt. En die bedevaartplaats gaat helemaal over de zielen van het vage vuur. En ze hebben ook een apostolaat van troost en bemoediging voor mensen in rouw. Er komen bedevaarders naartoe uit alle delen van de wereld. Aan de oorsprong van deze bijzondere plek ligt de Franse priester Le Père Buguet, die op het einde van de 19e eeuw priester was in een klein dorpje. Hij droeg in zijn hart een heel sterk verlangen om te bidden voor de verlaten zielen van het vage vuur. En dat kwam omdat zijn broer, die koster was in een naburig dorp, plots gestorven was. En dat was gebeurd tijdens het luiden van de klokken. Er was namelijk een klok naar beneden gevallen en recht op het hoofd van zijn broer. De jonge man was op slag dood. Priester Buguet was heel erg ongerust over het lot van zijn broer, omdat hij vreesde dat zijn broer niet, of tenminste onvoldoende, voorbereid op de dood gestorven was. Priester Buguet bleef met die vraag bezig en ging op een dag zijn bisschop opzoeken. Hij vertelde de bisschop dat hij een sterk verlangen in zijn hart had om een werk te creëren om te bidden voor de zielen van het vage vuur. In die tijd, einde 19e eeuw, geloofden trouwens alle katholieken in het bestaan van het vage vuur en in de noodzaak voor vele zielen om er gelouterd te worden vooraleer te kunnen opgenomen worden in Gods liefde. De bisschop antwoordde: dat is een goed idee. Als je in je opzet slaagt, betekent dit dat je intuïtie van de Heilige Geest komt en dat het een werk van God is.
Als je niet slaagt, heb je de verdiensten van een goed werk. Ondertussen vierde priester Buguet elke maandag een eucharistie voor de verlaten zielen van het vaagvuur. Kort na zijn bezoek aan de bisschop zat er op zo'n maandag een dame die hij nooit eerder gezien had op de eerste rij. Ze volgde de eucharistie met heel veel aandacht. Na afloop kwam ze naar de priester toe om hem te bedanken en ze feliciteerde hem voor wat hij deed. De maandag daarop was de dame weer aanwezig. De priester ging zich na de mis omkleden in de sacristie en wilde daarna de dame opzoeken, maar ze was verdwenen en niemand had haar nog gezien. Toen besefte hij dat het een ziel was uit het vage vuur. Deze gebeurtenis staat opgetekend in de memoires van priester Buguet, maar hij heeft er nooit echt veel over gesproken. Voor hem was het een bevestigend teken uit de hemel. Het echte grote teken daarna was wel hoe Montligion zich heel snel ontwikkeld heeft en die unieke bedevaartplaats geworden is die het vandaag nog altijd is. De basiliek werd in 1911 ingewijd. Vanaf het begin hebben zich miljoenen mensen aangesloten bij de broederschap van Montligion. Hun namen staan opgetekend in dikke boeken die in de basiliek bewaard worden. En dagelijks wordt voor al deze mensen de Eucharistie opgedragen. Maar van waar komt het geloof in het vage vuur? Heel eenvoudig eigenlijk, van het gebed voor de overledenen. Het vage vuur is wat je zou kunnen noemen het dogma van het gezond verstand. De kerk heeft altijd al gebeden voor haar overledenen. Zelfs al lang voor haar ontstaan werd er zo gebeden. Zo vind je een heel interessante passage in de Bijbel in het tweede boek van de Maccabeeën. Dit situeert zich in de tweede eeuw voor Christus. De Maccabeeën hadden al vele veldtochten gewonnen omdat God met hen was. Toch sneuvelde er tijdens een veldtocht tegen Gorgias een aantal Joden. Toen de mannen de lijken wilden bergen, ontdekten ze onder de kleren van al de gevallenen amuletten van de afgoden van Jamnia. Die hadden ze buitgemaakt tijdens de overwinning en omgehangen. Maar de Joden mogen dergelijke amuletten volgens de wet niet bezitten. Het was daarom voor iedereen duidelijk waarom ze gesneuveld waren. Daarom baden en smeekten ze dat de zonde die door de gevallenen bedreven was geheel mocht vergeven worden. Er werd ook geld ingezameld voor een zoenoffer. Die daad was ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis, lezen we in het boek van de Maccabeeën. De kerk heeft dus altijd al voor de doden gebeden. In de vroege kerk werden er zelfs missen opgedragen op de graven van de gestorvenen. Het geloof in het vage vuur is een geloof van hoop. Als je kunt bidden voor een overledene en hem door je gebed kunt helpen, toont dit dat God wil dat we verbonden zijn met het heilswerk voor de overledene. Voor velen roept de gedachte aan het vage vuur angst op. Maar daar is geen reden toe. Want de zielen van het vage vuur zijn gered. Ze zijn er zeker van dat ze ooit ten volle in Gods liefde zullen mogen thuiskomen. Er moet nog wel een loutering gebeuren, maar ze zijn aan de goede kant. En dat kon ik ook aflezen uit de grote vreugde die ik zag op het gelaat van mijn vader tijdens die fantastische droom. Wat kunnen we hieruit leren? Eerst en vooral, de doden zijn de levenden in de onzichtbare wereld. Ze verdwijnen dus niet, of ze vallen niet in het niets. En we kunnen iets positiefs doen om hen die leven in de onzichtbare wereld te helpen datgene te bereiken waarvoor elke mens geschapen is, namelijk God zien, God aanschouwen. Er is nog een andere tekst, nu uit het evangelie, die over het vage vuur gaat.
Jezus zegt dat alle zonden kunnen vergeven worden behalve één, de zonde tegen de Heilige Geest. Die kan nog in deze wereld vergeven worden, nog in de andere. Dit doet verstaan dat er zonden zijn die in die andere wereld kunnen vergeven worden. En die andere wereld is het vage vuur. Welke relatie hebben wij met onze overledenen? Er is natuurlijk de mooie traditie van Allerheiligen en Allerzielen. Mensen gaan naar de diensten in de kerk en ze bezoeken de graven van hun dierbaren. Ze plaatsen er mooie bloemstukken en kaarsen. Zelfs rond de strooiweides staan bloemstukken. Het is een traditie die gelukkig overeind gebleven is en waar veel mensen moed en troost uit putten. Hoewel niet iedereen. Onlangs nog las ik in de krant hoe mensen in Disneyparken, in de VS, op bepaalde plekken en dan liefst in een horrorhuis de assen van hun dierbaren uitstrooien, hoewel dit verboden is. Het is heel moeilijk de betekenis van zulk een daad te vatten. Tegenwoordig lees je wel eens in een overlijdensbericht: is teruggekeerd naar het vaderhuis. Maar wat leert de kerk? We hopen dat de overledene is teruggekeerd of zal terugkeren. Er is een goedkope manier om zich snel van overledenen te ontdoen. Ze zijn in het vaderhuis en dus moeten we ons daar niets meer van aantrekken. Het zou beter zijn dat we zouden zeggen: we vertrouwen onze overledene toe aan het gebed van de kerk. In de belijdenissen van Augustinus staat een mooie getuigenis over Monica, de moeder van Augustinus. Ze ligt op sterven en ze verzamelt haar kinderen rondom haar. Dan zegt ze: de plaats van mijn begrafenis is niet belangrijk, zolang je mij maar gedenkt aan het altaar van de Heer. Toen al, ten tijde van Augustinus, was men bezorgd over het gebed van de overledenen.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. We hebben het vandaag over het vage vuur. Het vage vuur is dus de realiteit van een zuivering na de dood en is gesteund op een praktijk van gebed voor de overledene. Er zijn heel wat getuigenissen, zowel uit de Oosterse Christelijke Kerk als uit de Westerse Katholieke Kerk, die laten zien dat het gebed voor overledenen een heel natuurlijke zaak is. Vandaar de uitdrukking: het dogma van het vage vuur is het dogma van het gezond verstand. Zo bijvoorbeeld in het Eucharistisch gebed van de heilige Chrysostomos uit de Oosterse kerk, hij leefde in de 4e eeuw, zijn er aanroepingen en voorbeden voor de doden. Er zijn 4 concilies die over het vage vuur gesproken hebben. Het eerste was het concilie van Lyon, en dat was al redelijk laat, in 1245. Daarna, tijdens het concilie van Firenze. De tekst van Lyon werd er helemaal bevestigd en er werd dan toegevoegd dat wij, levenden, kunnen bemiddelen. Dan heb je het grote concilie van Trente, dat antwoorden zal geven op het probleem van de reformatie. Protestanten geloven immers niet in het bestaan van het vage vuur. Sectie 25 van 3 december 1563 behandelt deze problematiek. Ten slotte heb je het Tweede Vaticaans Concilie. En in de nummers 48 tot 50 van Lumen Gentium, die spreken over deze realiteit van loutering, zowel voor personen die in het vage vuur vertoeven, als op het vlak van de kerk. De kerk is één, maar bestaat uit 3 toestanden. De hemel, dat is de glorierijke kerk, het vage vuur, de leidende kerk, en wij, de pelgrimerende of strijdende kerk. Deze 3 verschillende toestanden vormen samen 1 kerk die door dezelfde Heilige Geest bevloeid wordt. Het is diezelfde geest die ons met elkaar verbindt. En dat is wat men de gemeenschap van de heiligen noemt. Het concilie van Firenze heeft verklaard: zij die in de vriendschap met God gestorven zijn, vooraleer zij waardige vruchten van boete hebben voortgebracht, worden na hun dood gezuiverd door de straffen van het vage vuur en door de verdiensten van de voorbeden van de levenden. Het vage vuur is dus geen plaats van verdoemenis. Al de zielen van het vage vuur zijn gered. Maar laten we ons eens over die verklaring van het concilie buigen. Zij die in de vriendschap met God gestorven zijn. Het gaat om hen die voor Gods vriendschap en liefde gekozen hebben. We spreken dus niet over hen die daar niet voor kiezen. De nadruk ligt dus op de vriendschap met God. Dat is ook wat de catechismus zegt. De zielen van het vage vuur zijn zielen die in vriendschap met God leven. We begrijpen heel goed dat we niet zomaar de overstap kunnen maken van dit aardse tranendal, dat in wezen een plaats van duisternis is, naar de grote zon die Jezus is, zonder dat we ons leren aanpassen aan zijn licht. Het leven hier op aarde is zoals de duisternis in een grot. Als je een lange tijd in een grot verblijft en je loopt dan zomaar buiten, word je volledig verblind door het felle zonlicht. Je ogen kunnen zelfs beschadigd worden. Je moet dus heel langzaam wennen aan het licht. Dat kun je vergelijken met het vage vuur. Je moet stilaan gewend geraken aan het genieten van het grote geluk dat God is. Een van de redenen die een terughoudendheid ten opzichte van het vage vuur bewerkt hebben, is ongetwijfeld het beeld dat in de loop van de eeuwen van het vage vuur geschetst is. De plek waar God zich zou wreken, de plek waar God straft. Dit klopt dus niet. Zij die zich in het vage vuur bevinden zijn gered en zijn er zeker van dat ze God zullen mogen zien en dat ze in de hemel zullen mogen thuiskomen. Ze zijn er zeker van datgene te zullen bezitten
waarvoor ze geschapen zijn, en te mogen binnentreden in de hemelse zaligheid. De concilietekst spreekt dus over hen die in de vriendschap met God gestorven zijn. Dit onderlijnt hoezeer deze broeders en zusters onze vrienden zijn. En het is heel belangrijk dat wij daaraan herinnerd worden. In sommige culturen van Afrika bijvoorbeeld, of van het Verre Oosten, is men niet bang van de dood, maar wel van de doden. Maar de zielen van het vagevuur zijn geen vijanden. Het zijn vrienden. Vrienden die in nood zijn. Ze hebben ons nodig. Laten we dat vooral niet vergeten. Een tweede stukje uit diezelfde tekst van het Concilie van Firenze. Gezuiverd door de straffen van het vagevuur. Natuurlijk is er een lijden, een smart in het vagevuur. Waarom? Omdat je tot het besef komt, waarom heb ik niet meer bemind? Wat ben ik toch dom geweest om niet heel mijn leven in God te wortelen, in God die zo oneindig goed is. Want men begint te begrijpen wat het paradijs echt is. Het is de liefde van God, het totale geluk. Men krijgt een diepe spijt over zijn zondigheid en over het feit dat men zich van God afgekeerd heeft. Men verlangt heftig om in God thuis te komen. Dat is de smart en het lijden van het vagevuur. Er zijn door de eeuwen heen heel wat verkeerde beelden tot ons gekomen over zielen in het vagevuur die door het vuur geroosterd worden en die veelsoortige martelingen moeten ondergaan. We moeten ons van die beelden ontdoen, maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien. We moeten al die verkeerde beelden van ons afschudden, maar de gezonde theologische realiteit over het vagevuur behouden, namelijk zielen die gestorven zijn en die nog gebonden zijn door zonde, worden heel langzaam door God gelouterd. Een loutering is altijd pijnlijk en is altijd moeilijk. Je kunt het vergelijken met een genezingsproces na een zware operatie of na een zware ziekte. Als je zekerheid hebt over een totale genezing, dan ben je hoopvol. Maar dat neemt niet weg dat ziek zijn pijnlijk is. Dan louterend vuur. We moeten een onderscheid maken tussen enerzijds pijn of smart en straf. Spreken over straf of kastijding is spreken over de hel. We hebben van het vagevuur in het verleden al te vaak een tijdelijke hel gemaakt, terwijl het vagevuur aan de kant van het heil staat. Er wordt in de Bijbel over een louterend vuur gesproken. De realiteit van vuur is uitermate symbolisch om te spreken over de Heilige Geest die zal reinigen. De profeet Maleachi zegt heel bijzondere dingen die aantonen dat de uitspraak over het beeld van het louterend vuur op het Concilie van Firenze niet zomaar ter plekke uitgevonden is, maar wel een diepe Bijbelse grond heeft. Maleachi spreekt over de dag van Jahwe. Dat betekent voor ons de dag van onze ontmoeting met God, de dag van het oordeel. Wie verdraagt de dag van zijn komst, zegt Maleachi? Wie blijft er staande als hij verschijnt? Want hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de bleker. Hij zal zich neerzetten, hij die het zilver smelt en reinigt. De levieten reinigt en loutert hij als goud en zilver. Het gaat dus over een proces van loutering en reiniging. Je zou het zelfs een rijping kunnen noemen. Wat gebeurt er als ik zondig, als ik het kwade doe? Ik stel een slechte daad, maar ik engageer ook mezelf. Ik creëer daardoor in mezelf een misvorming. Een misvorming in mijn hart namelijk. Het is als een wonde. En niet alleen een misvorming in mijn hart, maar ook in het hart van de persoon die ik kwets. In het vagevuur wordt die wonde genezen. En het is precies op dit aspect dat de fundamentele nadruk van het onderricht van de kerk vandaag ligt.
ons hart laten genezen van de misvorming door de zonde, en dit gebeurt door het vuur van de liefde, het vuur van de Heilige Geest. Het zijn niet de zielen die verbranden door het vuur, maar het kwade in hen, datgene wat niet van God is. De oude mens zal helemaal bekleed worden met de nieuwe mens die Christus is. Dat is het vaagvuur. Dan een volgend stukje uit die concilietekst. Door de verdiensten van de voorbeden van de levenden. Een vraag die je onmiddellijk kunt stellen: betekent deze zin niet een terugkeer naar die karikatuur van de aflaten? Ik kan mijn heil als het ware afkopen, zo ook het heil van mijn geliefden die gestorven zijn, door heilige missen te laten opdragen of door offers te brengen. Het is geen terugkeer. Aflaten zijn er altijd geweest. De drie pausen die een groot accent gelegd hebben op de aflaten zijn alle drie pausen van na het Tweede Vaticaans Concilie. Paulus VI, Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Dat was een vrucht van dat concilie. Wat heeft dat concilie herontdekt? Wel het prachtige sociale aspect van de kerk. Wij zijn Gods volk. Er is de gemeenschap van de heiligen en we zijn met elkaar verbonden. Het is in de kerk niet ieder voor zich, zoals het er tegenwoordig in de maatschappij vaak aan toe gaat. Het is niet, ik heb een ziel en die moet ik redden. Nee, we treden allemaal tezamen de hemel binnen. De heilige neemt de hand van de zondaar en trekt hem met zich mee. Dat is een doorslaggevend aspect van het christelijk geloof, die solidariteit, die gemeenschap van de heiligen. En dat is allemaal vertaald in de leer van de aflaten. De heilige paus Paulus VI herinnert ons hieraan in dat prachtig document Indulgentiarum Doctrina. Wat zegt dus die leer van de aflaten? Wel, ik ben niet alleen. Ik sta niet alleen in mijn strijd tegen de zonde en in die noodzaak van genezing. De zonde heeft een grote impact op ons, zondaars. We zijn zelf ook slachtoffer van de zonde. En in die noodzaak om te genezen zijn we dus niet alleen. We hebben een goede geneesheer en dat is God zelf. Bovendien hebben we remedies die we kunnen gebruiken. De kerk put uit deze schat van de gemeenschap van de heiligen, uit al die goede daden die gesteld zijn, al het goede dat de heiligen verzameld hebben, en natuurlijk de heilige maagd Maria en Jezus, om voor onze genezing te gebruiken. Want alleen kan je die genezing niet tot stand brengen, wel met anderen tezamen. Is dat dan geen onderhandeling in de zin van: ik brand een kaars, ik laat een heilige mis opdragen en dan heb ik gedaan wat ik moet doen en is de kous af? Daar schuilt inderdaad een zeker gevaar in. Denk maar aan de enorme blessure van de reformatie. We moeten op een juiste manier met deze zaken omgaan. Paus Johannes Paulus II heeft tijdens een algemene audiëntie, juist voor het grote jubileum in het jaar 2000... waar hij opnieuw over de aflaten gesproken heeft, ons aan het volgende herinnert. Een aflaat is in de eerste plaats de barmhartigheid van de Vader. Hij die voor ons een aflaat is, is Jezus Christus. Hij is voor onze zonde aan het kruis gestorven en is verrezen uit de doden. Maar God heeft niet alles alleen willen doen in dat mysterie van het heil. Hij heeft er onszelf bij willen betrekken. Wij hebben geput uit de verdiensten van Jezus Christus om tot op vandaag, maar ook verder in de toekomst, daardoor genezing te mogen vinden. Een voorbeeld. Stel je voor dat je je bevindt in een heel grote ruimte van een museum waarin unieke, waardevolle historische boeken worden tentoongesteld en waarvan geen kopieën bestaan. Plots breekt er brand uit. Wat doe je dan? Natuurlijk verlaat je onmiddellijk het gebouw en je tracht waar mogelijk het vuur te doven. Dat zou je kunnen vertalen als vergiffenis van zonde krijgen.
maar de boeken zijn verloren. Hoe ga je dat aan boord leggen om die terug te krijgen? Dat is een onmogelijke opdracht. Niemand van ons is in staat om dat wat de zonde heeft aangericht te herstellen. Als ik iemand vermoord heb, dan heb ik iemand vermoord. Of als ik van iemand kwaad gesproken heb, heb ik kwaad gesproken. Ik kan daar niets meer aan veranderen. Enkel Gods barmhartigheid kan genezing brengen. God is zo goed en zo barmhartig dat hij ons wil verbinden met dat werk van restauratie van dat museum. Dat betekent het herstel van onze menselijke waardigheid. Hij wil niet alleen dat we op een passieve wijze vruchten plukken van het heil, maar hij wil dat wij vanuit de genade van de sacramenten en door onze boetedoening, onze aalmoes, onze liefde, de viering van de Eucharistie, met het volle leven verbonden worden, met het bestaan van elk van ons, inclusief met de zielen van het vage vuur. De Eucharistieviering is niet iets dat buiten mij staat. Integendeel, ik ga me engageren. Ik ga iets geven van mezelf. 15 euro voor een heilige mis bijvoorbeeld. En dat doet natuurlijk denken aan dat afkopen, maar het heeft er niets mee te maken. Het gaat erom dat iemand iets van zichzelf wil geven. Heb je veel geld? Geef dan 150 euro voor een heilige mis. Waarom? Omdat je iets gaat geven van jezelf. Je gaat eraan deelnemen met je werk, je inspanningen, je zweet. En zo toon je aan je dierbare overledene dat je ze graag ziet.

Beste luisteraars, in dit programma van het Inzicht spreek ik vandaag over het vage vuur. Maar wat is het vage vuur? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Het is heel moeilijk om over het leven aan de overkant te spreken in termen van ruimte en tijd. We hebben een bepaalde ervaring van tijd en ruimte, maar aan de overkant zullen tijd en ruimte, als we die begrippen al mogen hanteren, er helemaal anders uitzien. Tijd en ruimte zullen wel bestaan, maar niet zoals hier bij ons. Alleen God is eeuwig en alleen Hij staat buiten de tijd, zegt Thomas van Aquino. Alles wat geschapen is, zelfs de engelen, bevinden zich in de tijd, in een zekere tijd. Maar geen tijd zoals we dat hier kennen. Ook geen ruimte zoals hier. We kunnen er niet veel over zeggen, maar we zijn wel verplicht om erover te spreken in categorieën die we kennen. Daarom spreken we over het vage vuur als over een plaats. Beter nog is het misschien over het vage vuur te spreken als een toestand of als vuur. Het spreekt vanzelf dat het vuur van het vage vuur niet hetzelfde is als het vuur van een open haard. Als we over het vage vuur spreken in termen van vuur, proberen we de essentie ervan duidelijk te maken. Het gaat om een reiniging en een geneeskrachtig werk. We moeten inderdaad genezen. En hier zit een duidelijke logica in. Als we willen genezen, moeten we er iets voor doen. We moeten geneesmiddelen nemen of oefeningen doen die de kinesist ons voorstelt. In die zin is het vage vuur een school van het geluk. Stilaan zal ik leren om gelukzalig te worden, om heilig te worden. Als ik er niet in geslaagd ben om hier op aarde alles te leren en af te maken, krijg ik een herkansing als het ware. En dat is het vage vuur. Waar zijn de zielen van het vage vuur? We spreken nog altijd over de zielen die in de vriendschap met God gestorven zijn. Op het ogenblik van de dood gebeurt er een scheiding tussen het levensprincipe, het spirituele principe in ons, en dat is de ziel, en het lichaam. Het lichaam is een lijk geworden en het wordt begraven of gecremeerd. Er is een principe van continuïteit, maar ook een principe van identiteit. Mijn ziel blijft voortleven na de lichamelijke dood en ze is niets anders dan ikzelf. Mijn ziel blijft altijd de ziel van het lichaam dat ik nu heb. Deze ziel verwacht de verrijzenis.

Op het einde van de tijden verwachten wij een verrijzenis waarbij eenieder zijn verheerlijkt lichaam zal ontvangen, zoals de maagd Maria, die niet door de erfzonde getekend was, en zoals Jezus. Nu hebben dus enkel Jezus en de maagd Maria een verheerlijkt lichaam. Dus de zielen van al de heiligen die we kennen, ook van de heiligen die in de stilte van elke dag geleefd hebben en die we niet kennen, maar ook de zielen van het vage vuur, bevinden zich momenteel in een toestand van afgescheiden ziel, in afwachting van hun verheerlijkt lichaam op het einde der tijden. Op welke plaats bevinden deze zielen zich? Het gaat niet om een plaats, want een ziel is spiritueel. Paus Johannes Paulus II noemde het staat van leven. Ze bevinden zich in een levensstaat van een ziel die door de dood is heen gegaan en die in de eeuwigheid is vastgelegd wat betreft het heil. Spreken over de dood als afscheiding tussen ziel en lichaam is heel belangrijk. Kardinaal Ratzinger, onze latere paus Benedictus XVI, heeft hier in het verleden duidelijk de nadruk op gelegd. Het maakt deel uit van de erfenis van ons christelijk geloof en is essentieel voor het begrijpen van het christelijk dogma van het vage vuur. En dat dogma vormt het tegengif tegen de heterodoxe opvatting van reïncarnatie. Heterodox betekent in deze context vreemd aan het christelijk geloof. Het maakt er geen deel van uit. Het geloof in reïncarnatie zie je tegenwoordig overal verschijnen. Ook bij christenen. Om het op een frappante wijze te zeggen, de kerk gelooft niet in reïncarnatie, ze gelooft daarentegen in het vage vuur. Hoe moet je dat verder uitleggen? Eigenlijk weten we als gelovigen allemaal diep in ons hart dat de mens voor God geschapen is. Maar hoe geraken we daar? We weten dat we daartoe niet in staat zijn. We zijn te zwak, we zijn het niet waard, we zijn zondaars. Dan zouden er twee opties bestaan. Ofwel zijn er veelvuldige levens om je telkens een beetje te zuiveren, dat is het geloof in reïncarnatie, en na ontelbare levens getracht te hebben om je karma telkens te verbeteren, zal je uiteindelijk het nirvana bereiken en de grote fusie met het goddelijke. De kerk daarentegen zegt, we hebben slechts één leven. En als we ongelukkigerwijze tijdens dit aardse leven onvoldoende gezuiverd zijn, dan heeft de kerk, maar dat is God, een laatste kleedkamer als het ware voorzien, waar we ons zullen kunnen omkleden om ons bruiloftskleed te kunnen aantrekken, om te kunnen aanzitten aan het bruiloftsmaal. En dat is het vage vuur. Wat we in de loop van ons aardse leven niet hebben kunnen doen, dat zal God in het vage vuur zelf voor ons doen. Hij zal ons herbekleden met het bruiloftskleed. Het is precies omdat mensen de betekenis van het vage vuur niet meer kennen, dat een heterodox geloof zoals dat van reïncarnatie zo kan toenemen. Het is belangrijk dat deze wijsheid over het vage vuur opnieuw verkondigd wordt. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie waren er ook priesters en bisschoppen aanwezig uit het Verre Oosten. Zoals je weet zijn dat streken waar veel boeddhisten en hindoeïsten wonen die in reïncarnatie geloven. Aan deze priesters en bisschoppen werd gevraagd om daar iets over te zeggen. In het 9e hoofdstuk van de Hebreeënbrief staat een klein vers, vers 27, en dat luidt: het is het lot van elke mens eenmaal te sterven. Daarna komt het oordeel. Dit vers is in het document van het Tweede Vaticaans Concilie opgenomen om te zeggen: wij leiden een uniek aards leven. Dit onderlijnt dat ieder van ons slechts één identiteit heeft. Ik ben geschapen naar het beeld van God, ik ben uniek. Ik ben geen reproductie van iemand die al zoveel keer en zoveel eeuwen geleefd heeft. Dat is opwindend,
Maar

Het maakt ook mijn opdracht om te bidden voor de overledene nog dringender. Dat is wat ik te doen heb. Het ogenblik waarop ik leef is fundamenteel. Dit ogenblik moet met liefde gevuld worden. Hoe word ik met liefde gevuld? Doorheen de gave van de tijd hier op aarde die God me schenkt. Door te trachten mijn naaste te beminnen en door mezelf te heiligen. Zo zie je dat de theologie van het vage vuur een theologie van de hoop is, maar tegelijk een theologie die zich wijd opent voor een sterk moreel leven. Ik kan niet doen wat ik wil. Niet alleen omdat ik op het einde van mijn dagen rekenschap zal moeten afleggen over alles wat ik zal gedaan en gezegd hebben, maar ik weet ook dat alles wat ik doe en zeg mijn aangezicht in de eeuwigheid zal bepalen. Ik vorm hier op aarde al mijn aangezicht in de eeuwigheid doorheen al de daden die ik stel. Wat kan ik doen voor de zielen van het vage vuur, voor mijn overleden geliefde? In de belangrijke encycliek Spe Salvi spreekt Paus Benedictus over de zielen en over ons. Ik citeer: wie zou niet de behoefte voelen aan zijn geliefde die hem naar het hiernamaals zijn voorgegaan, een teken van goedheid of van dankbaarheid over te brengen of zelf een bede van vergeving? Niemand leeft alleen. Niemand zondigt alleen. Niemand wordt alleen gered. In mijn leven komt steeds het leven van anderen binnen. In wat ik denk, zeg, doe en bereik. En omgekeerd komt mijn leven binnen in dat van anderen, ten kwade en ten goede. Encycliek Spe Salvi, nummer 48. Dit zijn zeer sterke, troostende gedachten voor iemand die geconfronteerd wordt met de dood van een geliefde. Men ziet de dood vaak als een angstaanjagende breuk, maar er is in tegendeel continuïteit. In de breuk van lichaam en ziel bij de dood blijft de ziel, het principe van identiteit, en ze blijft fundamenteel. Ik zal beoordeeld worden op wat ik in mijn leven hier op aarde gedaan heb, het is te zeggen, op de overeenstemming van mijn hart met de liefde van God.

0: Wees ons nabij ook deze nacht.
1: Beste luisteraars, in dit programma van het Inzicht probeer ik de thematiek van het vagevuur een beetje te verdiepen. Hoe stellen de mensen zich de zaken voor? Neem nu een goede parochiaan. Hij gaat proberen goed te leven volgens Gods wet. Er zullen zeker wat misdrijven zijn, soms kleine, maar soms ook grotere. Maar, zegt die parochiaan, God is toch oneindig barmhartig. Op het einde van de tijd zal hij alle zonden uitwissen en dan naar het paradijs. Er zijn heel wat mensen die de zaken op die manier bekijken. Enkele zonden, soms wat grotere, die zullen de zaak wel niet maken, zeker. We gaan na de dood toch allemaal naar de hemel? Inderdaad, Gods barmhartigheid is altijd groter dan onze zondigheid. Maar de visie die ik zo net geschetst heb, is dramatisch. Ze ontkent volledig het belang van ons aards bestaan en van onze daden hier op aarde. We moeten de zaken dus heel anders bekijken. Ons aardse leven, het vagevuur en de hemel vormen één continuïteit. We hebben van God als het ware organen of spieren van geluk ontvangen. Een capaciteit om gelukkig te zijn. En die spieren van geluk moeten we gebruiken en ontwikkelen. Als we niet willen dat die spieren op het einde van ons leven volledig verschrompeld zijn, als we met andere woorden aan het einde van ons leven van Gods liefde willen genieten, dan moeten we ervoor zorgen dat we die spieren trainen en sterk maken. Als je voor een dove een concert van Mozart speelt, zal hij niet geraakt worden. Als je een blinde voor een prachtig schilderij plaatst, dan zal hij niet geraakt worden. Als je een persoon met een dor hart, een hart dat koud is en van steen, tegenover de grote liefde van God plaatst, zal hij er niet door geraakt worden. Dus we hopen dat we door liefde hebben hier op aarde die spieren van ons hart, spieren van liefde, stilaan kunnen ontwikkelen om zo in staat te zijn iets van die overgrote liefde van God te leren ontvangen. En als die spieren op het moment van ons sterven niet voldoende ontwikkeld zijn, dan zetten we onze oefeningen verder in het vagevuur. Er is dus een ongelooflijke continuïteit van de ernst waarmee ik hier op aarde leef en de voltooiing ervan in het vagevuur. Het zal God zelf zijn die mijn leven voltooit. De liefde houdt dus niet op bij de dood. Ik kan aan mijn geliefde alles zeggen wat ik hen tijdens hun leven hier op aarde niet gezegd heb. Paus Benedictus zegt daar werkelijk prachtige dingen over in zijn encycliek. Ik kan ook nog vergiffenis schenken. Denk eens aan een familie waarin iemand zelfmoord gepleegd heeft. Wat een opstandigheid brengt dit teweeg. Maar ook een gevoel van schuld. Al of niet echte schuld. Schuldgevoelens. Er kan dus nog een weg afgelegd worden. Enkel de Heilige Geest is diegene die zuivert en loutert en die iemand in rouw kan troosten. De Heilige Geest doorheen ons. Het gaat over een continuïteit van de liefde. Het zijn de woorden van Paulus. Geloof en hoop zal ik aan de overkant niet meer nodig hebben. Enkel de liefde blijft over. De liefde is het koppelteken tussen het leven hier op aarde en dat aan de overkant. Hoe ga je nu om met personen die in rouw zijn? Wel, denk aan de Emmausgangers. Jezus luisterde eerst naar hun verhaal. Luisteren is heel belangrijk. De kerk heeft een heel grote bediening en een heel grote opdracht. Een opdracht van medelijden en troost. Het is een opdracht die voor christenen de dag van vandaag heel belangrijk is. Mensen luisteren niet meer naar elkaar. We leven in een gemeenschap waar ieder met zichzelf bezig is. En dat is vreselijk. Iedereen is in zijn ivoren toren opgesloten. Mensen communiceren niet meer met elkaar, ondanks de smartphone, internet, Facebook, Instagram. En als we geluisterd hebben, lang geluisterd hebben, telkens opnieuw, wat moeten we dan aan mensen vertellen? We moeten hen vertellen dat Christus hun redder is. Waar vinden we Christus? In de Eucharistie. Waar gebeurt de voorspraak voor de zondaars? Waar spreekt Jezus voor ons onophoudelijk ten beste? In de Eucharistie. Zelfs voor mensen die gestorven zijn. Daarom laten mensen missen opdragen voor overledenen. Het is geen magie. Tijdens de Eucharistie vertrouwen mensen aan Jezus, de redder, de enige redder, hun dierbare overledenen toe. Zoals in de tijd van Jezus, toen men zieken naar hem toebracht. Zoals de weduwe van Naïm, die Jezus mocht ontmoeten. En wat deed Jezus? Hij bracht haar zoon tot leven. Het is Christus die redt. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Er gebeurt niets zonder ons. Hij wilde van ons afhankelijk zijn. Er is iets, zoiets als een liefdestroming. Als we in de hemel zullen zijn, zullen we tegen elkaar zeggen: het is dankzij jou dat ik hier ben. Dankzij je gevecht tegen die verleiding, die keer toen je aan je bureau zat. Je hebt het volgehouden. Wel, dankzij dat gevecht zit ik nu hier. Dat is gemeenschap van de heiligen. Het is geen groot theologisch concept. Het is heel concreet. De band van de liefde is eeuwig. En we zullen God zien, verenigd in die liefde, want God is liefde. We moeten dus zin geven aan alle daden die we stellen en dus werken aan onze heiliging. Maar we kunnen onszelf niet alleen redden. We behoren tot de gemeenschap van de heiligen. Het is dankzij de genade dat we gered worden. Het is God die rijk is aan erbarmen die ons redt. Let op, de genade werkt in ons, op onze intelligentie, op ons verstand. En als we die organen of spieren van geluk die God ons geschonken heeft ontwikkelen, natuurlijk met zijn hulp, zal er een ontwikkeling gebeuren van heel ons wezen naar die heerlijkheid die God is. Nog meer duidelijkheid over die gemeenschap van de heiligen. Er bestaat het volgende spreekwoord: een vlinder in Normandië zal een orkaan veroorzaken in Australië. Het is een beeld dat veel zegt. Stel, ik zeg een kwaad woord over iemand. Dat wordt verder verteld. Het wordt opgeblazen. En na verloop van tijd is het iets heel groots geworden. Ik kan het niet meer goedmaken. Dat geldt voor het kwade, maar het geldt nog veel meer voor het goede. Bijvoorbeeld een grootmoeder die dagelijks een rozenkrans bidt voor haar kleinzoon en die haar geloof vasthoudt. En die kleinzoon weet daar waarschijnlijk niets van. En de grootmoeder bidt na haar dood verder. Dat is heel moois. We hebben allemaal één en dezelfde vader die onze hemelse vader is. We moeten de band van de broederlijkheid onder elkaar herontdekken en dat gaat heel ver. Chrysostomos, die Oosterse kerkvader uit de 4e eeuw, zei het volgende: of hij al in het licht is of nog onderweg, spreekt dus over het vagevuur, de overledenen zijn broers met wie de taal van de liefde altijd mogelijk is. Het gebed is er de hoogste uitdrukking van en meer dan ooit noodzakelijk. In Spe Salvi zegt paus Benedictus: het is nooit te laat en nooit te vergeefs. Het is buitengewoon om in een encycliek zoiets moois te mogen lezen. Het is dus nooit te laat om voor iemand te bidden, zelfs niet voor de grootste zondaar, voor iemand die zelfmoord gepleegd heeft, zelfs niet voor iemand die in de ogen van de mensen nooit iets goeds gedaan heeft. Het is nooit te laat en het is altijd nuttig. In diezelfde encycliek staat nog iets anders dat heel belangrijk is. Onze hoop is altijd ten diepste ook hoop voor de anderen. Alleen zo, is ze werkelijk ook hoop voor mezelf. Als christenen moeten wij ons nooit alleen maar afvragen: hoe kan ik mezelf redden? We moeten ons ook afvragen: hoe kan ik anderen helpen opdat anderen gered worden en voor anderen de ster van de hoop opgaat? Als ik dat doe, dan heb ik ook het meeste gedaan voor mijn eigen redding. Einde citaat. Het gaat hier om de liefde tot in zijn hoogste of diepste uitdrukking. Diezelfde gedachte vinden we ook terug bij Johannes, in de eerste Johannesbrief. Wat wij gezien en gehoord hebben, schrijft Johannes, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is er één met de Vader en met Jezus Christus zijn Zoon. En wij schrijven dit om ons aller vreugde volkomen te maken. We kunnen met andere woorden slechts gelukkig zijn als we die vreugde die we zelf ontvangen hebben verder geven en als we niet met onszelf alleen bezig zijn. We moeten die collectieve notie van heil krijgen. Augustinus zegt: hoe zuiver je je hart? Door je naaste te beminnen. Beste luisteraars, ik heb het in heel dit verhaal helemaal niet over onze moeder Gods Maria gehad, en dat ten onrechte. Er was zoveel te zeggen. Maar het volgende verhaal maakt wellicht alles goed. Het is een legende die Pater Pio ook heel graag vertelde. Op een dag, wandelend door de hemel, zag de Heer enige mensen met een dubbelzinnig gezicht. Hij vroeg aan Petrus hoe deze mensen in de hemel gekomen waren. Maar Petrus antwoordde dat hij daar niets kon aan doen, waarbij de Heer hem een opmerking gaf Peter zijn taak te vervullen. Maar enige dagen later zag de Heer opnieuw een aantal mensen met een dubbelzinnig gezicht. Petrus, ik heb de indruk dat je je werk niet goed vervult, dat je niet voldoende controle uitoefent bij de poort, zei de Heer nu op boze toon. Maar Petrus antwoordde: ik kan daar niets aan doen en ik vrees dat u daar ook niets kunt aan doen, want het is Maria die een andere sleutel heeft en die deze mensen binnenlaat. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Hebt u nog vragen of opmerkingen rond dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of bellen naar 016 41 47 47.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd
1: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
5: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
5: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
5: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, versen 2 tot en met 11. In de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de fariseeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden: "Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover?" Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei: "Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen." En weer bukte hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor hem. Jezus keek op en vroeg haar: "Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?" "Nee, Heer, niemand," antwoordde ze. Waarop Jezus zei: "Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer."

verhaal is zeer goed gekend, wat we hebben gelezen vandaag in het evangelie. Een overspelige vrouw die voorgeleid wordt bij Jezus, want Mozes in de wet had geschreven dat zulke vrouwen gestenigd moesten worden. Een zonde dus. Een zonde die tot de dood leidt. Wat is het antwoord van Jezus daarop? En we zouden moeten verbaasd zijn dat Jezus zich voorover bukt en op de grond schrijft. En we moeten dus even terugkeren naar de wet van Mozes. Want dat is de wet die de fariseeën, de schriftgeleerden, aanhalen. Mozes heeft ons gezegd. Wat zegt gij ervan? En het is een strikvraag, staat er in het evangelie. En Jezus schrijft op de grond als eerste reactie. Om dan ook het woord te richten, degene die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Wat is die wet van Mozes? Wel, we keren daarvoor terug naar het boek van Exodus, waar Mozes van God zelf de geboden ontvangt en de wet. En die geboden worden geschreven op stenen platen. Zo staat er in Exodus, hoofdstuk 31, vers 18... Toen de Heer op de berg Sinaï zijn woorden tot Mozes beëindigd had, overhandigde hij hem de twee platen van het verbond, stenen platen, door Gods vinger beschreven. En iets verder, in hoofdstuk 32, vers 15, staat er: Mozes ging op weg en daalde de berg af. Hij had de twee platen van het verbond in zijn hand, de platen die aan beide kanten beschreven waren. Ze waren aan twee kanten beschreven, aan de voorkant en de achterkant.

wat gebeurt er? We lezen dit in vers 19 van hoofdstuk 32 in het boek Exodus. Toen Mozes dichter bij het kamp kwam, zag hij het stierkalf en het gedans. Hij werd razend en smeet de platen tegen de voet van de berg aan stukken. Mozes zal de stenen platen beschreven door God zelf stuk maken. Hij gaat die breken. Het geschrift van God gaat verloren. Maar, natuurlijk, God zal barmhartigheid betonen en zal aan Mozes vragen om terug de berg op te gaan. En wat lezen we in hoofdstuk 34, vers 27 van het boek Exodus? Toen sprak de Heer tot Mozes: stel deze woorden op schrift, want op grond van deze woorden sluit ik met u en met Israël een verbond. Zeker, God zal nog altijd stenen platen geven aan Mozes, met daarop de 10 geboden in de stenen platen gegrift. Maar is dat absoluut hetzelfde van die eerste stenen platen die Mozes heeft stuk gemaakt? Waarschijnlijk niet. Want God voegt eraan toe, naast die 10 geboden, stel deze woorden zelf op schrift. Mozes zal zelf schrijven. De wet wordt geschreven, zeker en vast geïnspireerd door God. Maar eigenlijk de echte vinger die gebruikt werd voor het schrijven van de eerste stenen platen die stuk geworpen werden, die zijn verloren gegaan. En wat zien we nu in het evangelie? Wanneer de fariseeën beroep doen op de wet van Mozes, dat Jezus met zijn vinger schrijft op de grond, zoals God het heeft gedaan bij de eerste stenen platen. Nee, Jezus zal de wet van Mozes niet wegdoen, maar hij zal die vervullen, hij zal die terug herstellen, omdat het Mozes was die de eerste stenen platen heeft stuk geworpen. Jezus herstelt door het schrijven van een perfecte wet. De wet die gegeven werd bij het begin, maar die niet opgevolgd werd door de halsstarrigheid van het volk van God. Vandaag kunnen ook wij nog halsstarrig zijn en niet meer denken aan de mooie, barmhartige woorden die God voor ons voorzien heeft. En wat zijn die woorden? Wel, die woorden lezen we dan in het evangelie. Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Zie daar wat God echt aan ons wil meegeven. Maar ook de laatste zin, wanneer Jezus zegt dat hij die vrouw niet veroordeelt. Ook ik veroordeel u niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer. Sommigen blijven misschien niet staan bij het allerlaatste dat Jezus hier zegt. Zondig voortaan niet meer. Jezus geeft geen goedkeuring aan de zonde. Jezus geeft geen goedkeuring aan het kwade. Maar Jezus toont barmhartigheid die ons moet motiveren om altijd en voortaan het goede te kiezen. Jezus helpt die vrouw terug recht te staan, omdat hij een nieuwe, perfecte, een herstelde wet heeft geschreven, met zijn vinger op de grond. En die wet is een wet van barmhartigheid, een wet die ons terug laat komen tot bij God. Wanneer Jezus trouwens die opmerking heeft gemaakt van wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, dan zal iedereen, aangesproken door het eigen geweten, weggaan. Iedereen begrijpt ergens wel wat Jezus bedoelt. En dat geldt voor ieder van ons. Wij allen kunnen begrijpen wat Jezus bedoelt, maar dat neemt nog niet weg dat we vrij zijn om een keuze te maken. Wij moeten voortaan beter luisteren naar ons geweten, zoals Jezus het vandaag aan ons voorstelt. Luister, ieder van ons is zondaar. Veroordeel niet, maar dat neemt

het oordeel over wat zondig is niet weg. Jezus neemt het juiste midden. Hij gaat niet van het ene extreme, de grote veroordeling, naar het andere extreme, de volledige toelating. Hij blijft in het midden met zijn barmhartigheid, die geschreven wordt vandaag als een nieuwe wet, gegeven aan ieder van ons. Laten we nogmaals lezen deze mooie passage uit het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, versen 2 tot en met 11. In de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de fariseeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover? Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei: Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen. En weer bukte hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor hem. Jezus keek op en vroeg haar: Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld? Nee, Heer, niemand, antwoordde ze. Waarop Jezus zei: Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer.

Radio Maria. Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Welkom, beste luisteraars. Vandaag gaan we luisteren naar liederen die ons tot rust kunnen brengen voor het slapen gaan. Het is zo dat vele mensen het soms moeilijk hebben om in slaap te vallen. Men denkt na over de dag, over taken die we nog moeten doen. Misschien over momenten waar we minder trots over zijn van die dag. Momenten waar we het moeilijk hebben gehad die dag. En soms blijft dat allemaal malen in ons hoofd en krijgen we moeilijk rust. En deze verschillende liederen dat we gaan beluisteren wel, die kunnen ons helpen om rust terug te vinden en aan Jezus te denken, net voor het slapen gaan. We starten met een lied voor zegen. Zegen over onze kinderen, kleinkinderen en over alle generaties van onze families. Dit lied wordt gezongen door Carrie Job en Cody Carnes. De titel is The Blessing.

En u hoorde The Blessing, gezongen door Kerry Job en Cody Carnes. Het volgende lied is gebaseerd op Psalm 4. Het wordt gezongen door de groep Lef en de titel is Avondlied.

En u hoorde Avondlied van de groep Lef, gebaseerd op Psalm 4. Het volgende lied, beste luisteraars, wordt gezongen door Jen Johnson. En zij zingt het lied Goodness of God, goedheid van God.

En dat was Jen Johnson met het lied Goodness of God, Goedheid van God. Ook de groep Sela heeft een avondlied geschreven. Je hoort het elke dag na de complete hier op Radio Maria. En ook dit lied willen we in deze uitzending, vol liederen die ons tot rust kunnen brengen voor het slapen gaan, ook opnieuw laten horen. Dit is Sela met Avondlied.

En u hoorde de groep Cela met Avondlied. Het volgende lied wordt gezongen door Joss Baldwin en door Kaylee. Zij zingen het lied Safe in Your Arms, veilig in uw armen, Heer.

En u hoorde het mooie lied Safe in Your Arms, Veilig in Uw Armen, van Joss Baldwin en Kaylee. Union Creative is een band dat graag vele liederen ook uitbrengt. En zij zingen het volgende lied, Raise a Hallelujah.

En u hoorde het lied Raise a Hallelujah van Union Creative. Het volgende lied komt van Lars Scherven en draagt de titel Als de avond valt.

En u hoorde Lars Scherfen met het lied Als de avond valt. Beste luisteraars, zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, waar we hebben geluisterd naar liederen die ons kunnen helpen om 's avonds na een lange dag tot rust te komen voordat we gaan slapen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we verder geprobeerd om de relatie of de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij te bekijken. Het is uiteraard wel wat we in al de bijdragen van Mystieke Lectuur als doel hebben, maar we pakten het iets wat theoretischer aan dan van gewoonte. We hebben een paar edities geleden over Romano Guardini gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en Jean Schmitz Rulli. Guardini was een groot spiritueel theoloog, geboren in 1885 te Verona in Noord-Italië en overleden in 1968 te München in Duitsland. Hij is een mooi voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Daarna zijn we bij Sint Bernardus te rade gegaan met een stuk waarop hij getuigt hoe hij God in zijn leven heeft ontdekt. En aan het einde stonden we stil bij de concrete, aanwijsbare dingen die in ons leven veranderen. Sint Bernardus bracht ze ter sprake toen hij zich afvroeg langs waar God dan wel bij hem is binnengekomen en hoe hij geweten heeft dat hij daar was. Daarna zijn we blijven stilstaan bij moeder Teresa met haar spiritueel testament. Daar hebben we gezien dat het niet altijd roze geur en maneschijn is als we Gods wil volgen in ons leven. En toch zien we daar dat zelfs die diepste nacht van onze spirituele levensweg nog niet donker en eenzaam genoeg is om ons van onze diepe vreugde en geluk te beroven. Want precies daarin ontwaren we een zuivere overgave om in alles Gods wil te vervullen. We zijn even blijven stilstaan bij het beeld van een venster dat Sint Jan van het Kruis ter hand neemt. Hij gebruikt dat beeld om ons het proces van omvorming in ons geestelijk leven te helpen helder te begrijpen. Hij zegt dat degene die het evangelie doorgeeft, het doorgeeft niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat we het licht slecht doorgeven wanneer we het venster kunnen zien. Met andere woorden, als we willen evangeliseren, mogen wij niet in de weg gaan staan, maar moeten we omgevormd worden in het licht van God. Daarvoor moeten we uiteraard zuiver zijn. Want als het onzuiver is en er bijvoorbeeld plekken op zijn, dan valt het raam op. Een venster, evenmin een spiegel, want we kunnen of mogen het woord van God niet weerkaatsen, maar wanneer we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die door ons evangeliseert. Het zijn dus niet wij die evangeliseren, maar God. In onze vorige editie stonden we stil bij het zesde hoofdstuk ook van de Evangelie van Sint Jan, met de vraag die gesteld werd aan Jezus, wat moeten we doen om de werken van God te verrichten? En daarop antwoordde Jezus het volgende, dat jullie geloven in hem die mij gezonden heeft. Meer is het niet. Daarbij verwezen we naar de veelgemaakte fout die erin bestaat dat we het vocabularium van de moraal met deze van het christelijk geloof verwarren. Het is een totaal vergeten christelijk mysterie dat het niet de mens is die opklimt naar God, maar het is God die neerkomt tot de mens. Dat noemt de menswording of incarnatie. God komt tot ons in Christus om ons in hem en bezield met de Heilige Geest te voeren tot de Vader. We zagen eveneens dat als de geestelijke meesters van opstijgen of opgaan spreken, dan spreken ze niet van fysiek klimmen, maar over het opstijgen zoals dat van een luchtballon. Het niet opstijgen van een luchtballon zou in dat geval een serieuze inspanning vragen, dan wel het zich laten opstijgen. De overgave is wat ons op verantwoorde wijze doet stijgen onder Gods genade. En dus behoren we niet door middel van grote krachtpatserijen de hemel te beklimmen. Hoe meer men stijgt door die ware overgave, hoe meer men ziet en beseft dat men er niet toe is gekomen uit eigen krachten. Ruusbroek spreekt ook over dat opklimmen of uitstijgen boven onszelf. Dat is iets dat wij zelf niet kunnen bewerken. Wij kunnen niet opklimmen boven onszelf, want God alleen kan ons optrekken boven onszelf. De hele leerschool van het gebed bestaat er dus in niets deze werking van God te belemmeren. We kunnen niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden, koorden of wat dan ook door te knippen die ons vasthouden en belemmeren om op te stijgen, om spiritueel of vergoddelijk te worden. En dit, versta het vergoddelijkt worden als het worden van een waar kind van God, en uiteraard niet om God van de troon te stoten en zijn plaats in te nemen. En we stonden dus stil bij Sint-Jan van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. We brachten eveneens onder de aandacht dat wanneer we de geboden bekijken die God ons heeft gegeven, dat we dan zien dat de positieve geboden, met andere woorden deze die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit: je zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart en heel uw ziel enzovoorts, en dat al de rest negatieve geboden zijn. Dat wil zeggen dat wat we niet moeten doen. Niet stelen, niet doden, niet liegen. Het is dus niet vermoeiend iets niet te doen. Het zijn enkel de positieve geboden die men zelf moet verlangen en met een positieve actie verrichten. Het is namelijk God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen enzovoorts. Maar vervolgens zegt hij heel eenvoudig wat we niet moeten doen als we tot het ware leven willen komen. Het is zelfs zo dat wat er moet gedaan worden, dat God dat in ons zal verrichten wanneer we waarlijke instrumenten zijn in zijn hand. Of anders gezegd, zodra we in zekere zin met hem zijn verbonden, of op hem, of met andere woorden, op hem zijn geënt. Een groot specialist, Monseigneur Combe, van de kleine Theresia van het kind Jezus, gaf ons haar geheim mee, namelijk dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. En als we hier spreken over de actie waarvan het menselijke deel de contemplatie is, dan is dat inderdaad de bovennatuurlijke actie. Dit zeggen of schrijven schijnt voor velen als ontoelaatbaar over te komen, want als we louter vanuit een menselijk perspectief naar het evangelie kijken, dan zullen we moeilijk kunnen toegeven dat dit werk van eenheid met God alles te boven gaat. We zijn namelijk geneigd om de vrijgevigheid met de caritas of de naastenliefde te verwarren. We denken dat het evangelie een product is dat we moeten exporteren. Daar waar het een boodschap is, goed nieuws, een openbaring. En er is geen andere manier om iets aan te kondigen of te openbaren dan door daarvan te leven. Op die manier waarover Jezus sprak met de Samaritaanse vrouw, bijvoorbeeld bij de put, de waterput van Jacob. Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelen tot eeuwig leven. Dat vinden we in Johannes hoofdstuk 4, versen 13 en 14. En wat verder in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 7, versen 37 en tot 39, lezen we het volgende. Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem, als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. Om dit alles nog wat dieper in overweging te nemen, zullen we nogmaals Lucie Christine hier ter sprake brengen en wat langer stilstaan bij haar spiritueel dagboek. Daarbij willen we vooral kijken naar wat er gebeurt wanneer God zich opdringt in een leven. En voordat we Lucie Christine echt aan het woord laten over haar innerlijke ervaring, is het goed even stil te staan bij het boek waarin zij bidt en mediteert. De navolging van Christus, van Thomas van Kempen. Dat werk ontstond in de 15e eeuw en kende een bijna ongeëvenaarde verspreiding. Manuscripten in het Latijn bleven in heel West-Europa bewaard en de vele vertalingen en gedrukte edities getuigen van een uitzonderlijke populariteit. Een klassieke samenvatting zegt zelfs dat, met uitzondering van de Bijbel, nauwelijks een christelijk geschrift zo wijd en zo langdurig gelezen is. Je zou het in de moderne taal gerust een bestseller avant la lettre kunnen noemen. Maar die populariteit is niet het hele verhaal. De navolging is ook echt een boek van meditatie, van stilte en innerlijke oefening. Thomas à Kempis nodigt de lezer uit om een geschikte tijd voor meditatie te zoeken, zich terug te trekken uit leeg geklets en rondzwerven zonder doel, de wereldse drukte buiten te sluiten en in de stilte de verborgen dingen van de schrift te leren kennen. Dat past precies bij de geest van de Devotio Moderna, waarin het boek een bijzondere uitdrukking werd van een innerlijk, sober, christocentrisch gebedsleven. Lucie Christine leest dus niet zomaar een spiritueel boek, zij staat in een lange traditie van gelovigen die dit werk gebruikten als gids voor de ziel. Thomas à Kempis zelf sluit daar prachtig bij aan wanneer hij schrijft dat meditatie een zoeken is naar wat de mens dichter bij God brengt. De catechismus zegt hetzelfde in nuchtere taal. Meditatie is een zoektocht van de geest, geholpen door de Heilige Schrift, de liturgie, de geschriften van de geestelijke vaders en andere boeken van geestelijke auteurs. Paus Franciscus heeft dat later nog eens helder samengevat. Mediteren is voor een christen betekenis zoeken in Gods openbaring, om uiteindelijk Christus te ontmoeten. En dat is precies de sfeer waarin dit fragment van Lucie Christine gelezen moet worden. Duiken we nu dan in haar spiritueel dagboek. Op 25 april 1873 schrijft ze het volgende. Op de ochtend van die dag deed ik mijn meditatie in het boek van de navolging van Christus, zoals ik dat sinds 13 jaar gewoon was. En toen gebeurde het. Plotseling zag ik voor mijn innerlijke ogen deze woorden: God alleen. Het is vreemd om te zeggen dat men woorden ziet, en toch is het zeker dat ik ze zag en hoorde in mijn innerlijk, maar niet op de gewone wijze van zien en horen. En ook voel ik hoe gebrekkig mijn woorden zijn om uit te drukken wat ik toen ervoer. Al is de herinnering eraan mij zeer levendig bijgebleven, het was tegelijk een licht, een aantrekking en een kracht. Een licht dat mij deed zien hoe ik in de wereld volledig aan God alleen kon toebehoren. En ik zag dat ik dat tot dan toe niet goed had begrepen. Een aantrekking waardoor mijn hart werd overwonnen en meegevoerd. Een kracht die mij een edelmoedig besluit ingaf en mij als het ware de middelen in handen gaf om het uit te voeren. Want het eigene van deze goddelijke woorden is dat ze bewerken wat ze zeggen. Dit waren de eerste woorden die God behaagde mijn ziel te laten horen, en in zijn barmhartigheid maakte hij daarvan het vertrekpunt van een nieuw leven voor mij.

We nemen nu nog een andere passage die we in voorbije edities gedeeltelijk hebben gehoord, maar die we nu toch ook graag naast de vorige passage plaatsen. En we luisteren naar wat ze op 16 juli 1874 schrijft in haar spiritueel dagboek. Ik beklaagde mij bij mijn Heer dat hij mij ver van hem liet blijven, terwijl ik met deze gedachten bezig was en alleen thuis aan wat naaiwerk werkte, werd mijn ziel plotseling overvallen en als overstroomd door het gevoel van de goddelijke aanwezigheid, en ik ervoer dit als een gevoel van de werkelijkheid. God was daar, dicht bij mij. Ik kon hem niet zien, maar ik voelde de zekerheid van zijn aanwezigheid, zoals een blinde er zeker van is dat iemand bij hem is die hij aanraakt en hoort spreken. En in mijn hart was het een goddelijke zalving, vrede en vreugde. Dit duurde denk ik ongeveer een uur, en mijn ziel bleef sterk gesterkt en getroost door deze hemelse gunst, zodat de uitwerking ervan mij niet toeliet dit voor een illusie te houden, hoewel ik toen nog een grote onwetendheid had omtrent deze goddelijke zaken. En laten we nu even stilstaan bij de auteur zelf, Mathilde Bertrand Boulté. In 1844 geboren en in 1908 overleden. Ze was echtgenote en moeder en leefde van kindsbeen af in een verering met God van uitzonderlijke intensiteit, zonder dat haar naasten daarvan wisten en onder de uiterlijke schijn van een heel gewoon provinciaal en burgerlijk bestaan. Op verzoek van haar pastoor en geestelijke leidsman schreef ze verslagen van haar innerlijk leven, die uiteindelijk terechtkwamen bij pater A. Poulain, in 1836 geboren en 1919 overleden. Het was hij die er in 1910 uittreksels van publiceerde onder de titel en het pseudoniem Spiritueel Dagboek van Lucie Christine. Het grote belang van deze teksten ligt in hun helderheid en spontaneïteit. Lucie Christine was geen speculatief auteur, niet iemand die zich opwierp als specialist in mystiek, maar een evenwichtige en intelligente vrouw die zelf nauwelijks mystieke lectuur had gelezen en toch in concrete, voor iedereen herkenbare taal de hoogste ervaring van God weet te beschrijven. Juist daarom spreken haar woorden zo sterk. Ze zijn eenvoudig, maar nooit oppervlakkig. Direct, maar nooit banaal. Wat in haar meditaties meteen opvalt en zo bijzonder maakt, is dat de ervaring van Lucie Christine niet losstaat van haar gebedsleven. Ze begint in een boek, De Navolging van Christus, dat zelf uitnodigt tot stilte, tot terugkeer naar binnen en eenvoud van hart. Dat maakt haar ervaring zo klassiek en tegelijk zo menselijk. Er is niets geforceerd aan. Eerst merken we de trouw op, waarbij ze 13 jaar lang uit hetzelfde boek mediteert, dezelfde oefening verricht en dezelfde stille omgang met God. En juist daar, in die regelmaat, kan iets onverwachts gebeuren. Het plotselinge breekt in op het gewone, zonder het gewone te vernietigen. Het verdiept het slechts. Dat is namelijk typisch voor christelijke meditatie. De ziel zoekt niet een vlucht uit de werkelijkheid, maar een dieper zien van de werkelijkheid waarin men staat. De catechismus noemt meditatie een zoektocht naar de betekenis van het christelijk leven, geholpen door het woord en door de christelijke geestelijke traditie.
Paus Franciscus legt daar nog een sterk accent op. Mediteren is niet in de eerste plaats jezelf observeren, maar de ontmoeting met de ander, met Christus binnenstappen. Daarom kunnen boeken als de Navolging van Christus zulke krachtige instrumenten zijn. Ze leiden niet naar zichzelf, maar naar God. En precies dat gebeurt hier. De woorden God alleen zijn niet zomaar een gedachte of een devotionele formule, ze zijn tegelijk licht, aantrekking en kracht. Dat is een zeer diepe beschrijving van contemplatie. Het licht raakt het verstand. Lucie Christine ziet iets dat zij voordien niet echt had begrepen. De aantrekking raakt het hart, haar innerlijk wordt gewonnen. De kracht raakt de wil, ze krijgt niet alleen een inzicht, maar ook de middelen om ernaar te handelen. Met andere woorden, ware contemplatie maakt niet passief, maar doet kiezen. Ze maakt niet vaag, maar doet beslissen. Ze schept niet afstand tot God, maar overgave aan zijn wil. Dat is ook de reden waarom de tekst van de Navolging hier zo mooi op aansluit. Thomas à Kempis blijft erop hameren dat de ziel zich moet richten op Christus, dat grote woorden weinig baten zonder nederigheid en dat de ware weg die van zijn eigen kruis dragen is. Het zegt het heel direct. Laat het onze meest ernstige bezigheid zijn om te blijven bij het leven van Jezus Christus. En elders zet hij de lezer aan om de wereldse drukte te verlaten, zich terug te trekken in stilte en in afzondering de verborgen dingen van de schrift te leren kennen. De stijl is sober, maar de richting is duidelijk. Weg van verstrooiing, naar innerlijke eenheid, weg van ijdelheid, naar God. De tweede passage is minstens even mooi, maar op een andere manier. Hier gaat het niet om een bepaald woord dat als vuur binnenvalt, maar om een ervaring van Gods nabijheid na een periode van droogte. Lucie Christine klaagt haar Heer dat hij haar ver van zich laat blijven, en juist terwijl zij in die gedachte leeft, overvalt haar plotseling het gevoel van de goddelijke aanwezigheid. De vergelijking met de blinde is heel treffend. Een blinde ziet de ander niet, maar weet toch dat iemand nabij is, doordat hij de aanraking voelt en de stem hoort. Zo beschrijft Lucie de aanwezigheid van God niet als een visueel bewijs, maar als de zekerheid van nabijheid. En die nabijheid is geen abstract idee. Ze wordt ervaren als zalving, vrede en vreugde. Dat zijn geen toevallige gevoelens, maar de vruchten van een echte genade. De ziel wordt gesterkt, getroost en bevestigd. Hier wordt het ook duidelijk hoe belangrijk de woorden van de Navolging zijn. Dat boek leert de ziel om het lawaai buiten te sluiten, in stilte te blijven en zo de echte innerlijke werkelijkheid te leren kennen. Lucie Christine lijkt precies in die lijn te bewegen. Geen spektakel, geen drukte, geen geestelijke nieuwsgierigheid, maar een stille, sterke overtuiging dat God werkelijk nabij is. Die ervaring maakt haar niet zelfbewuster in wereldse zin, maar rustiger, eenvoudiger en zekerder. Dat is misschien een van de mooiste kenmerken van authentieke christelijke mystiek. Ze maakt de mens niet groter in eigen ogen, maar kleiner, nederiger en ontvankelijker voor God. En daarmee zijn we zo stilaan weer gekomen aan het einde van deze bijdrage van Mystieke Lectuur.
met deze fragmenten van het spiritueel dagboek van Lucie Christine staan we eigenlijk al op de drempel naar wat volgt. Het is een mooie voorbereiding om in volgende bijdragen het werk van Thomas van Kempen meer aan bod te laten komen. De navolging van Christus fungeert hier niet alleen als achtergrond, maar als een levende bron. Na deze uitzending zal het boek zelf dus verder spreken, kort, sober en recht op het doel af. Thomas à Kempis begint immers meteen met Christus te volgen door het afleggen van wereldse ijdelheid, door nederigheid, waarheid en het dragen van ons kruis. Het is precies die weg waarop Lucie Christine zich al heeft laten leiden, lang voor de woorden van de mystieke ervaring zelf onweerlegbaar bij haar zijn binnengekomen, laat staan dat ze volledig zijn uitgelegd. De fragmenten van haar spiritueel dagboek kunnen nu rustig overgaan in het stilstaan bij het boek van de navolging. De stem die zegt dat wie Christus volgt niet in de duisternis zal wandelen en dat de ware wijsheid begint waar de ziel zich losmaakt van de leegte van de wereld, dat alles nodigt ons uit om ons te verdiepen in dat werk dat geruime tijd na de Bijbel het meest gegeerde boek was. Daarmee is dan ook de toon gezet voor wat zal volgen. Niet eerst een theorie, theologie of wat dan ook, maar meditatie. Niet in een eerste instantie een uitleg, maar stilte. Niet eerst het observeren van een afstand, maar de eenvoudige en dringende uitnodiging en ja, zelfs roeping, God alleen. Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Daardoor wordt de orde hersteld die God heeft tot stand gebracht en die opbouwt en leven geeft. Het ene dat echt werkelijkheid is en blijft, onze relatie en eenheid met God, God die alleen bron van leven is en die ons, wanneer we met hem verbonden zijn, ons in relatie stelt met alles wat in hem en door hem en voor hem bestaat. Ziezo, met al deze teksten en bedenkingen is onze editie van Mystieke Lectuur dus weer aan haar einde gekomen. Hopelijk hebben deze stapjes op de ontdekkingstocht van ons spiritueel leven jullie ook geholpen om die realiteit van jullie leven beter te situeren op een manier dat jullie er iets mee kunnen doen. In de volgende edities gaan we dus rechtstreeks stukken lezen van een van de grote spirituele auteurs vanuit de Devotio Moderna, namelijk uit het werk De Navolging van Christus van Thomas à Kempis, of Thomas van Kempen. Dat werk is namelijk een echte bestseller geweest gedurende heel lange tijd. We zullen er af en toe ook bij stilstaan dat hij heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om een spiritueel avontuur verder te ontdekken en goed te beleven. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat van de christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop. Die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Beste luisteraars in de reeks Heilige Getuigen. De lectuur gaat verder uit het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe. Hoofdstuk 7. Het oordeel van de wetenschap. We hebben al gezegd dat de levensduur van de Ayate-vezels ongeveer 20 jaar is. En toch vertoont de tilma na 450 jaar nog altijd niet het minste teken van verval. Zijn kleuren blijven even helder en fris als toen ze getoond werden aan de verwonderde blik van bisschop Zumarraga. En dit ondanks het feit dat het de heilige beeltenis gedurende meer dan een eeuw onbeschermd door glas in een vochtige, tochtige kapel heeft gehangen ter grootte van een woonkamer, waar ze rechtstreeks blootgesteld was aan onophoudelijke rook en wierook, verbrand reukwerk en tienduizenden votiefkaarsen die daaronder stonden te branden. Brandende was werkt, zoals bekend, uitzonderlijk vernietigend, omdat hij corroderende koolwaterstof in ionisatie en roet bevat. Deze pollutievormen samen zouden de beeltenis in zo'n kleine ruimte zwart moeten gemaakt hebben. We moeten maar alleen denken aan de zwart berookte rots van de grot in Lourdes, die openstaat aan de wind om zich de pollutie voor te stellen waaraan de heilige beeltenis gedurende al die jaren bloot stond. Toch bewaarde ze tot verbazing van iedereen haar oorspronkelijke schoonheid en betoverende frisheid. Professor Philip Callahan, een biofysicus aan de Universiteit van Florida, die de hemelse beeltenis in 1979 bestudeerde, die schreef in zijn rapport dat hij eens meer dan 600 microwatt ultraviolet licht gemeten heeft van één votiefkaars. Vermenigvuldig dit getal met honderdduizenden of meer aantal kaarsen en we hebben een ondraaglijke omgeving voor gelijk welk schilderij. Overdaad aan ultraviolet licht, schreef hij, verbleekt spoedig de meeste kleuren, zowel organisch als niet-organisch, vooral de blauwachtige. Maar de heilige beeltenis blijkt onverwoestbaar te zijn, alsof ze immuun was voor de meest schadelijke gevolgen van menselijke mishandeling. Tijdens de jaren toen ze onbeschermd in de vochtige stenen kapel van Tepeyac hing, werd ze bijvoorbeeld door miljoenen liefhebbende handen aangeraakt. Hetzelfde onophoudelijk aandringende contact van verering dat de rots van de grot in Lourdes gladgeschuurd heeft. Mannen raakten ze aan met hun zwaard, vrouwen met hun sieraden, anderen gedreven door vurigheid omhelsden ze en grepen daarbij het delicate materiaal met hun handen vast en liefkoosden het alsof het een levend iets was. Talloze zieke personen legden de tilma om hun zieke of vervormde lichamen en vele extra ijverige trokken ongezien draden uit het kledingstuk om ze te gebruiken als onbetaalbare reliquieën. Zelfs nadat de heilige beeltenis achter een beschermende glazen scherm was geplaatst, werd dat laatste dikwijls verwijderd om te voldoen aan de onophoudelijke smeekbeden van duizenden vurige, devote mensen die daarnaar verlangden ze nog eens aan te raken. In 1753 berichtte Miguel Cabrera dat hij bij één gelegenheid gezien heeft hoe de tilma op 2 uur tijd 500 keren werd aangeraakt met verschillende voorwerpen. De buitengewone broosheid van de tilma wordt onmiddellijk duidelijk uit de ene katoendraad beneden het midden ervan die de twee delen van Ayate, samenhoudt. Deze broze draad, verklaarde Cabrera, weerstaat en heeft gedurende meer dan 2 eeuwen weerstand geboden aan de natuurlijke wet van de zwaartekracht en het gewicht van de twee stukken die hij samenhoudt en die op hun beurt gemaakt zijn uit zwaarder en ruwer materiaal. De omgeving van Tepeyac was en is nog altijd verre van ideaal voor de bewaring van bijna elk kunstwerk. De streek is blootgesteld aan winden die dikwijls geladen zijn met vocht of stof. De niet gedraineerde moerassen die Mexico City omgaven verspreiden een corroderende vochtigheid die zich in alles invrat, van weefsels tot steen en cement.
Dat deze alles indringende, vernietigende invloed zou weerstaan worden door de frele Tilma alleen, merkte pater Lee op, is reden tot terechte bewondering. En het hoogtepunt van dit wonder is de bewaring van de delicate kleuren in hal, hun rijke frisheid. De weerstand biedende krachten van de heilige beeldenis hebben meer dan één rationalist het hoofd doen buigen voor het klaarblijkelijk bovennatuurlijke waarmee hij werd geconfronteerd. In 1976 bijvoorbeeld vroeg een agnostische architect genaamd Ramirez Vasquez, die aangezocht was om een ontwerp te maken voor de nieuwe basiliek, de toestemming om de heilige beeldenis te onderzoeken. Hij deed het zo grondig dat hij katholiek werd. En dan het hoofdstukje Een bom ontploft onder de beeldenis. Een ander feit dat wijst op de bovennatuurlijke oorsprong van de heilige beeldenis is de onverklaarbare bewaring gedurende de talrijke rampen die haar in de loop der eeuwen bedreigd hebben. In 1791 stortte een werkman die de goud- en zilveren lijst rond de beeldenis schoonmaakte er per ongeluk een fles salpeterzuur over uit. In plaats van het delicate weefsel te vernielen, liet het zuur tot grote opluchting van de werkman slechts een nauwelijks te onderscheiden watervlekje op het materiaal na. Een nog dramatischere bescherming kreeg de heilige beeltenis gedurende de hevige vervolging van de kerk in Mexico in de 20er jaren onder het bewind van de despoot Plutarco Calles. Kerken werden gesloten, veel priesters gemarteld, inbegrepen de heilige pater Miguel Pro, die voor het vuurpeloton vier, terwijl hij uitriep: lang leven Christus koning. Maar het regime durfde het geliefde heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe niet sluiten, uit vrees voor een onberekenbare weerslag. In plaats daarvan besloten ze tot de duivelse strategie te proberen het hart van het geloof uit het Mexicaanse volk te rukken. Op 14 november 1921 werd een krachtige tijdbom verborgen in een vaas met bloemen die onder de heilige beeltenis werd geplaatst. Om 10:30 gedurende de hoogmis ontplofte de bom met een reusachtige knal, rukte marmer, metselwerk aan stukken en versplinterde de prachtige brandglasramen van de basiliek. Een zwaar ijzer kruis dat op het verroeste altaar stond werd geplooid. Dat kan u zien op een foto op deze bladzijde. Als boetseerklei. Maar toen de wolk van stof en rook was weggetrokken, ontsnapte kreten van verwondering. En die verwondering was er, en geruststelling aan de celebrant en de gelovigen van wie niemand ernstig gewond was. De kostbare beeltenis was volledig onaangeroerd. En het dunne beschermende glas was zelfs niet gebroken, alsof een onzichtbare hand de monsterachtige ontploffing had afgeweerd. Nadat de vervolgingen opgehouden hadden, werd de hemelse portret achter kogelvrij glas geplaatst en werd een speciale kapel van ererstel aan het heilig sacrament geopend om deze en andere gewelddaden gepleegd tijdens het bewind van Calles weer goed te maken. Het verwrongen ijzeren kruis werd in een glazen kast gezet die in de nabijheid werd geplaatst om de bedevaders te herinneren aan de verbazingwekkende bescherming die de heilige beeltenis kreeg bij die verschrikkelijke ontploffing. Onze lieve vrouw is zeer geliefd in de basiliek van Guadalupe, zegt Henry F. Unger. Maar haar zoon is beslist niet vergeten. De onophoudelijke stroom van Mexicanen die de kapel van ererstel bezoeken, getuigt hiervoor. Als gevolg van het kwaad begaan in de reusachtige basiliek van Mexico City, toen Onze Lieve Vrouw de voornaamste bedoeling van een booswicht overleefde, is nu een glorierijke kapel van ererstel ontstaan om troost te brengen aan de Eucharistische Heer en wel in de buurt van de plaats waar Juan Diego voor het eerst de gezegende maagd ontmoette. Straks lezen we verder over de bovennatuurlijke oorsprong van de beeltenis.

de bovennatuurlijke oorsprong van de beeltenis. Door in de eeuwen is de heilige beeltenis het voorwerp geweest van gedetailleerde onderzoekingen, grondige studies door experten op het gebied van de kunst en door wetenschapslui met het doel na te gaan of er een natuurlijke verklaring voor het ontstaan ervan mogelijk is. Maar elk onderzoek tot op heden uitgevoerd, zowel met de microscoop, infraroodstralen of met computergestuurde fotografie, heeft op haar bovennatuurlijke oorsprong gewezen. Infraroodfotografie is, zoals we zullen zien, bijzonder onthullend, omdat ze de penseelstreken kan ontdekken, geschilderde retouches kan onthullen en wat van bijzonder belang is, de eventuele voorafgaandelijke tekening onder de verflaag kan blootleggen. Een manier van werken die op bijna alle schilderijen te vinden is. In 1936 werd een Duits professor die in Mexico woonde, Fritz Hahn, door zijn regering uitgenodigd de Olympische Spelen in Berlijn bij te wonen. Juist voor hij naar Europa vertrok, gaf dokter Ernesto Palanyes hem twee vezels van de heilige beeltenis, een rode en een gele, die hij op zijn beurt gekregen had van Don Feliciano Echavarria, een priester van de basiliek, voor de reliquieënverzameling van de bisschop. Samen met de twee vezels nam professor Hahn ook een aanbevelingsbrief mee voor Marcellina Junco, rustend professor in de organische scheikunde aan de Nationale Universiteit van Mexico. Gericht aan de Duitse Nobelprijswinnaar voor scheikunde Richard Kuhn, directeur van de afdeling scheikunde aan het Keizer Wilhelm Instituut in Heidelberg. Kuhn onderzocht de vezels met zijn gewone grondigheid en legde toen een ongelooflijke verklaring af. Er was geen kleurstof van welke soort dan ook in de vezels. De stoffen gebruikt om voor te brengen wat op kleur leek, waren aan de wetenschap onbekend. Vermits ze niet van dierlijke, plantaardige of minerale oorsprong waren. Het gebruik van synthetische kleurstoffen kon uitgesloten worden, vermits die pas drie eeuwen later na het ontstaan van de heilige beeltenis waren ontwikkeld. De veronderstelling dat de heilige beeltenis een schilderij was, werd nog eens ontkracht in 1946, toen een microscopisch onderzoek aan het licht bracht dat er geen penseelstreken aanwezig waren. Er was evenmin enig spoor van handtekening van een kunstenaar die zoals gebruikelijk in de rechter benedenhoek zou moeten staan. In 1954 en nog eens in 1966 ondernam de Mexicaanse professor Francisco Camps Ribera een grondige studie van de heilige beeltenis. En hij kwam tot hetzelfde besluit. Als nu het portret geen schilderij was, wat was het dan? Zijn materiële samenstelling moet iets bepaalbaars zijn, vermits het waarneembaar en tastbaar was. Maar als het van bovennatuurlijke oorsprong was, hoe kon het dan geëvalueerd worden in termen van natuurwetenschap? In de ogen van de beeltenis zijn personen weerspiegeld. Reeds in 1929 legde de beroepsfotograaf Alfonso González verschillende keren de heilige beeltenis op de gevoelige plaat vast. Hij was verbaasd bij de ontdekking van wat een menselijk gelaat bleek te zijn in de ogen van Onze Lieve Vrouw. Zijn bevindingen werden vertrouwelijk gehouden omdat ze een nader onderzoek vergden. Maar de implicaties van deze ontdekking maakten nooit enig echte indruk op de autoriteiten en de zaak werd geclasseerd en vergeten. Op 29 mei 1951 onderzocht een tekenaar, genaamd J. Carlos Salinas Chavas, een grote foto van het gelaat van de heilige beeltenis onder een sterk vergrootglas. Toen zijn vergrootglas het rechteroog bereikte, ontdekte de tekenaar tot zijn verbazing het gelaat van een gebaarde man. En dit verschijnsel deed de aartsbisschop van Mexico City, Luis Marie Martinez, ertoe besluiten een speciale onderzoekscommissie te installeren. De ontdekking werd bevestigd op 11 december 1955 openbaar gemaakt, samen met de dramatische ontdekking dat het menselijk gelaat in het oog van Onze Lieve Vrouw beslist identiek was aan een schilderij dat bij het leven van Juan Diego gemaakt was.
In de daaropvolgende maand juli onderzochten twee oculisten, de Javier Troello Bueno en Rafael Torrifa Lavoignette, de ogen van de heilige beeldenis van dichtbij, oorspronkelijk zonder vergrootglas. En sommige details verwonderden me, vooral de lichtreflexen, zei Lavoignette tegen broeder Bruno Bonnet-Aimard. Dan onderzocht de dokter de ogen van met een krachtig vergrootglas. Ik wist dat een menselijke buste ontdekt was in de ogen van de beeltenis van Guadalupe, bekende hij aan broeder Bruno. Ik observeerde met de grootste oplettendheid en inderdaad merkte ik dat een menselijke buste te zien was op het hoornvlies van beide ogen. Ik keek eerst in het rechteroog en dan in het linker. Verwonderd achtte ik het nodig het feit te onderzoeken door middel van wetenschappelijke procedés. Op 23 juli 1956 ondernam dokter Lavoignette een minutieus onderzoek van de ogen met een oogspiegel op het hoornvlies van de ogen, zegt hij aan broeder Bruno, is een menselijke buste te zien. Dat zie je ook op een foto in het boek Het Wonder van Guadalupe. De vervorming en de plaats van het optisch beeld zijn identiek aan wat in een normaal menselijk oog te zien is. Als het licht van een oogspiegel gericht wordt op een menselijk oog, ziet men een lichtreflex op de buitenste cirkel daarvan.

als dat in een portret. Daarna onderzocht ik met de lichtspiegelde ogen van verscheidene schilderijen, geschilderd zowel met olieverf als met waterverf, en die van de foto's. In geen daarvan, allemaal van verschillende personen, was ook maar de minste reflex te zien. Terwijl de ogen van de heilige maagd van Guadalupe de indruk van leven geven. Om dit fascinerend relaas verder te zetten, kunnen we niet beter doen dan de woorden van broeder Bruno zelf aanhalen. Het ziet er allemaal uit alsof een lichtstraal de oogholte binnendrong en er de oogbol vulde, zodat die van binnenuit een diffuus licht uitstraalde. Ik deed het experiment zelf met een oogspiegel. Het bronskleurige, lichtbruine oog van de heilige maagd ligt op. En op het oppervlak ervan verschijnt zeer duidelijk zichtbaar een menselijke buste. Het hoofd ervan is driekwart geneigd naar de rechterzijde van de heilige maagd en licht voorovergebogen. De borstkas is omraamd en verlengd door een beweging van de armen die naar voren gericht zijn als om iets te tonen. Het leek allemaal alsof op het ogenblik dat de foto ontstond, een man die tegenover de heilige maagd stond en weerspiegeld is in de hoornhuid van haar oog, zelf mee gefotografeerd werd op deze indirecte manier. Er is meer, ging hij verder. Het beeld van de buste vertoont een vervorming die conform is aan de wetten van zo'n weerspiegeling in werkelijkheid. Een andere geneesheer, dokter Javier Toruella Bueno, nam het waar. Als we een vierkant stuk papier nemen en dat voor het oog plaatsen, zei hij tegen broeder Bruno in 1979, stellen we vast dat het hoornvlies niet vlak is en ook niet bolvormig. Want de teweeggebrachte beeldvorming staat in functie van de plaats op de hoornhuid waarop ze weerspiegeld wordt. Verder, als het papier op een zekere afstand gehouden wordt, wordt het eveneens weerspiegeld in de tegenovergestelde hoek van het andere oog. Dat wil zeggen, als een beeld weerspiegeld wordt in de buitenste regio van het rechteroog, zal het gereflecteerd worden in de binnenste regio van het linkeroog. Dit experiment wordt in onze beeldenis bewaarheid in omgekeerde voorwaarden. Het silhouet van dezelfde gebaarde man wordt weerspiegeld in de neusregio van het rechteroog en verschijnt ook in de wangkant van het linkeroog. De vervorming van het gereflecteerd beeld is nog meer opvallend. Het is volstrekt in overeenstemming met de wetten van de bolvormigheid van het hoornvlies.

zoals een voor opname klaarstaande kleurfilm. Zoals te voorspellen was, veroorzaakte het nieuws een verbazingwekkende schok in Mexico. Het mysterie lag daar open voor iedereen die zich de moeite getroostte het te onderzoeken. De vervorming en de asymmetrie van de twee afbeeldingen stemden precies overeen met de wetten van de optica. Bij gevolg voorkwam dat elke verklaring alsof de toeschouwer het slachtoffer zou zijn van een persoonlijke indruk, ofwel toevallig ofwel door het stof veroorzaakt. Het was alsof de Tilma van Juan Diego een belichte kleurenfilm geweest was die de Heilige Maagd gefotografeerd had. Zij het dan onzichtbaar voor het menselijk oog. Op het ogenblik zelf dat hij in haar ogen weerspiegeld werd. Een ongelooflijk feit dat gedurende meer dan 400 jaar verborgen was geweest. En dat uiteindelijk ontdekt en bevestigd was door de moderne wetenschap. Deze buitengewone bevindingen werden in 1962 gevolgd door een andere opzienbarende ontdekking. Dr. Walich, oogspecialist, en zijn echtgenote Isabelle, opticienne, onderzochten een foto van de heilige beeltenis die 25 maal vergroot was. En vonden niet alleen nog twee andere gezichten die weerspiegeld werden in de ogen, maar toen ze de wetten van weerspiegeling in convexe spiegels toepasten, slaagden ze erin de precieze omstandigheden te reconstrueren, waaronder het hemelse portret ontstond. De hoornhuid werkt als een convexe spiegel met een radius van ongeveer 7,5 mm, die licht verschilt van persoon tot persoon, verklaarde dokter Walich in een verslag uit september 1963. Onze schoonzoon Edward Gebhardt heeft een ervaring op het gebied van fotografische technieken en stelde twee manieren voor om de reproductie te maken. De eerste was het oog fotograferen van op korte afstand om zo een duidelijk weerspiegeling te krijgen van de mensen die voor het oog stonden. En de tweede methode bestond erin een persoon van op afstand van verschillende meters te fotograferen. Daarna deze foto te vergroten tot het oog het hele beeld vulde. Daarna de weerspiegeling te bestuderen van de mensen die voor de persoon stonden wiens oog gefotografeerd was. We besloten de foto's te maken volgens de eerste methode, ging hij verder. Met een camera speciaal gebouwd om close-ups te maken, namen we foto's van onze familie, zo opgesteld als we dachten dat de aanwezige personen stonden op het ogenblik dat de weerspiegeling in de ogen van onze lieve vrouw werd vastgelegd. En daar zijn foto's van in het boek. Onze dochter Mary poseerde als onze lieve vrouw en het was haar oog dat werd gefotografeerd. Mijn vrouw, ikzelf en onze dochter Carol namen plaats voor Mary en onze afbeeldingen verschijnen op de hoornhuid van haar oog, zoals te zien is op de bijgevoegde foto's. Op het tijdstip dat Juan Diego aan de bisschop zijn bloemen aanbood, was onze lieve vrouw in feite aanwezig, maar verkoos onzichtbaar te blijven. In plaats daarvan, met het doel een zichtbaar en blijvend teken van haar aanwezigheid te geven, verkoos ze op de tilma van Juan Diego een authentiek portret van zichzelf te drukken, terwijl ze het gebeuren in het oog hield. Het portret is in elk geval volledig, tot zelfs de weerspiegeling in haar oog van Juan Diego en de twee andere mensen die naast hem staan en van iemand die blijkbaar over zijn schouder kijkt. Het blijkt uit de houding van Diego en de andere twee dat ze zich niet bewust waren van de aanwezigheid van onze lieve vrouw. De twee schijnen naar Juan Diego te kijken en hij, mogen we aannemen, kijkt naar de bisschop. Het is van belang te weten dat aan weerspiegelingen op het hoornvlies geen wetenschappelijk onderzoek werd gewijd, tot baron von Helmholtz ze behandelde in een uitgebreide studie over het oog, gepubliceerd in de 1880er jaren. Aangezien het onmogelijk was ze vast te leggen voor de uitvinding van de camera, krijgen we te maken met een wetenschappelijk onverklaarbaar verschijnsel. Namelijk, wie kon ze gekend en gebruikt hebben in 1531? Het verslag van dokter Walich ging verder.
Er is veel gezegd in betrekking tot het feit dat de eerste vergrotingen van de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe alleen gemaakt werden van het rechteroog. Waar de beeldvorming van een individu zou worden weerspiegeld, worden in beide ogen, zouden er kunnen, en in feite zijn er omstandigheden die verhinderen dat ze aan elkaar gelijk zijn. Er zouden zelfs nog grotere verschillen tussen de weerspiegelingen in de twee ogen van de heilige beeltenis zijn, te wijten aan de samenstelling van de stof, zoals afwijking in het weven, onvolmaaktheden van het doek zelf, enzovoort. Om praktische redenen werden de weerspiegeling in het rechteroog gebruikt, omdat ze meer uitgesproken is dan die in het linkeroog. Dr. Valich toonde zich erkentelijk voor de medewerking van een indrukwekkend aantal gerenommeerde specialisten bij dit technisch moeilijk experiment. Onder hen waren Dr. Francis Avignon, een praktiserend oogspecialist en voormalig docent in de praktische optica en optometrie aan de Universiteit van Columbia. Edward Gebhardt, een televisie-ingenieur bij de Nationale Omroep die de foto's nam. Michael Valich, dokter in de scheikunde, zijn zoon. En dokter Alexander Valich, zijn broer en oogspecialist. Wijlen dokter Noyes, specialist in de oogheelkunde en voormalig docent in de optische wetenschappen aan de Columbia Universiteit in New York. Dokter Glenn Frey, dokter in fysica, belast met de optische onderzoekingen voor de regering van de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dokter Italo Manelli, professor in fysica en hoofd van de afdeling fysica aan de Universiteit van Pisa in Italië en de echtgenote van dokter Valich, licentiate en, zoals we opgemerkt hebben, een ervaren opticienne. Kort na de ontdekking van dit alles werd de tweede figuur, weerspiegeld in de ogen van Onze Lieve Vrouw, geïdentificeerd als die van Juan González, de tolk die naast Juan Diego stond toen die de tilma opende voor bisschop Zumárraga. Deze identificatie was mogelijk dankzij de ontdekking in 1960 van een lang verloren gewaandschilderij dat het mirakel afbeeldde van de dode man die tot leven werd gewekt. Dit schilderij dat rond 1533 werd gemaakt door drie artiesten die persoonlijk gekend waren met de hoofdfiguren van het gebeuren rond Guadalupe en die daarom in staat waren hun trekken nauwkeurig weer te geven, werd ontdekt achter het altaar van de oude kerk uit 1622, toen die in 1960 hersteld werd. Deze ontdekking was belangrijk uit meer dan één oogpunt, omdat in Mexico de veronderstelling de ronde had gedaan dat de drie afbeeldingen in het oog van Onze Lieve Vrouw allemaal die van Juan Diego waren, en waarbij de derde afbeelding omgekeerd stond in overeenstemming met de wet van Purkinje-Sanson over de fysische optica. Dat de tweede afbeelding in het rechteroog van Onze Lieve Vrouw een sterke overeenkomst vertoont met Juan González wordt onmiddellijk duidelijk als men ze bekijkt met een sterk vergrootglas. De derde afbeelding, alhoewel zeer onduidelijk, herinnert sterk aan de figuur van bisschop Ramírez y Fuenical, van wie we zeker weten dat hij op dit ogenblik in de kamer aanwezig was. Het aan het licht komen van het bestaan van dat schilderij precies op dat ogenblik had een bijzondere betekenis, stelde dokter Valich vast. Het was of het een onderdeel vormde van een plan om het portret van Onze Lieve Vrouw aan al diegenen die in onze tijd leven voor te stellen als een wetenschappelijk erkend bovennatuurlijk verschijnsel. Toen het bestuderen van de weerspiegelingen in de ogen van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in haar beeltenis in 1962 werd voortgezet, leverde de ontdekking van de schilderij uit 1533 twee jaren vroeger een betrouwbaar middel tot identificatie. Dr. Valich bevestigde dat het derde portret een sterke gelijkenis vertoont met bisschop Ramírez y Fuenleal, die juist tot algemene administrator van Mexico was benoemd. Deze onthulling vult de andere ontdekkingen van wetenschappelijke aard aan, besloot dokter Valich, die op frappante wijze de woorden bevestigen van de personen die honderden jaren geleden leefden, de historici.
namelijk dat de heilige beeltenis werkelijk een portret uit de hemel is. In een brief gericht tot de schrijver van dit boek, gedateerd op 6 december 1979, verklaarde dokter Valich: "We hadden een zekere mate van voldoening door het schilderij van Miguel Cabrera, Mexico's grootste koloniale schilder, maakten we van het tafereel toen de heilige beeltenis ontstond, schilderij dat de drie personen toont in zowat dezelfde positie als die waarop ze weerspiegeld zijn in de ogen van onze lieve vrouw. Dit schilderij werd gemaakt rond 1750, wat aantoont dat er een sterke traditie moet bestaan hebben over de omstandigheden waarin het heilige beeltenis ontstond. Het bedoelde schilderij hangt op dit ogenblik in de oude basiliek van Guadalupe en toont bisschop Zumárraga, die tegenover Juan Diego staat, Juan González en bisschop Fuenleal. Onze lieve vrouw moet daarom aanwezig geweest zijn en onmiddellijk achter bisschop Zumárraga gestaan hebben, met haar gelaat gekeerd naar de drie mannen die voor hem stonden en wier beeld is weerspiegeld in haar ogen. Een verbazingwekkende schikking van de voorzienigheid die vier eeuwen later in een tijd van ongeloof de ontdekking door de wetenschap zou mogelijk maken." Tot zover vandaag de lectuur uit Het Wonder van Guadalupe, een boek van Francis Johnston. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 363. En wij lezen samen Apocalyps, hoofdstukken 15 tot en met 17. De brief aan de Hebreeën, hoofdstukken 5 tot en met 8. En Spreuken, hoofdstuk 31, versen 23 tot en met 25. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn dag 363. Dat betekent dat wij nog maar 3 dagen te gaan hebben. En dan moeten wij ons leesjaar afsluiten. Want dan zullen wij de volledige Heilige Schrift gelezen hebben. En dat op 1 jaar tijd. Vandaag betekent dat wij verder lezen uit het boek Apocalyps, waar wij verder gaan in het visioen dat aan de heilige Johannes is geopenbaard. Wij gaan ook verder in de brief aan de Hebreeën. En in het boek Spreuken zijn wij nog altijd aan het lezen over de lofrede op de sterke vrouw. Beste luisteraars, wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en uw wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Apocalyps of Openbaring van Johannes, hoofdstuk 15. Aankondiging van de zeven laatste plagen. Toen zag ik een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. Zeven engelen met de zeven laatste plagen, want daarmee bereikte Gods woede zijn einde. Ik zag een zee als van glas, met vuur gemengd. En hen die over het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam hadden gezegevierd, zag ik op die glazen zee staan, met de citers van God. Zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de volken. Wie zou geen ontzag hebben voor u, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw rechtvaardige oordelen openbaar zijn geworden. Daarna zag ik hoe de tempel, de tent der getuigenis, in de hemel geopend werd. De zeven engelen met de zeven plagen traden uit de tempel, gekleed in zuiver glanzend linnen en met een gouden gordel om hun borst. Een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol met de woede van God, die leeft tot in alle eeuwigheid. Toen vulde zich de tempel met rook vanwege Gods heerlijkheid en vanwege zijn macht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat aan de zeven plagen van de zeven engelen een eind gekomen was. Hoofdstuk 16. De zeven schalen. En ik hoorde een luide stem die vanuit de tempel de zeven engelen toeriep. Ga heen, giet de zeven schalen van Gods woede uit over de aarde. De eerste ging heen en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel bij de mensen, die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden. De tweede goot zijn schaal uit over de zee, en de zee veranderde in bloed, alsof er gemoord was, en elk levend wezen in de zee stierf. De derde goot zijn schaal uit over de rivieren en de waterbronnen, en ze veranderden in bloed. Toen hoorde ik de engel van de wateren zeggen, rechtvaardig bent u, die is en die was, u, de heilige, dat u dit vonnis hebt geveld. Bloed hebben zij vergoten, het bloed van de heiligen en profeten. En bloed hebt u hun te drinken gegeven, zij zijn het waard. En ik hoorde het altaar zeggen, ja, Heer, God, Albeheerser, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen. De vierde goot zijn schaal uit over de zon, en het werd haar toegestaan de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte. Maar zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij weigerden zich te bekeren en hem eer te brengen. De vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest. Zijn koninkrijk werd verduisterd, en zij beten zich de tong stuk van de pijn. Maar zij lasterden God in de hemel vanwege hun pijnen en hun zweren, en zij keerden zich niet af van hun daden. De zesde goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat, en het water droogde op, zodat de weg open lag voor de koningen uit het oosten. Toen zag ik uit de muil van de draak en uit de muil van het beest en uit de muil van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn komen, in de gedaante van kikvorsen. Demonische geesten zijn het, die tekenen verrichten en naar de koningen van de hele wereld gaan, om hen te verzamelen voor de strijd op de grote dag van God de Albeheerser. Pas op, ik kom als een dief, gelukkig de mens die waakt en zijn kleren aanhoudt. Dan hoeft hij niet naakt te gaan en ziet men zijn schaamte niet. En hij bracht hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet. De zevende engel goot zijn schaal uit in de lucht.
Toen riep uit de hemel vanaf de troon een luide stem: Het is geschied. Er kwamen bliksemflitsen en gerommel en donderslagen. Er ontstond een zware aardbeving, zoals er nooit een geweest is sinds er mensen op aarde zijn. Zo ontzettend was die aardbeving. De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de volken stortten in. En God herinnerde zich Babylon, de grote stad, en hij gaf haar de beker met de wijn van zijn grimmige toren te drinken. Alle eilanden verdwenen en er waren geen bergen meer te vinden. Ontzaglijke hagelstenen, vele ponden zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. De mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want die plaag was ondraaglijk zwaar. Hoofdstuk 17. De hoer Babylon. Toen kwam een van de engelen met de zeven schalen en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel laten zien over de grote hoer, die aan de vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde ontucht bedreven, en de bewoners van de aarde hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht. Hij voerde mij in de geest naar de woestijn. Daar zag ik een vrouw, gezeten op een scharlakenrood beest, dat overdekt was met Gods lasterlijke namen. Het had zeven koppen en 10 horens. De vrouw was gekleed in purper en scharlaken en getooid met goud en juwelen en parels. In haar hand hield zij een gouden beker, boordevol met de gruwelijke onreinheden van haar hoererij. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimzinnige naam: Babylon, de grote stad, de moeder van de hoeren en de gruwelen van de hele aarde. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van Jezus getuigen. Toen ik haar zag, was ik zeer verbaasd. Maar de engel zei: Waarom verbaast u zich? Ik zal u het geheim verklaren van de vrouw en van het beest waarop zij rijdt, het beest met de 7 koppen en de 10 horens. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet meer. Het zal weer opstijgen uit de afgrond en ten onder gaan. De bewoners van de aarde, van wie de namen niet staan opgeschreven in het boek des levens, van de grondlegging van de wereld af, zullen zich verbazen bij het zien van het beest. Want het was en is niet, en het zal komen. Hier komt het weer aan op een scherpzinnige geest. De 7 koppen zijn 7 heuvels waarop de vrouw gezeten is. Het zijn ook 7 koningen. 5 van hen zijn gevallen. 1 is er. De laatste is nog niet gekomen. En als hij komt, is het om slechts korte tijd te blijven. Het beest dat was en niet is, is zelf de 8e en toch 1 van de 7. En het gaat ten onder. De 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen. Zij regeren nog niet. Maar voor 1 uur zullen zij koninklijke macht ontvangen, samen met het beest. Zij zijn eensgezind. En hun macht en gezag geven zij aan het beest. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de Heer der heren en de Koning der koningen. En zij die bij hem zijn, zijn de geroepenen, de uitverkorenen en de getrouwen. Verder zei hij tegen mij: De wateren die u gezien hebt en waaraan de hoer is gezeten, dat zijn volken en mensenmassa's en naties en talen. De 10 horens die u zag en het beest zullen de hoer gaan haten. Ze zullen haar eenzaam maken en naakt. Zij zullen haar vlees verslinden en haar verbranden. Want God heeft hun ingegeven zijn plan uit te voeren en eensgezind hun koningschap zo lang ter beschikking te stellen van het beest, tot Gods woorden in vervulling zijn gegaan. De vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die heerst over de koningen van de aarde. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 5.
Want elke hoge priester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen, om hen te vertegenwoordigen bij God, om gaven en offers op te dragen voor de zonden. Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen, omdat hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is. Daarom moet hij, als hij offers voor de zonden opdraagt, even goed aan zichzelf denken als aan het volk. En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen. Men moet evenals Aaron door God geroepen worden. Zo heeft ook Christus niet zichzelf de eer van het hoge priesterschap toegekend. Dat heeft God gedaan, die hem zei: Mijn zoon ben jij, ik heb je vandaag verwekt. Zoals hij ook elders zegt: Jij bent priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek. In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft hij onder luid geroep en onder tranen gebeden en gesmeekt tot God, die hem uit de dood kon redden. Na de doorstane angst is hij verhoord. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. En toen hij tot de volleinding was gekomen, is hij voor allen die hem gehoorzamen, oorzaak geworden van eeuwige redding, door God uitgeroepen tot hoge priester, op de wijze van Melchisedek. Volwassenheid in het geloof. Over dit onderwerp hebben wij veel te zeggen dat moeilijk uit te leggen is, nu u zo traag van begrip bent geworden. Na zoveel tijd hebt u reeds leermeesters moeten zijn, terwijl u weer iemand nodig hebt om u te onderrichten in de eerste beginselen van het woord van God. Het is zo ver gekomen dat u melk nodig hebt in plaats van vaste spijs. Wie van melk leeft, heeft nog geen weet van de rechte leer, want hij is een zuigeling. Maar volwassenen gebruiken vast voedsel. Hun zinnen zijn door ervaring en oefening gescherpt om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Hoofdstuk 6. Daarom willen we de eerste beginselen van de leer over Christus terzijde laten en ons richten op wat behoort tot het volwassen zijn. We willen niet opnieuw het fundament leggen door te spreken over bekering van daden die tot de dood leiden, over geloof in God, het onderricht in de doop en de handoplegging, over de opstanding van de doden en het onherroepelijk oordeel. Laten we dit doen met Gods hulp. Want wanneer mensen eenmaal het licht hebben gezien en van de hemelse gaven hebben geproefd en deel hebben gekregen aan de Heilige Geest, wanneer zij de voortreffelijkheid van Gods woord en de krachten van de toekomstige wereld hebben geproefd en na dit alles afvallig zijn geworden, kunnen zij onmogelijk weer tot inkeer worden gebracht. Want zij slaan de Zoon van God opnieuw aan het kruis en geven hem prijs aan bespotting. Wanneer de grond de telkens neervallende regen in zich opneemt en voor degenen die hem bewerken bruikbaar gewas voortbrengt, deelt hij in de goddelijke zegen. Maar als hij distels en doorns voortbrengt, is hij onbruikbaar. De vervloeking is nabij en het einde is verbranding. Maar ook al spreken wij zo streng, in uw geval, geliefden, zijn wij overtuigd van iets beters. U deelt in de redding. God is rechtvaardig. Hij kan niet vergeten wat u uit liefde voor zijn naam hebt gedaan. Al de diensten die u de heiligen hebt bewezen en nog steeds bewijst. Maar wij zouden wensen dat ieder van u dezelfde vurige ijver blijft tonen, totdat uw hoop geheel in vervulling is gegaan. U mag niet lui worden, maar u moet een voorbeeld nemen en hen die door geloof en geduld deel krijgen aan de beloften. Gods trouw aan zijn belofte. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, aangezien hij niemand boven zich had om bij te zweren: Ik zal u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Abraham heeft dan ook,
na lang en geduldig wachten, gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren bij een hogere macht, en de eed is voor hen de hoogste vorm van bevestiging, die alle tegenspraak moet uitsluiten. En zo heeft God met een eed willen instaan voor zijn belofte, om de erfgenamen van de belofte nog duidelijker te tonen hoe onwrikbaar vast zijn besluit stond. God heeft dus twee onherroepelijke daden gesteld, die het hem onmogelijk maken om ons te bedriegen. Voor ons, die bij hem onze toevlucht zoeken, zijn ze dan ook een krachtige aansporing om ons vast te klampen aan de hoop op wat voor ons ligt. De hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel. Zij reikt tot achter het voorhangsel in het heiligdom, waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan, nu hij voor eeuwig hoge priester is geworden, op de wijze van Melchisedek. Hoofdstuk 7. Jezus en Melchisedek. Deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, kwam Abraham tegemoet, toen hij de koningen verslagen had, en hij zegende hem. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De naam Melchisedek betekent in de eerste plaats koning van gerechtigheid. Verder is hij ook nog koning van Salem, dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom. Zijn leven heeft begin nog einde. Maar hij lijkt op de Zoon van God. Hij blijft voor altijd priester. Hoe groot moet hij wel zijn, dat Abraham, de aartsvader, hem een tiende deel gaf, het beste van de buit. De nakomelingen van Levi die het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tienden heffen van het volk, dat wil zeggen van hun eigen broeders, die toch ook van Abraham afstammen. Maar hij die niet tot hun geslacht behoorde, heeft van Abraham een tiende deel ontvangen, en hij heeft de drager van de beloften gezegend. En niemand kan ontkennen dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Bovendien zijn het in het ene geval sterfelijke mensen die tienden krijgen. In het andere is het iemand van wie de schrift getuigt dat hij leeft. Men zou zelfs kunnen zeggen dat Levi, die het recht heeft om tienden te heffen, zelf tienden heeft betaald in de persoon van Abraham, want hij was nog in de lendenen van zijn voorvader, toen Melchisedek hem tegemoet ging. Wanneer de volmaaktheid was gekomen door het Levitische priesterschap, en op deze basis heeft het volk toch de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester zou komen, een priester op de wijze van Melchisedek en niet op de wijze van Aaron? Want uit een verandering van priesterschap volgt onvermijdelijk een verandering van wet. Degene van wie hier sprake is, behoorde tot een andere stam, waarvan nog nooit iemand toegang had tot het altaar. Het is algemeen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, een stam die Mozes in zijn bepalingen over de priesters niet heeft vermeld. Dit wordt nog veel duidelijker wanneer wij bedenken dat als evenbeeld van Melchisedek een nieuwe priester opstaat, die niet op grond van een wettelijk vereiste afstamming priester is geworden, maar uit kracht van een onvergankelijk leven. Want op hem staat het getuigenis: u bent priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek. Het bestaande voorschrift werd afgeschaft, omdat het krachteloos en zonder nut was. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht en werd vervangen door hoop op iets beters, die ons dichter bij God brengt. En dit gaat gepaard met een plechtige eed. Er is geen eed gezworen toen die anderen priester werden, maar hij is priester geworden met een eed die God hem gezworen heeft, toen hij zei: de Heer heeft het gezworen en zal het niet herroepen. U bent priester voor eeuwig.
Hoeveel voortreffelijker moet dan het verbond zijn waar Jezus borg voor staat? Bovendien moesten bij hen vele priesters elkaar opvolgen, omdat de dood hun belette in functie te blijven. Maar zijn priesterschap is onvervreemdbaar, omdat hij in eeuwigheid blijft. Daarom is hij ook in staat om hen, die door zijn tussenkomst tot God naderen, voor altijd te redden, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Zo'n hoge priester hadden wij ook nodig, een die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en hoog verheven boven de hemelen. Hij hoeft ook niet, zoals de hoge priesters, elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonden offers op te dragen en daarna voor die van het volk. Want dit heeft hij eens en voor goed gedaan, toen hij zichzelf offerde. De wet stelt als hoge priester mensen aan die met zwakheid behept zijn. Maar de eed, die uitgesproken is na de wetgeving, wijst de Zoon aan, die volmaakt is in eeuwigheid. Hoofdstuk 8. De eredienst van het eerste verbond. De kern van ons betoog is dat wij zo'n hoge priester hebben, gezeten aan de rechterkant van de troon van de majesteit in de hemel. Bedient hij het heiligdom, de waarachtige tent, die de Heer zelf heeft opgericht, en niet een mens. Iedere hoge priester heeft tot taak gaven en offers op te dragen. Daarom moet ook hij iets hebben om te offeren. Verbleef hij op aarde, dan was hij niet eens priester. Want daar zijn al priesters die de door de wet voorgeschreven gaven offeren. Hoewel hun dienst slechts een afbeelding en een schaduw is van de hemelse werkelijkheid. Zoals blijkt uit de godspraak die Mozes ontving toen hij de tent ging vervaardigen. Zorg dat u alles maakt volgens het model dat u op de berg is getoond. In feite echter is de bediening die Jezus gekregen heeft veel verhevener, zoals ook het verbond waarvan hij de middelaar is, beter is, omdat het op betere beloften berust. Was dat eerste verbond onberispelijk geweest, dan was er geen plaats geweest voor een tweede. Maar God berispt hen met deze woorden. Er komen dagen, zegt de Heer, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Het zal anders zijn dan het verbond dat ik met hun vaderen sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want ze hebben zich niet aan mijn verbond gehouden, en ik heb mij niet meer om hen bekommerd, zegt de Heer. En zo zal het verbond zijn dat ik met het huis van Israël zal sluiten na die dagen, zegt de Heer. Mijn wetten leg ik in hun geest, en ik geef ze in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten, noch tot zijn broeder zeggen, ken uw Heer. Allen zullen ze mij kennen, van de kleinste onder hen tot de grootste, want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet langer gedenken. Door te spreken van een nieuw verbond heeft hij het eerste voor verouderd verklaard en alles wat oud en bejaard wordt, staat op het punt te verdwijnen. Spreuken hoofdstuk 31, versen 23 tot en met 25. Haar man is bekend bij de poorten, als hij daar zit met de oudsten van het land. Zij vervaardigt linnen, kleren en verkoopt ze. Zij levert gordels aan de koopman. Kracht en waardigheid zijn haar gewaad. En zij ziet lachend de komende dag tegemoet.

Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 363 en we hebben zo net gelezen Apocalyps hoofdstukken 15 tot en met 17, de brief aan de Hebreeën hoofdstukken 5 tot en met 8 en Spreuken hoofdstuk 31 versen 23 tot en met 25. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Fulgentius. Christus blijft dus in de gestalte van God. Hij is de enig geboren Zoon van God, aan wie wij even goed als aan de Vader onze offers opdragen. Maar tegelijk is Hij, door het bestaan van een slaaf aan te nemen, de priester geworden, door wie wij een levend en heilig offer kunnen brengen, dat God welgevallig is. Wij zouden geen offer kunnen brengen als Christus voor ons niet tot offer was geworden. In Hem is onze eigen menselijke natuur een waarachtig offer ten heil. Als wij dus te kennen geven dat wij onze gebeden aanbieden door de eeuwige priester, Christus de Heer, dan belijden wij dat Hij werkelijk de gestalte van een mens aangenomen heeft. De apostel zegt hierover: elke hoge priester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen, om hen te vertegenwoordigen bij God en om gaven en offers op te dragen voor de zonden. De brief aan de Hebreeën hoofdstuk 5 vers 1. Als wij echter zeggen, uw Zoon, en eraan toevoegen, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, dan gedenken wij de eenheid die er van nature bestaat tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Aldus moet blijken dat het dezelfde Christus is, die voor ons de priesterdienst verricht, en die van nature één is met de Vader en de Heilige Geest. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van alweer een leesdag. Dat wil zeggen dat we morgen dag 364 zijn, de voorlaatste dag van ons leesjaar. En dan is het tijd om te lezen Apocalyps hoofdstukken 18 tot en met 20, de brief aan de Hebreeën hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 31 versen 26 tot en met 29. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om ook vandaag te luisteren en mee te lezen in de Heilige Schrift. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor onze voorlaatste dag, dag 364.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood
1: en vergeef ons onze schulden,
3: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
1: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
3: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 23. Toen Rechabeam in Jeruzalem gekomen was, riep hij het huis van Juda en Benjamin bijeen, 180.000 strijdbare mannen, om de strijd aan te binden met Israël en het koninkrijk te heroveren. Maar het woord van God werd gericht tot Semaja, een man van God. Zeg tegen Rechabeam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tegen alle Israëlieten in Juda en Benjamin, zo spreekt de Heer. Trek niet op en voer geen oorlog met uw broeders, maar laat ieder naar huis gaan, want dit alles is door mij beschikt. Zij luisterden naar het woord van de Heer en zagen ervan af tegen Jerobeam op te trekken. Rechabeam bleef in Jeruzalem wonen en verbouwde verschillende steden in Juda tot vesting. Hij versterkte Bethlehem, Etam en Tekoa, Betsoer, Soko en Adulam, Gat, Maresa en Zif, Adoraim, Lakis en Azeka, Sora, Ayalon en Hebron, steden die in Juda en Benjamin lagen en hij bracht ze in staat van verdediging. Hij versterkte de vestingen, stuurde er bevelhebbers heen en sloeg er voorraden op van proviant, olie en wijn. En in al die verschillende steden bovendien schilden en speren. Daardoor maakte hij ze buitengewoon sterk en bleven Juda en Benjamin voor hem behouden. De priesters en levieten die over heel Israël woonden, verhuisden uit hun woonstreken en vestigden zich bij hem. De levieten moesten hun weidegronden en bezittingen verlaten en naar Juda en Jeruzalem uitwijken, omdat Jerobeam en zijn zonen het hun onmogelijk maakten hun priesterambt voor de Heer uit te oefenen. Jerobeam had namelijk zelf priesters aangesteld op de offerhoogten bij de bokken- en kalverenbeelden die hij had laten maken. De priesters en levieten werden gevolgd door velen uit alle stammen van Israël, die vastbesloten waren de Heer, de God van Israël, te blijven vereren, en die naar Jeruzalem kwamen om offers op te dragen voor de Heer, de God van hun voorouders. Ze versterkten het koninkrijk van Juda en waren 3 jaar lang een steun voor Rechabeam, de zoon van Salomo, want 3 jaar lang bewandelden zij de weg van David en Salomo. Rechabeam nam Machalat tot vrouw. Zij was de dochter van Jerimot, de zoon van David, en van Abihail, de dochter van Eliab, de zoon van Isaï. Zij baarden hem 3 zonen, Jeus, Semaria en Zaham. Na haar huwde hij Maaka, de dochter van Absalom, die hem Abia, Atai, Ziza en Selomit baarde. Rechabeam had Maaka, de dochter van Absalom, meer lief dan al zijn andere vrouwen en bijvrouwen. Hij had namelijk 18 vrouwen en 60 bijvrouwen en hij kreeg 28 zonen en 60 dochters. Rechabeam stelde Abia, de zoon van Maaka, als kroonprins aan het hoofd van zijn broers, want hij wilde hem tot zijn opvolger maken. Hij was echter zo verstandig zijn andere zonen over alle streken van Juda en Benjamin en over de verschillende vestingen te verdelen. Hij voorzag ze rijkelijk van voedsel en zocht een groot aantal vrouwen voor hen.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 16. Toen Rechabeam zijn koningschap stevig gevestigd had en gezag had gekregen, werden hij en heel Israël ontrouw aan de wet van de Heer. Omdat zij de Heer afvallig waren geworden, rukte Sisak, de koning van Egypte, in het vijfde regeringsjaar van koning Rechabeam tegen Jeruzalem op, met 1200 strijdwagens en 60.000 ruiters en met een ontelbaar leger uit Egypte, Libiërs, Sukieten en Kuzieten. Hij veroverde de vestingsteden van Juda en rukte tot Jeruzalem op. Toen ging de profeet Semaja naar Rechabeam en de magistraten van Juda, die uit vrees voor Sisak in Jeruzalem bijeengekomen waren, en zei tegen hen: "Zo spreekt de Heer, u hebt mij de rug toegekeerd, daarom keer ik u de rug toe en geef ik u prijs aan Sisak." Maar de magistraten van Israël en de koning bogen zich neer en zeiden: "De Heer is rechtvaardig." Toen de Heer zag dat zij zich vernederden, werd tot Semaja het woord van de Heer gericht: "Omdat zij zich vernederd hebben, zal ik hen niet vernietigen, maar op het laatste ogenblik nog uitkomst brengen. Door Sisak zal ik niet mijn woede op Jeruzalem koelen, maar het zal hem onderdanig moeten zijn om te ervaren wat het is, mij te dienen of aardse koningen." Sisak, de koning van Egypte, rukte dus tegen Jeruzalem op en roofde de schatten van het huis van de Heer en die van het koninklijk paleis. Alles nam hij mee, ook de gouden schilden die Salomo had laten maken. In plaats daarvan liet koning Rechabeam bronzen schilden maken en vertrouwde die toe aan de oversten van de lijfwacht die de ingang van het koninklijk paleis bewaakten. Zo vaak als de koning naar het huis van de Heer ging, droeg de lijfwacht ze mee en na afloop bracht hij ze weer terug naar het wachtlokaal. Omdat Rechabeam zich vernederd had, wendde de woede van de Heer zich van hem af en richtte hij hem niet geheel en al te gronde. Er was trouwens nog veel goeds in Juda. Koning Rechabeam wist zijn gezag in Jeruzalem te herstellen en bleef koning. Rechabeam was 41 jaar toen hij koning werd en heeft 17 jaar geregeerd in Jeruzalem, de stad die de Heer uit alle stammen van Israël heeft uitverkoren om er zijn naam te laten wonen. Zijn moeder heette Naama en was een Ammonitische. Hij deed kwaad doordat hij zich niet

ganser harte op de Heer richtte. De regering van Rechabeam, van het begin tot het einde, staat evenals zijn stamboom, beschreven in de verhalen over de profeet Semaja en de ziener Ido. Er was voortdurend oorlog tussen Rechabeam en Jerobeam. Rechabeam ging rusten bij zijn vaderen en werd begraven in de Davidstad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Abia.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 23. In het 18e regeringsjaar van Jerobeam werd Abia koning van Juda. Hij regeerde 3 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Maaka en was een dochter van Uriel uit Gibea. Er heerste oorlog tussen Abia en Jerobeam. Met een leger van 400.000 dappere krijgers, allen uitgelezen manschappen, ging Abia de strijd in. En Jerobeam stelde zich met 800.000 dappere krijgers en uitgelezen manschappen tegen hem op. Nu ging Abia op de berg Semaraim in het Efraïmgebergte staan en riep: "Luister naar mij, Jerobeam en heel Israël. U weet heel goed dat de Heer, de God van Israël, het koningschap van Israël voor eeuwig geschonken heeft aan David en aan zijn zonen, door een verbond bekrachtigd met zout. Maar Jerobeam, de zoon van Nebat, een onderdaan van Salomo, de zoon van David, stond op en pleegde opstand tegen zijn heer. Rondom hem verzamelde zich een aantal leeglopers en boosdoeners. Zij wisten Rechabeam, de zoon van Salomo, te trotseren, omdat Rechabeam nog jong was en onstandvastig en niet tegen ze wist op te treden. Nu meent u zich nog te kunnen verzetten tegen het koninkrijk van de Heer, dat berust in handen van de zonen van David, omdat u over een groot leger beschikt en omdat u de gouden stierkalveren bij u hebt die Jerobeam u tot goden gegeven heeft. U hebt de priesters van de Heer verdreven, de zonen van Aaron en de Levieten, en u hebt priesters over u aangesteld zoals de andere volken overal doen. Als iemand met een stier en 7 rammen komt om tot priester gewijd te worden, kan hij priester worden van wat geen goden zijn. Onze God echter is de Heer. Wij hebben hem niet in de steek gelaten. Onze priesters, de zonen van Aaron, dienen de Heer en de Levieten staan hen daarin bij. Elke ochtend en elke avond worden aan de Heer brandoffers opgedragen en geurige reukoffers. Zij leggen de toonbroden op de tafel van zuiver goud en laten elke avond de gouden luchter met zijn lampen branden. Wij blijven dus trouw aan de eredienst van de Heer onze God. Maar u hebt de Heer in de steek gelaten. God staat aan ons hoofd met zijn priesters die op hun strijd trompetten blazen. Zij zullen het sein geven voor de strijd tegen u, Israëlieten. Strijd echter liever niet met de Heer, de God van uw vaderen. U zult niet slagen." Jerobeam had een omtrekkende beweging gemaakt en achter de Judeërs een hinderlaag gelegd, zodat de Judeërs ingesloten waren tussen Jerobeams troepen voor hen en de hinderlaag achter hen. Toen de Judeërs om zich heen keken, zagen zij dat ze van voren en van achteren aangevallen werden. Ze riepen de Heer aan en de priesters bliezen op hun trompetten. De Judeërs hieven de strijdkreet aan en toen zij dat deden, liet God Jerobeam en heel Israël door Abia en de Judeërs verslaan. De Israëlieten moesten vluchten voor de Judeërs en God leverde ze aan hen uit. Abia en zijn leger brachten hun een grote nederlaag toe. Er sneuvelden 500.000 uitgelezen manschappen van de Israëlieten. Zo werden de Israëlieten vernederd. De Judeërs overwonnen omdat ze steunden op de Heer, de God van hun voorvaderen. Abia achtervolgde Jerobeam en maakte op hem een aantal steden buit, zoals Bethel, met onderhorige gebieden, Jezana met onderhorige gebieden en Efron met onderhorige gebieden. Jerobeam kon zich niet meer herstellen tijdens de regering van Abia. De Heer sloeg hem en hij stierf. Abia echter werd steeds sterker.
Hij nam 14 vrouwen en kreeg 22 zonen en 16 dochters. Verdere bijzonderheden over Abia, zijn levenswandel en zijn ondernemingen zijn te vinden in het leerschrift van Ido, de profeet. Hij ging rusten bij zijn vaderen en werd begraven in de Davidstad. Zijn zoon Asa volgde hem op. Tijdens zijn regering had het land 10 jaar rust.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 14. Asa deed wat goed was, en dat behaagde de... Hij verwijderde de uitheemse altaren en maakte een einde aan de dienst op de offerhoogten, sloeg de wijstenen stuk en hakte de heilige palen om. Hij hield de Judeërs voor dat ze zich op de Heer, de God van hun vaderen, moesten richten en doen wat zijn wet gebood. Omdat hij in alle steden van Juda een einde maakte aan de dienst op de offerhoogten en er de reukaltaren verwijderde, genoot het koninkrijk onder hem rust. Hij kon in Juda de vestingsteden herstellen, omdat het land rust genoot. In die jaren was hij niet in oorlog verwikkeld, omdat de Heer ervoor zorgde dat hij met rust gelaten werd. Hij zei tegen de Judeërs: "Laten we deze steden versterken en ze omringen met muren, voorzien van torens en poorten met grendels. Nu is het land van ons, omdat we ons gericht hebben op de Heer onze God. Daarom zorgt Hij dat we met rust gelaten worden aan al onze grenzen." En de Judeërs begonnen aan de bouw en brachten die tot een goed einde. Asa had een leger van 300.000 man uit Juda, gewapend met schild en speer, en van 280.000 man uit Benjamin, gewapend met schild en boog. Het waren allen dappere strijders. Eens rukte Zerach, de Kuziet, tegen Juda ten strijde met een krijgsmacht van 1000x1000 man en 300 wagens. Toen hij Maresa genaderd was, trok Asa hem tegemoet en ze stelden zich in slagorde op in het dal Sefata bij Maresa. Asa riep de Heer zijn God aan en zei: "Heer, buiten u is er niemand die de machteloze kan helpen in zijn strijd tegen een overmacht. Help ons, Heer onze God, want wij steunen op u. In uw naam zijn wij opgerukt tegen deze geweldige menigte. Heer, u bent onze God. Laat geen mens iets tegen u ondernemen." En de Heer liet de Kuzieten de nederlaag leiden tegen Asa en Juda. De Kuzieten sloegen op de vlucht. En Asa met zijn volk achtervolgde hen tot Gerar. Er vielen zoveel Kuzieten dat er voor hen geen behoud meer mogelijk was. Ze werden door de Heer en zijn leger vernietigd. De Judeërs behaalden zeer veel buit en overweldigden alle steden in de omgeving van Gerar, want die waren verlamd van schrik voor de Heer. Ze plunderden al die steden waar veel buit te behalen viel. Ook overweldigden ze de tenten van de veehouders en ze maakten een groot aantal schapen en kamelen buit. Daarna keerden ze naar Jeruzalem terug.

Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 19. Nu kwam de geest van God over Azaria, de zoon van Oded. Hij ging Asa tegemoet en zei tegen hem: luister naar mij, Asa, en heel Juda en Benjamin. De Heer is met u, zolang u met hem bent. Als u hem zoekt, dan staat hij voor u. Maar als u hem de rug toekeert, dan keert hij u de rug toe. Lange tijd waren de Israëlieten zonder de ware God, zonder priesters om hen te onderrichten en zonder wet. Maar wanneer zij zich in hun nood bekeerden tot de Heer, de God van Israël, en hem zochten, dan stond hij voor hen. In die tijd was geen enkele reiziger veilig, want er waren grote beroeringen onder de bewoners van deze streken. Het ene volk lag overhoop met het andere, de ene stad met de andere, want God bracht ze in verwarring, in allerlei nood. Wees dus sterk, laat uw handen niet verslappen, want u zult voor uw moeite beloond worden. Toen Asa deze woorden hoorde, de profetie van de profeet Oded, vatte hij moed en liet hij de afgodsbeelden opruimen in heel het land van Juda en Benjamin en in de steden die hij had veroverd in het bergland van Efraïm. Ook vernieuwde hij het altaar van de Heer dat voor de voorhal van het huis van de Heer stond. Hij riep heel Juda en Benjamin bijeen, samen met degenen uit Efraïm, Manasse en Simeon, die, toen ze zagen dat de Heer zijn God met hem was, in grote getalen van Israël naar Asa waren overgelopen en zich in Juda gevestigd hadden. Ze kwamen bijeen in Jeruzalem in de derde maand van het 15e regeringsjaar van Asa en offerden die dag aan de Heer 700 runderen en 7000 schapen van de buit die ze hadden meegebracht. Ze gingen een verbond aan dat ze met heel hun hart en heel hun ziel de Heer, de God van hun vaderen, zouden dienen. Ieder, groot of klein, man of vrouw, die de Heer, de God van Israël, niet zou dienen, zou ter dood gebracht worden. Dit zwoeren ze de Heer met luide stem en met juichkreten onder het geschal van trompetten en bazuinen. Heel Juda verheugde zich over de eed die ze van ganser harte gezworen hadden. Ze zochten de Heer met hart en ziel. Daarom stond de Heer hen bij en schonk hij hun rust aan al hun grenzen. Koning Asa heeft zelfs zijn moeder Maaka haar titel van gebiedster ontnomen. Zij had namelijk voor Ashera een ergerniswekkend beeld gemaakt. Asa liet dit beeld stuk slaan, verpulveren en in het Kidrondal verbranden. Wel liet men de offerhoogten in Israël voortbestaan, maar toch bleef Asa, zolang hij leefde, de Heer onverdeeld toegewijd. Hij liet de offergaven van zijn vader en zijn eigen wijgeschenken naar het huis van God overbrengen. Het zilver, het goud en de andere voorwerpen. En er was geen oorlog tot het 35e jaar van zijn regering.

Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 14. In het 36e regeringsjaar van Asa trok Baasa, de koning van Israël, op tegen Juda en begon Rama te versterken om alle verkeer van en naar Asa, de koning van Juda, te verhinderen. Toen nam Asa zilver en goud uit de schatkamers van het huis van de Heer en van het huis van de koning en zond dat naar Ben-Hadad, de koning van Aram, die in Damascus zetelde, met de volgende boodschap. Er bestaat een verdrag tussen u en mij, tussen uw vader en mijn vader. Hierbij stuur ik u zilver en goud. Wees zo goed uw verdrag met Baasa, de koning van Israël, te verbreken, zodat hij van mij wegtrekt. Ben-Hadad voldeed aan het verzoek van koning Asa en beval zijn legeroverste op te trekken tegen de steden van Israël. Zij plunderden Ichon, Dan, Abel-Maim en alle voorraadsteden in Naphtali. Toen Baasa hiervan hoorde, staakte hij de versterking van Rama en liet hij het werk stilleggen. Koning Asa liet nu alle Judeërs oproepen. Zij namen de stenen en het hout dat Baasa voor de versterking van Rama had gebruikt mee en versterkten daarmee Geba en Mispa. Toen diende zich de ziener Ganani aan bij Asa, de koning van Juda. Hij zei hem: omdat u steun gezocht hebt bij de koning van Aram en niet bij de Heer uw God, daarom is de legermacht van de koning van Aram u ontglipt. Hadden de Kuzieten en de Libiërs soms geen groot leger met eindeloos veel wagens en ruiters? Toch heeft de Heer ze aan u uitgeleverd, omdat u op de Heer steunde. Want de ogen van de Heer gaan vorsend rond over heel de aarde om allen te helpen die hem onverdeeld toebehoren. In deze zaak hebt u echter dwaas gehandeld. Vanaf nu zal oorlog uw deel zijn. Asa ontstak in woede jegens de ziener en zette hem gevangen. Zo kwaad was hij op hem. Bij die gelegenheid mishandelde Asa ook andere mensen uit het volk. Verdere bijzonderheden over Asa uit vroegere en latere tijd zijn te vinden in het boek van de koningen van Juda en Israël. In het 39e jaar van zijn regering kreeg Asa een ernstige voetkwaal. Maar zelfs in deze ziekte zocht hij zijn hulp niet bij de Heer, maar bij de geneesheren. Hij ging bij zijn vaderen rusten en stierf in het 41ste jaar van zijn regering. Hij werd bijgezet in het graf dat hij zich in de Davidstad had laten uithouwen. Men legde hem op een rustbed dat geheel met welriekende kruiden en specerijen, vakkundig toebereid, bestrooid was. En men ontstak een buitengewoon groot dodenvuur voor hem.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 19. Zijn zoon Jozafat volgde hem op. Deze versterkte zijn positie tegenover Israël door garnizoenen te leggen in alle versterkte steden van Juda en bezettingen in het land Juda en in de steden van Efraïm die zijn vader Asa ingenomen had. De Heer was met Jozafat, want hij bewandelde dezelfde weg als vroeger zijn vader David. Hij aanbad niet de Baals, maar de God van zijn vader. Hij hield zich aan de geboden van de Heer en volgde het voorbeeld van Israël niet. De Heer gaf Jozafat de koninklijke macht vast in handen en heel Juda betaalde hem belasting, zodat hij zeer rijk werd en een luisterrijke staat kon voeren. Hij bewandelde de wegen van de Heer zo voortvarend dat hij een einde maakte aan de dienst op de offerhoogten en de heilige palen in Juda opruimde. In het derde jaar van zijn regering zond hij de beambten Ben-Gail, Obadja, Zekaria, Netanel en Michajahu om onderricht te geven in de steden van Juda. Aan hen waren toegevoegd de levieten Semaja, Netanja, Zebadja, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia en Top Adonia en de priesters Elisama en Joram. Ze gaven onderricht in Juda met de leer van de Heer in de hand. Ze gingen alle steden van Juda af en onderrichtten het volk. De schrik voor de Heer zat er bij alle koninkrijken van de landen rond Juda zo in dat ze geen oorlog durfden te voeren met Jozafat. Sommige Filistijnen betaalden Jozafat schatting in goederen en in geld. De Arabieren in de vorm van kleinvee, 7700 rammen en 7700 bokken. Zo werd Jozafat gaandeweg zeer machtig. Hij bouwde in Juda burchten en proviantsteden. Hij had veel werkvolk in de steden van Juda en in Jeruzalem had hij krijgslieden, strijders van aanzien, die hier naar hun families worden opgesomd. Tot Juda behoorden de volgende aanvoerders van 1000, de overste Adna met 300.000 mannen van aanzien. Na hem kwam de overste Johanan met 280.000 personen. Na hem kwam Amasja, de zoon van Zikri, die zich vrijwillig aan de Heer had toegewijd, met 200.000 moedige strijders. Uit Benjamin was Eliada afkomstig, een man van aanzien met 200.000 personen, uitgerust met boog en schild. Na hem kwam Jozabad met 180.000 personen ten strijde uitgerust. Dat waren degenen die in dienst van de koning stonden, degenen die de koning in de vestingsteden van heel Juda gelegerd had, niet meegerekend.

voor me als geen tegenslag mij raakt? Hoe leer ik volharden als alles voor de wind gaat? En

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 34. Jozafat verwierf aanzien en rijkdom in overvloed en werd de zwager van Achab. Toen hij na enige jaren Achab kwam opzoeken in Samaria, slachtte Achab ter ere van hem en zijn gevolg een groot aantal schapen en runderen. Achab trachtte hem over te halen om met hem op te trekken tegen Ramoth in Gilead. En Achab zei tegen Jozafat, de koning van Juda, "Wilt u niet met mij ten strijde trekken naar Ramoth in Gilead?" Jozafat antwoordde, "Eén lot verbindt u en mij, uw volk en mijn volk. Ik trek met u mee ten strijde." Maar hij vervolgde, "U moet toch eerst de Heer raadplegen." Toen riep de koning van Israël de profeten bijeen, 400 man. Hij vroeg ze, "Moet ik ten strijde trekken naar Ramoth in Gilead, of moet ik ervan afzien?" Zij antwoorden, "Ga, God levert het aan de koning uit." Maar Jozafat vroeg, "Is hier geen profeet van de Heer, zodat we ook door hem de Heer kunnen raadplegen?" De koning van Israël antwoordde, "Er is er nog één over en we zouden de Heer ook door hem kunnen raadplegen. Maar ik heb een hekel aan hem, omdat hij me nooit iets goeds voorspelt, maar alleen onheil. Het is Micha, de zoon van Jimla." Maar Jozafat zei, "De koning moet zo niet spreken." Daarop riep de koning van Israël een dienaar en zei, "Ga dadelijk Micha, de zoon van Jimla, halen." Nu zaten de koning van Israël en Jozafat, de koning van Juda, in vol ornaat, ieder op een troon, op de dorsvloer bij de ingang van de poort van Samaria, terwijl alle profeten voor hen stonden te profeteren. Zo had Sitkia, de zoon van Kenaana, ijzeren horens opgezet. En hij zei, "Zo spreekt de Heer, hiermee zult u de Arameërs neerstoten en verdelgen." Alle andere profeten profeteerden in dezelfde trant en zeiden, "U moet naar Ramoth in Gilead optrekken. Uw veldtocht zal slagen, want de Heer levert het aan de koning over." De bode die Micha moest gaan halen, zei tegen hem, "De profeten hebben de koning eenstemmig een gunstige voorspelling gedaan. Laat uw woord overeenkomen met het hunne en voorspel iets goeds." Maar Micha antwoordde, "Zo waar de Heer leeft, ik zal slechts zeggen wat mijn God mij opdraagt." Toen hij bij de koning gekomen was, vroeg de koning hem, "Micha, moet ik ten strijde trekken naar Ramoth in Gilead, of moet ik ervan afzien?" En hij antwoordde hem, "Trek op, uw veldtocht zal slagen. De Heer levert het aan u uit." Maar de koning viel tegen hem uit, "Hoe vaak moet ik je nog bezweren mij in de naam van de Heer niets te zeggen dan de waarheid?" En sprak Micha, "Ik zie heel Israël verspreid over de bergen als schapen zonder herder. En de Heer spreekt, ze hebben geen Heer. Laat ieder in vrede naar huis terugkeren." De koning van Israël zei daarop tegen Jozafat, "Heb ik het u niet gezegd? Hij profiteert voor mij nooit iets goeds, doch alleen maar iets kwaads." Maar Micha hervatte, "Luister daarom naar het woord van de Heer. Ik zag de Heer op zijn troon zitten en heel het leger van de hemel links en rechts om hem heen staan. De Heer vroeg, wie wil Achab, de koning van Israël, misleiden, zodat hij oprukt naar Ramoth in Gilead en daar sneuvelt? De een zei dit, de ander dat. Toen kwam er een geest voor de Heer staan, die zei, ik zal hem misleiden. De Heer vroeg hem, hoe dan? Hij antwoordde, ik ga erop uit en word een leugengeest in de mond van al zijn profeten. En de Heer zei, u zult hem misleiden en over hem zegevieren. Ga en doe het. Welnu, zie hoe de Heer een leugengeest heeft gelegd in de mond van deze profeten van u, want de Heer heeft tot uw ondergang besloten. Toen kwam Sitkia, de zoon van Kenaana, naderbij. Hij sloeg Micha op de wang en zei, langs welke weg zou de geest van de Heer mij verlaten hebben om te spreken tot jou?
Micha antwoordde, dat zul je wel merken op de dag dat je van de ene schuilplaats naar de andere moet vluchten om je te verbergen. De koning van Israël beval nu, neem Micha gevangen en stel hem onder toezicht van Amon, de stadscommandant, en van Joas, de zoon van de koning. U moet zeggen, zo spreekt de koning, zet deze man in de gevangenis op een karig rantsoen van water en brood tot ik behouden ben teruggekeerd. Toen zei Micha, als u behouden terugkeert, heeft de Heer niet door mij gesproken. Hij is de profeet die gezegd heeft, luister volken, allen tezamen. De koning van Israël en Jozafat, de koning van Juda, trokken dus op naar Ramoth in Gilead. Maar de koning van Israël sprak tot Jozafat, ik wil verkleed de strijd ingaan, maar houd u gerust uw eigen kleren aan. Hij verkleedde zich dus en ging zo de strijd in. Nu had de koning van Aram de bevelhebbers van zijn strijdwagens gelast, val niemand anders aan dan alleen de koning van Israël. Toen de bevelhebbers van de strijdwagens Jozafat zagen, dachten zij, dat is zeker de koning van Israël. Zij gingen dus op hem af om hem aan te vallen. Maar Jozafat slaakte een kreet en de Heer kwam hem te hulp. God verwijderde de bevelhebbers van de strijdwagens van hem, want toen zij ontdekten dat hij de koning van Israël niet was, lieten zij hem met rust. Intussen richtte iemand op goed geluk zijn boog en trof de koning van Israël tussen de voegen van zijn panzer. Toen zei de koning tegen zijn wagenmenner, wend de teugel en breng mij van het slagveld, want ik ben gewond. Maar juist op dat ogenblik laaide de strijd op. En daarom moest men de koning tegenover de Arameërs in zijn wagen overeind houden tot de avond toe. Toen de zon onderging, was hij dood.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 11. Jozafat, de koning van Juda, keerde echter ongedeerd terug naar zijn huis in Jeruzalem. Daar kwam de ziener Jehu tot hem, de zoon van Chanani. Hij zei tegen koning Jozafat: moest u een boosdoener hulp verlenen en aanpappen met hen die de Heer haten? Daarom is de Heer in hevige woede tegen u ontstoken. Toch zijn er ook goede dingen over u te zeggen, want u hebt de heilige palen in het land omgehakt en met heel uw hart God gezocht. Nadat Jozafat enige tijd in Jeruzalem gebleven was, trok hij er met zijn leger weer op uit en bracht de mensen, van Berseba tot het gebergte van Efraïm, terug tot de Heer, de God van hun vaderen. Ook stelde hij in alle versterkte steden van het land Juda, stad voor stad, rechters aan. En hij hield de rechters voor: besef wel wat u doet, want u spreekt geen recht namens een mens, maar namens de Heer, die bij u is als u recht spreekt. Laat dus ontzag voor de Heer u leiden. Ga nauwkeurig te werk, want de Heer onze God is strikt, rechtvaardig, onpartijdig en onomkoopbaar. Jozafat stelde ook in Jeruzalem levieten, priesters en familiehoofden van Israël aan om in de naam van de Heer recht te spreken en de geschillen van de inwoners van Jeruzalem te beslechten. En hij gebood hun: doe uw werk vol ontzag voor de Heer, in oprechtheid en met een onverdeeld hart.

Zebadja, de zoon van Jismaël, de leider van het volk van Juda, staat boven u voor alle aangelegenheden die de koning betreffen. De levieten zullen als beambten in uw dienst staan. Ga vastberaden aan het werk en moge de Heer met de rechtschapenen zijn.

hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 37. Een tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten met een afdeling van de Ammonieten tegen Jozafat ten strijde. Aan Jozafat werd gemeld: een grote menigte komt op u af, vanaf de overkant van de zee, vanuit Aram. Ze zijn al in Gassesson Tamar. Gassesson Tamar is Engedi. Toen werd Jozafat bang en besloot hij de Heer te raadplegen. Hij kondigde voor heel Juda een vasten af. Daarop kwamen ze uit Juda, uit alle steden van Juda, bijeen om bij de Heer hulp te zoeken. Omringd door de gemeente die uit Juda en Jeruzalem was samengekomen in het huis van de Heer, bij de nieuwe voorhof, bad Jozafat staande: Heer, God van onze vaderen, bent u niet de God in de hemel? U bent toch meester over alle volken en hun koningen? In uw hand is de macht en de kracht. Niemand kan u weerstaan. Bent u niet onze God? U hebt toch de bewoners van dit land verdreven voor uw volk Israël en dit land voor altijd aan het nageslacht van Abraham gegeven, uw vriend? Ze zijn er gaan wonen, hebben er een heiligdom voor uw naam gebouwd en hebben gezegd: als een onheil ons mocht treffen, het straffende zwaard, pest of hongersnood, dan zullen we naar dit huis komen en voor uw aanschijn treden, want uw naam woont in dit huis. Dan zullen we in onze nood tot u smeken en u zult naar ons luisteren en uitkomst brengen. Wel nu dan, daar zijn de Ammonieten en de Moabieten en de bewoners van het Seirgebergte. U hebt de Israëlieten, toen ze uit Egypte kwamen, de toegang tot hun land verboden. Daarom trokken ze om hun gebied heen en hebben ze hen niet verdelgd. En zie, als dank daarvoor komen ze op ons af, om ons te verjagen uit het erfdeel dat u ons in bezit gegeven hebt. Heer onze God, zult u over hen geen strafgericht houden? Wij zijn machteloos tegenover de grote menigte die op ons afkomt. Wij weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gevestigd. Terwijl heel Juda zo voor het aanschijn van de Heer stond, met kleine kinderen, vrouwen en zonen, kwam midden tussen het verzamelde volk de geest van de Heer over de leviet Jagasiel, de zoon van Zekaria, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, een van de zonen van Asaf. Hij zei: luister aandachtig, heel Juda, inwoners van Jeruzalem en koning Jozafat. Zo spreekt de Heer: vrees niet en wees niet bang voor die grote menigte, want het is niet uw oorlog, maar Gods oorlog. Morgen moet u tegen hen oprukken. Zij nemen de kristalpas en aan het einde van het dal dat uitloopt in de woestijn van Jeruel, zult u op hen stoten. U hoeft daar niet te strijden. Stel u maar ter plaatse op en u zult zien hoe de Heer u, Juda en Jeruzalem, de overwinning geeft. Vrees niet en raak niet in paniek. Trek morgen tegen hen op. De Heer zal met u zijn. Toen boog Jozafat zich neer met het gezicht tegen de grond en heel Juda wierp zich samen met de inwoners van Jeruzalem voor de Heer neer en betuigde hem hulde. En de levieten, die tot de Kehatieten en de Korgieten behoorden, begonnen met luide stem de lof te zingen van de Heer, de God van Israël. De volgende ochtend trokken ze in alle vroegte naar de woestijn van Tekoa. Toen ze vertrokken, trad Jozafat naar voren en zei: luister naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heer uw God en u blijft behouden. Vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd. Na overleg met het leger liet hij de zangers van de Heer en de muzikanten in hun heilige gewaden voor de soldaten uitgaan en het lied zingen: loof de Heer, want eeuwig duurt zijn barmhartigheid.
Op het ogenblik dat ze jubelend het loflied aanhieven, liet de Heer de Ammonieten, de Moabieten en de bewoners van het Seirgebergte, die tegen Juda oprukten, vanuit hinderlagen overvallen, zodat ze zware verliezen leden. Daarop keerden de Ammonieten en de Moabieten zich tegen de bewoners van het Seirgebergte, om ze te vernietigen en te verdelgen. Nadat ze de bewoners van Seir hadden afgeslacht, brachten ze elkaar om het leven. Toen de Judeërs op het punt gekomen waren waar ze de woestijn konden overzien en naar het leger uitkeken, zagen ze de grond bezaaid met lijken. Niemand was ontkomen. Nu ging Jozafat met zijn leger erop af om de buit te bemachtigen. Tussen de lijken vonden ze allerlei goederen en kostbare voorwerpen in overvloed. Ze behaalden zoveel buit dat het niet te vervoeren was. 3 dagen waren ze bezig met het binnenhalen van de buit, zo groot was die. De 4e dag kwamen ze bijeen in het dal van de lofprijzing en prezen ze de Heer. Daarom heet die plek Dal van de Lofprijzing tot op de dag van vandaag. Daarop keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem met Jozafat aan het hoofd vol vreugde naar Jeruzalem terug, want de Heer had hen laten triomferen over hun vijanden. Ze trokken Jeruzalem binnen met lieren, luiten en trompetten en gingen naar het huis van de Heer. De vrees voor God maakte zich meester van alle koninkrijken van de landen rondom, toen ze hoorden dat de Heer gestreden had met de vijanden van Israël. En het koninkrijk van Jozafat genoot voortaan rust, want zijn God zorgde ervoor dat het met rust gelaten werd aan al zijn grenzen. Zo regeerde Jozafat over Juda. Hij was 35 jaar toen hij koning werd en heeft 25 jaar in Jeruzalem geregeerd. Zijn moeder heette Azuba en was een dochter van Silchi. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader Asa, zonder daarvan af te wijken, door te doen wat de Heer behaagt. Alleen werden de heiligdommen op de offerhoogten niet afgeschaft. Nog steeds was het volk de God van zijn vaderen niet van harte toegedaan. Verdere bijzonderheden over de regering van Jozafat, van het begin tot het einde ervan, zijn te vinden in het verhaal over Jehu, de zoon van Hanani, dat opgenomen is in het boek van de koningen van Israël. Ten slotte moet nog de overeenkomst vermeld worden die Jozafat, de koning van Juda, is aangegaan met Achazia, de koning van Israël. Deze Achazia was een gewetenloos man. Zij kwamen overeen om schepen te bouwen voor de vaart op Tarsis. De schepen werden in Esjon-Geber gebouwd. Maar Eliezer, de zoon van Dodawahu uit Maresa, profeteerde tegen Jozafat en zei: "Omdat u een overeenkomst gesloten hebt met Achazia, breekt de Heer uw werk in stukken." De schepen leden schipbreuk en konden niet naar Tarsis varen.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 20. Jozafat ging bij zijn vaderen rusten en werd in Davidstad bij zijn voorvaderen begraven. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Joram. Zijn broers, zonen van Jozafat, heten Azaria, Jechiel, Zekaria, Azariahu, Michael en Sefatja. Dat waren alle zonen van Jozafat, de koning van Juda. Zij hadden van hun vader veel geschenken ontvangen in zilver en goud, evenals andere kostbaarheden en versterkte steden in Juda. Maar het koningschap ging over op Joram, de oudste zoon. Zodra Joram de troon van zijn vader bestegen had en zijn macht gevestigd had, liet hij al zijn broers en een aantal voorname Israëlieten met het zwaard doden. Joram was 32 jaar oud toen hij koning werd en 8 jaar heeft hij in Jeruzalem geregeerd. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël, zoals het huis van Achab dat gedaan had, want hij had een dochter van Achab als vrouw. Hij deed wat de Heer mishaagt. Toch wilde de Heer het huis van David niet uitroeien, vanwege het verbond dat hij met David gesloten had, waarbij hij hem beloofd had voor hem en zijn zonen altijd een lamp te laten branden. Tijdens zijn regering maakte Edom zich van Juda onafhankelijk en stelde een eigen koning aan. Daarom trok Joram met zijn bevelhebbers en al zijn strijdwagens op en versloeg 's nachts de Edomieten die hem en de bevelhebbers van zijn strijdwagens omsingeld hadden. Toch werd Edom onafhankelijk van Juda en dat is het gebleven tot op de dag van vandaag. In die tijd maakte ook Libna zich van hem onafhankelijk. Dat kwam doordat Joram de Heer, de God van zijn vaderen, verlaten had. Ook bouwde hij de offerhoogten op de bergen van Juda, verleidde hij de bewoners van Jeruzalem tot afgoderij en bracht Juda op het slechte pad. Daarom ontving hij een brief van Elia, de profeet, met de volgende inhoud. Zo spreekt de Heer, de God van David, uw vader. Omdat u niet het voorbeeld van Jozafat, uw vader, gevolgd hebt en evenmin dat van Asa, de koning van Juda, maar het voorbeeld van de koningen van Israël, en u Juda en de bewoners van Jeruzalem verleid hebt tot de afgoderij van het huis van Achab, en u bovendien uw broers in het huis van uw vader, die beter waren dan u, gedood hebt, daarom zal de Heer uw volk, uw zonen en vrouwen en heel uw bezit een zware slag toebrengen. Zelf zult u door een zware ziekte getroffen worden, een ingewandsziekte, waarbij ten gevolge van de ziekte uw ingewanden naar buiten zullen komen, elke dag erger. En de Heer zette de Filistijnen, evenals de Arabieren, die naast de Kuzieten woonden, tegen Joram op. Zij trokken tegen Juda op, versloegen het, maakten alle bezittingen van het koninklijk paleis buit, evenals zijn zonen en vrouwen. Geen zoon bleef hem over, behalve Joachas, zijn jongste zoon. Na dit alles sloeg de Heer hem ook nog met een ongeneeslijke ingewandsziekte. Na verloop van tijd, toen 2 jaar verstreken waren, kwamen ten gevolge van zijn ziekte zijn ingewanden naar buiten en stierf hij onder de afschuwelijkste pijnen. Zijn onderdanen lieten voor hem geen dodenvuur branden, zoals voor zijn voorvaderen. Hij was 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaar in Jeruzalem. Maar hij stierf onbetreurd. Hij werd begraven in de Davidstad, ofschoon niet in de graven van de koningen.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 12. De bewoners van Jeruzalem stelden nu Achazia, zijn jongste zoon, tot koning aan, want al diens oudere broers waren door de bende Arabieren die het legerkamp binnengedrongen waren, vermoord. Zo werd Achazia, de zoon van Joram, koning over Juda. Achazia was 42 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 1 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Atalia en was een dochter van Omri. Maar ook hij volgde het voorbeeld van het huis van Achab, want zijn moeder zelf stookte hem op om kwaad te doen. Hij deed wat de Heer mishaagt, zoals het huis van Achab gedaan had. Leden van deze familie waren na de dood van zijn vader zijn raadgevers, en dat werd zijn ongeluk. Op hun raad ook trok hij met Joram, de zoon van Achab, ten strijde tegen Hazael, de koning van Aram, bij Ramoth in Gilead. Maar Joram werd gewond door de Arameërs en moest terugkeren om in Jezreel te genezen van de verwondingen die hij in de strijd tegen Hazael, de koning van Aram, bij Rama opgelopen had. Achazia, de zoon van Joram, koning van Juda, bracht Joram, de zoon van Achab, tijdens zijn ziekte in Jezreel een bezoek. God had besloten Achazia te verdelgen. Deze ging Joram bezoeken. Na aankomst reed hij met Joram Jehu tegemoet, de zoon van Nimsi, die door de Heer gezalfd was om het huis van Achab uit te roeien. Toen Jehu het vonnis aan het huis van Achab voltrok, stootte hij op enkele voorname Judeërs en neven van Achazia die in zijn dienst stonden, en hij liet ze allemaal doden. Vervolgens zocht hij naar Achazia. Deze hield zich in Samaria verborgen, maar werd ontdekt en voor Jehu geleid. Men bracht hem ter dood. Wel werd hij begraven, want men zei: het is een kleinzoon van Jozafat, die de Heer van ganser harte gediend heeft. Nu was er in het huis van Achazia niemand meer die in staat was de regering op zich te nemen. Toen Atalia, de moeder van Achazia, hoorde dat haar zoon gestorven was, roeide zij heel de koninklijke familie van het huis van Juda uit. Maar Jehoshabat, een dochter van de koning, haalde Joas, de zoon van Achazia, heimelijk weg tussen de koningszonen toen die gedood werden. En zij verborg hem met zijn voedster op de slaapzaal. Deze Jehoshabat was een dochter van koning Joram. Ze was de vrouw van de priester Jojada en zuster van Achazia. Zij slaagde erin Joas voor Atalia verborgen te houden, zodat Atalia hem niet heeft kunnen doden. 6 jaar lang bleef hij bij haar in het huis van God verborgen, terwijl Atalia het land regeerde.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 21. In het zevende jaar nam Jojada een moedig besluit. Hij stelde zich in verbinding met de aanvoerders van 100. Azariahu, de zoon van Jerocham, Jismael, de zoon van Jochanan, Azariahu, de zoon van Obed, Maaseia, de zoon van Adaya, en Elisafat, de zoon van Zikri. Ze trokken rond door Juda en brachten de levieten uit de steden van Juda en de familiehoofden van Israël bijeen. Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, sloot heel de vergadering in het huis van God een verbond met de koning, waarbij Jojada tegen hen zei: "De zoon van de koning moet koning worden, want de Heer heeft bepaald dat het koningschap aan de zonen van David toekomt. Daarom staat u dit te doen. Van degenen die op Sabbat aantreden, zowel priesters als levieten, moet een derde deel de wacht houden bij de poorten van het huis, een derde deel bij het koninklijk paleis en een derde deel bij de fundamentpoort. En heel het volk moet zich opstellen in de voorhoven van het huis van de Heer. Niemand mag het huis van de Heer binnengaan, afgezien van de priesters en de dienstdoende levieten. Zij mogen er binnengaan omdat zij heilig zijn, maar al het overige volk moet het verbod van de Heer in acht nemen. De levieten zullen met hun wapens in de hand een kring vormen rondom de koning. Wie het huis wil binnengaan, moet gedood worden. Blijf bij de koning, waar hij ook gaat of staat." De levieten en heel Juda deden alles wat de priester Jojada geboden had. Ieder nam zijn mannen mee, zowel degenen die op de Sabbat dienst moesten doen, als degenen die op de Sabbat zouden inrukken. Want de priester Jojada had de afdelingen geen vrijgegeven. Jojada gaf aan de aanvoerders van 100 de lansen, schilden en pijlenkokers van koning David, die in het huis van God bewaard werden. Hij stelde het leger op, ieder met zijn werpspies in de hand, van de rechtervleugel van het huis tot de linkervleugel. Gekeerd naar het altaar en het gebouw vormde het een kring rondom de koning. Men leidde de zoon van de koning naar buiten, zette hem de diadeem op, reikte hem de oorkonde aan en verhief hem tot koning. Jojada en zijn zonen zalfden hem, waarop men riep: "Leve de koning." Toen Atalia het volk en de lijfwacht hoorde juichen, ging ze naar het huis van de Heer waar het volk bijeen was. Daar zag ze de koning op zijn podium bij de ingang staan, met de magistraten en de trompetters om hem heen, terwijl het volk van het land juichte en op de trompetten blies en de zangers met hun muziekinstrumenten het gejubel begeleidden. Toen scheurde Atalia haar kleren en riep: "Verraad, verraad." Daarop beval de priester Jojada, de aanvoerders van 100, de bevelhebbers van het leger: "Leid haar buiten het cordon. Dood ieder die haar volgt met het zwaard." Want de priester had beslist dat men haar niet mocht doden in het huis van de Heer. Ze namen haar gevangen en toen ze door de paardenpoort het koninklijk paleis bereikt hadden, doodden ze haar. Nu bracht Jojada een verbond tot stand tussen de Heer, de koning en het volk, waardoor dit weer het volk van de Heer werd. Daarna trok het volk naar de tempel van Baal. Ze braken die af, sloegen de altaren en beelden stuk en doden de Baalspriesters, Matan voor de altaren. Jojada droeg de zorg voor het huis van de Heer op aan de Levitische priesters, die David voor het huis in afdelingen ingedeeld had. Zij moesten onder gejubel en gezang brandoffers aan de Heer opdragen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, en zoals David nader bepaald had. Hij plaatste bij de poorten van het huis van de Heer poortwachters, opdat niemand die om de een of andere reden onrein was, zou binnenkomen. Met de 100 mannen, de officieren en de bevelhebbers van het leger en het volk van het land, leidde hij de koning uit het huis van de Heer en zij trokken door de hoge poort naar het koninklijk paleis. Daar lieten ze de koning plaatsnemen op de koninklijke troon. Het volk van het land verheugde zich en de stad hield zich rustig. Atalia had men met het zwaard

Het tweede boek Kronieken. Joas was 7 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 40 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Sipja en was afkomstig uit Berseba. Joas deed wat de Heer behaagde zolang de priester Jojada leefde. Jojada koos voor hem 2 vrouwen uit en hij kreeg zonen en dochters. Enige tijd later vatte Joas het plan op om het huis van de Heer te herstellen. Hij liet de priesters en levieten bijeenroepen en gaf hun het volgende bevel. Trek rond langs de steden van Juda en verzamel geld uit heel Israël om jaar na jaar het huis van uw God te kunnen herstellen. Zet spoed achter deze zaak. Maar de levieten maakten er geen haast mee. Daarom riep de koning Jojada, de opperpriester, en vroeg hem: waarom hebt u er niet voor gezorgd dat de levieten in Juda en Jeruzalem de heffing innen die Mozes, de dienaar van de Heer, de gemeenschap van Israël opgelegd heeft voor de tent met de verbondsakte? Want Atalia, dat goddeloze schepsel, en haar zonen hebben ingebroken in het huis en ze hebben zelfs de gewijde voorwerpen van het huis van de Heer gebruikt voor de Baals. Op bevel van de koning werd een kist gemaakt die buiten voor de ingang van het huis geplaatst werd. Men liet in Juda en Jeruzalem bekendmaken dat allen voor de Heer de heffing moesten meebrengen die Mozes, de dienaar van God, aan Israël opgelegd had in de woestijn. Alle aanzienlijken en heel het volk, tot de laatste man toe, brachten nu blijmoedig hun bijdrage en deden deze in de offerkist. Telkens als de kist door de levieten naar de ambtenaren van de koning gebracht werd en zij zagen dat er veel geld in zat, kwamen de schrijver van de koning en de opzichter van de opperpriester om de kist te legen. Dan werd de kist weer opgepakt en op zijn plaats teruggezet. Dit gebeurde dagelijks en op deze wijze kwam er veel geld bijeen. De koning en Jojada overhandigden het geld aan de opzichters die het werk aan het huis moesten leiden. Zij namen dan steenhouwers en timmerlieden in dienst om het huis te herstellen, evenals smeden en koperslagers om het huis nog sterker te maken. De werklieden gingen aan de arbeid en het herstellingswerk vorderde gestaag. Zij herstelden het huis in zijn oorspronkelijke staat en maakten het nog sterker. Toen zij klaar waren, brachten zij het overgebleven geld naar de koning en Jojada. Deze liet daarvan werktuigen maken voor het dienstwerk en voor de brandoffers, evenals schalen en andere voorwerpen van goud en zilver. Zolang Jojada leefde, werden dagelijks de brandoffers in het huis van de Heer opgedragen. Jojada werd oud en hoogbejaard. Toen hij stierf, was hij 130 jaar oud. Jojada werd begraven in de Davidstad bij de koningen, omdat hij zich voor Israël en voor God en het huis van God zo verdienstelijk gemaakt had. Maar na de dood van Jojada kwamen de aanzienlijken van Juda en betuigden de koning hun hulde. En de koning luisterde naar hen. Men begon het huis van de Heer, de God van hun vaderen, te verwaarlozen en men vereerde heilige palen en afgodsbeelden. Vanwege deze zonde kwam een hevige toorn over Juda en Jeruzalem. De Heer stuurde profeten op hen af om hen weer bij zich te brengen. Zij waarschuwden hen, maar zij wilden niet luisteren. Toen kwam de geest van God over Zekaria, de zoon van Jojada, de priester. Hij ging voor het volk staan en sprak tot hen: zo spreekt God. Waarom overtreedt u de geboden van de Heer zonder enig voordeel daarbij te vinden? Omdat u de Heer in de steek gelaten hebt, heeft hij u in de steek gelaten. Maar zij spanden samen tegen hem en op bevel van de koning stenigden zij hem op de voorhof van het huis van de Heer. Zo weinig dacht Joas nog aan alle weldaden die Jojada, Zekaria's vader, hem bewezen had, dat hij zijn zoon liet vermoorden. Stervend riep deze nog: de Heer moge het zien en het wreken.
Bij de jaarwisseling rukte het leger van de Arameërs tegen Joas uit. Ze trokken Juda en Jeruzalem binnen, brachten alle aanzienlijken van het volk om het leven en stuurden alles wat ze buit hadden gemaakt naar de koning van Damascus. Want, ofschoon het leger van de Arameërs slechts uit weinigen bestond, liet de Heer hun zeer veel buit in handen vallen, omdat de Judeërs de Heer, de God van hun vaderen, in de steek gelaten hadden. Ook aan Joas voltrokken zij het strafgericht. Want toen ze hem met hevige pijnen hadden achtergelaten, zwoeren zijn hovelingen tegen hem samen om het bloed van Jojada's zoon te wreken. Zij vermoorden hem in zijn bed. Hij werd begraven in de Davidstad, maar niet in de graven van de koningen. Dit zijn de namen van de samenzweerders. Zabad, de zoon van Simad, de Ammonitische, en Jozabad, de zoon van Simrit, de Moabitische. Verdere bijzonderheden over zijn zonen, de vele godspraken tegen hem, en over de herbouw van het huis zijn te vinden in het leerschrift van het Boek van de Koningen. Hij werd opgevolgd door Amasja, zijn zoon.